The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Guns N' Roses, dat is een band uit Los Angeles met zanger Axl Rose en gitarist Slash. En de band verkocht ruim 100 miljoen albums en de teller staat nu op 19 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 4 in Ierland, 5 in Nieuw-Zeeland, 6 in Engeland, 7 in Canada, 11 in Australië, 15 in Zwitserland en 20 in Nederland. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Other Side van de Stumble is het album van deze week. En drummer Luke Pekert is de Benjamin van de band, maar hij is tevens de muzikale leider van de Stumble. Hij is de belangrijkste songwriter en hij produceerde al meerdere albums voor de band. De Stumble, Evening.

De Stumble, Evening. De Spin Doctors, dat is een band uit New York met zanger Chris Barron en de Canadese gitarist Eric Shankman. En John Popper, dat is de zanger van Blues Traveler, begon als mondharmonica-speler in de Spin Doctors. En Ivan Neville was jaren de toetsenist van de Spin Doctors. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, IJsland en Zweden. Het nummer eindigde 2 in Canada en 3 in Australië, Duitsland en Nederland. De Spin Doctors, 2

De Spin Doctors, Two Princes. Het komt van het album Journeyman van Eric Clapton. En hij schreef het nummer met Mick Jones. En dat is de Engelse gitarist van de Amerikaanse band Foreigner. En het nummer werd opgenomen met drummer Phil Collins. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 10 in Canada, 25 in Engeland en 83 in Nederland. Eric Clapton, Bad Love.

Eric Clapton, Bad Love. De Doobie Brothers komen uit San Jose met zanggitarist Tom Johnson. En dit komt van het album The Captain and Me. Het nummer eindigde 8 in Amerika en Canada, 10 in Nederland, 11 in Zuid-Afrika, 15 in Nieuw-Zeeland en 58 in Australië. De Doobie Brothers, Long Train Running.

De Doobie Brothers, Long Train Running. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ugly Kid Joe uit Californië begon in het voorprogramma van Ozzy Osbourne met zanger Whitfield Crane en gitarist Klaus Eichstadt. Het nummer eindigde 3 in Engeland, 4 in Australië, 5 in Noorwegen, 6 in Amerika, 15 in Zweden en 25 in Frankrijk. Ugly Kid Joe, Everything About You.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En aan de tafel zit hier Jan Vrielink. Jan Vrielink die een beetje de periode, het interbellum tussen Cuban Blizzards 1 en Cuban Blizzards 2. In die periode was hij manager in de 80e jaren. Een buitengewoon interessante periode. En daarover praten wij met hem.

0: Van Morrison, live opname van de LP It's Too Late to Stop Now uit 1974. Jan Vrielink, dit is jouw eerste muziekkeuze. Hij zingt over oorlogskinderen, Van Morrison.
1: Ja.
0: De Belfast Boy. Harry was ook een oorlogskind, ja, 1941. Ik denk dat die overeenkomst wel...
1: Ja, dat was ook de keuze. Zowel Van Morrison als Harry, oorlogskinderen. Harry was weliswaar 4 jaar ouder. Maar het typeert een beetje voor beide na de Tweede Wereldoorlog de ontwikkelingsgang. Ze groeien op. En ze hebben een achtergrond waar ze niet voor gekozen hadden. En vervolgens ontwikkelt zich dat. Dus ik vond dit wel een leuk passend nummer. En bovendien vind ik ook wel overeenkomst tussen de manier van zingen van Van Morrison en ook Harry. Er zitten allebei impulsen in, er zit ook wat weerspannigheid in. Die overeenkomsten hoor je bij beiden.
0: Ja.
1: En dan gaat het niet zozeer om wie wel of niet zuiver zingt, maar het is meer de intentie waarmee gezongen wordt.
0: Ja. Van Morrison, Jan Vrielink, jij bent bij QB and the Blizzards gekomen, of bij Harry Musquet eigenlijk, midden van de 80 jaren. Je bent zelf in Oud-Schonebeek geboren, 1950.
1: Ja.
0: Groningen gestudeerd, daarna... Heel veel dingen in de muziek gedaan.
1: Ja.
0: Maar hoe kwam jij in 1986 bij Harry Musquet terecht?
1: Ja, dat is wel leuk. Want ik, een van de dingen die ik toen ontwikkelde, dat was het initiatief wat later de Stichting Pop Drenthe is geworden. Begin jaren 80. En daar had ik een contract voor 2,5 jaar van, half 84. Of begin 84 tot 86. Toen was dat afgelopen. Voor mij althans. En toen ging ik om me heen kijken en ik was ook altijd al liefhebber van veel meer muziek smaken dan alleen maar pop en rock, dus ook blues en jazz. En op dat jazzvlak heb ik toen contact gezocht met de Stichting Jazz in Nederland in Amsterdam, in het Bimhuis. En van daaruit contacten gelegd, want ik wou eigenlijk in Drenthe ook wel wat meer jazz toegevoegd hebben op het palet. En in dat verband kwam ik ook een keer bij Tine van Veen en de Witte Bal om de dingen met hem door te nemen waar hij misschien ook iets mee kon of vice versa. En toen bleek Harry daar aan de andere kant van het bar te zitten. Ik kende hem op zich wel, maar niet zo als ik naderhand heb leren kennen. En een uur later had ik Cola Cognac voor mijn neus en toen gaf er één terug. En toen ontstond er een gesprek en toen zei Harry van ja, god Jan, wil jij voor mij werken? Want ik heb alles op orde, de band is op orde, een goede band achter mijn kont zoals hij het noemde. En het enige wat we eigenlijk dan moeten doen is spelen. En wil jij dat dan doen, wil jij dat dan regelen? Ik zei nou, daar moet ik wel even over nadenken. Klaps. Maar er zit natuurlijk altijd iets wat speelt wat je niet weet en wat je niet vertelde, maar dat hoor je dan later wel. Toen bleek op dat moment naderhand dat Bert Belsma, die voor hem boekte, dat volgens Harry Bert zijn percentage om te boeken verhoogd had van 10-15%, zonder dat Harry daar iets van wist. Nou ja, daar was Harry meestal heel kort af en zwart-wit. Pats, boom, afgelopen. En toen dacht ik, nou dan moet ik gewoon met Bert overleggen hoe dat dan zat en zit. En met Harry overleggen hoe hij dat dan weer verder ziet. Toen heb ik Harry voorgesteld van nou, ik wil wel een aantal keren mee om te ervaren hoe dat dan gaat als jij zeg maar on the road bent, om het zo te noemen, met de band die toen had. Toen heb ik naderhand gewoon ja gezegd en heb ik alle zaken op een rij gezet.
0: En, want het was, even voor alle duidelijkheid, het was jouw eerste managersklus, hè?
1: Dat was op zich mijn eerste managersklus als zodanig.
0: Ja.
1: Vanuit Stichting Pop Drenthe deden we heel veel aan belangenbehartiging en aan voorlichting en concerten organiseren, maar niet nadrukkelijk managementachtige dingen. Dus dat was voor mij in die zin nieuw. Mm. Ik had natuurlijk wel de klok en de klepel, maar niet de detailachtige dingen. Dat kwam pas daarna.
0: Ja. En was dat verrassend?
1: Nou, verrassend in die zin dat ik me niet had voorgesteld dat het zo'n, spreekwoordelijk gezegd, zo'n drama was. Want
0: vertel,
1: dat was het.
0: Vertel.
1: Feitelijk gewoon. Er werd alleen maar zwart gespeeld. Niks op papier. Het ging alle kanten op. En de organisatie was, vond ik, erg te amateuristisch en alle dingen eromheen. En dan vroeg ik gewoon door op een aantal punten van, goh, hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan? Ja, dat weten we allemaal niet. Het gaat zoals het gaat en we zien wel. Als we maar spelen en er komt geld, dan is het goed.

0: Ja.
1: Nou, dat vond ik eigenlijk wat beperkt. Maar tegelijkertijd had ik ook wel door van, als ik iets met die band wilde en met Harry wilde, zou dat ook stap voor stap moeten. Mm-hmm. Anders waren de sprongen waarschijnlijk te snel te groot geweest. Dus ik heb vervolgens contact gezocht met Dick Molenaar. En dat is eigenlijk, spreekwoordig gezegd, de bandjesadministrateur in heel Nederland, toen ook al. En die kende ik via Stichting Pot Drenthe. En Dick heeft gewoon kennis van de achtergrond van het verhaal, hoe je dat moet doen met contracten en belastingen en alle bijkomende dingen. Dus ik heb Dick toegevraagd, van Dick, vind jij het akkoord dat we afspraken maken met Harry en met de band om in een paar stappen met tussenpozen om dat gewoon op orde te brengen? Nou, dat vond hij oké. Nou, dan moet je eens afspreken hoe je dat dan doet, ook qua financiën. En toen hebben we dat allemaal een beetje gewoon in orde gebracht.
0: Eerst structuur aanbrengen.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja. We gaan naar jouw tweede muziekkeuze, want het is en blijft een muziekprogramma, Harry's Blues. Een nummer van John Lee Hooker. Waarom, Jan?
1: Nou, tweeledig. Enerzijds omdat Harry ook qua beïnvloedingen, daar liet hij zich nooit zo over uit. Want hij hecht heel veel waarde aan zijn eigen dingen, maar hij had natuurlijk zijn referentiekader. Dat pik je niet in assen op, zeg maar, wat dat betreft. Dus dan moet je wel wat verder pikken. Dat deed hij via de Voice of America, die militaire zender in Duitsland. En een van zijn eerste grote voorkeuren was John Lee Hooker. Daar had hij wel wat mee. Mm-hmm. Van de manier van zingen, denk ik, aan spelen. Een beetje hoekig. Maar wel met een soort onderhuidse swing en swing. Het ging ook ergens over. Die nummers waren geen niemendalletjes. En dat heeft hem wel beïnvloed. En we hebben hem ook gezien, John Lee Hooker. Ik heb zelf John Lee Hooker gezien met in de Oosterpoort. Destijds. Dat is een van de leukste concerten die ik ook ooit gezien heb. Ja, dat zijn Coast to Coast Blues Band, wat overigens blanke jongens. En dit voorprogramma zat toen Buddy Guy en Junior Wells.
0: Zo,
1: dus dat was een fantastische setting.
0: Yeah.
1: En, dus ik had wel referenties met gewoon met blues. En ik wist van John Lee Hooker daarover dat Harry daar liefhebber van was. Yeah. Dus ik vind het nu wel passen om. Maar er komt wel bij dat de tekst, want Harry heeft op een gegeven moment naderhand over de jaren heen, als ik er niet meer ben, dan moet op mijn graf komen te staan, it serves the right to suffer. Mm. En in de tekst begrijp je dan ook wel waarom. Dat zijn latere graftekst anders is geworden, dat is een ander verhaal. Maar daar heeft hij toen wel mee gespeeld.
0: It serves the right to suffer.

0: you can't live on that way in the past. Them day is gone.
1: Een van de iconen van de blues zou je kunnen zeggen. John Lee Hooker, It Serves the Right to Suffer. Inderdaad, een van de grote voorbeelden van Harry Musquet. Naast Sonny Boy Williamson en Howlin' Wolf Eggleston. Ja. Voor hem waren dat de drie grote ongeveer.
2: Ja.
1: Jan, wanneer Harry zijn carrière indeelt in periodes, dan heb je de eerste periode Cuba in the Blitz, 65 tot 80, zeg maar, 15 jaar. Dan van 80 tot 95. En van 95 tot 2011.
2: Ja.
1: Jij zat in die tweede periode.
2: Ja, en dan ook niet helemaal nog.
1: Nee, maar niet meneer. Maar 86 tot wat was kenmerkend voor die periode? Hoe zou je die kenschetsen?
2: Vanuit welke invalshoek?
1: Nou, wat mij opvalt, Cuban Blizzard was in 1980 afgelopen, zeg maar. Red, White and Blue was al geweest. Ja. En je krijgt dat de naam dat het Musquet gaat worden.
2: Ja, het was eerst nog Musquet Gang.
1: Ja.
2: En toen werd het Musquet. En precies daar zat ik erin, na Rimshots in the Dark, daarna.
1: Ja.
2: Er was natuurlijk gedoe bij Studio Strindbergen bij Jan-Willem Rudolf. En daar kwam Erwin er ook bij. En daar hadden ze ook Hannes Langkamp en Gino Jansen erbij. En dat kwam ook omdat Hannes af en toe kantjes inspeelde bij de studio bij Jan-Willem. Omdat Hannes strak kon drummen.
1: Mm-hmm.
2: Dus werd op een gegeven moment ook de Friese garde werd buiten de deur gezet. En toen kwam Hannes er dus in, die nam Gino mee. En toen werd Rimshots in the Dark opgenomen. En toen was David Cardeur er nog bij, de Franse jongen. Die was na verloop van tijd ook eigenlijk de deur geweest. En toen kwam Roy Couchiel als keyboards. En toen was je daarmee de oude ritmesectie van Fox de Fox.
1: Ja.
2: Plus Erwin, die Elko dan vervangen had. Plus Harry. Dus dat werd de nieuwe bezetting. Musquet Gang, Musquet naderhand.
1: Maar waarom noemde hij dat niet weer QB in the Blizzards?
2: Omdat hij dat niet wilde. Omdat het muzikale idioom, het concept, niet hetzelfde zou zijn als wat bijvoorbeeld bij de oude Blizzard het geval was in verschillende perioden. Dus destijds hebben ze ook gekozen voor Red, White and Blue en ook niet voor QB in the Blizzards deel 2 of deel 3. Dat wou Harry niet, omdat hij dan... Hij wou die herinnering daar niet aan koppelen. Hij wou dus nadrukkelijk wel weer verder. En... dat was ook lastig. Hij stapte natuurlijk over. Eigenlijk van 12 maart blues hebben ze eigenlijk nooit gespeeld. En als ze speelden was het op een andere manier. Dus hij zocht ook wel naar progressie. En met die jongens had hij dan wel een soort progressie. Omdat het meer de funky kant op ging. En meer rocky kant. En af en toe een beetje jazzy die kant op ging. Maar dat was altijd zoeken. Dat kwam er niet echt uit. Dus hij moest ook in overleg met die jongens vice versa. Qua zingen en de muzikale bedding. Dan moesten ze elkaar gaan vinden. En dat heeft dus wel veel tijd gekost. Maar het was ook veel steviger dan qua power en geluid dan daarvoor.
1: En hoe reageerde het publiek daarop?
2: Nou, in het begin niet altijd even lovend, zeg maar. Want één, vonden mensen in het publiek dat Erwin verving was in de plaats van Ilko. En Ilko was een heel ander type gitarist dan Erwin. Erwin had hele andere achtergronden. Hij zat veel meer bij White Honey bijvoorbeeld, bij Hanneke Kappen en bij anderen en bij Appie Albers. Dus die had een andere feel. En was ook technisch misschien op een andere manier onderlegd dan Ilko. Ilko was veel meer een gevoelsmens en veel meer een romanticus. En ik denk dat Erwin veel strakker speelde en ook wat harder speelde en meer technisch speelde. Had een andere feel. En die rippersectie, Hannes en Gino, dat was wel een tandem. Want Hannes die sloeg gewoon altijd strak gewoon door. En dan kon Gino daaromheen spelen. Dat vond Gino dan weer prettig. Dan hoefde het niet altijd zijn vaste deuntjes te doen, maar die kon daaromheen spelen. En dan Roy, om de ritmesessie compleet te maken, Roy Couchiel die speelde dan daar weer op. En Roy had wel een goede feel. Die keek ook natuurlijk zowel links naar de ritmesessie als hij speelde. En die keek rechts naar Harry voor het podium. Dus die kon altijd een beetje anticiperen. En Erwin had dan een soort vrije rol.
1: En die introduceerde ook de dwarsfluit in de muziek daar.
2: Ja, die nam de dwarsfluit mee. Ja. En na verloop van tijd, toen die jongens zich dat ontwikkelden, toen bleek bijvoorbeeld ook dat ze waren niet allemaal even jazz-minded hoor. En Harry was dat wel ooit geweest, hè. Harry heeft dus een gigantische verzameling jazzplaten gehad toen hij in Grollo in die oude boerderij woonde. Maar op een bepaald moment is dat dus verdwenen tussen aanhalingstekens. En Harry was liefhebber van de Bob en de Hardbop met name.
1: Ja, ja.
2: En dat merkte je ook wel in zijn gedrag. Maar dat komt ook omdat natuurlijk Harry ook mede beïnvloed is geweest door Jack Kerouac en al die jongens daaromheen. En ook de Nouvelle Vague en ook literatuur, Oostblok en andere en klassiek. Dus Harry had zelf een mix van referenties en een mix van ervaringen. En hij moest er natuurlijk dan via die microfoon eruit zien te krijgen. En dat ging in die beginperiode van de business natuurlijk gewoon heel erg. Want wat comes in, goes out again. Maar na de hand was dat veel moeizamer. Ja.
1: Maar het publiek reageerde daar verdeeld op?
2: Verdeeld, want...
1: Ja, er was een deel wat natuurlijk het oude repertoire wilde horen. Harry zei altijd, dan komt de bluespolitie, die komt weer langs.
2: Ja, dat vond hij vervelend, maar ook voor de jongens. Want Ilko was weg en dan moest natuurlijk Erwin tegen Ilko opboksen qua beeldvorming.
1: Ja.
2: En qua ritmesectie was het natuurlijk niet meer bluesy, maar het was meer funky-achtig. En, nou, daar moest het publiek wel aan wennen.
1: Hmm. Dus maar kreeg jij het organisatorisch een beetje op de rit dat allemaal klopte?
2: Ja, wat ik al eerder zei, even met Dick Molenaar, komen we natuurlijk qua randvoorwaardelijk, qua financiën, organisatie en de belastingen en Buma Stemra en de fiscus, konden we dat allemaal redelijk gewoon op orde krijgen. Dat is ook gelukt. Er waren wel wijzigingen gewoon in de dingen eromheen, qua technicus. Werd Bazijn, werd er naderhand, om allerlei redenen kwam er weer iemand anders en schoof door. Mm-hmm. En met Jannes Meijer daar weer na kwam het dan wel in ontwikkeling. Dus op een gegeven moment speelde die band wel redelijk veel. En doordat ik Bert Bijlsma er wel weer bij betrok als boeker, want die had natuurlijk zijn eigen circuit. En dat is zonde omdat aan de kant te schuiven.
1: Ja.
2: En daarnaast vroeg ik Peter Sikkema, die had Bureau Gogo in Groningen. Dezelfde Peter Sikkema die nu in Oosterpoort allerlei dingen doet. En die was bereid om ook te boeken, maar die zat gewoon net in een ander circuit. De Stichting Pop Museum Leidenvoort had bijvoorbeeld een podiumcircuit. En daar zat Bert niet in met zijn boekingscontacten, maar Peter wel.
1: Want in die tijd zat Harry Musquet, denk ik, nog in de bijstand, of niet?
2: Toen ik bij Harry kwam, zat hij in de bijstand.
1: Ja, ja. En hoe heb je dat op kunnen lossen? Of?
2: Ja, ik ben gewoon naar de gemeente Assen gestapt. Ik heb de afdeling opgezocht, een afspraak gemaakt en het gewoon voorgelegd. Van ja, ik kan er wel ingewikkeld over doen, maar ik wil gewoon weten hoe die feiten liggen.
1: Ja.
2: En nou, Harry was natuurlijk net als Ilko en de anderen. De belastingpapieren gingen natuurlijk allemaal gescheurd, allemaal de bak in. En alles ging zwart, dus er werd gewoon niet op gelet. Ik denk, ja, dat kan niet, want als ik doorga en ik neem verantwoordelijkheden en ik moet contracten ondertekenen, wil ik daar zelf niet de dupe van worden. Dus daar ook die constructie met Dick en om dat allemaal goed uit te zoeken.
1: Ja, ja.
2: En bij de sociale dienst in Assen, daar trof ik Jas Dijnkerk, die vroeger dus voor Blizzard ooit nog chauffeur was geweest.
1: En die tegenwoordig trouwens de historische TT doet, hè?
2: Ja.
1: Ja, grappig, ja. Ja.
2: En ik heb Jok een paar weer gezien en gesproken de afgelopen half jaar. En toen vertelde hij het ook, want hij zegt, ja, maar dan kwam jij langs om het allemaal te regelen. En dan belde ik Harry op en dan zei Harry van, ja, dan moet je niet bij mij wezen, dan moet je bij Jan zijn.
1: Ja, ja.
2: Nou, zo hebben we dat op kunnen lossen. En eigenlijk heeft de sociaal dienst Jos in feite een paar ogen flink dichtgeknepen om het opgelost te krijgen.
1: Ja.
2: Toen was Mariska weg, was natuurlijk ook drama. Dat
1: de vriendin van Harry Musquet,
2: ja,
1: Mariska Kok.
2: Ja, dat vond je vooral terug op Rimshots in the Dark. De teksten die liegen er gewoon niet om. Dat was zijn statement om daarmee af te rekenen eigenlijk.
1: Schizo like you.
2: Ja, en allemaal hier om flipside. En nou, dat was natuurlijk geen leuke periode. Want Harry had natuurlijk altijd een soort onvermogen. Niet iedereen wil dat onderkennen. Harry had altijd een onvermogen van wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik vind. Hoe vertolk ik dat dan wel in teksten, dan wel in sociale contacten. Daar was hij niet altijd even handig in.
1: Ja. Daarom zeg ik ook altijd, wanneer je Harry Musquet wilt leren kennen, moet je naar zijn teksten luisteren.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: En daar zit zijn verhaal in.
2: Ja, en daarachter, de teksten komen ergens vandaan. Dus je moet ook qua referentiekader, als je dus weet waar Harry door beïnvloed is geweest of zich heeft laten beïnvloeden qua literatuur, qua muziek, qua film en qua andere dingen. Of het Oostenrijk, het Habsburger Rijk en al die dingen maar op. Dat maakt hem dus veel breder dan alleen maar een Drentse jongen uit Assen die blues is gaan maken.
1: Ja. Je volgende muziekkeuze, Jan, is van Tower of Power.
2: Ja.
1: Hij heeft toch vast een reden. Misschien wel dat je hier op de achtergrond hoort.
2: Ja, en met name hoor ik daar dus een hoge toetering.
1: Ja.
2: En zo te horen is dat Bertus, denk ik.
1: Dat is Bertus Borgers,
2: Daar hoor ik het dan wel aan af.
1: Ja.
2: Nou, wat ik al zei, Harry was heel erg beïnvloed ook door de jazz. Hij wist daar heel veel van ook. Toen op een bepaald moment zijn hele platenkast jazz was weg in Groningen. En we waren een keer bij KRO-studio's in Hilversum, bij Hubert van Hoof in een programma. Daar had hij ook een lijstje gemaakt. En daar zat onder andere ook de Tower of Power in met het nummer What is Hip. En dat sprak hem aan. Niet alleen qua muziek, maar ook qua tekst. Want als je in staat bent om door de muziek heen te luisteren, dan gaat die tekst eigenlijk over, ja, waar hebben we het met z'n allen over? Oppervlakkigheid. Harry moest niks hebben van oppervlakkigheid. Het moest wel ergens over gaan.
1: Ja.
2: En What is Hip gaat ergens over.

0: heerlijke, strakke muziek van Tower of Power 1973, What is Hip. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes en boven is de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Gast is Jan Vrieling, manager in de periode van 1986 tot 1991 ongeveer. Ja.
1: Ja.
0: Was het een man, zoals jij hem ervaren hebt, Jan, was het een man die te managen viel?
1: Ja, by the hard way.
0: Vertel, the hard way, dat ging moeilijk.
1: Ja, Harry was geen makkelijke man.
0: Ja.
1: Als hij echt op zijn gemak was, dan had je spreekwoordelijk geen kind aan hem.
0: Mm.
1: Maar op het moment dat hij de stap buiten de deur deed, dan leek het wel of hij soms last had van faalangst. Of last had van negatieve sociale controle, of hoe je dat wil noemen. En hij had natuurlijk heel veel moeite mee om die buitenwereld te accepteren zoals die was. Dus zijn realiteitsbesef was een andere dan die van de feitelijke werkelijkheid, denk ik. Ik denk dat hij daar ook altijd een spanningsveld had. En ook als het gaat om relaties met mensen. Want hij vond het ook altijd fantastisch om mensen om zich heen te hebben. Maar wel in een beschermde omgeving. Dus bij optredens was hij ook altijd heel snel in de kleedkamer en niet te veel contact om hem heen. Want daar was hij niet zo op gesteld.
0: Ja.
1: En dat was niet per definitie bord of negatief, maar dat was ook zelfbescherming. En ik denk dat dat er ook voor zorgde dat hij niet altijd zeg maar, de positieve beeldvorming om zich heen meekreeg. Want hij kon altijd af en toe wel heel vreemd uit de bocht komen, moet ik zeggen. En dat vertaalde zich ook wel. Eén voorbeeld bijvoorbeeld dat we ooit gespeeld hadden op een vrijdag ergens in de regio. En we gingen naar de stad. En Harry ging ook mee naar de stad, want de andere dag moesten we naar de boerderij in Soetermeer. En toen gingen we naar Kedansk. En dat was de danstent in Groningen. En dat werd gerund door een oud bassist van de TZ. En op een gegeven moment was binnen 5 minuten wist iedereen dat Harry in de tent was, plus wij erbij. Dus we waren ook heel snel van die eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping, en zaten we op kantoor. En daar kwam natuurlijk van alles langs. En het werd heel laat en nog later. En toen ben ik op een gegeven moment gezegd van ja, ik ga naar huis. En even afspreken voor morgen hoe we dat nou doen. Want als we op tijd in de boerderij moeten zijn waar we een combinatie hadden met een Engelse band, dan moeten we daar wel ergens om 7:00, 8:00 uiterlijk wel zijn. En alles op orde die zaterdagmiddag, maar geen Harry te bekennen en geen Velda wegen. En ik heb al die jongens bij elkaar moeten scharrelen in de stad, totdat iemand een tip gaf, ja, maar hij slaapt boven bij Kedansk. Oh, maar wie heeft dan de sleutel? Ja, niemand. Oh, hoe komen we daar dan achter? Nou, het was weer 1 uur verder. Nou, toen ik heb hem zelf meegemaakt als toen. Dat is niet om, het is ook een beetje om het beetje, ook een beetje van de andere kant te benaderen. Mensen kennen misschien nog wel het programma Catweasel. Van de Engelse televisie, dat was een kinderprogramma. Hè? Ja. En Kate Whittle zag er niet uit.
0: Ja.
1: Dat was een rare man. Maar Harry zag er ook zo uit.
0: Ja, ja.
1: En er was dus geen land mee te bezeilen, maar hij moest wel mee.
0: Ja.
1: En we hebben hem echt moeten meenemen, want anders heb je een vorm van contractbreuk. En dan krijgt iedereen het gewoon terug. En dan gebeurt er dus niks.
0: Ja.
1: Dus in het busje gezet, buiten Zwolle, bij de Groningen koffie en brood erin. En gewoon stug voorhouden. Toen heb ik in de boerderij de deal kunnen maken dat die Engelse band eerst zou spelen en dan wij. Gelukkig gingen die akkoord. En uiteindelijk speelden die Engelse muzikanten dan weer samen mee met Busquet op het eind. Dus het loste zich wel op. Met zo'n voorbeeld van hoe lastig dat af en toe kon zijn om hem te dealen of te wielen. Want als hij de kop verkeerd had, dan had hij hem dus echt verkeerd.
0: Ja. Maar ik denk dat het publiek het ook wel vaker onderschat van wat een last bekendheid met zich mee kan brengen.
1: Nou, dat is ook het probleem wat hij bijkomend had. Maar daar sprak je dan liever niet over.
0: Nee.
1: Dat was zeg maar zijn eer daarna of een vorm van foolish pride of hoe je dat wil noemen. Mm. En er werd natuurlijk altijd wel gedold in de band, want Gino was wel de gangmaker. Maar tegelijkertijd ook, kon hij ook een pain in the ass zijn, want het ging Gino ook altijd hoeveel geld is er te verdienen.
0: Ja.
1: En als het er niet meer is, is het niet meer, dan moet je ermee doen.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment was er ook wel humor in de band, maar tegelijkertijd miste ik ook wel een bepaalde mate van muzikale progressie. Want kom op, er is meer dan alleen maar iedere keer jezelf het repertoire spelen.
0: Ja.
1: En Harry was op een gegeven moment moeizaam te bewegen om te gaan repeteren. Dat was dus heel lastig. En vonden die jongens die wilden spelen, maar liever ook niet. En was heel volgzaam wat dat betreft. Die wouden natuurlijk ook geen oneenigheid.
0: Geen gedoe, ja.
1: Dat is ook zijn karakter.
0: Mm.
1: En Roy Couchel, die had wel inbrengen, die wou dat ook wel. Maar het was toch Harry die dat wel tegenhield. En wat jij net al noemde, soms werd het gewoon te veel.
0: Ja.
1: Dan had hij het ook over de arbeidsrustverhouding.
0: Ja.
1: Nou, dat was niet voor niks.
0: Ja. Ja.
1: Dus je moest
0: een van de dingen die mij het meest verbaasd heeft, een beeld wat ik me bijna niet kan voorstellen, dat hoorde ik later, dat wanneer hij op Curaçao was, dus veel latere periode, dat hij dan danste bijvoorbeeld. Nou, een dansende Harry, Dat beeld kan ik me gewoon niet voorstellen. Ja, dat vond ik dus buiten toch gewoon verrassend. Om dat te horen. Ja.
1: Dancing Bear, ja, maar dan anders.
0: Dan anders, ja.
1: Maar goed, ik wil dat
0: was dus ook een kant die blijkbaar wel in hem zat. Maar,
1: ja, zeker.
0: Maar die in Nederland niet naar buiten kon komen omdat hij gewoon nooit incognito was.
1: Ja, hij voelde zich ook altijd bespied, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus we gingen op een gegeven moment ook. En dat was wel een leuke periode. Muzikaal was niet altijd even progressief, maar de verhoudingen in de band lagen toen wel vrij goed. We gingen ook op vakantie naar Kreta. Met het hele clubje.
0: Ja, ja.
1: Behalve Roy, die ging niet mee, want die had andere agenda's. Dus Erwin Java met zijn vriendin, Hannes Langkamp met zijn vriendin. En Gino Jansen met zijn vriendin. En Harry en ik. En het ging via een broer van Rudy Leukveld. Die had daar contacten. Dus we zitten daar in huis waar 8 mensen in konden. Dus dat past goed.
0: Ja.
1: En daar hebben we 2,5 weken hebben we daar doorgebracht. Daar heb ik ook Harry van een hele andere kant gezien.
0: Ja,
1: volleybal,
0: ja,
1: op het strand, zwemmen. Ja. En heel relaxed.
0: Ja,
1: maar tegelijkertijd ook wel weer bijen er tussendoor. Dat is gewoon niet te harde.
0: Er zat iets onberekenbaars in.
1: Ja, ja, heel impulsief af en toe ook.
0: Luther Allison kan ik me nog herinneren in 1991, toen Harry 50 jaar werd, was er een jubileumuitzending op Radio Drenthe. Toen had ik Luther Allison aan de telefoon, want die woonde toen in
1: Parijs.
0: In Parijs, ja. Heb jij hem ook ontmoet of niet?
1: Ja, meerdere keren, want Harry was op een gegeven moment natuurlijk ook Master of Ceremonies in Vredenburg.
0: Ja.
1: Via Anneke van Dijk.
0: Presentator, ja.
1: En
0: ja.
1: Als het dan zover was, dan ging ik mee. En we gingen dus een vrijdagmiddag naar Vredenburg. Dan naar Anneke en collega's. Alles voorbereiden voor zover dat dan qua schema's, zeg maar een soort briefing eigenlijk. En dan met Anneke s'avonds een hapje eten. Nou, hangt er van wie er dan in de buurt was, die at dan mee. En dan zaterdag was het zover. En Harry moest natuurlijk de bühne op qua Master of Ceremonies. En daar speelde bij herhaling ook onder zoveel jaar speelde Luther Allison ook.
0: Yeah.
1: En Luther Allison was gewoon een heel sympathiek man. En dat klikte ook wel. En Musky in het Engels dan wel Amerikaanse slang, dat betekent misschien. Dus als ik daar weer over nadenk, maar goed, misschien. Maar ze konden het wel vinden met elkaar. En Luther opereerde inderdaad vanuit Parijs. En die sloot ook vaak de blues-estafette af. En hij was er wel een bluesman, Luther Allison, maar die had ook een grote soul-invloed wat hij met zich meebracht. Dus die kon echt een zaal ook meenemen.
0: Ja, ja, ja.
1: En misschien was Harry daar ook wel een beetje jaloers op, denk ik. Dat hij dat kon.
0: Life is a bitch.

0: Luther Allison Life is a Bitch van de LP Serious uit 1987. Nou ja, dat is de periode dat jij erbij betrokken was. We gaan in de richting van 1991 eigenlijk, Jan. Want 25 jaar in het vak zat Harry Musquet in 1991. Dat wordt een mooie opname hier op de tentoonstelling van getoond.
1: 1990.
0: Dat had jij uitgevonden dat het zo was? Of, of was het wel een mooie publiciteitsaangelegenheid?
1: Nou, dat sloop elkaar niet uit. want ik merkte natuurlijk wel dat... we speelden wel langzaam, maar zeker wel meer en meer. Omdat er meerdere kanten geboekt werd. Maar op een bepaald moment merkte ik ook wel weer dat het weer afnam. Omdat het repertoire niet vernieuwd werd. Toen kon ik een periode daar gastmuzikanten tussen zitten. In overleg met podia, waardoor het weer wat aantrok. Want dan waren de gasten weer... belangrijk genoeg voor een podium om dan de band alsnog wel te boeken.
0: Noem eens even welke gasten had je?
1: Bertus Borgers, Hans Durven, Jan Akkerman, Kim Snelton, John Lagrand, Tom Ballagen. Zo ging dit rijtje gewoon door. Allemaal gelang vraag en aanbod, zeg maar. En dat moest dan iedere keer natuurlijk ook wel vertaald worden. En toen bleek op een bepaald moment dat ik ook zag in de boeken van... nou, maar nou moet je even slim zijn, want als Harry en daarmee ook Eelco binnenkort... anderhalf jaar later, 50 jaar als professioneel muzikant in het vak zitten... dat gebeurt niet zo vaak in Nederland... dan moet je erbij zijn. Dus dat heb ik toen ook voorgesteld. En ik weet nog wel dat we toen repeteerden. Die jongens repeteerden bij Jaap Geerts in het café. En toen heb ik het daar gewoon gelanceerd. Van moet je horen, ik zie nu dat en dat. Wat mij betreft ga ik uitzoeken hoe we het zover kunnen trekken. En hoe dat zou moeten. Ik wil nu wel even weten of je het daarmee eens bent of niet.
0: Ja.
1: En dat de band zich ook realiseert, die waar je nu mee werkt. Dat je zich ook realiseert als dat gaat gebeuren. Dat er dan zij niet alleen op het podium staan, maar ook anderen. Want anders heb je natuurlijk de bekende muzikantenhardenheid. En ik heb het toen verder uitgezocht. En dat is ook gelukt. Het was wel een hele tour de force, moet ik zeggen, om het zo ver te krijgen. Want ik moest eerst alles inventariseren met wie die allemaal gespeeld had. Vervolgens op welke platen. En vervolgens moest ik uitzoeken van als het waar dan en hoe.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heb ik assen rondjes gemaakt bij het gemeentehuis, bij Gert van der Kuil, van der Kolk en bij anderen. En op een gegeven moment zat het er daar gewoon niet in. Ik kwam er niet uit. Want ik had natuurlijk zelf geen garanties als het ging om financiën. Ik kon het zelf ook helemaal niet betalen. Dus het moest ook zelf supporting worden. Ja. Van de entrees en andere dingen eromheen. Plus alle andere dingen eromheen. Dus ik had ook bedacht dat het jubileumconcert, Musquet 25 jaar, Blizzard 25 jaar, dat je dat combineerde met periodes. Maar er moesten natuurlijk ook eigenlijk wel de platen moesten omgezet worden naar cd's. Want dat speelde toen ook. Dus moesten alle contracten doorgespit worden. Moest ik ook met de Bim en Stemraam in de platenmaatschappij. En vervolgens was het ook goed om te kijken naar de PR en de promotiekant. Maar ik had één ding voor ogen, dat het jubileumconcert geen doel in zichzelf was voor wat mij betreft. Maar dat het een middel was om daarna die spin-off te pakken. Want dan had Harry de kans gehad om dan nog even flink door te halen met die band. En dan doorzetten, een nieuw repertoire. Mm-hmm. Nou, dat is naderhand gebleken dat dat niet zo uitpakte.
0: Maar wie kreeg je allemaal bij elkaar van de oude Blizzards in 1990 in Vredenburg? Want dat werd het uiteindelijk in Utrecht.
1: Het werd in drieën geknipt. Dus de eerste periode was naast Harry Herman Brood... Willy Middel niet.
0: Nee.
1: Dat was Jaap van Eyck. Hans Kins. Hans Waterman. Daar hadden we de eerste periode. De tweede periode was dan zeg maar de ritmesectie uit Zwolle. Met Helmut van der Vecht en Herman Deinem en Hans Lavaille. Mm-hmm. Plus Harry. Eelco speelde natuurlijk in de eerste set ook mee. En de tweede set ook nog een deel. En toen was het zoeken naar de derde set. Was dan de toenmalige geldende Musquet band. En vervolgens was het wel aardig om daar ook voor het publiek aantrekkelijk mensen aan toe te voegen. Cas Lux onder andere.
0: Ja.
1: Vervolgens ook Jan Akkerman, waarvan niemand wist dat hij kwam. Daar hadden we achter de schermen apart geregeld via Hans Waterman. Want Jan was in Londen aan het opnemen voor IRS-label, voor Miles Copeland. En Hans kende hem. Via kwamen we daarachter. En Jacques van Del van Chapel Music, die had het ook geregeld. Dus ik hoefde hem over de kosten niet druk te maken. Dus Jan kwam out of the blue midden halverwege dat concert op het podium. Nou, er waren toen Jean Lagrand en dus waren het allemaal ingedeeld.
0: Ja, Kim Snelton had je
1: Kim Snelton, allemaal goed verdeeld. En met name hebben Roy Couchel en Rudy van Dijk, die hebben met z'n tweeën dus het hele muzikale programma in elkaar gezet.
0: Oké.
1: Okay. Nadat we wel met Harry van tevoren hadden doorgesproken, hoe gaan we dat nou doen? Maar Harry was nogal stug, ook wat dat betreft, want het ging natuurlijk om hem. Dat was ook de bedoeling. Maar vervolgens kun je natuurlijk anderen niet uitsluiten. Dus hoe ga je er met Eelco om? Mm. Hoe ga je met Herman Brood om? Mm. Nou, dat was dus, er moesten wel veel vijf en zes. En uiteindelijk heeft Anneke Verdijk de doorslag gegeven door te zeggen... Harry, moet je goed horen. Wij doen dit voor jou. Jij zit 25 jaar in het vak. Maar je kan niet zonder Herman en niet zonder Eelco. En eventueel ook niet zonder anderen. Dus het is nu of ja of nee. Nou, toen werd het dus ja.
0: En het werd een legendarisch concert.
1: Ja, met ups en downs moet ik zeggen. Want niet alles ging even zoeken.
0: Dat zal best, maar het was wel een legendarische setting in elk geval. Al die mensen bij elkaar op het podium. Daar is een opname van gemaakt, een filmopname van gemaakt, videoopname. Die wordt vertoond hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. En het hele concert dat is te zien in het Kubi en het Blissers Museum in Grollo.
1: Okay.
0: Jan, we gaan ik wil nog een stuk draaien van de Neville Brothers. Want ook dat was een favoriet van Harry volgens mij.
1: Ja, en meerdere redenen. Enerzijds New Orleans, of New Orleans, dat is een beetje hoe je het uitspreekt. Je had de Big Apple, dat was New York, en je had de Big Easy. En de Big Easy was New Orleans. Dus die hele hoek van de meters en van Dr. John en alle dingen daaromheen, dat sprak Harry erg aan. Omdat het een niet zozeer een beat had, maar een groove waarbij achter de tel gespeeld werd. Het was muzikaal niet alleen interessant, maar ook om te swingen was het interessant. En dat sprak Harry aan. En de Neville Brothers met name, omdat het een hele close band was, was eigenlijk een family tribe. En dat tribe gevoel, dat vond Harry van belang, want dat wou hij met zijn eigen band eigenlijk ook.
0: Yellow Moon.

0: Prachtige muziek van de Neville Brothers van de gelijknamige LP Yellow Moon uit 1989. 1990 was het concert in Vredenburg. 1991, toen ontstond dit programma trouwens, Harry's Blues.
1: Ja.
0: Heb jij dat nog meegemaakt?
1: Ja, ja, want op een gegeven moment belde jij naar Harry om te kijken van, goh, heb je daar zin in, lijkt het je wat?
0: Ja.
1: Nou, daar moest ik wel even over nadenken. En hoe moet dat dan? Dus ik dacht, dat weet ik ook niet. Wat je kan doen, je kan gewoon wel even Hans Dulzer bellen van de VPRO. Want die had een programma bij de VPRO. En zeg, als je nou Hans gewoon belt, of ik bel hem. En Hans is niet te beroerd om te vertellen hoe dat gewoon gaat en waar je aan moet denken, hoe en wat. Dat heeft Harry ook daadwerkelijk gewoon gedaan. En omdat Hans af en toe meespeelde, lag die verhouding ook wel vrij goed. En uiteindelijk is dat dus weer, zeg maar, weer teruggekomen. Vervolgens heeft hij het bij jou ingevuld, zeg maar.
0: Ja, nou, hartstikke mooi dat jij daar ook nog een bijdrage aan hebt geleverd. Want wanneer is jouw verbinding met Musquet, zeg maar, als manager, wanneer is dat afgelopen? Wanneer is dat geëindigd?
1: Dat was 3 dagen nadat hij 50 werd.
0: Oké.
1: Okay. Dat was volgens mij hem.
0: Dus 13 juni 1991.
1: Ja, dan moet ik even kijken. 10 juni is. Harry is van 10 juni. Dus ja. Op 13 juni 1991 was het over. En dat was een beetje ongemakkelijk. Maar goed, daarvoor dat werkte dat misschien ook wel een beetje in de hand. Het jubileumconcert ging goed.
0: Ja.
1: Dat was een succes. Promotie, publiciteit, de hele landelijke pers, radio, televisie, media, alles kwam langs en voorbij. En dat was ook de bedoeling. En toen ging het voor mij om de spin-off. Zo van leuk en aardig, maar hoe nu verder? En dat betekent dat Harry en die band, zo, nou is het aan jullie. Dat hebben we nu gedaan, geregeld. Neem dat mee. En nou moet je aan de bak, als je nog wat wil. Echt aan de bak. Nou, dat kwam er dus eigenlijk niet van. En binnen een jaar waren er nog wel wat opnames. Bij Jannes Meijer in Rodewolde met René Houwen. Wat cd-singles. Toen kwam Cut Deluxe.
0: Ja.
1: En toen hebben we Bettersborg gevraagd om een
0: beetje... Dat was al een kleine cd trouwens.
1: Ja.
0: Er stonden volgens mij maar 6 nummers op
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, maar dat was ook niet van niks. Maar er was niet zoveel meer repertoire. Dat kwam er niet van.
0: Okay.
1: Op welke reden ook. En dan kun je achteraf over twisten aan wie het wel of niet lag. Het lag zowel bij de band als ook bij Harry en vice versa. Het kwam er gewoon niet uit. Het kwam er niet van.
0: Ja.
1: En toen hebben we Bettersborg erbij gevraagd als een soort muzikale coach. Ook om Harry een beetje te ondersteunen. En die klik lag anders. En die Cadillac kwam dus uit met wat cd-singles. Toen werd daarna Harry 50. Dat was feestje bij Grollo met de fanclub en muzikant en alles erop en eraan. Ook Jan Akkerman. En die dagen ervoor had Jan Akkerman mij gebeld. Van ja, goh, moet je horen, ik heb een probleem met de BV en belasting en andere dingen. En ik heb gehoord dat jij bij Harry wel goede dingen doet. En daar moet ik maar eens over hebben. Toen zei ik van nou, ik ben zondag... in Grollo, want Harry wordt 50 jaar zit, die ben ik ook voor gevraagd. Ik zeg, nou, wat mij betreft zien we elkaar daar. Ik bel onderwijl Dick Molenaar om te kijken, want die komt ook. Dat we 's ochtends elkaar even zien in Assen, waar dan ook, om de dingen door te spreken. En dan gaan we 's middags naar Grollo. En dan pikken we het gewoon die week wel op daarna om te kijken hoe dat verder kan. Nou, het feestje achter de rug, zondagavond laat. En Akkerman had hem om. En die moest nog naar Akkrum. En ik had verder niet zoveel gedronken. Dus toen zei ik, nou, dat breng ik je wel, ik wil gelijk morgen spullen doornemen. En Harry zegt nog tegen mij, deur op denk erom dat je het allemaal goed regelt. Dus ik ben bij Jan Regen geweest slapen en die maandag, de hele dag, en die dinsdagmorgen nog, alle uitzoeken van die BV en de belastingen. Misschien dat wel een grote drama aan de Ben Musquet in de beginperiode. En we hadden afgesproken dat ik die dinsdagmiddag gewoon thuis zou zijn in Groningen, want we gingen naar de studio van Jannes Meijer. En toen belde Harry dinsdagmorgen, die belde op. Om te vragen van, is Jan nog bij jou? Ik dan bij de andere Jan? Ja, die zie je nog. Nou, laat het ook maar blijven.
0: Ja.
1: En toen zei Jan van, ja, maar dat gaan we niet doen. Dus die in de auto, wij naar Assen, af naar Harry, naar de Smetanalaan, 442. En we stonden voor de deur, mocht Jan er wel in, maar ik niet.
0: Het was gebeurd.
1: Er was de nawet even uitgelegd hoe we wat. Nou, ik vind het ook wel goed.
0: Ja.
1: Laat maar. En toen was het over. Nou, toen moest natuurlijk alles afgehandeld en dat hebben we dus via Dick allemaal afgehandeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar bij Harry was dus gewoon, was op dat moment gewoon niet mee te overleggen. Ook niet als het ging om afhandeling van zaken en zo. Dus daar heeft hij flink wat laten liggen.
0: Toch een beetje een vervelend slot, Jan.
1: Ja, meer dan.
0: Ja. Dank voor de aanwezigheid in deze uitzending. We zitten in onze tijd. Harry's Blues wordt gemaakt door Albert Haar en door Ruben Esther, de techniek. We besluiten met een nummer, wat ook de keuze van Jan Vrielink is. Prachtig nummer van Howlin' Wolf. Compositie van Willie Dixon, Build for Comfort. Tot volgende week.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Esther Phillips uit Texas werd ontdekt door orkestleider Johnny Otis. In 1962 had ze een hit met Release Me. Daarna had ze nog een hit met een cover van de Beatles, And I Love Her. En dit nummer had ze de pech dat ook Irma Thomas het tegelijkertijd op single uitbracht. Esther Phillips, Cheetah Man. MUZIEK

Esther Phillips, Cheetah Man. De Belfast Gypsies, dat was de band van de broers Patrick en Jack McAuley. Zij kwamen uit de band Dem van Van Morrison, maar omdat ze de naam Dem niet mochten gebruiken, basgitarist Alan Henderson was namelijk eigenaar van die naam, kozen ze voor de naam de Belfast Gypsies. It's all over now, baby blue.

The Belfast Gypsies, It's All Over Now, Baby Blue. Laura Lee uit Detroit was gospelzangeres in de Meditation Singers. En ze nam dit solonummer op in Miami nadat ze eerder hits scoorde met Dirty Man en Uptight. Dit nummer werd de B-kant van de single Separation Line en die single werd niet gedraaid door de radiostations, waardoor deze B-kant wel een hit werd voor Laura Lee. What a man.

Laura Lee, What a Man. P.F. Sloan en Steve Barry, dat waren de songwriters en producers bij Dunhill Records. En ze stelden een band samen die met hun nummers moest gaan toeren. In de studio bleven de twee songwriters dominant aanwezig als zanger en als gitarist. The Grassroots, Mr. Jones.

De grassroots, Mr. Jones. Jackie Moore uit Florida werd ontdekt door haar neef, producer Dave Crawford. En de eerste single, Precious Precious, werd meteen een grote hit. Daarna nam ze hoofdzakelijk op voor twee labels in New York, Want en Shout Records. Het waren goede singles, maar de hits bleven verder uit. Jackie Moore, It Ain't Who You Know.

Jackie Moore, It Ain't Who You Know. Johnny Winter speelde als gast met Al Cooper en Mike Bloomfield in New York. En Columbia Records was zo enthousiast over dat optreden dat ze Johnny Winter $600,000 boden voor een exclusief contract. Hij bleef van 1969 tot 1980 bij Columbia Records. Dit komt van het album Second Winter. Johnny Winter, Highway 61 Revisited.

Johnny Winter, Highway 61 Revisited. Betty Jean Champion uit Louisiana noemde zich Betty Swan en ze had een grote hit met Make Me Yours. Dit is een cover van Thelma Houston en na het overlijden van haar echtgenoot stapte ze uit de muziek. Ze werd lerares in Las Vegas en ze werd lid van de Jehovah's Getuigen. Betty Swan. It ain't that easy to lose.

Betty Swan, I Ain't That Easy To Lose. Sandy Robertson uit Schotland verhuisde naar Londen om door te breken met de band, maar dat lukte niet. En toen volgde er een solo-avontuur met een nieuwe artiestennaam, Lucien Alexander. Baby, You've Been On My Mind. MUZIEK

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Blackbird on a Lonely Wire van Will Hoke is het album van deze week. En in de jaren 90 was Will Hoke de frontman van de band Spoonful. Hij begon een solo-carrière samen met gitarist Dan Beard. Die was net uit de Georgia Satellites gestapt. Zijn debuutalbum was een live optreden in The Exit Club in Nashville. Will Hoke, King of Grey.

Will Hoke, King of Grey. Barbara Lewis uit Michigan had een grote hit in Amerika met Hello Stranger met The Dells als achtergrondzangers. Daarna bereikte ze de hitparade nooit meer, terwijl ze nog jarenlang sterke albums bleef uitbrengen. Barbara Lewis, Thankful for What I Got.

Barbara Lewis, Thankful for What I Got. The Fakels, dat is een rockband uit Long Island, New York, met zanger Richard Recano. En na deze single vertrok de zanger en begon een nieuwe band, de Shaggy Boys. Maar hier is hij nog, de zanger van The Fakels. Can You Crawl Out Your Window?

The Fakels, Can You Crawl Out of Your Window? Wilson Pickett uit Alabama was uitermate succesvol. Met de Falcons had hij een grote hit, I Found the Love. En later had hij solo grote hits met If You Need Me, The Midnight Hour en Mustang Sally. In zijn nadagen raakte hij aan de drank. Hij reed onder invloed een voetganger dood en verbleef enige tijd in de gevangenis. Wilson Pickett, Can't Stop a Man in Love.

Wilson Pickett, Can't Stop a Man in Love. Ola and the Janglers, dat was een band uit Zweden en de band was vooral beïnvloed door de Engelse bands The Zombies en Manfred Mann. Dit komt van het album Let's Dance en dit nummer werd de nummer 1 hit in Zweden en Denemarken. Ola and the Janglers, I Want You.

Ola and the Janglers, I Want You. Bobby Womack uit Ohio was de gitarist van Sam Cooke. En na het overlijden van Sam Cooke trouwde hij met de weduwe. Voor zijn band The Valentinos schreef hij It's All Over Now. En dat werd later een wereldhit voor de Rolling Stones. En zelf werd hij studiogitarist in Memphis. Bobby Womack, How Does It Feel?

Bobby Womack, How Does It Feel? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Alan Bound, dat is een Engelse band rond Alan Bound. Met zijn eerste band The Embers speelde hij samen met de Beatles in de Star Club in Hamburg. Hij was daarna actief in de John Barry Seven. In 1965 startte hij The Alan Bound Set. En in 1967 ging hij verder als The Alan Bound, All Along the Watchtower.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.

0: Welkom best bij de derde aflevering van Harry's Blues. De reis van de Delta naar de grote steden, naar Chicago, Detroit en New York. Zeg maar, the way up north. Nou, in dit geval, we kwamen in Memphis aan, daar hebben we de vorige uitzending over gehad. Gingen we eerst nog een klein stukje zuidwaarts, want we gingen naar Greenville.
1: Ja, wij gingen van Memphis zuidwaarts de Delta weer in en wij kwamen aan de westpunt van de Delta uit. En dat was Greenville. Greenville, dat ligt aan de Mississippi. En als je daar bent in Greenville, Lustra's, dan moet je ook even naar de Mississippi gaan. Want wat zo mooi is op die Mississippi, is dat er allemaal boten ligt. En er mag ook gokt worden op die Mississippi. En dat giet nog van oudsher, want toen hij die oude radenboten. En daar werd altijd feest op viert. En daar werd dronken. En daar kon je op slapen. Maar daar kon je ook op gokken. En uit die tijd dateert dat natuurlijk. Dus als je daar bent in Greenville, dan moet je toch even gaan kijken naar die prachtig mooie radenboot die er nog ligt, of de casino's op de rivier.
0: We gingen door niet voor naar Greenville, de plaats waar William Alexander Percy trouwens geboren is, van het bekende boek Lanterns on the Levy. Maar we gingen op zoek naar, ik denk een van de laatste der Mohikanen.
1: Ja, als wij het hebben over de eerste generatie blueszangers. Mensen die de blues, die de plantages en alles nog metmaakt hebben, dan praten wij in dit geval over een van die mensen die daar allemaal nog metmaakt hebben. En waarschijnlijk misschien nog een van de enigen is in de Mississippi Delta die er nog is en die ook nog speelt en die je ook nog te woord wil staan. En wie hebt het in dit geval over? Willie Foster.
0: Ja, hij woont hoor in een shack, in een Holden huzie. Twee kamers zo ongeveer. Toen we daar binnenkwamen, toen ging zijn fysiotherapeut die ging net weg, want hij heeft geen been meer.
1: Nee, hij zat in een stoel voor zover je dat zitten kunt noemen. Hij zat natuurlijk, maar het is een vreemd gezicht om iemand daar in een stoel te zien zitten en zonder benen, hè? Want dat heeft hij niet meer. Hij vertelde dat een van die been.
0: Ja, hij had wat gehad bij het uitstappen vanuit een busje in Nederland, volgens mij.
1: Ja, in Nederland, met de Duke Jones. Daar deed hij een paar optredens met. En toen is daar.
0: Ja, is er wat met gebeurd. Ja.
1: Er is wat met gebeurd. Wat het nou precies was, dat was niet helemaal duidelijk. Waarvoor dat andere been eraf gaan is, dat. Meestal krijgt hij dat soort dingen. Of het is een ongeluk geweest, kan een suikerziekte wezen of zoiets. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden in ieder geval.
0: Lopen kunnen in ieder geval niet zwaar best meer, maar
1: praten,
0: des te beter.
2: Come on in, he's all yours.
3: Hallo. Where y'all from?
4: From Holland.
3: Holland, that's right. Last time I was in Holland, 2 months ago.
4: Yeah.
3: I skint that leg and I had to have it cut off.
4: Uh-huh.
3: It cut off 2 weeks ago.
4: And that's because of?
3: I was getting up in the van and over in Holland and Peters. You know Peter?
4: Peters in Harlem?
3: Yeah. See that sign up there? The juke joints?
4: I know
5: that one.
4: Well, the juke joints from Holland, yeah.
3: Yeah, juke joint, that's right.
4: Yeah.
3: I was playing with them.
4: Uh-huh.
3: And I get up in their van and I put my good feet up on the step, like that, and it slipped off, and hit this leg right long, and knocked a little skin off, of there, and I got leukemia, and it wouldn't get well, and it set up, it knocked the skin off of there, and it set up an infection. Y'all, let's sit around here and get the.
4: Have you played the Blues Estafette in Utrecht? Did
3: Where?
4: You do that? In Holland?
3: Yeah.
4: Yeah?
3: Played there.
4: The big hall?
3: Yeah, great big hall.
4: Yeah.
3: In Holland.
4: Uh-huh.
3: I laid there the last Friday. I was over there. When was I over there? I went over there in March, April. April. I went over there in April.
4: Uh-huh.
3: The big fest come off in April. That's
4: it's
3: when
4: in Utrecht, isn't it?
3: Huh?
4: In Utrecht, the big hall.
3: I don't know where it was. I don't know.
4: So far.
3: I was
4: so
3: with
4: far.
3: Them. Yeah, I was with the juke joints, and they kept me every which way we played it.
4: It's very hot over in Mississippi.
3: It's dry.
4: To us.
3: Dry hot. Dry heat, that's right. Y'all, I was raised up, I was born here.
4: Yeah.
3: But I left here and went everywhere. I've been all over the world.
4: Yeah, that's very interesting, because we wanted to ask you. You've also been in Detroit and Chicago, and you've been in St. Louis.
3: St. Louis, the state of Bell, about 28 years.
4: And a whole lot of people went way up north, but they never came back.
3: Never came back. That's right.
4: But you're probably one of the few who came back.
3: I am one of the ones to come back, I stayed up there 20-some-odd years because I went in the Army in 42, 41, 42. I went in World War II, and I started out on stage in London, England, in 43. That's the way I went on stage.
4: Yeah, yeah.
3: And then when I came home in 45, then I got me a band together, a little band together. There's three of us. Guitar player and drummer and myself. I blow harmonica, play the Jimmy Reed style. You know, Jimmy Reed and I was raised up together. We went to school together back in years ago, you know, when I was around 15, 16 years old. We used to go to the same school. We were born about a mile apart. I was born here in Mississippi on one plantation. He was born on another plantation. Jimmy Reed World.

0: de Big Boss Man van Jimmy Reed. Maar in de uitvoering van Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy uit 1990. Hij bespeelde harmonica. Hè?
1: Hij speelde harmonica en hij refereerde er ook nog een man in een stukje wat hij zei dat eigenlijk een vriend was van Jimmy Reed. Dat ze een kilometer van elkaar af woonden en dat ze ook op school gaan waren en ja, dat ze elkaar heel goed kunnen. Vandaar ook dat stuk Big Boss Man van Jimmy Reed. En dat giet over de voorman die, ja, die de mensen, de slaven in die tijd ja, tot werk aansporen, zou ik maar zeggen. Want dit was nog niet zo'n slechte, die was alleen nog maar groot. En dit was al.
0: Ja. Willie Foster, de man zonder been, die ook in Nederland gespeeld had. Ik merk trouwens dat hij niet meer precies wist waar als het was. Want...
1: Nee, hij had het over Haarlem en de Duke Joints. En ik vroeg hem of hij ook op de Blues Estafette speelde had. En dat hebben inderdaad speeld. Maar dat is altijd in november. En hij had hier over maart, april. En ja, dat hij uit de van stapt was, uit een busje. Mm-hmm. En een wond kreeg had. En dat is, hij had leukemie, zei hij. Dat is een ja, dat is bloedziekte eigenlijk. En vandaar dat andere been, wat er ook af was. Maar hij wist niet meer precies waar hij west was.
0: En zijn muzikale carrière die was ja, een beetje begund eigenlijk op het podium in de oorlogstijd in Londen.
1: Ja, daar had ik ook heel verhaal over. Dat hij daar in dienst was en dat hij daar op een gegeven moment ja, tijdens de oorlog mensen, militairen moest aan het entertainen, geloof ik.
0: Ja.
1: Zo'n verhaal vertelde hij mij. Dus.
0: Nou ja, het is heel interessant natuurlijk als zo'n man meemaakt van dik in de 70. Hem uiteraard ook eens te vragen van, want dat heeft hij meegemaakt, hoe het leven op zo'n plantage, hoe dat nou eigenlijk was.
2: How was life?
0: Want dat heeft hij meegemaakt, hoe het leven op zo'n plantage, hoe dat nou eigenlijk was.
2: How was life?

0: The Pony Blues uit 1964 van The Father of the Delta Blues, Son House. En ik denk dat Willy Forster door ook wel het nodige van leert zal hebben.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want, ja? Dat was ook echt de Delta-man, Son House.
0: Dat geldt voor Willy Forster ook. Hij vertelde ook dat hij op de plantage, de kantoenplantage, dat hij doorwerkt had. Hij had ook over het fenomeen van sharecropping.
1: Ja, dat is de helft voor de bosman en de helft voor jezelf.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En dan kreeg je zaaigoed en al dat soort dingen. En dan moest je op een gegeven moment toch afrekenen.
0: Aan het einde van het jaar.
1: Ja, en dan waren ze natuurlijk altijd weer de lul. Want zo ging dat daar. Zo is dat altijd west natuurlijk.
0: Ja. Maar er was maar iemand die de cijfers kende.
1: Ja, precies.
0: En dat was de bosman.
1: Ja, de white man. Dat is tegenwoordig ook nog een beetje zo. Wat ik ook vertelde is dat... hij hield van werken, zei hij. Hè?
0: Ja, ja.
1: En dat hij al op heel jeugdige leeftijd, 6-7-jarige leeftijd, al achter de mule, achter de ezel liep om te ploegen en zo. Wat zwaar werk was. En even ouder, al achter 2. En dat hij hield van hard laboring.
0: Ja.
1: Daar hield hij van.
0: Ja.
1: Hij ging dan af en toe even naar het noorden toe, maar kwam iedere keer weer terug. En dan had een soort van week off. En dan kon er weer wat werken daar. Ja.
0: Maar hij is eigenlijk weer terugkomen omdat hij muziek werd.
1: Ja, dat was de reden, ja. Hij pendelde iedere keer op en neer, dat is vreemd. De meesten die gingen daar naar het noorden toe en die bleven er. Of die kwamen één keer terug, maar hij ging iedere keer... hij was zowel een harde werker, maar ook een soort van reiziger daar.
0: Ja.
1: Tussen het noorden en het zuiden.
0: Hele... Interessante man die Willy Forster, omdat hij een hele geschiedenis met zich meedraagt. De geschiedenis van de negers wordt onder andere ook hele bekende, landelijk en ook internationaal bekende mensen bezig. Zoals bijvoorbeeld die bekende bokser, hè? Joe Louis.
1: Joe Louis, ja. Yeah.
2: Joe Louis came. Joe Louis, Betty Gray, big stars come over there to entertain us, you know. So yeah. Who we had never saw, they yeah. Come over... That's your recreation, you know. So, ooh, look at that. I see a guy I never saw before like that. Well, I always, only thing that I really liked it was boxing.
1: Uh-huh.
2: I liked it, Joe Louis. He was the greatest
1: prize
2: fighter. But I liked the beautiful voices like Billy Eckstein, Nat King Cole. Those beautiful voices, you know. Billy Eckstein, oh, darling. You know, like that, you know. And Joe Louis was a man, you know, he's just
1: a fist.
2: Farmer.
1: Yeah.
2: That's right. And
1: he came from St. Louis, was it?
2: I don't know where Joe Louis come from. I thought it was Alabama.
1: Oh.
2: I thought, you know, I never inquired too much. Well, after I saw him, then I said, he's just another man, you know. Mm. I don't think no more than you and I do him or me. And I don't think you no more than me, and I ain't no more than you because we all breathe the same breath.
1: That's
2: you know,
1: true.
2: We all
1: That's
2: breathe true. God's breath. And we all got a heartbeat. And it's all that heart. They always say your heart is on the left side. I never saw one, but they say it's on the left side. So I thank God for that, you know, for letting me live to see another day.
0: But when did you first start playing music?
2: I first started playing music professional in 48. Excuse me a minute. I got it. Yellow. Who's that?
3: Can I speak with Miss Danley, please?
2: Danley?
3: Yes.
2: Let me give you a number to call.
3: Is she not living at that address?
2: No, she's not at this address. Do you know another one?
3: Okay, thank you.
2: Wait a minute. You said Miss Danley?
1: She's gone.
2: What are you doing over there? Huh? No, you ask for things. Excuse me, please. Yeah. You see what I tell you? Now, come on back in here with them until I get through. Because I done had too much stolen from me, baby. I can't have that. You can't just come in and run over me. I got to learn what I got to know what I'm doing. Ask for what you want. If you are that hungry, I'll give you some money to go to the store and get you some bologna or something. Damn.
1: Wow. You did. You play with Eddie, but Eddie Stout.
2: I'm playing. I'm gonna play with him. We're going to Sweden. The 25th of next month. I think it's Sweden. I talked to Eddie Stout this morning.
4: He's from Austin, isn't he?
2: Yeah, that's right. I got my own band.
4: He's a funny guy, you know?
2: Huh?
4: He's a nice guy.
2: He's very nice. I met him in Austin, Texas.
4: Yeah.
2: I cut some records in Austin, Texas. And Antone Records. That's right. I cut some records for Antone.
1: You play with almost anybody.
2: Anybody.
1: You play with Muddy.
2: I played with Muddy for 6 years.
4: Yeah.
2: On tours.
4: Yeah.
2: But I never did play. I never did get hooked up in his band.
4: And you met Sonny Boy.
2: Oh yeah, we played together a lot. Me and Rice Miller, Sonny Boy Williams, Sonny Boy, call himself Rice Miller.
1: This morning we went to his grave in Tuwila.
2: Yeah.
1: And we thought it was a shame that they buried him so far away.
2: That's right.
1: Because he meant a lot for the American music. I mean, for the blues scene.

0: Blues is Just a Feeling van Willie Foster. Nou, ik denk dat hij erover mitpraten kan dat blues vooral een gevoelszaak is. Hij zoveel meegemaakt heeft als hij meegemaakt heeft.
1: Ja, hij zegt blues hurts. Hè. Blues is een sad song. Hij zegt alles als je voet stampt, dan doet dat pijn. Maar dat is ook zoals de blues gezongen wordt. Hij zei over Muddy van dat hij met soul zong. En verderop in het verhaal kwam nog te sprake het hele verhaal met zijn moeder. Dat zelfs in het katoenveld geboren was. En dat hij vroeg aan zijn moeder, waarom ben ik hier geboren? En zijn moeder zei, ja, they wouldn't let me go to the house because the bossman wants me to labor. En als dat niet de blues is, dan weet ik het ook niet meer.
0: Geboren op een katoenzak, deze man, Willie Foster uit Greenville. Maar die woorden die hebben in het leven van heel veel muzikanten een rol gespeeld. En dat geldt ook voor Willie Foster. Willie Foster, de man uit Greenville, die hij hiervoor in de uitzending hoorde. En hij dan het prachtige boek van Muddy Waters erbij pakt, The Mojo Man. Dan kon je op pagina 44 ook tegen van dat Muddy Waters, dat Willie Foster, dat hij Muddy Waters ook heeft zien spelen.
1: Ja, volgens Foster is hij een tietje mondharmonica spelen bij Muddy Waters West, maar... Dat betwijfel ik toch. Ik bedoel, hij zal waarschijnlijk wel eens een keer metspeeld hebben, maar hij is, voor zover ik het boek lezen heb, nooit een vaste mondharmonica speler bij Muddy Waters geweest.
0: Nee, ik kom ook niet op een van de opnames, kom je ook niet op Veur of zo. Nee.
1: Nee, nee.
0: Dus ja.
1: Het was altijd of Jacobs of Cotton of een heleboel van die jongens die dat. Little Walter dus.
0: Yeah,
1: maar ik kon Willie niet vinden. En dat,
0: kunnen we niet precies aangeven hoe goed hij nou wel is? Willie Foster niet.
1: Nou, wat ik van hem gehoord heb, is het niet echt een virtuoos. Maar hij doet het redelijk. En ja, god, ik heb er wel een beetje zwak voor zo'n man. Dus ik bedoel, wat moet je dan nou? Hè? Ik bedoel, zo'n man, twee benen eraf en dan nog zo optimistisch. Daar kun je niet anders dan zwak voor hebben natuurlijk.
0: En in het boek dan wordt aangegeven op pagina 44, voor de mensen die dat in Noor wil kijken, dat in Leland, dat Muddy Waters doorspeelde en dat Willie Foster dat hij hem door treft en dat ze door in die tijd, en dan praat hij al van, voor de oorlog zelfs al, dat ze door waarschijnlijk wel eens samenspeeld heeft. Het boek geeft in elk geval aan dat wel eens gebeurd is.
1: Maar,
0: ja, goed, dan maak je nou geen deel uit natuurlijk van de reguliere bezetting van Muddy's in band.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Dat was trouwens nog wel eens een gaan en kom, hè?
1: Ja, in die band van Muddy Waters, ja. Ik bedoel, hij begon dus eigenlijk... de eerste grote mondharmonica speler was dus Walter Jacobs, Little Walter. Maar dat was een hele moeilijke man. En die ook zelf een carrière wil maken. Maar dan iedere keer weer terugkwam en heel vaak dronken was. En ruzie had in de straat. En daar is hij uiteindelijk ook aan overleden. Maar misschien komen we daar later een keer aan toe.
0: Er is iets in mijn nummer erin. In doorspeelt Willie Foster zeker niet op met. Het is een nummer wat ook heel bekend geworden is, de Dam, hè?
1: Ja, en het is een heel veel uitvoering. Het staat zelfs ook nog op een cd van ons, of een LP. Heette dat toen.
0: De nummer van Big Joe Williams.
1: Ja.
0: Wat soms ten onrechte ook wel weer aan...
1: Muddy Waters toeschreven wordt. Ja, maar dat is niet zo. Het is duidelijk van Big Joe. Baby, please don't go.

0: Live opnemen op het bekende Newport Jazz Festival, hè?
1: Ja.
0: 1960.
1: Ja, het folk festival had je ook. Daar ken ik nog opnames van John Lee Hooker op. Prachtige opnames overigens. Maar het was altijd een heel bekend jazzfestival. Eigenlijk het grootste zo'n beetje van Amerika. Newport Jazz Festival, ja.
0: Baby Please Don't Go, een hit van Big Joe Williams uit 1941. En van hem zal Muddy Waters het ongetwijfeld gehoord hebben. Het is een van zijn klassiekers geworden, denk ik, hè?
1: Ja, zeker weten. En ik bedoel, het was toch een soort van orale overlevering. Hè? Je hebt Willy Foster gehoord die zegt van ja, dat nummer van Muddy, dat doe ik zo. En die verandert een paar woorden dan en dat was zijn nummer en zo.
0: Ja.
1: Ik zeg het alleen niet zo hard, zei Willy Foster. Ik maak het nummer wat zachter en dan met wat meer respect als Muddy. En zo zal het hier ook gaan wezen. Ik bedoel, Big Joe die heeft het ongetwijfeld ooit een keer ergens gehoord. Maar heb zijn naam er uiteindelijk onder zijn.
0: Maar die Waters die heeft natuurlijk wel voor wat ik zelf geschreven heb.
1: Ja, en Willie Dixon natuurlijk voor, voor hem bij Chess. Want dat was een beetje de huisdichter, zeg maar zeggen, van de familie Chess.
0: Dat is ook zo'n leuk verhaal wat in dat boek stond. Dat Willie Foster op een gegeven moment zegt dat hij aankwam bij het huis van Muddy. En Muddy op te halen. Hè, dat ze naar een optreden toe gaat. En dat Muddy dat die zich net helemaal klaar maakt. Want de man loopt al die mooie impacten bij. Hè?
1: Ja, dat Muddy bleef een heer.
0: Ja.
1: Hij bleef niet alleen een heer, maar hij had dignity. Hè? Dat, hij straalde wat uit. En hij wou zijn muziek echt overbrengen naar de mensen. Hij vond dat heel belangrijk.
0: Dat was een gentleman.
1: Ja.
0: Mensen, bij hem in de band moesten altijd een pak spelen. Hè?
1: Ja.
0: Dat was vaste regel. Ja, ja, ja. Dat we niet vanaf weer.
1: Terwijl de flessen trouwens rondgingen achter de bühne.
0: Ja, dat hebben we een andere keer weer over. Dat volgende week nog helemaal over hem, over die drank of zo. Maar bij die gelegenheid kwam Willy Foster, die kwam dus bij hem. En Muddy, die net uit de badkamer kwam, keurig gedrest en gescheurd en zo. Die zei, I'm ready.
1: Ja.
0: En toen zei van, verrek, ja, daar zit een tekst in.
1: Ja, ja.
0: En door is dus, daar heb je aan Willy Dixon gevraagd. En door is dus dat nummer uit te komen van, I'm ready.
1: Ja. Yeah.

0: Compositie van Willie Dixon, op aangeven dus van Muddy Waters. De tekst I'm Ready. En dat staat allemaal in dat prachtige boek. Wat Boudewijn Buch trouwens ook in het boek is leest moet. Want ik las in de VARA-gids van vorige week dat er een stukje in stond dat Baby Please Don't Go, dat van Muddy Waters zou zijn geweest. Dus laat ik dat boek maar eens lezen. Muddy Waters, The Mojo Man, I'm Ready, uit 1954.
1: Volgende week in Harry's Blues.
0: Willie Foster is een van de laatste der Mohikanen. Een van de laatste originele Delta Blues muzikanten. Nou, je hoort er vandaag al over, maar voor volgende week hebben wij ook nog stof te over met hem.
2: Ja, Willie Foster, de man uit Greenville, Mississippi. De man die heel veel had te vertellen en waar wij verschrikkelijk hartelijk ontvangen zijn.
0: Volgende week gaan wij het onder andere met hem hebben over de reis naar het noorden toe. Naar Chicago, naar Detroit, waar hij onder andere John Lee Hooker ook ontmoet heeft. Een man die ook zo zijn opvattingen heeft hoe mensen onderling met elkaar om moet gaan. En ook de waardering die als hij zet, die met name in Europa voor de Amerikaanse bluesmuziek is. En dat is in Amerika nog wel eens anders. Maar daarover volgende week meer in de volgende aflevering van The Way Up North in Harry's Blues. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en het Stimuleringsfonds Culturele Omroep Producties. Tot volgende week.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Op zijn album Desolation zingt Harry Musquet over het dorp Gollo in de jaren 60. Hij zette het dorp op de kaart, waardoor een boerendorp landelijke bekendheid kreeg als het hart van de vaderlandse blues. QB and the Blizzards, Just for Fun.

Kirby and the Blizzards, Just for Fun. Blueszangeres AJ Plug streek een aantal jaren geleden in Gollo neer om in alle rust nieuwe nummers te kunnen schrijven. En ook zij koos Gollo als onderwerp voor een nummer op haar album Barefoot. AJ Plug, Blues Village.

A.J. Plug, Blues Village. 24 Pieces, dat is een Engelse bluesband uit Londen rond zanger-gitarist Julian Burdock. Een uitstekende band, maar Engeland negeert de blues de laatste jaren. Dit komt van het album Flesh and Bones. 24 Pieces, Broken Hearted Man.

24 Pesos, Broken Hearted Man. Derek Trucks was de gitarist van The Allman Brothers Band en Susan Tedeschi stond in het voorprogramma van de Allman Brothers Band. Intussen zijn ze getrouwd en heel succesvol met hun Tedeschi Trucks Band. Het komt van het album Signs, Tedeschi Trucks Band, I'm Gonna Be There.

De The Dizzy Trucks Band, I'm Gonna Be There. Jimmy McCracklin uit St. Louis werd gecoverd door de Beatles, Elvis Presley, B.B. King, Otis Redding en Bonnie Raitt. En dit is een duet met Barbara Lynn uit Texas. Het komt van zijn album A Taste of the Blues. Jimmy McCracklin, Yesterday is Gone.

Jimmy McCracklin en Barbara Lynn, Yesterday is Gone. Harry Musquet weigerde principieel liedjes te zingen. Hij had een bloedhekel aan liedjes. Hij had wel veel waardering voor Elton John. Dat was volgens hem de beste liedjeszanger. Dit komt van het album Mad Men Across the Water. Elton John, Tiny Dancer.

Elton John, Tiny Dancer. Glenn Hansard uit Dublin is de zanger van de Easter rockband The Frames en hij maakt deel uit van het duo The Swell Season. Daarnaast is hij ook nog soloartiest en als soloartiest toerde hij met Eddie Vedder door Amerika. Dit komt van zijn album Between Two Shores. Glenn Hansard, Why Woman?

Glenn Hansard, Why Woman. Matt Schofield is een bluesgitarist uit Manchester. Hij werd vooral beïnvloed door B.B. King, Freddie King en Albert King, Eric Clapton, Albert Collins en Stevie Ray Vaughan. Hij heeft intussen 10 soloalbums gemaakt en hij speelde al mee op albums van de Lester Butler Band, Ian Siegel, Earl Green en Jan Akkerman. Matt Schofield.

Matt Schofield, See Me Through. Joanna Connor, dat is een huisvrouw en moeder uit Chicago, en ze treedt in de avonturen op in het clubcircuit van haar woonplaats. Maar nu de kinderen de deur uit zijn, toert ze ook regelmatig door Amerika en Europa. Dit komt van haar album Six String Stories. Joanna Connor, We Stayed Together.

Joanna Connor, We Stayed Together. Smoking Joe Kubek, dat is een bluesgitarist uit Dallas. En hij kreeg zijn bijnaam Smoking Joe omdat hij altijd rookte tijdens optredens. Het is geen zanger, dat laat hij over aan Noise King uit Monroe, Louisiana. Het komt van het album Close to the Bone, Smoking Joe Kubek, Mama's Bad Luck Child.

Smoking Joe Kubek, Mama's Bad Luck Child. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de voormalige frontman van QB and the Blizzards. Hij zette de blues op de kaart in Nederland en hij was een loyale promotor voor de provincie Drenthe. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Eddie Clearwater heet eigenlijk Eddie Harrington en kwam vanuit Mississippi naar Chicago, waar zijn neef mondharmonica-speler Carrie Bell al furoren maakte. Hij begon in de band van Magic Sam, hij speelde nog bij Otis Rush en toen begon hij als soloartiest Eddie Clearwater. Hij had 17 albums gemaakt toen hij in 2018 overleed op 83-jarige leeftijd. Eddie Clearwater, I Came Up the Hard Way.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. En te gast is Henny Kamp. Henny was samen met haar man Henk jarenlang de drijvende kracht achter de groep C plus B Support. Een fanclub mag ik het niet noemen, maar was er eigenlijk wel een beetje. Ze coördineerden tussen de optredens en het publiek. En door praat ik vanmiddag met Dobby. Hele mooie muziek en het eerste stuk I'll Play the Blues for You van Musquet.

0: I'll play the blues for you van Albert King. Speciale opname eigenlijk ter gelegenheid van de 2 meter sessies met Jan Douwe Kroeske in 1991. Wel een mooi begin eigenlijk van de uitzending Henny Kamp. Jij hebt samen met je man Henk die vorig jaar plotseling overleden is.
1: Ja.
0: Waren jullie de mensen achter C+B Support? Hoe zijn jullie met QB in aanraking gekomen eigenlijk? Was dat al vanaf de 60 jaren of pas later?
1: Nee, laat ik het zo zeggen. Henk wel, vanuit 60er jaren. Hij zat op de ULO en ineens kwam een klasgenoot met Desolation aan. En een club van zijn klasgenoten ging er met die jongen mee. En daar was Henk bij. En hij was gelijk verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik in 72 Henk leerde kennen, toen was ik echt zo'n top 40 typetje. Beatles, Rolling Stones. Nou, dat een klasgenoot Pink Floyd mooi vond, dat was al heel extreem. En Henk heeft me eigenlijk leren luisteren naar blues. En op dat moment had hij vooral materiaal van QB and the Blizzards en van John Mayo. En zo is langzaam maar zeker bij mij de interesse voor blues gekomen. En eigenlijk vanaf 1980 is het voor ons gaan rollen. Henk had zoiets van, ik hoor nooit meer wat van Harry. We hadden een auto en hij zegt, ik ga een keer naar Assen. Ik heb gehoord dat hij in een van de flats woont.
0: Ja.
1: En er waren toen nog maar 3 flats in Assen. Dus dat was vrij makkelijk zoeken. Hij had iemand op straat gevraagd. Nou ja, en toen we Harry aangebeld en gevraagd van, doe je nog wat? Speel je nog eens? Ik hoor nooit meer wat, ik lees nooit meer wat. En inderdaad, niet zo lang daarna zou Harry een soortement gelegenheidsformatie maken. En dan in augustus 1980 in het Amelter Bos spelen op een of ander festivaletje. En toen is voor ons het balletje gaan rollen.
0: En dat was voor jou de eerste keer dat jij hem hebt zien optreden?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En daarna ben je hem niet meer uit het oog verloren?
1: Nee, nee, eigenlijk met Henk als grote aantrekker, auto met chauffeur.
0: Ja,
1: hè? En,
0: ja.
1: Ja, hij was toch eigenlijk wel de grootste liefhebber.
0: Dus, ja, ja.
1: En ja, omdat ik er ook door geraakt werd, ben ik meegegaan.
0: Ja.
1: En de keren dat we samen op pad waren, zijn niet meer te tellen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Harry was er ook altijd zeer, zeer erkentelijk voor van dat dat gebeurd is. Ja, zonder meer.
1: Maar toch was hij heel gereserveerd hoor. Toen wij op een gegeven moment besloten om te vragen wat hij ervan vond als wij een schakeltje zouden willen vormen tussen de fans die heel vaak... Zo merkten wij in zalen als we aangesproken werden. Heel vaak bleken optredens te missen, omdat ze helemaal niks lazen. Boekers boekten alleen maar. En als een zaalhouder nergens iets liet publiceren, wisten ze het niet.
0: Ja.
1: En wij vonden dat sneu. We vonden het sneu voor Harry, die publiek miste. Maar ook sneu voor het publiek, dat al die concerten misliep. Kijk, dan sprak je iemand in Breda en die vroeg, weten jullie wanneer ze weer spelen? En nou, dan zeiden we, ja, maar 2 weken geleden waren ze in Tilburg. Oh ja, maar dat wist ik niet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En zo is het begonnen. En nou ja, toen het Harry voorstelde, ja, hij was een beetje zo van, oh, dan heb je weer van die figuren, die willen weer wat. En wat wordt het? Moet het allemaal nog zien.
0: Ja.
1: En nou ja, uiteindelijk vond hij het toch goed.
0: En toen is ook het blaadje ontstaan.
1: Ja, dat was september 1982.
0: Oké, okay. Praten we straks verder over, Henny. We gaan naar muziek.
1: Ja.
0: Dit is en blijft een muziekprogramma.
1: Ja, ja, ja.
0: Het eerste stuk wat jij hebt meegenomen, het tweede stuk eigenlijk, dat is een stuk van Leonard Cohen.
1: Ja. Heel lang zei hij ons niks. Vonden we hem vaak op het dreinerige af. Echt een beetje deprimuziek. En een jaar of 7, 8 geleden, denk ik, ineens sprong de vonk over. En ik heb bij mijn keuze voor vandaag me ook een beetje laten leiden door het wat minder bekende.
0: Mm-hmm.
1: Je komt al heel gauw bij Chelsea Hotel, Bird on a Wire enzovoorts. En nou ja, dit is een nummer wat je eigenlijk niet vaak tegenkomt. Dus ik dacht, ik pak deze.
0: Een live optreden van Leonard Cohen. Coming back to you.

0: uit 2011, Leonard Cohen, Coming Back to You van de cd Back to the Motherland. En die cd die was onder andere ontstaan omdat zijn manager en zijn vriendin dat hem die dermate bedrogen had dat al zijn pensioengeld weg was en dat hij weer op tournee moest. Henny Kamp, C+B support. Hoeveel mensen kreeg je bij elkaar eigenlijk die daarin geïnteresseerd waren?
1: Aanvankelijk maar heel weinig. Een stuk of 5 begonnen we mee. Uit alle hoeken van het land. Zuid-Limburg. En ja, heel langzaam maar zeker liep het wat op. En ja, uiteindelijk, ik weet nog dat we op een gegeven moment 100 hadden. En dat ik dacht van, oh hemel, waar zijn we mee bezig? Ja. Ineens, doordat je veel contacten krijgt met die bewuste mensen, had je zoiets van, oh jee, er zitten docenten Nederlands tussen, een doctorand, dus een arts, een jurist. En dan voel je je zo klein en nietig. En dan denk je, oh jee, waar ben ik mee bezig? Ja. En,
0: want ja. jij was degene die het blaadje vol schreef?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Het was maar incidenteel dat Henk een bijdrage leverde. Mm-hmm. Hij was wel eens de aanleveraar van het een en ander. Want er waren ook concerten bij dat ik niet meeging. Ook al gebeurde het niet vaak. Dat werd pas eigenlijk zo in, nou, laat ik zeggen, de eerste helft van de jaren 90. Toen had ik al dat wachten en dat rondhangen in allerlei idiote kleedkamers wel gehad. Maar dan vertelde hij van dit gebeurt, dat gezien. En, maar ik was dus inderdaad degene die op papier het creatiefste was, ja.
0: Maar jullie waren eigenlijk de schakel, zeg maar, tussen de liefhebbers van de muziek en de band.
1: Ja, ja.
0: En betekende dat ook dat jullie op het persoonlijke vlak ook dingen uitwisselden? Verjaardagen van bandleden, wanneer er wat aan de hand was of wat dan ook?
1: Nou, in ieder geval wel met een kaartje. Dat sowieso wel, ja.
0: Ja.
1: En we zijn ooit eens een keer bij Hannes geweest. Toen,
0: Hannes Langkamp,
1: ja,
0: de drummer.
1: Sorry, inderdaad. Toen zijn tweede dochter geboren was. En bij Harry thuis kwamen we ook incidenteel. We hadden zoiets van een beetje de boot afhouden. Hè? Gewoon afwachten hoe hij zichzelf opstelt.
0: Ja.
1: En dan gebeurde het wel eens. We hebben wel eens vakantievideobeelden gezien bijvoorbeeld. Zag ik Harry voor het eerst zonder hoed. En dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dan dacht ik, goh, er zit weer minder op, weet je wel.
0: Ja. Het, maar, het was een beetje de periode dat Harry nog niet zo geweldig in zijn vel zat, denk ik.
1: Nee,
0: of wel?
1: Nee, absoluut niet.
0: En zeker begin 80 jaren niet.
1: Nee. Daar is ook eigenlijk uit voortgekomen. Op een gegeven moment heeft Mariska hem laten zitten. Of hoe je het ook maar noemen wil. Ja. En daar was hij echt diep ongelukkig van. Hij reed toen op dat moment ook veel met die jonge jongens. Hè. Laten we zeggen de jonge honden. Hannes Langkamp, Gino Jansen, Erwin Java, Roy Couchel. En zo is eigenlijk, omdat hij helemaal niet lekker in zijn vel zat, is zo begonnen dat Henk voor hem is gaan chauffeuren.
0: Ja, ja.
1: En dan haalde hij hem van huis af eerst op in Rolde. En dan reden ze bij wijze van spreken samen naar Eindhoven. En dan midden in de nacht weer terug naar Rolde en dan pas weer naar huis.
0: Zo.
1: Maar een enkele keer maakten ze nog een stop als het een beetje vroeg was in de Witte Bal. En later bij Hofstegen. En nou ja, dan was Harry ook niks te beroerd om te zeggen tegen Henk van, joh, blijf maar slapen hoor.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dat gebeurde vaak. En ook naar studio's gereden voor optredens. Of een keer bijvoorbeeld Triviant heeft hij samen met Bertus Borgers gespeeld.
0: Ja, dat is ook zo, ja.
1: Ja, ja. Ja, dat soort dingetjes. Ja, dus naar studio's en ook een poosje naar Radio Drenthe, tot jij het overnam.
0: Ja. 91 was dat. Ja. Toen is dat dit programma begonnen. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, maar toen heb je niet direct Harry meegenomen.
0: Nee, dat klopt.
1: Dan bleef Henk ook wel eens slapen en Harry bleef ook wel bij ons slapen. In die tijd had het niet goed met hem ging.
0: Ja.
1: Dan had hij geen zin om door te gaan naar huis en dan vond hij de bank bij ons prettiger.
0: Kan me voorstellen, ja. Ja. We gaan naar de volgende muziek op jouw lijstje. Je hebt een heel lijstje aangeleverd. Ik weet niet of we er helemaal door zullen komen. Dit is een Engelse bluesrock, zou ik bijna zeggen. Hele stevige muziek.
1: Ja.
0: Ainsley Lister.
1: Ja. Eigenlijk als ik alles van Ainsley Lister beluister, zeg ik hij is me te. Maar zoals met wel meer, je hoort ineens zomaar van iemand waar je helemaal niet zo in geïnteresseerd bent, hoor je een nummer en dat komt binnen. En ik reageer vooral veel op de sound van iets en ga me dan vaak pas verdiepen in de tekst. En ja, als je dus hem hoort zingen, It's been so long since I held you tight. Dan snap

0: Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En een herhaling op donderdagavond tussen 10 en 11. Henny, de periode dat jullie ermee begonnen met C+B Support, die 80e jaar. Toen speelde Harry ook wat andersoortige muziek eigenlijk.
1: Ja.
0: Ging je wat meer de funk kant op.
1: Ja.
0: Je hebt ook wel gemerkt, denk ik, hoe het publiek daarop reageerde toen.
1: Ja, dat was best moeilijk voor sommige mensen. Al reeds het feit dat het toch wel een funky inslag kreeg. Zeker de manier waarop dan Gino Jansen speelde. En die periode daarvoor eigenlijk, toen we zo'n beetje begonnen, toen had Harry de bezetting met de blazers erin. Met Jeff Reynolds, die dan verongelukt is, en Rudy van Dijk. En ja, daar hadden toen mensen ook weer moeite mee. Ik denk dat wat Harry ook deed in die jaren, dat alles wel wat moeilijk viel. Want iedereen had toch heimwee naar zijn Kiwi en de Blizzards periode, ja. met de echte QB muziek.
0: Terwijl Harry daar, denk ik, juist wat afstand van wilde nemen.
1: Ja. Ja, hij wilde laten merken dat hij meer in zijn mars had.
0: Ja.
1: En dat hij breder kon zijn en zocht ook wel uitdagingen.
0: Want hij trad toen ook op onder de naam Harry Musquet Band, Musquet Gang,
1: ja.
0: Musquet, kortweg
1: ja.
0: gezegd.
1: Ja.
0: En pas later werd het weer QB and the Blizzards.
1: Ja.
0: Want de bluespolitie, Harry die had het er nog wel eens over in die tijd. Aan welke kant stonden jullie eigenlijk, Henk en jij?
1: Wij stonden op zich wel open voor alles wat hij deed, maar ja, je hebt toch ook wel je voorkeuren. Het betekende wel dat we een flinke aanloop nodig hadden. Als het dan eenmaal geland was, dan was het ook wel goed. Dan was het niet zo van, goh, deed hij dat of dat nog maar. Maar het was wel wennen.
0: Ja.
1: Dat duidelijk, ja. Want ik was eigenlijk net aan zijn blueskant gewend. Ik noem het maar even blues dan. En toen ging hij het ineens over een veel ruigere boeg gooien. En daar moest ik toen weer aan wennen. En toen begon ik dat aardig te vinden. En toen geleidelijk aan, ja, kun je bijna zeggen dat de boel doodgespeeld werd. Het repertoire werd niet zo erg meer verfrist. En toen kwam dan de fase dat QB and the Blizzards weer terugkwam.
0: Ja, de wedergeboorte van QB and the Blizzards.
1: Ja, ja.
0: Goed, daar gaan we straks ook nog wel even over hebben, over die periode. En over jouw rol bij het QB and the Blizzards Museum in Grollo natuurlijk. Want daar vervulde jij ook een hele belangrijke rol.
1: Ja.
0: We gaan eerst even naar, ik zou bijna zeggen, wat authentieke blues. Johnny Bassett uit Detroit.
1: Ja.
0: Man die vanuit het zuiden Florida naar Detroit is gegaan. Nice Guys Finished Last. Waarom dat nummer? Is dat vanwege de muziek of vanwege de teksten, Henny?
1: Nou, het is inderdaad een vrolijke noot op mijn lijstje. Ik zou zeggen, luister met een glimlach.

0: mooie tekst van deze zanger die in 2012 overleden is. Johnny Bassett van de cd The Gentleman Is Back. Op de achtergrond hoor je de muziek van Harry Musquet in de boerderij in Grollo in 1966. En daarna weer achter beelden van de reis naar Amerika in 1999. Beelden die Willem van der Linden heeft gemaakt. Hele unieke beelden waarvan er heel veel op de tentoonstelling hier te zien zijn. Tentoonstelling die nog geopend is tot en met 5 juni. En die in combinatie met het museum in Grollo te bezichtigen is voor €12,50. Een beetje reclame maar. Ja. Henny, mag wel hè?
1: Ja, ja, ja. En dan ook eigenlijk dat iedereen dan eerst eventjes in Grollo moet gaan kijken.
0: Ja, want die kaarten die zijn alleen in Grollo te koop. 1995 roep ik even. Een beetje een wat lastige periode ontstaat dan. Jullie, Henk en jij zijn de drijvende krachten achter C plus B Support. Ja. Hebben er heel veel mee te maken. Ja. En komen er zo opeens grote mannen op het podium.
1: Ja.
0: Mannen met geld. Jan Lagendijk, Henk A. Van de BAVAR Dieren Geneesmiddelenfabriek. Johan Derksen komen erbij. Ja. En jullie moeten een beetje terrein prijs geven.
1: Ja, dat was eigenlijk 96.
0: Of 96.
1: Oktober 96.
0: De heroprichting van Cuban and the Blizzards.
1: Toen zijn ze in oktober dan dus de try-outs gaan doen. En wij waren geen zakelijke partij. En dat maakte het moeilijk. Laat ik zeggen, de man uit Raalte die had dus door dat wij, althans vooral Henk, cd's verkochten, t-shirts en gewoon altijd meetoerden op een enkele keer na. Mm-hmm. En die had zoiets van, nou goed, dat wil ik in een zakelijke vorm gaan gieten. En dan krijg je zoveel per verkochte dit en dat. Maar dan moet je altijd er zijn. Nou, zo ging ik, daar heb ik geen zin in. Hmm. We hebben het altijd op basis gedaan van vrijheid, blijheid. En ik heb het altijd voor de band gedaan. Ik hoefde er niks voor te hebben. Als ik een cd'tje kreeg, als er een nieuwe was, dan was het voor mij goed. En verder niet moeilijk doen. Gewoon ten gunste van de band bezig zijn. Nou ja, en daar voelde hij niks voor. En het was voor hem even een nieuw project. En daar ging veel geld in. En hij kon daar dus, laat ik zeggen, mensen die gevoelsmatig op een bepaald niveau stonden binnen de band en de fans, kon hij daar niet bij gebruiken.
0: Ja.
1: Laat ik het allemaal maar even netjes uitdrukken. En toen ging dus het geld regeren. Oftewel, er gingen mensen aan de touwtjes trekken die ons er niet meer bij wilden hebben.
0: Wie bepaalt, die bepaalt. Hè?
1: Ja.
0: Dat was, ik denk dat het voor Harry ook wel een beetje lastig was.
1: Was ook zo, ja. Hij heeft op een gegeven moment ook gezegd dat hij het hartstikke beroerd vond. Maar zegt hij, ik kan niet te veel zeggen, want ik heb wel een hele band en technici die van mij eten.
0: Ja.
1: Hij zegt, en ik kan de boel niet opblazen.
0: Ja.
1: En dat begrepen we ook. Kijk, dit was een kans die moest hij met beide handen aangrijpen.
0: Ja.
1: En de formatie...
0: Ook voor zichzelf.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, de formatie Musquet was eigenlijk doodgespeeld.
0: Mm-hmm.
1: En hij had de energie niet om nog een keer zijn schouders ergens onder te zetten en een frisse wind te laten waaien. Maar eigenlijk, dat was dan de keerzijde voor hem persoonlijk, had hij wel de moeite mee dat Cubium weer ingehaald had. Maar hij zag wel dat als hij muzikant wilde blijven en toch het contact ook met de mensen wilde houden, wilde laten zien wat hij kon, dat hij dan toch wel weer Cubium and the Blizzards op moest pakken.
0: Ja.
1: En omdat langzaam en zeker in het circuit ook bijna niks meer overbleef om te spelen, dat het theater dan toch een nieuwe uitgangspositie werd. Dus,
0: maar ondanks alles bleef C plus B Support, bleef wel bestaan.
1: Ja. Dat is jarenlang een vallen en opstaan tussen Henk en mij geweest. De ene keer gaf de een op. Dan was het van, nee, ik doe het niet meer. En tegelijkertijd had je dan ook wel voor jezelf zoiets van, ik buig verdomme niet voor eentje met geld. Ben jij gek? En het volgende moment, dan had Henk het weer gehad.
0: Yeah.
1: Dan had hij zoiets van, ik ben zo in de hoek getrapt. Want ik ga verder maar niet op details in. Maar we hebben dingen voor de kiezer gekregen waar de honden geen brood van lusten. En die nergens op gebaseerd zijn. En dan sprak je weer iemand aan de telefoon. Ja joh, maar gewoon doorgaan. En Harry had zich bereid verklaard om per telefoon, we hebben zelfs ook kleedkamerverboden gehad, om per telefoon ons een beetje bij te praten, om het toch door te laten gaan. En zo zijn we dan een aantal jaren doorgeworsteld. En op een gegeven moment kwam degene die dus dwars lag, want Jan Lagendijk lag totaal niet dwars. Nee, die heeft het zelfs van ons opgenomen, absoluut, ja. toen lag dus degene die dwars lag, was steeds meer buiten beeld. Het project draaide en hij hoefde overal niet meer bovenop te zitten waarschijnlijk. Zo zag hij het vermoedelijk. En nou ja, toen zijn we langzaam maar zeker wel weer meer in beeld gekomen. Maar je hebt dan al zoveel afstand gehad en er is een formatie gegroeid, inclusief de partners die erbij zijn. Je voelt je eigenlijk voortdurend te buiten staan. Dat heeft nooit meer het oude gevoel teruggebracht.
0: Gelukkig kwam toen op een gegeven moment het C+B Museum in Grollo. Eerst in 2001 met een eenmalige tentoonstelling. Ja. En later een permanente tentoonstelling. Ja. Daar gaan we straks over verder praten. Maar John Mayall moet ook even genoemd worden.
1: Ja.
0: Was het alleen maar dat hij op het laatste festival waar Harry speelde, Blues in Grollo in 2011, dat Harry en John elkaar daar opnieuw weer ontmoeten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ze hebben elkaar tussendoor in ieder geval een keer in Tilburg in de kleedkamerafdeling gezien, maar niet gesproken. Ze hebben elkaar bijna genegeerd, zou je bijna zeggen. Maar ja, ze troffen elkaar daar weer. En nou ja, wat Henk dus heel fijn vond, was dat hij ook nog even met John Mayall gesproken heeft.
0: Hij was een grote fan van John Mayall.
1: Ja, ja, ja. Harry en John Mayall, dat waren de mannen.
0: Mm-hmm.
1: En nou, Henk heeft toen ook nog een hele tijd heel leuk gesproken met Rocky Atas. En die vertelde dat ze dan doorgingen naar Spanje met de bus. De volgende dag eerst naar Raalte, Rips & Blues en dan met de bus. En nou ja, als je de touragenda van Mayall zag en ziet, dan
0: nog
1: ja,
0: steeds.
1: Ja.
0: Dan 82 is hij ondertussen.
1: Ja.
0: Speelt elke maand nog 5 tot 10 keer, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Het filmpje trouwens van die ontmoeting in Grollo tussen Harry en John Mayall en ook Henk trouwens. Dat is hier op de tentoonstelling te zien, hè?
1: Ja. Nog tot
0: 5 juni. Een stuk van John Mayall uiteraard.
1: Ja. Nou ja, wij vonden het, Henk en ik, allebei een hele mooie autobiografische tekst. En uit het enorme oeuvre van John heb ik deze gekozen. Omdat ik niet alleen voor een minder bekende heb gekozen, maar ook weet dat Henk deze ook mooi vond.
0: Slow Train to Nowhere.

got tired of all that running round.

0: John Mayall, Slow Train to Nowhere van de cd Tuff uit 2009. Man die van geweldige betekenis is geweest voor de blues in Europa. Maar ik vond Harry Musquet een betere zanger.
1: Ja, kijk, iedereen heeft zo wel wat. En, soms, kijk, je moet ook niet perfectionisme in iets zoeken. Nee. Het gaat om wat het met je doet.
0: Ja. Ik had het hiervoor net over dat jij betrokken bent bij het Cuban the Blizzards Museum. Ja. Maar we moeten het ook nog even hebben over de fanclubconcert.
1: Mm,
0: want
1: ja.
0: Daar waren jullie, denk ik, ook een beetje de initiatiefnemers van.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Ja. Vanaf wanneer?
1: 1992, toen bestond dus de, laten we het maar toch maar even voor het gemak fanclub noemen, 10 jaar. En dat vonden wij een mooi moment, omdat we nooit verwacht hadden dat het zoiets zou worden. Vonden wij een mooi moment om Harry te vragen of hij dus op een avond die we zouden organiseren met zijn band ook tegen een drankje en een hapje wilde spelen. Mm. Nou ja, dat vond hij wel wat. Enkele nummers, niet te veel. Want ja, als hij dan van tevoren in gesprek was met mensen en wat aangeboden kreeg, ja, dan werd het natuurlijk wel wat moeizaam. En dat was ook de opzet, hè, ja. Dat iedereen wat dichter bij de band kon komen. Nou, toen hebben we een bandje uit Dalfsen gevraagd, waar dus ook twee mensen van in de fanclub zaten, of ze wilden spelen als een soort voorprogramma. En toen kwam Gerard van Klaveren met het idee om een fanclub sessieband samen te stellen. Gerard drumde, er was iemand die speelde gitaar, er was iemand die speelde basgitaar, eentje zong. En zo hebben ze een paar keer geoefend en hebben ze dan een aantal nummers gespeeld ja, ja. Die avond. Ja, ja. En dat is dus de eerste keer geweest. Nou, dat hebben wij eerst willen organiseren in de Witte Bal, maar de opkomst was zo groot dat dat niet kon. Want de Witte Bal was op dat moment Harry's stamcafé. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook een begrip in Assen.
0: Ja.
1: En nou ja, toen zei Tieme, joh, ga naar Grollo. Hè? En zo zijn wij toen in Grollo terechtgekomen bij Henk en John Hofstegen. En nou ja, wij hebben het toen georganiseerd als een besloten feestje.
0: Ja.
1: En het jaar erop nog een keer. En toen waren we er toch wel van overtuigd dat het besloten eraf moest. En toen hebben dus de gebroeders Hofstegen het organiseren overgenomen. Hè, omdat het dan toch een wat commerciëlere kant op ging. Mm-hmm, en mm-hmm. Dat ging ons te ver om ons daarmee te bemoeien. Dat soort ervaring hadden we niet. En we hebben dus in 92 eigenlijk aan de wieg gestaan van de jaarlijkse homecoming concert, zoals het later is gaan heten. Ja.
0: En je zegt toen nog de gebroeders Hofstegen, later werd het John Hofstegen en nu weer John Hofstegen met zijn beide zonen. Dus de familie Hofstegen.
1: Ja.
0: In 2001 kwam er een tentoonstelling in Grollo toen Harry Musquet 60 jaar werd.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren had er toen al voor gezorgd daarvoor dat er een bosbeeld in Grollo kwam. Ja. En daar is in 2011 het museum uit ontstaan. Ja. Daar was jij ook nou bij betrokken?
1: Nou, niet bij de oprichting ervan. Maar toen het eenmaal, laten we zeggen, bijna volledig af was. Toen werd ik dus gevraagd of ik deel wilde nemen aan de bestuurlijke functie die dan gecreëerd zou worden. In eerste instantie ben ik bij de stichting Vrienden van het C+B Museum terechtgekomen. Terwijl de stichting Erfgoed de oprichter was van het museum.
0: En een stichting Vrienden die ondertussen meer dan 500 vrienden heeft. Hè?
1: Ja, dat is fantastisch mooi. En zo snel allemaal. Ja. Dat geeft ook al aan hoeveel waardering er is voor het museum, maar ook nog steeds voor Harry zelf.
0: Ja.
1: En wat er dus aan muzikaal verleden samen met de Blizzards neergezet is. En op een gegeven moment kwam dus ter sprake dat er dus ook een bezetting moest komen tijdens de openingsuren. En omdat wij met toen over de 200 fanclubleden wel een beetje een beeld hadden van mensen, omdat je ze heel vaak ontmoette of ze belden, hebben wij gezegd, oké, wij hebben zo'n groot bestand aan mensen die wij kennen. Daar zullen vast wel vrijwilligers in te vinden zijn die dat museum willen gaan bemannen.
0: En dat is hartstikke goed gelukt.
1: Ja, in 2001 is dat gelukt en uiteindelijk in 2011 dus ook. En,
0: tot de dag van vandaag aan toe.
1: Ik wou net zeggen, daar zijn enthousiast mensen zelf weer bijgekomen. Ja. Ja hoor, die bezoekers die zoiets hadden van, oh, maar dit vind ik ook leuk. Mm-hmm. En zo hebben we een fantastische ploeg bij elkaar.
0: Allemaal in Grollo.
1: Ja.
0: C+B Museum, nieuwe tentoonstelling. The Singer and the Songs, of de liedjes van Harry Musquet. Volgende stuk is van Bugs Henderson.
1: Ja.
0: Niet van Harry Musquet, Bugs Henderson. Maar wel een anthem voor de blues.
1: Ja, nou daar kan ik heel weinig over zeggen. Het klinkt gewoon lekker.

0: Anthem for the Blues van Bugs Henderson van de CD Years in the Jungle 1993. Geweldige Texaanse gitarist. Henny, we moeten zo langzamerhand afsluiten. Henny Kamp, ja. Samen met haar man Henk, die vorig jaar overleden is, de drijvende kracht achter C+B Support. Nu de vrijwilligerscoördinator bij het C+B Museum.
1: Ja.
0: We hebben nu een, dit is het zesde seizoen in het C+B Museum. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, klopt.
0: We kunnen 4 jaar vooruit, denk je?
1: Ja, denk ik wel. Toen de stichting Erfgoed het begon, hadden ze 5 jaar in gedachten.
0: Ja.
1: En jij hebt laatst alweer een lijstje met 5 jaar gepresenteerd, waarin je allerlei onderwerpen aan de kop hebt. En laat ik het zo zeggen, wat je voor ogen hebt, daar kunnen we zeker 5 jaar mee vooruit. Ja.
0: Het is voor jou ook een, al die vrijwilligers, om dat elke keer te regelen, dat die er zijn. Straks bij het festival in Grollo,
1: ja.
0: 3 en 4 juni.
1: Ja.
0: Dat vraagt ook weer een flinke extra inzet, denk ik.
1: Ja, dan verwachten we heel veel mensen, want ja, het festival is uitverkocht. En mensen komen van heinde en verre. Sommigen zijn misschien nog nooit in het museum geweest. Anderen komen weer terug omdat elk jaar de tentoonstelling weer verandert. En we gaan dan donderdags tot en met zondags met een kassahokje bij het museum gaan we daar de kaartverkoop doen. Want het is in Café Hofstegen natuurlijk veel te druk. En dan hebben we wel een bezetting van 4 mensen nodig. Op de vrijdag en zaterdag tot 9 uur 's avonds.
0: Ja, precies.
1: En dus dat was moeilijk, want heel veel mensen gaan naar het festival.
0: Ja.
1: Of ze zijn gewoon een weekend weg, of ze hebben al vakantie. Dus ja, dat...
0: Het lukt jou altijd weer.
1: Gelukkig wel.
0: Hartstikke
1: ja,
0: goed.
1: Maar dankzij al die mensen.
0: Ja. Dankjewel dat je in de uitzending hier wilde zijn, Henny Kamp. Je kunt haar tegenkomen zo af en toe in het museum in Grollo. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en productie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van David Olney.
1: Ja. Ik heb verder eigenlijk niks met David Olney, maar dit is dan
0: Hij toert op dit moment in Nederland, hè?
1: Ja, je vertelde het net. Dit is dan zo'n nummer, dan hoor ik dat voorbij komen, want Henk hield wel van David Olney. Die heeft er een heleboel CD's van verzameld. En ja, dit nummer, Now and Forever, in alle eenvoud maakt het zoveel indruk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Heartbeat City van de Amerikaanse band Cars. Het is een compositie van Rick Okacek en het nummer wordt gezongen door Benjamin Orr. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het eindigde 3 in Zwitserland en Ierland, 4 in Engeland, Duitsland, 5 in Nieuw-Zeeland, 9 in Noorwegen, 11 in Australië en 12 in Nederland. Cars, Drive.

Cars, Drive. Mel McDaniel, dat is een singer-songwriter uit Oklahoma. Hij nam een nummer op van Bruce Springsteen en dat nummer zat ook in de film Ruthless People. Deze uitvoering van Mel McDaniel eindigde 5 in Canada en 12 in Amerika. Mel McDaniel, Stand on It.

Mel McDaniel, Stand On It. Het is een compositie van gitarist Mick Jones. Dat is de Engelse leider van de Amerikaanse band Foreigner. En hij is de ex-gitarist van Johnny Hallyday. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zweden, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Ierland, Canada en Australië. En het nummer eindige 5 in Nederland, Foreigner. I want to know what love is.

Foreigner, I want to know what love is. The Beat Farmers, dat was een band uit San Diego. Maar na het overlijden van drummer en zanger Dick Montana viel de band uiteen. Hij overleed in 1985 tijdens een optreden in Canada aan een hartinfarct. The Beat Farmers, Reason to Believe.

The Beat Farmers, Reason to Believe. De Nitty Gritty Dirt Band komt oorspronkelijk uit Long Beach in Californië, maar opereert al jaren vanuit Nashville onder leiding van Jeff Hanna. En Bernie Leadon en Jackson Brown zijn beroemde ex-leden van deze band. Dit was een hit in Amerika en Canada. De Nitty Gritty Dirt Band, From Small Things.

de Nitty Gritty Dirt Band, From Small Things. Het nummer komt van het debuutalbum van Alice Cooper, Welcome to My Nightmare. Het werd de nummer 1 hit in Canada, het nummer eindigde 10 in Amerika, 21 in Nieuw-Zeeland en 50 in Australië. Alice Cooper, Only Women Bleed.

Alice Cooper, Only Women Bleed. Them Yankees, dat was een superband uit New York met muzikanten uit Styx, Night Ranger, The Amboy Dukes en Lynyrd Skynyrd. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 12 in Canada, 24 in Nieuw-Zeeland, 57 in Australië en 81 in Engeland. Them Yankees, High Enough.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ain't Wasting Time van Nicky Key en de Snake Charmers is het album van deze week. En naast zijn band werkte er ook nog 13 gastmuzikanten mee aan dit album, onder wie zijn mentor Ronnie Earl. Dit nummer wordt gezongen door blueszanger Greg Nocci. Nicky Key en de Snake Charmers. Guess Who?

Mickey T en de Snake Charmers. Guess Who? Bad English, dat is een band uit Los Angeles met de Engelse zanger John Wade en muzikanten uit Journey en The Babies. Het werd alleen een hit in Nederland. Bad English. Time stood still.

Bad English, Time Stood Still. Journey, dat is een band uit San Francisco met voormalige muzikanten uit Santana en de Steve Miller Band en zanger Steve Perry ging solo verder. Journey, Winds of March.

Journey, Winsoth March. Mark Poussard uit Louisiana zingt alle genres en maakt overal blues of soul van. Hij komt voort uit een gospelband en dit is een cover van een oude hit van de Righteous Brothers, Mark Poussard, Unchained Melody. Oh.

Marc Broussard, Unchained Melody. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Will Hoke komt uit Nashville, maar is zeker geen countryzanger. De ex-leraar aan een high school koos voor een carrière als Americana-artiest. Hij levert sterke albums af, maar hij wil maar niet doorbreken. In Amerika niet en ook in Europa niet. Will Hoke, Deadbolt.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang de beste muziek die jij maar kunt bedenken. Althans, die ik maar kan bedenken. Muziek van onder andere Lauren Anderson, Sunfold, Robert John and the Wreck. Muziek van Evie Gross Band, Alabama 3, The Wild Feathers en Debbie Bond. Ook muziek straks van Harlem Lake, die optreedt bij Hofstede in Grollo. We beginnen met James McMurtry, The Blackberry Winter.

James McMurtry van de nieuwe CD The Horses and the Hound. En door van het nummer Blackberry Winter. Man die trouwens ook al jaren bezig is. Deze man die in Fort Worth in Texas opgegroeid is, maar oorspronkelijk eigenlijk uit Virginia kwam. En ooit ontdekt is op het Kerrville Folk Festival in Amerika, in de buurt van San Antonio. En dat heeft heel veel opgeleverd in elk geval. In elk geval deze nieuwe CD, de CD The Horses and the Hound. De Harlem Lake, dat is een band die vroeger de Dave Warmerdam band heette. En die ooit speelde op Binnenblues in Grollo in november 2019. En ik had ze een jaar daarvoor ontdekt in Hoogeveen. Tijdens de bluesnacht in Hoogeveen. Leek me een geweldige band toen, dat bleek ook wel. Want ze hadden toen ook een nieuwe zangeres bij, Janne Timmer. Jonge mensen en een geweldig goed repertoire. Maakt ook veel indruk. En gelukkig dat ze nou weer teruggekomen in Grollo op zondag 31 oktober. Dan speelt Harlem Lake bij Hofstegen in Grollo. En misschien speelt ze dan ook wel dit nummer, The River.

stevige muziek van Harlem Lake, de zangeres Janne Timmer. The River, dat is de single die ze uitgebracht heeft. En op 31 oktober dan bent ze te zien en te horen bij Hofstegen in Grollo. Lauren Anderson, dat is de volgende. Een zangeres, ja, die, ik weet niet of die al zo lang bezig is, maar het is wel een uitstekende cd die zij gemaakt heeft. Borrelpoker Mike Zito, een bekende gitarist, die wordt net een solo cd van u gekomen is, Resurrection. Die speelt door op mid op die cd van Lauren Anderson. Love on the Rocks is de titel van de cd en ze gaat Back to Chicago.

Stevige muziek van Lauren Anderson, Back to Chicago van de CD Love on the Rocks. Wat rustige muziek, die is van Sunfold. Een hele leuke band vind ik dan. Hele leuke band, Sunfold. De band van Jay Farrar, die ooit begonnen met Uncle Tupelo samen met Jeff Tweedy. 2 jaar terug gestunden ze op het Take Root Festival en misschien Dauphur ook al wel een keer, maar 2 jaar terug heb ik ze doorgezien. Goede indruk, uitstekende indruk zelfs. Trouwens, over Take Root gesproken, 9 november dan is het weer zover. Take Root in Grunning, met een heel uitgebreid programma uiteraard. Melford Milligan, die ik vorige week draaide in Harris Blues, die speelde dan ook die op. Israel Ness is er. Carrot Caps, die speelde er, ook een hele goeie. Courtney Mary Andrews, uitstekende zangeres, maar die Mother van Hol. Jesse Malin, ook vind ik wel mooie muziek. Nou ja, kijk maar eens in. 9 november, Take Root in Groningen. En nou, wat er dan speelt, dat is dan onder andere, hij wilt weten, van de sfeer van Take Root 2019. Toen speelde de Sunfold en de van de Nee CD Electro Melodie, The Levy on Down.

Het bleef hele mooie, stemmige muziek en ook sfeervolle muziek van Sunfold. Jay Farrar van de NECD Electro Melody, het nummer The Levy On Down. Robert John en The Rag, dat is weer wat andere muziek, zeg maar. Dat komt ook niet uit het zuiden van Amerika, maar uit het westen van Amerika. Dat komt uit Californië. Dat zit wat meer in de sfeer van, moet ik zeggen, een mix tussen Lynyrd Skynyrd en de Allman Brothers, maar dan net even weer wat anders. Robert John en The Rag van de NECD Shine a Light on Me, Brother, het nummer Chicago.

Robert John and the Wreck van de CD Shine a Light on Me Brother, het nummer Chicago. Het is Blues, de Rustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, in dit geval een nummer van McKinley Morganfield, oftewel Muddy Waters, uit 1948, het nummer I Can't Be Satisfied. En de aanleiding daarvan, dat is een cd van Seth Lee Jones. En Seth Lee Jones is een gitarist uit Amerika, uit Tulsa, Oklahoma. Tulsa, dat ken je allemaal. Geboorteplaats van Gigi Gale, maar ook van Steve Pryor bijvoorbeeld. Wat een mooi nummer over gemaakt is, Tulsa Time, compositie van Danny Flowers. Nou, grote hitte worden door Don Williams. Maar daar giet het allemaal niet over. Giet over de gitarist Seth Lee Jones. Door is een nieuwe cd van nu te komen, de cd Flathead. En daarop staat dat bekende nummer van Muddy Waters, I Can't Be Seth Lee Jones. Door is een nieuwe cd van nu te komen, de cd Flathead. En daarop staat dat bekende nummer van Muddy Waters,

I Can Be Satisfied, of ook wel bekend onder de titel Trouble van Muddy Waters in de uitvoering van Seth Lee Jones. Gitarist uit Tulsa, niet alleen een gitarist, maar ook een man die gitaren bouwt en restaureert en herstelt. Dus een echte gitaarman. Dat zegt dat zijn spel wel wat lijkt op dat van Sonny Landreth, de gitarist die eerder bij John Hiatt speelde, maar ook heel veel solo dingen gemaakt heeft. Het origineel dat dateert uit 1948 van Muddy Waters. Het nummer wat er ook wel op liep, dat is het nummer Rolling Stone, ook van Muddy Waters. Zit dezelfde riff eigenlijk in. En door heb de Rolling Stones hun naam weer aan ontleend. Rolling Stones namen het nummer trouwens ook op in 1964. Maar dit is de uitvoering uit 1948 van Muddy Waters.

fight, and I just couldn't keep on going.

0: definitely be satisfied. And I just can't keep on dying.
1: Het origineel van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters uit 1948. Nou, ook nog een derde versie uiteraard. En die is van een weer van een heel ander iemand. Rory Gallagher uit Ierland. Geboren in 1948 in Ballyshannon en overleden in 1994. Dan veel te veel drankgebruik. Maar een echte bluesman op zijn Stratocaster. Afgeragde Stratocaster en een houthakkershemdje altijd aan. Geweldige muzikant, geweldige gedreven zanger. En dat hoor je ook wel in deze uitvoering. Die stiet op de CD Blues, die in 2019 uitgekomen is. Roddy Gallagher, akoestisch met I Can't Be Satisfied.

0: just can't keep from crying.
1: Drie heel verschillende uitvoeringen van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters. Het origineel uit 1948. Je hoort net de versie, de akoestische versie van Rory Gallagher van zijn cd Blues in 2019. En de aanleiding was de cd van de gitarist Seth Lee Jones, de cd Flathead. Drie keer I Can't Be Satisfied, oftewel Trouble. Van eigen bodem, dat is de band Dutch Vintage. Nou, de naam zegt het al, Dutch Vintage. In My Own Voice is de titel van de cd. Een band die bestaat uit Kim Berger, Paul Jonker, Ivo Wolfsbergen, Walter Gieling en Ruben de Ruiter. Vier man dus. Dutch Vintage en dit band met To The Max.

Dutch Vintage is dat. Ik zat nog even te lezen in het hoesje. Er staat unauthorized copying, reproduction, rental, lending, public performance and broadcasting is very much welcomed. Nou, daar hebben wij aan voldaan. Deze groep uit Nederland, Dutch Vintage, met To The Max van de CD In My Own Voice. We gaan weer naar Amerika. De meeste waren komt nog uit Amerika. Vaak van hele onbekende artiesten. Althans, ik heb er nog niet van gehoord. Bijvoorbeeld de Evy Gross Band. De Evy Gross Band, een combinatie van een zangeres en een gitarist. En ja, die maakt samen met wat andere mensen best hele aardige muziek. Een paar jaar terug kwamen ze uit met Devil May Care. En nu ben ze uitgekomen met een nee-cd. Telltale Heart en door van Eye to Eye.

De Evy Gross Band uit Amerika. Op een nummer in Nashville. Till Tell Heart is de titel van de cd. Best een aardige cd. Alabama Tree. Daarbij denk ik aan Amerika. Ze zullen uit Alabama komen. Nou, dat is helemaal niet het geval. Want ze komt uit Engeland. Oftewel voor een deel zelfs uit Schotland. Uit Glasgow. En uit Wales. Al wel een hele tijd bezig, want hun eerste cd die dateert al van voor de eeuwwisseling. Exile on Cold Harbor Lane, 1997. En de titel daarvan, Woke Up This Morning, die is een keuze als soundtrack, zeg maar, voor de tv-serie The Sopranos. Ik heb het nog nooit gezien, maar het schijnt heel bekend te wezen. Afgeleid dus van Alabama Tree. Dit is van hun nieuwe cd, Step 13, Every Time I See a River.

Het is een beetje muziek met een knipoog van deze Engelse band Alabama Tree, Step 13. Dat is het derde album alweer van deze groep. En als je dan hun bio leest, dan zegt ze ook van over hun muziek, zegt ze: A unique British absurdist twist on Americana. Nou, een beetje een Engelse kiek, maar op een aparte manier op de Americana muziek uit Amerika. Alabama Tree. We gaan deur naar een band, The Wild Feathers. En dan zitten we weer in Amerika. Die hebben onder andere een live cd uitgebracht die in het Ryman Auditorium in Nashville opgenomen is. Maar ze hebben nu weer een nieuwe cd uitgebracht. Dat is een vierde cd, de cd Alvarado. En Alvarado, dat is een woestijnstadje in Californië. Bekend van de westerns van vroeger, cowboyfilms. Maar daar komt deze man helemaal niet vandaan. Die komt uit Minnesota, uit Madison, uit het oosten van Amerika. Maar wel goede muziek van deze band. De cd die heet Alvarado dus. En het titel of een nummer wat ik draai, dat is Another Sunny Day.

Ik denk dat deze band toch wel heel goed naar de Eagles geluisterd heeft. De band The Wild Feathers waren dit, maar hun background, dat kunnen wel eens in de sfeer van de Eagles liggen. De Close Harmony, gitaarwerk erbij, klinkt net zo. Alvarado, dat is de titel van de nieuwe cd van The Wild Feathers. En ik draaide Another Sunny Day. We zijn aan het eind van deze bijna zonnige dag, maar nog niet helemaal. Harry's Blues is de volgende week weer. 31 oktober, houd het in de gaten, dan treedt Harlem Lake op bij Hofstegen in Grollo. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een zangeres uit Alabama. Echt uit Alabama. Niet Alabama Tree uit Engeland, maar echt uit Alabama. Debbie Bond is zij. Een cd die heet Blues Without Borders en daarvan het nummer High Rider Blues.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Spooky Tilt bestond uit voormalige muzikanten uit de begeleidingsband van Joe Cocker en muzikanten uit The Grease Band. Het album Bumpers bevatte een cover van de Beatles en deze single werd alleen een hit in Nederland. Spooky Tilt, I Am The Walrus.

Spooky Toot, I Am The Walrus. Het is de eerste single van het album Bat Out Of Hell van Meatloaf. En het werd meteen een hit in Duitsland, Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Nederland, Canada, België en Australië. Meatloaf, you took the words right out of my mouth.

Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Plastic Penny uit Londen, dat was de band met de Schotse zanger Brian Keith en organist Paul Raymond uit Chicken Shack, gitarist Mick Grabham uit Procol Harum, basgitarist Tony Murray uit The Trocs en drummer Nigel Olsen uit de band van Elton John. Plastic Penny, Strawberry Fields Forever.

Plastic Penny, Strawberry Fields Forever. De Engelse zanger James Arthur uit Middlesbrough won de tv-show The X-Factor. Dit komt van zijn album Back from the Edge. Het was een nummer 1 hit in Engeland, Australië, Zweden en Nederland. James Arthur, Say You Won't Let Go.

James Arthur, Say You Won't Let Go. The Gods, dat was de band van zanger, gitarist, toetsenist en componist Ken Hensley. En hem zagen we later terug in Uriah Heep. De gitarist was Mick Taylor en hem zagen we terug bij John Mayall en de Rolling Stones. En de basgitarist Greg Lake was later lid van Emerson, Lake & Palmer. The Gods. Hey Bulldog.

The Gods, Hey Bulldog. Air Supply, dat is een band uit Australië, met de Engelse singer-songwriter Graham Russell en de Australische zanger Russell Hitchcock. En de band verkocht ruim 100 miljoen albums en had 22 hits. Dit was een hit in Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland, Ierland, Canada en Amerika. Air Supply, Making Love.

Garrett T. Willie, Going to Toronto. Freedom, dat is een Engelse band met zanggitarist Ray Royer en drummer Bobby Harrison uit Procol Harum. Het werd een hit in Frankrijk en Duitsland, maar het was geen hit in Engeland. Freedom, Cry Baby Cry.

Freedom, Cry Baby Cry. George Ezra, dat is een Engelse singer-songwriter. Hij stond al op het Glastonbury Festival. En zijn debuutalbum Wanted on Voyage werd een hit in Engeland, Australië, Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Ierland en Nederland. George Ezra, Hold My Girl.

George Ezra, Hold My Girl. Don Farden, dat is de zanger van The Sorrows. En die band had een grote hit met Take a Heart. Maar Don Farden had ook een paar grote solo-hits. Belfast Boy en Indian Reservation. En dit is de B-kant van zijn single The Ladder. Don Farden, Day Tripper.

Don Farden, Day Tripper. Kelly Clarkson, dat is een singer-songwriter uit Texas en ze won de tv-show American Idol. Dit is het titelnummer van haar 7e album en dat album dat werd een bestseller. Het was een hit in Australië, Oostenrijk, België, Canada, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Japan, Zweden, Spanje, Zwitserland en Amerika. Kelly Clarkson, Piece by Piece.

Kelly Clarkson, Piece by Piece. De Frugal Sound, dat is een folktrio uit Londen. En een andere Engelse folkgroep, de Silky, had een hit met You've Got to Hide Your Love Away, een cover van de Beatles. En de Frugal Sound probeerde het ook met een cover van de Beatles, maar dat werd geen hit. De Frugal Sound, Norwegian Wood.

The Frugal Sound, Norwegian Wood. Jessica Volker, dat is een singer-songwriter uit Zweden. En haar single eindigde 4 in Oostenrijk, 6 in Nederland, 7 in Zweden en Engeland, 11 in Denemarken, 13 in België, 17 in Zwitserland, 20 in Noorwegen en 24 in Duitsland. Jessica Volker, How Will I Know?

Jessica Volker, How Will I Know? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een solo-single van Andy Allison. En Andy Allison, dat was de zanger van de band John's Children uit Londen. En later werd hij de gitarist bij Dusty Springfield en Madeline Bell. Andy Allison, You Can Do That.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De laatste dag in Mississippi, in het Delta-gebied. Greenwood ligt aan Highway 82. Aan deze grote oost-west-verbinding liggen plaatsen als Indianola, geboorteplaats van zowel B.B. als Albert King en Leland, waar Jim Reed geboren is. In Greenwood zag Hubert Sumlin het levenslicht. Greenwood is de plaats waar jaarlijks het Mississippi Crossroad Blues Festival wordt gehouden. Een plaats om liefhebbers van de blues te treffen. Helma Vogel bijvoorbeeld, bluesimpresario uit Brabant, en Henk Demper en zijn vrienden van het bluesblad Blok. Maar bovenal muziek op een festival. Van John Hammond, Taj Mahal, Catfish Keith en Robert Lee Burnside.

0: Greenwood, Mississippi.
1: Akkoord.
0: De capital of the cotton, zeggen ze hier. De hoofdstad van het katoen. En we zitten hier op het eerste Crossroads Blues Festival. En wat schetst mijn verbazing? Ik kom hier binnenlopen en als eerste zie ik daar een Nederlandse. En wel Helma Vogel. Hoe is het mogelijk dat ik jou hier plotseling aantref?
2: Ik geniet eigenlijk van mijn jaarlijkse vakantie zo'n beetje. En die breng ik meestal, als het even kan, door in Mississippi. Vandaar.
0: Voor de duidelijkheid, Helma Vogel is een bekende persoonlijkheid in de Nederlandse blueswereld. Zij heeft een groot bureau in Brabant. En zij doet het werk voor verschillende bluesartiesten in Nederland. En hier ook plotseling aangekomen is Henk Demper. Henk, welkom. Ook al uit Nederland, werkend voor Blok Blues Magazine. Ja, dat is natuurlijk een hele grote verrassing, hè, dat je ineens in het midden van Mississippi zomaar Nederlands tegenkomt. Ben jij met Helma gekomen of ben je met een andere groep?
3: Nee, wij zijn hier met de Blues Bunch uit de Betuwe. We zijn met z'n vijven hier. En voor ons was het geen verrassing dat we je hier zouden treffen. Want via Henk en Henny van jouw fanclub Harry wisten wij dat jij hier zou zijn vandaag in Greenwood. En wat wij hier doen is een beetje vergelijkbaar met jullie doel. Een muzikale rondreis door het zuiden.
0: Nee, Helma, jij bent hier al vaker geweest, neem ik aan. Wij zijn hier voor de eerste keer. Jij ook, Henk?
3: Ja, wij zijn hier ook voor de eerste keer. Ja.
0: Wat is jouw indruk, Helma? Ik bedoel, leeft de blues hier nou echt of wat?
2: Niet voor alle mensen hier. Nee, absoluut niet. Voor wat meer mensen dan in Europa, maar zeker niet voor alle mensen hier. Nee. Rapmuziek is vooral onder de jonge mensen veel populairder op het ogenblik dan blues.
0: Heb je ook het idee dat die jongere mensen niet meer herinnerd willen worden aan deze muziek, omdat ze dat doet denken aan hun ouders die het slecht hebben gehad enzovoort enzovoort?
2: Ja. Zeker de country blues, de akoestische country blues, wordt alleen nog beluisterd door mensen van dezelfde leeftijd of wat jonger, maar zeker niet door de jongere generaties. En een van de redenen is, denk ik, dat ze inderdaad niet herinnerd wilden worden. Ja.
0: Vind je niet raar, Henk, deze jonge mensen hun eigen cultuur helemaal niet begrijpen, dat het eigenlijk heel verdrongen wordt?
3: Nee, ik kan me er iets bij voorstellen. Als je hier in het zuiden door het platteland leidt en je ziet de contrasten tussen arm en rijk, die zijn onvoorstelbaar vergeleken met Nederland. Dan kan ik me voorstellen dat voor zwarte mensen die je hier in wijken ziet, dat de blues geen verhaal meer te vertellen heeft. En wat je hier ook op het festival ziet, vind ik heel opvallend. Dat is voor 90% zeer blank en zeer middelklaas. En ik sprak zo straks iemand van de organisatie. En die zijn volkomen onbeschaamd, laat ik het maar Amerikaans noemen. Nee, die mensen kunnen geen $15 betalen om hier te komen kijken.
0: Ja, nou dat is een, dat is raak natuurlijk.
3: Ja,
0: daar had ik nog niet aan gedacht, want ik heb geen intree betaald, dus ik wist dat niet.
3: Nee, wij ook niet ook. Ja, ik wel. Ja. In de voorverkoop, in het Bluesmuseum in Clarksdale, hebben wij kaartjes gekocht. Well, when my first wife left me,

0: Nou, Robert Lee Burnside, dat is een protégé van jou, zou ik maar zeggen. Helma, ik heb vaker met jou aangetroffen. Jij gaat ook met hem naar zijn huis. Denk wel eens, hoe ervaar je dat? De hele familie gebeurt met Robert Lee.
1: Ik ben langzamerhand familie geworden. Ik ben een lid van de familie. Niet alleen van de Burnsides, maar ook van de aangetrouwde familie onderhand. Ja. En dat is een ervaring op zich, denk ik. En, dat is niet alleen leuk, maar het helpt je ook bij je werk, denk ik. Om de zaken beter te begrijpen. En ik voel me daar heel vereerd altijd mee, moet ik zeggen. Want de familiebanden zijn heel sterk.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Bij hun zijn heel erg sterk. Ja. Dat is net zo'n beetje als je bij ons die minderheidsgroepen hebt, zoals de Indische mensen, dat is ook allemaal familie. En Henk, waar zijn jullie nog meer geweest? Want het is natuurlijk, wij zijn ook al heel lang onderweg. Waar zijn jullie overal geweest? Want, vertel het.
2: Nou, wij zijn begonnen in Atlanta. Hebben daar een auto gehuurd. En het eerste wat we gedaan hebben vandaag is naar Nashville rijden. Want we zijn met z'n vijven. En twee van ons, waaronder ik zelf, zijn ook niet vies van country music. En dan ga je naar Nashville.
0: Ja.
2: En wat mij opviel, dat die country music, het is wel een hele toeristische attractie in Nashville, maar het leeft ook. En ook hier in het zuiden, als je in de auto naar radiostations luistert, viel mij op dat alleen in de buurt van Clarksdale, dat ik een echt en een goed overigens bluesstation hoorde.
1: En alleen op zaterdag.
2: En voor de rest ook hier al heel veel country music.
0: Je hebt zelfs een zender, CTV, dat is country TV, heb je hier. Ongeveer net zoals MTV, je ziet constant dezelfde artiesten langskomen, zoals Frank Overstreet en John Michael Montgomery en dat soort mensen. Blues Channel is er niet op de tv.
2: Nee.
0: Heel weinig op de radio, helemaal zeggen, hier en daar een uurtje. Wij hebben bijvoorbeeld de Smokehouse Blues gehoord in Houston. Dat is geloof ik 2 uur in de week of zo. Hier bij King Biscuit, maar dat is ook niet helemaal de KFV was dat. En dan Charlie Kimball nog met de Delta Blues. Maar die is nog niet zo lang in de lucht dus. Toch wel vreemd, hè? Ik bedoel dat je hier midden in het land waar de blues eigenlijk begonnen is, dan nog het meeste blues hoort, maar dan ook nog desalniettemin heel weinig. De situatie is toch wel vergelijkbaar bij Nederland, hè? Ik bedoel, er wordt bijna geen aandacht aan blues besteed. Hoewel het wel veel gespeeld wordt in cafés en clubs.
2: Ik heb in een sombere bui voor wat Nederland betreft wel eens gezegd dat blues en de toename van bluesfestivals zoiets wordt van de Dixieland festivals van de generaties voor ons. Een soort braderie karakter. Wat me hier ook in Nashville en in Louisiana opviel, dat voor mij zijn die scheidslijnen tussen country, Cajun, blues hier helemaal niet zo scherp. Want als ik in kleine dorpen in Tennessee bands hoor spelen, dan spelen ze op verzoek met hetzelfde gemak Cajun nummers als Western Swing of ze willen ook nog wel eens een country blues maken. Dat vind ik heel opvallend, dat die scheidslijnen hier helemaal niet zo groot zijn. En voor mij is dat eigenlijk een soort gemeenschappelijke noemen van Amerikaanse volksmuziek. Johnny,

0: Ja, toch raar dat hier wel veel blanken zitten. En dat ik bijvoorbeeld, dat wij bijvoorbeeld in Meridian, waar Jimmy Rogers daar vandaan komt, een avond bezocht hebben waar, waar alleen maar de Jimmy Rogers Memorial Festival, alleen maar blanken zaten. En helemaal,
1: er zijn blanke en er zijn zwarte clubs. Ja. En er zijn een paar clubs die allebei hebben.
2: Ja, maar
1: een club is of blank of zwart.
2: Ja, ja.
1: En de meeste artiesten spelen ook alleen of voor een blank of voor een zwart publiek.
3: Dat viel mij op toen ik net iemand ook van de organisatie vroeg, omdat wij morgen, als het toch weer zondag is, een kerk willen bezoeken. En ik vroeg die man, een blanke van de organisatie, van is hier een goede Baptist Church? Ja, die zijn er ook in een zwarte en een blanke uitvoering. En de man bezocht zelf blanke Baptist Church. En kon mij volstrekt niets vertellen of hier überhaupt zwarte Baptist Churches waren waar muzikaal iets te beleven viel. Hij wist het gewoon niet. En hij gaf ook eerlijk toe, dat zijn twee gescheiden werelden.
0: Nee, het is mij ook wel gevallen dat de oude generatie, zelfs de jonge generatie, de jongere generatie bedoel ik, en iets daarboven ook helemaal niets weten van bijvoorbeeld de man als Sonny Boy Williamson, waar wij het straf van bezocht hebben, waar we daar heel veel moeite toch terecht zijn gekomen. En als je dan vraagt waar die man begraven is, dan weet bijna niemand dat. Dat is toch wel heel vreemd. En dan dat afgezet tegen het feit dat deze man bij Blues Liefhebbers over de hele wereld bekend is. Dat is toch, en dan in zijn eigen dorp, in Toetwaller, dus praktisch niet.
3: Nee.
0: Dat is toch wel heel...
3: Voor mij was de meest krachtige notitie in het dagboekje wat ik daarbij hou, is in Rolling Fork vragen of mensen weten wat hier aan de hand is. Als iemand je vraagt wat je in godsnaam hier komt doen, en je zegt dat dit toch de geboorteplaats van Muddy Waters is.
0: Ja.
3: En ze dan vragen, who's that? Nou, dat vind ik tekenend.
0: Ja. Helma, denk jij nog dat je hier talent ontdekt om misschien ook in Nederland te laten optreden? Want jij kijkt natuurlijk met de schuin oog ook wel waar die hier rondloopt.
1: Er is meer kans dan in Chicago of Detroit, dat is zeker.
0: Ja.
1: Daar hoef je helemaal niet meer te gaan kijken.
0: Nee.
1: Hier ontdek je af en toe nog wel wat, waarmee je niet altijd kunt toeren of zo, maar jawel.
0: Wel is het wel leuk om eens een keer te zeggen, nou, van als je per ongeluk komt, dan doe ik daar wat mee.
1: Dat heb ik al gedaan.
0: Oh, dat deed je al.
1: Met mensen die ik hier ontmoet heb.
0: Burnside natuurlijk. En,
1: Mojo Buford, die dus intussen ook weer terug verhuisd is naar Mississippi van Chicago. En Kenny Brown, die heb ik al een keer op tournee gehad en die ga ik in augustus weer doen.
0: Ja, jongens, ik zou zeggen namens Radio Drenthe hartstikke bedankt. En veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
4: I'm taking my time. Gonna boogie woogie all night long. I'm taking my time. I'm gonna boogie woogie all night long.

rijden we over de Mississippi. Voor de vijfde, zesde maal nu, want we zijn een aantal keren kriskras eroverheen gegaan. Ditmaal wel de laatste keer. Kom nu in

De staat Arkansas, de home of Bill Clinton zien we staan, mooi nieuw bord. En terugkijkend op die rondrit door Mississippi, kunnen we zeggen dat het ons heel goed bevallen is. Een vriendelijke staat, de mensen die we ontmoet hebben waren vriendelijk en natuurlijk niet te vergeten de historische plek wat de blues betreft, want dat zijn er nogal wat. Ik bedoel het graf van Sonny Boy Williamson, van het monument van Robert Johnson, het graf van Charlie Patton. De bekende Sanders die de blues spelen. Clarksdale niet te vergeten, het centrum van de blues. Meridian, het huis van Jimmy Rogers. Met een beetje weemoed kun je wel zeggen, neem je dan afscheid van zo'n plek. Want het is toch een... Ja, het is een, vooral die driehoek daar in de delta is een historische plek wat betreft de bluesmuziek. En ja, je weet niet of je er ooit als een keer weer komt, maar zouden mensen uit Drenthe die kant op gaan ooit en ze houden van blues, dan zou ik zeggen, kijk er eens rond, want het is er hartstikke mooi. I've been walking.

0: Pure blues, Spuldeur, Otis Spann, de Riverside Blues. Eigenlijk ben je het verloren van Mississippi. Otis Spann, halfbroer van Muddy Waters. Geboren in Belzonia, ook al vlak in de buurt van Rolling Fork, waar is Muddy Waters vandaan komt.
1: Ja, en daarvoor hoorde u John Hammond met Red Hot Kisses, een stuk van Sonny Boy Williamson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues. We maken door technicus Paul Meeldijk en samensteld door Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gedaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Dallas is de boomtown van Texas. De staat in de staat. Waar Kennedy werd doodgeschoten. En waar Blind Lemon Jefferson en T-Bone Walker de blues speelden. Blues tussen koeien en olie.
4: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Het nummer komt van het album Dancin' Bear. En toen maakte John Legrand, de voormalige mondharmonica-speler van Living Blues, nog deel uit van de band. Evenals gitarist Erwin Java en de drie Zwollenaren Helmich van der Vecht, Herman Deinem en Hans Lefaye. QB and the Blizzards, Don't Wanna Me Black in Mississippi.

QB and the Blizzards, Don't Wanna Be Black in Mississippi. Johnny Winter uit Beaumont in Texas nam zijn album Second Winter op in Nashville en daarvoor bewerkte hij een oud soulnummer van Percy Mayfield, Johnny Winter, Memory Pain.

Johnny Winter, Memory Pain. Otis Rush uit Chicago nam in San Francisco een eigen compositie op met pianist Mark Neftalin. In 2004 maakte een beroerte een eind aan zijn carrière. Otis Rush, Right Place, Wrong Time.

Otis Rush, Right Place, Wrong Time. Chick Willis, dat was een bluesgitarist uit Georgia, maar niemand wilde zijn nummers uitbrengen. Platenmaatschappijen waren totaal niet geïnteresseerd in hem en daarom liet hij in Michigan 2500 singles persen en vervolgens trok hij langs alle radiostations, waardoor het nummer alsnog een soort culthit werd. Even later overleed de zanger, Chick Willis. Stoop down, baby.

Chuck Willis, Stoop Down Baby. Rory Gallagher, dat was een Ierse gitarist uit Ballyshannon. Hij leerde het vak in de Fontana Showband. Daarna was hij de frontman van Taste en uiteindelijk werd hij soloartiest. Hij overleed in 1995 in Londen op 47-jarige leeftijd, nadat hij tijdens zijn laatste optreden in Rotterdam onwel werd. Rory Gallagher, Should Have Learned My Lesson.

Rory Gallagher should have learned my lesson. Bonnie Raitt uit Burbank, Californië, begon in het voorprogramma van Mississippi Fred McDowell en later bij Sippy Wallace. Een oude hit van Del Shannon werd haar eerste hit in Amerika. Het nummer eindigt op 57 in de Amerikaanse Hot 100. Bonnie Raitt, Runaway.

Bonnie Raitt, Runaway. Edward Harrington uit Mississippi besloot bij zijn oom in Chicago te gaan wonen. En op zijn verjaardag kreeg hij van zijn oom een silvertone gitaar. En zijn oom nam hem regelmatig mee naar concerten van Howlin' Wolf, Muddy Waters, Jimmy Reed en Chuck Berry. Dit is een opname van hem met zijn neef Cary Bell, de beroemde mondharmonica-speler. Eddie Clearwater, Bad Dream.

Eddie Clearwater, Bad Dream. Stevie Ray Vaughan uit Dallas ging in 1972 naar Austin en daar was hij de gitarist van de band Cracker Jack, The Nightcrawlers en Paul Ray and the Cobras. Hij begon met zangeres Leanne Barton de band Double Trouble en uiteindelijk ging hij solo verder. Maar in 1990 kwam hij om het leven bij een helikopterongeluk in Wisconsin. Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy.

Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. Joe-Louis Walker woonde in San Francisco in één huis met zijn roommate, gitarist Michael Bloomfield. Maar deze Michael Bloomfield overleed aan een overdosis. En toen trok Joe-Louis Walker zich terug in de gospelband The Corinthians. In 1985 keerde hij terug in de blues toen hij met de Mississippi Delta Blues Band door Europa toerde. Joe-Louis Walker, Cold is the Night.

John Lee Walker, Cold is the Night. Buddy Guy trok vanuit Louisiana naar Chicago en daar had hij meteen werk als studiogitarist bij Chess Records. Na verloop van tijd begon hij met mondharmonica-speler Junior Wells op te treden in het clubcircuit in Chicago en hij groeide uit tot een fenomeen met een eigen bluesclub, Buddy Guy's Legends. Buddy Guy, damn right, I've got the blues.

Buddy Guy, damn right, I've got the blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Luther Allison werd groot in Chicago Westside en hij maakte zijn beste album bij het lokale blueslabel Alligator Records, Soul Fixin' Man. En dat deed hij met zijn vaste begeleidingsband, die huurde hij altijd in, de James Solberg Band. Hij overleed in 1997. Luther Allison, Bad Love.

0: Ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En in die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe. Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Dit keer ging hij het vrije veld in. Op zoek naar water. En dat deed hij met Marga Kool.

0: Achter het kerkje van Averreest, Old Averreest. Echt een heel authentiek en mooi bewaard gebleven gehucht.
1: Lustraat, wij loopt hier met Maga Kool. Maga Kool is op dit moment dijkgraaf, hè?
0: Klopt.
1: Van het waterschap Reest en de Wieden. Zeg ik dat goed, Maga?
0: Reest en Wieden, ja.
1: Wij willen nou even naar de Reest toe. De Reest, dat is eigenlijk de scheiding, hè? Een beetje tussen de Overijssel en Drenthe.
0: Ja, klopt.
1: Maar het waterschap, dat beperkt zich niet alleen tot Drenthe. Zeg.
0: Nee, niet meer. Vroeger was dat wel zo met waterschappen. Die hadden vaak een klein gebied. En wonderlijk genoeg loopt de grens tussen de waterschappen in Drenthe en Overijssel precies door de helft van de Reest. Nou, dat is natuurlijk heel belachelijk, want dan kun je nooit goed beheer voeren. En daarom is het ook beter dat die reorganisatie hier komen is, zodat het land aan beide kanten van de rivier, alles wat afwatert op de Reest, dat is nou in één hand van één waterschap.
1: Hoe wil je dijkgraven, Maga?
0: Dan moet je gewoon naar solliciteren.
1: Je moet solliciteren, ja. en dan word je dan benoemd?
0: En dan, dan krijg je gesprekken met een vertrouwenscommissie vanuit het waterschapsbestuur. Net zoals dat ook giet als een burgemeester benoemd wordt van een gemeente. Hè. Dan giet de gemeenteraad er met elkaar over in conclaaf. En die brengt dan advies uit aan het kabinet, zou je kunnen zeggen. En dan is het vervolgens een kroonbenoeming, heet dat. Dat betekent dat onder mijn benoeming zit de handtekening van de koningin. Maar ik ben bang dat de koningin er niet echt van op de hoogte is. Hoor. Het is een zaak van de ministers dan. Hè?
1: Een dijkgraaf, dat klinkt wel heel erg mannelijk. Hoe was dat eigenlijk grotendeels een positie die de man bekleed werd?
0: Absoluut. Ja, er zijn op dit moment 58 waterschappen in Nederland. 57 geloof ik zelfs. En daarvan zijn er maar twee die een vrouw als voorzitter, als dijkgraaf hebt. En in het verdere verleden was het ondenkbaar dat een vrouw dijkgraaf zal wezen. Als je kijkt naar de vorige eeuw bijvoorbeeld, was het echt helemaal een mannenwereld. En ook in de besturen zaten bijna alleen maar man. En dat begint ietsje te veranderen. Maar een beetje mannenwereld is nog steeds wel, hoor.
1: Het is natuurlijk ook een echte Nederlandse fenomeen. Hè? Ik bedoel, de strijd tegen het water.
0: Jazeker. De wortels van onze Nederlandse
1: cultuur. Denk aan
0: Hollands,
1: zie ik, trage rivier, hè, Marsman.
0: Ja. Wist jij dat de waterschap de oudste democratische bestuursvorm van Nederland is? Al in de middeleeuwen gingen mensen samenwerken en zo'n waterschap samen oprichten. En dat betekent dat vanaf zo'n 1200 de eerste waterschap in Nederland al bestaat. Veel ouder dan de gemeente, veel ouder dan de provincie. Ja. En inderdaad, in de gebieden waar het gevecht tegen het water voerd moest worden, daar was het natuurlijk het eerste. Echt dijkzorg en dijkonderhoud. Later is dat natuurlijk veel meer ook geworden, inpoldering enzovoort.
1: Kijk eens, dit is hier wel een heel erg mooi gebied, hè?
0: Dat is het.
1: Als je zo door dit laadje in loopt. En daar rijdt een mul, die maalt volgens mij, of nee, was die toch? Ja. Ja. Dat waterschap, dat beheert het water. En ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Kun je dat eens even wat aan mij vertellen?
0: Ja, zeker. Doe ik dat trouwens in het Drents of doe ik dat in het Nederlands?
1: Nou, je mag het gewoon in het Nederlands doen, want het is ook voor de VBRO.
0: Ja, daar zit ik ineens over nadenken. Wij zijn zo heel natuurlijk in het Drents begonnen, maar ben jij wel een Drents?
1: Oh, dat maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, het is voor Drenthe en voor de rest van de natie.
0: Nou, zal ik het voor de rest van de natie dan in het Nederlands uitleggen, ja, ja, ja. Harry, hoe dat zit.
1: Maar met een beetje Drents accent,
0: ja,
1: maar wel.
0: Ja, dat mag. Ja. Ik kan wel wat vertellen over de taken van waterschap. Een waterschap die heeft een viertal taken. In sommige gebieden zorgen ze ook nog voor een deel voor de wegen. Maar dat is bij ons in ons deel van het land is dat niet zo. Viertal taken. In de eerste plaats zorg voor de dijkonderhoud. En waar nodig dijkverbetering. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bij de dijken bij Zwartsluis bezig aan een dijkverbeteringsproject. In de tweede plaats zorg voor het goede peil van het water. Zorgen dat er op de juiste tijd, op de juiste plaats voldoende water is. Dat betekent soms water afvoeren, soms water aanvoeren. Heel vaak water vasthouden. In de derde plaats is het de zorg voor de kwaliteit van het water. Dus ook al het water wat de mensen wegspoelen uit hun gootstenen, toiletten, ja, wasmachines enzovoort. Dat wordt in onze zuiveringsinstallaties weer gezuiverd.
1: Ja.
0: Maar we geven ook vergunningen aan bedrijven die op de sloten of kanalen willen lozen.
1: Ja.
0: En we houden controle erop dat mensen geen dingen doen die niet mogen. En aan de vierde plaats hebben wij nog een klein deel van het gebied in Overijssel waar we de vaarwegenzorg hebben. Dat betekent dat we ook de grotere watergangen onderhouden. En dat is dan vooral in het Overijsselse, omdat je daar vroeger nog vaarboeren had. Hè? Die voor een hele bedrijf het nodig hadden om de melk, de koeien, het hooi via de waterwegen te vervoeren naar hun boerderijen. En daarom heeft het waterschap daar nog een stuk vaarwegenzorg. Er wordt op dit moment over gesproken of het waterschap ook van de provincies nog ook de zorg voor de grotere kanalen enzovoort zou moeten overnemen. Them that's got shall have. Them that's not shall.

0: Yes, he's got his own.
1: Water is natuurlijk wel iets wat in de belangstelling staat. De prins der Nederlanden, die houdt zich daarmee op.
2: Ja, zeker.
1: Maar ook een goede kennis van mij, dat is Willem van Kooten. Die is nogal begaan met het lot van het water en zo.
2: Ja.
1: Willem heeft altijd gezegd, het wordt gewoon op een gegeven moment schaars. Ja. Heb jij daar ook wel eens... Ik bedoel, praat je dus niet alleen maar hier over het waterschap, maar iets over wat een... Globalere.
2: Ja, ik denk dat water, dat goed water schaars wordt. Want je hebt steeds meer verontreiniging van het water. En ook steeds meer schadelijke stoffen die doordringen tot het diepe ondergrond. En daar het water wat je voor drinkwater moet kunnen winnen, kunnen verontreinigen. Dus ik denk dat goed en gebruikbaar water, ook in Nederland, maar zeker in de rest van de wereld, een schaars goed is of nog gaat worden.
1: En, maar, ook, en waarschijnlijk ook politieke belangen speelt mee. Ja. Zo, als je bijvoorbeeld in Turkije, dus, die kunnen bijvoorbeeld van die bergen kunnen ze dus de Jordaan en al die dingen, die de Eufrate, Tigris, die daar uiteindelijk beginnen, kunnen ze natuurlijk afsluiten. Hè? Ja. Ze schijnen al op akkoord met Israël, hebben ze gehoord, wat ik gehoord heb. Maar dat is natuurlijk ook nog een. Ook nog een politieke. Dwangmiddel worden op een gegeven moment.
2: Ja, en hoe schaarser, hoe eerder er oorlogen om water zullen kunnen ontstaan. Dan zal dat in ons deel van de wereld nog niet zo'n vaart lopen. Maar ik kan me voorstellen, in sommige delen van de wereld, waar water echt een bepaalt of mensen kunnen blijven bestaan. En ook of de welvaart kan doorzetten, ja of nee. Dat daar dat een bron van strijd kan zijn.
1: Ja, en... En er komen natuurlijk steeds meer mensen die verbruiken. Dat is natuurlijk de wereldpopulatie die stijgt natuurlijk enorm.
2: Ja, zeker. En dan heb je het over drinkwater, maar sowieso kan water een groot probleem worden in de toekomst. Want mede door onze welvaart verandert ons klimaat.
1: Ja.
2: De zeespiegel die stijgt, de zee komt hoger op.
1: Ik heb net een liedje over geschreven, The Warning from the Ice.
2: Oh ja.
1: Een waarschuwing vanuit het ijs. Zodat de polar cap is melting en zo. Een soort van blues, maar dan kun je 12 maanden van maken. Maar dan niet meer alleen maar over de Mississippi Delta, want dat is er niet meer. Dus de teksten worden wat globaler ook.
2: Ja. Daar
1: kun je eigenlijk ook wel een blues over maken, want het is natuurlijk wordt een probleem waarschijnlijk.
2: Ja hoor. En dat is een nadenken op dit moment, ook in Nederland, ook in de waterwereld, van hoe ga je daarmee om? Ga je een toekomst tegemoet waarin het Westen helemaal ontruimd moet worden, omdat het weer onder water wordt gezet? Of zie je kans om de dijken zo hoog te krijgen in de toekomst, dat Nederland nog ook wat de laagste delen betreft leefbaar blijft?
1: Ja, want anders krijgen wij die mensen allemaal hier in Drenthe. Dat moeten we in ieder geval niet hebben.
2: Ja, dan zal er de eerste tijd zo vaak niet lopen.
1: Dat zal onze tijd wel duren, zoals mijn grootmoeder altijd zei. Maar het stijgt wel. Dat,
2: ja, en ook verandering van het weer. Hè? Ja. Wat onderzoekers voorspellen, dat is dat in de toekomst de zomers droger zullen worden. En in de winter, en voorjaar bijvoorbeeld, de herfst, er in korte tijd heel veel regen tegelijk zal vallen.
1: Ja.
2: Nou, daar hebben we in 1998 een voorproefje van gehad. Ook in ons gebied, in het gebied van Reest en Wieden, is toen het hele deel daar bij Meppel en Noordwest-Overijssel onder water komen te staan. Kijk, en dan realiseren mensen zich ineens wat een waterschap is en wat een waterschap moet doen. Want normaal heeft de burger helemaal niet zoveel idee van wat een waterschap nou precies voor hem betekent. Maar dan realiseert men zich dat.

0: zat jij daar toen al? Want de luisteraar die weet natuurlijk niet dat jij ook nog gedeputeerde voor het milieu en cultuur geweest bent in de provincie Drenthe.
1: Ja, in 98 was ik dat nog. Dus toen ging ik niet over het waterbeheer.
0: Nee. Zeg daar eens wat over, over die tijd. Ik ben 8 jaar gedeputeerde geweest. Hoe, voor D66?
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Wat heeft die periode opgeleverd?
1: Ja, dat is natuurlijk... Voor Drenthe of voor mij?
0: Vertel maar gewoon. Vertel hoe je dat ervaren hebt, weet je wel. Want het is natuurlijk een belangrijk... Het sluit wel aan op het water natuurlijk. Milieu en cultuur eigenlijk toch ook wel.
1: Ja, ook wel.
0: Want water en cultuur, dat heeft toch wel sterk met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Kijk naar die prachtige Nederlandse landschapsschilders met hun water en zo, Ruisdaal en zo, al die jongens.
1: Ja, maar ook landschap. En landschap is ook een onderdeel van cultuur. Nou, het Nederlandse landschap is gevormd door het water en door de manier waarop we met water omgaan. Ja, maar normaal gesproken gaat de gedeputeerde van cultuur meer over welke instelling krijgt wel subsidie en wie niet en zo. Hè?
0: Ja.
1: Dus we zien het nou wel heel breed.
0: Maar ook zelf, daar had je zelf ook mee te maken, want je bent niet alleen maar gedeputeerde geweest, maar je bent nog steeds, je maakt nog steeds mooie gedichten en je hebt toneelstukken geschreven en columns en je bent daar al een redelijke duizendpoot op allerlei gebieden.
1: Nou, ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En in die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe.
0: Nee.
1: Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd. En dat lukt nu weer iets meer. Ik heb nu wat meer tijd, dus ik ben nu weer meer met schrijven bezig. Maar aan de andere kant had ik die tijd als gedeputeerde ook niet willen missen. Want het was een hele leerzame tijd. En ik heb heel veel opgestoken van... hoe het werkt in het bestuur en in de politiek.
0: Dus... Maar je bent oorspronkelijk geen Drentse. Je bent geboren in Beekbergen.
1: Ja.
0: En, hoewel dat natuurlijk ook een beetje... Dat is op de Veluwe, hè, bij Apeldoorn.
1: Ja, maar daar heb ik maar heel kort gewoond.
0: En toen naar de Zuid-Hollandse eilanden. Als ik goed...
1: Nou, mijn familie komt, komt uit het westen. Mijn moeder komt inderdaad van de Zuid-Hollandse eilanden. Mijn vader uit het Utrechtse, hè, dus het rivierengebied. En die zijn na hun trouwen in het oosten van het land gaan wonen. Daar ben ik geboren. En met een korte onderbreking in Brabant, eigenlijk toch vooral in Drenthe opgegroeid. Twente, Drenthe.
0: Ja, want jij hebt je ook eigenlijk toch redelijk voor de Drentse taal ingezet. Hè? Ik bedoel, dat gaat nou even over in Drents, dat kan. En jij hebt een aantal dichtbundels geschreven. Dus, ja, jij bent eigenlijk toch wel helemaal Drents, dacht ik.
1: Ja, ik voel me Drents.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb ik ook wel weer, als ik hoor over plaatsnamen in het Westen... En ik herinner mij hoe mijn vader daarover vertelde, of hoe mijn moeder daar nog steeds over vertelt, dan heb ik daar ook wel wat mee. En als mensen iets vervelends zeggen over mensen uit het Westen, dan raakt mij dat ook, omdat ik daar ook wel een verbondenheid mee heb. Aan de andere kant, zo gauw er ergens iets ten nadele van Drenthe wordt gezegd, dan heb je mij ook bovenop de kast.
0: Ja, maar dat zijn meestal ook, ik bedoel, dat ben altijd van die algemeenheden. Hè, van de, buiten het Westen woont alleen nog maar boeren en zo, weet je wel. En wij zeggen dan, dikke nek en zo, dat soort dingen. Of Haagse bluff en zo. Maar ja, dat zijn toch...
1: veel gegeneraliseerd.
0: Ja, absoluut, ja. Ik bedoel,
1: maar wat ik in ieder geval belangrijk vind is dat je de verschillen die in Nederland bent, dat je die goed boven water houdt. Ik vind het heel jammer als alles egaal wordt en uniform wordt en gries.
0: Ja, dat,
1: hè? Daar vind ik niks aan. Ik vind je moet een beetje regionale herkenbaarheid houden. Ja, en in de taal en in het landschap enzovoort.
0: Ja, daar hadden we het nog even over, voordat we aan dit gesprek begonnen. Over de bouw in Drenthe, hè? Op die kleine dorpen, zo op de Hondsrug en richting Annen en zo. Daar heb je dan toch niet zoveel aan kunnen doen als... daar vraag je daar niks mee te maken in jouw positie toen?
1: Nou, ik ging niet over ruimtelijke orde.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk wel invloed kunnen hebben als lid van het college van gedeputeerde staten.
0: Vond jij ook niet mooi zeker, waar ik het nou over heb?
1: Er zijn verschillende dingen gebeurd die je inderdaad niet tegen hebt kunnen houden. Een bouw van nieuwe bestemmingsplannen. waarvan ik het vreselijk vind dat ze gekomen zijn. Aan de andere kant, in de sfeer van de monumentenzorg, in de sfeer van meer aandacht voor het landschap, denk ik dat er in die 8 jaar toch wel wat is bereikt. Maar dat je het in je eentje kunt keren als daar niet voldoende steun is, daar ben ik wat van overtuigd.

0: Ja, ik heb toen eens een keer met de commissaris, met de Reels de Big over gehad. Die zei, ja, die lijn Groningen, dat mag dan, naar Emmen en zo, weet je wel. Dat, die dorpen die mogen dan wat meer bouwen. Gelukkig hebben ze op die kleine dorpjes zoals Egehaar en Grollo, daar mag dus niks meer bij en zo. Dat vind ik wel goed.
1: Ja.
0: Maar ik, zoals Annen bijvoorbeeld, ja, dat vind ik dan toch... dat schuilingsoord, dat is er bijvoorbeeld niet meer. Weet je wel. Het is één Zuid-Laan en ander, dat ligt al aan elkaar. Ja. En die hele mooie S, die aan de ene kant van Annen, die is helemaal weg en zo. Dat vind ik als Drent wel eens... doet me dat wel eens pijn. En ja. Ik denk wel eens dat men wat meer traditioneel zou kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld in Twente wordt gedaan, of bepaalde plaatsen in de Achterhoek.
1: Ja, vind ik ook. Veel meer gebruik maken van de bouwstijl die er was, van materiaalsoorten en de kleurstelling die er vroeger waren. En veel meer doen met beplanting voordat je gaat bouwen, in plaats van eerst een hele woonwijk uit de grond stampen en dan nog eens wat bosjes eromheen zetten. Het zou echt veel verstandiger met de geschiedenis omgegaan kunnen worden. En dat is op dit moment wel leuk, vind ik, dat in de vijfde nood aan ruimtelijke ordening die er is, hè, die Pronk heeft uitgebracht, waarin het beleid voor de komende tijd wordt uiteengezet, daar schrijft men ook in van je zou nieuwe ontwikkelingen wat bouw betreft toch meer moeten laten geïnspireerd worden door de geschiedenis. Nou, dat is een mooie kreet en er staat helemaal niet bij hoe Pronk dat uit wil gaan voeren. Nee. Maar het is wel te hopen dat de gemeentebesturen dat idee oppakken en dat ook werkelijk nou eens ter harte gaan nemen. Want het is niet alleen in Drenthe hoor, het is toch in veel delen van ons land dat men nieuwe wijken bouwt die allemaal op elkaar lijken. Totaal geen verschil of je nou in winkelcentrum in Gieten staat.
0: Allemaal met kruidvat en...
1: Ja, precies. Allemaal hetzelfde. Of je nou in Hogeveen in de Hoofdstraat loopt of in een dorp.
0: Kramen, kruisvaart enzovoort enzovoort.
1: Ja.
0: Dus gewoon onderling verwisselbaar.
1: Ja, en dat is jammer.
0: Ja, dus een grote eenheidsworst. Dat zie je ook een beetje terug in de kleding van de jeugd, vind ik tegenwoordig. Maar,
1: nou, ik herinner me ook wel dat iedereen in de spiekerbroek en een blauwe trui liep. Maar.
0: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar toen hadden we nog niet allemaal merkkleding. Je moet nou een beetje... van die en die kleding aan hebben. En ik zit altijd maar te zoeken naar een broek waar geen merkje op staat. Maar helaas moet ik constateren dat hier dus echt ook nog één op staat. Maar hij is wel vrij redelijk weggemoggeld. Dus, je hebt dus verschillende activiteiten ontplooid. Dat is zowel naar de politieke kant, maar ook hier een aantal dichtbundels. En wat staat je eigenlijk, wat is het dichtst bij je gewoon van al die dingen?
1: Oh, dichten, gedichten maken en soms ook sommige verhalen maken, dat staat het dichtste bij mij.
0: Ja.
1: Daarom vind ik dat ook het moeilijkste om over te hebben.
0: Ja.
1: Ik heb altijd de pest als iemand vraagt van wat heb je daar nou mee bedoeld.
0: Als je gaat tekst analyseren.
1: Dus ik hoop niet dat je gaat vragen van wat heb je ermee bedoeld.
0: Nou, zo wil ik niet gaan, nee.
1: Dat is een stukje van jezelf wat je in werk neerlegt.
0: Hoe doe je dat? Ga je daarvoor zitten en rolt dat er ineens uit? Of is dat wat ik dan wel eens heb van... Ga je daarvoor zitten en werk je eraan elke dag of zo? Nee. Ik ga 10 uur zitten en ik heb een schema en ik neem een kopje koffie en ik ga dan weer verder? Of?
1: Nee. Verschillende manieren. En soms ga ik er juist helemaal niet voor zitten, maar zit ik in de auto en zie ik iets of denk ik ergens aan. Of ik heb een bepaald gevoel en dan komt er ineens een regel die daarbij hoort. En die schrijf ik dan onder het autorijden even op. Of na die tijd, als ik hem nog heb kunnen onthouden. En dan later dan denk ik over die regel door en dan komen er meer regels bij. En dan groeit zo'n gedicht soms in de loop van jaren. En op een bepaald moment dan vraagt iemand van... Hey, niet een gedicht, want ik moet nog een gedicht hebben voor dat of dat krantje... of die bundel. Nou, en dan denk ik van, dan moet ik die maar afmaken. En dan ga ik er wel eens voor zitten om iets af te maken.
0: Maar ik heb 20 versies.
1: Ja, de eerste regel zit in mijn hoofd, komt er ook heel gemakkelijk uit. Daarna er een mooi gedicht van maken, dat is wel wat werk. En veel meer werk vind ik nog om een verhaal te schrijven... of om een toneelstuk te gaan schrijven. Ja. Daar moet ik echt voor gaan zitten.
0: Ja. Ja,
1: dan heb ik iemand beloofd dat het zal komen voor 30
0: deadlines
1: mei of zo.
0: En zo. Ja. Ja. En je bent geen Mozart die zegt van nou, dat mevrouw Dusek zei van het wordt nou tijd dat de Don Giovanni op papier komt. En hij zei van, maak je maar niet ongerust, want de score zit in mijn hoofd en zo. Ja,
1: ja. Maar hoe heb jij dat dan met...
0: Ja, ik ben een beetje Tim Hardin-achtig. Als ik het hoopt zich een beetje op en ik schrijf wat, noteer wat flat. En ik heb altijd zo'n klein, ja nu niet, maar zo'n boekje bij me waar ik dan alleen notities in maak. En waar dan, waar je op een gegeven moment bepaalde dingen verbindt. Of quotes of zo, die je dan een beetje bij elkaar kunt zetten. En dan een verband inbrengt en zo. Maar het is niet zo dat ik ervoor kan gaan zitten of zo. Dat,
1: nee.
0: Dat,
1: kun je schrijven met mensen in de buurt?
0: Nee. Ik heb wel eens losse vlotters dat ik ergens iets opvang. Dat ik zeg van, nou dat is het dan, dat kan ik wel gebruiken.
1: Ja.
0: Ik meen dat Joep van het Hek me een keer verteld heb onder in de Spiegel in Groningen, dat hij het ook zo deed. Dat hij expres de stad in ging om dingen op te pikken en zo. Die leefden in onder genot van een borreltje natuurlijk. Maar zo doe ik het eigenlijk ook een beetje. Alleen, ik ben niet zo verschrikkelijk productief, moet ik zeggen. Ik ga er wel eens achter zitten en dan dwing ik mezelf wel eens. En dan ga ik, dan zit ik er 2 uur en als ik dan 2 regels heb, dan ben ik heel blij. Maar dan, dan zijn er ook wel eens dagen dat het niet lukt. Maar er zijn ook, de mooiste dingen heb ik eigenlijk in één keer zo opgeschreven.
1: Ja.
0: Dat is heel raar. Dat zat er ergens.
1: Bij mij zijn het vaak de laatste regels van een gedicht bijvoorbeeld. En dan moet het hele stuk er nog vooraf. En dat is dan lastig.

0: Ik kan ook niet hebben dat iemand over mijn schouders mee zit te kijken.
1: Nee, dat
0: is helemaal vreselijk.
1: Maar ja. Ben je ook aan... Ik ben ook wel eens aan 3 dingen tegelijk bezig.
0: Ja, ik ook. Ja.
1: En dat is
0: ja.
1: Dan... Maar ik ben zo'n slechte afmaker eigenlijk. Dat.
0: Ja. Ja. En jij hebt ook echt de stok achter de deur nodig.
1: Ja, dan kan ik het eigenlijk wel, ja. Dan kan ik het wel, ja. Dan, maar ik toch heb ik dat liever niet. Ik ben nou bijvoorbeeld, moet wel eens een keer weer eens een nieuwe cd maken of zo. En dan schrijf ik maar wat in het forum. En dan heb ik tenminste, dan heb ik iets substantieels. Dan hoef ik niet bang te wezen, net zoals vroeger op school, van ik heb mijn huiswerk niet gedaan of zo. Nee, nee. Want ja, toch komt er op een gegeven moment het moment dat iemand tegen je zegt van, nou moet het gebeuren, weet
0: ja.
1: Je wel.
0: En dan moet het ook nog bij jou in een andere taal.
1: Ja, nou ja, daar ben ik wel aan gewend geraakt. Het Engels is een taal die eigenlijk in het kort heel makkelijk dingen kan uitdrukken waar je in Nederland veel moet omschrijven en zo.
0: Ja.
1: Dus dan is het vaak alleen maar een kwestie van is het correct of niet. En je moet natuurlijk een beetje gevoel hebben voor modewoorden, zal ik maar zeggen. Ik heb zo'n heel mooi slangboek waar dan... Dan staat er gewoon, en er staat ook echt weg waar het wegkomt. Hè. Je dus booze hebt, dus het drank, dat komt dan from distillers, GW, booze from Philadelphia, weet je wel. Of marine talk of zoiets. Dus een bepaalde, net als wij, weet je wel, dingen hebben die uit de Navy komen, weet je wel, over de boeg gooien en zoiets. Dat soort, er staat ook precies achter waar het dan wegkomt.
0: Ja,
1: zo. Dus dat is wel leuk en zo.
0: Ja.
1: Marga, zou jij een gedicht willen voorlezen? Uit de kleine kathedraal.
0: Oh ja.
1: Want dan, dat is altijd mooi om een ik weet niet welke je wil doen, dan moet je zelf.
0: Ja, ben jij een Drents gedicht of ben jij een Nederlands gedicht?
1: Nou, dat laat ik dan in dit geval helemaal aan jou over.
0: Even zien.
1: Ja, dat kunnen we weten, want ik had de bundel bij me. Ja. Een mooi gedicht over het landschap vind ik altijd mooi. Wij staan hier in het landschap. En we hebben het over water gehad. En we hebben het over Zuid-Holland, over Beekbergen gehad. We staan hier, denk ik, in een van de mooiste landschappen van Nederland. Als je dit hier zo het pad afloopt.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me toepasselijk. Omdat...
0: Nou, ik heb hier een gedicht dat gaat over, dat is in Drents. Maar het gaat over dat wij de boel allemaal zo netjes maken in ons landschap. En dat daardoor zoveel authentiek verloren, ja. Het authentiek verloren gaat. Er zit ook een woord in, dat is een... Misschien niet te begrijpen woord voor mensen die geen Drents kennen. De vredings, dat is de afrastering.
1: Ja.
0: De vredingsfut, hè, dat is de afrasteringen weggehaald worden. En waar het gedicht zich ook vooral over, waar het gedicht zich tegen keert, dat is tegen die stomme gewoonte die wij hebben om het niet meer donker te laten zijn in het landschap. Om alles in de lampen, de neonverlichting, neonreclame, langs elk fietspad moeten van die witte lantaarns. Maar ook de mensen gaan hun hele territorium, als ze een stukje grond om het huis hebben, in de partylampen en de tuinlampen
1: en
0: zetten.
1: Van de gamma.
0: En schuttings van de gamma. Nou, daar gaat het ongeveer over. Het heet de vredingsfut. Wij leeft verkaveld. Hebt op grote schaal de ruimte opperschoond. Het land egaliseert. Zodat wij u te voeten kunt. De boel aan kant. De vredingsfut. Geen kampie en geen tip. Geen zandpad tussendeur. En niet het zachte soezen van vleermoezen in de avond, het gedempte tikken van het wijde apparaat. 'S nachts slingert wij witte linten van locht, om alle huizen, tunen, langs alle straten. Het is nou alles goed te overzien, zo zonder struiken, zonder bomen, tot aan de stad aan toe, die gunder loert tot er kan komen.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi, heel mooi. Ja, het is ook een beetje zo. Hè. Nederland is, we hebben hier wel Madurodam, maar Nederland is eigenlijk Madurodam. Ja.
0: Ja. En we maken het ook wel een beetje zo. Want juist door dat ontbreken van, door het ontbreken van bijvoorbeeld het echt donker, wordt het land ook steeds kleiner.
1: Ja.
0: Heb jij dat ook niet? Als je vroeger als kind een eentje moest fietsen, dan dacht je van, oh, wat een afzienbare ongestrektheid, uitgestrektheid. Wat is het groot en wat moet je ver fietsen? Als je nou tegenwoordig fietst, dan zie je, oh, daar loopt een weggetje met lantaarns erlangs en daar loopt een weggetje. En het dorp of het stadje wat vroeger mijlen ver weg leek, dat lijkt heel dichtbij. Want dan zie je nou meteen al een McDonald's paal in de hoogte. Hè? En afstand van 6, 7 kilometer wordt door licht zo overbrugd. En daardoor wordt het maar een klein landje. Alleen midden in Drenthe vind ik. Daar bij Anlo en Annen. Daar wordt het nog wel eens echt helemaal donker. Maar voor de rest zie je overal. Oh, daar ligt Hogeveen en daar ligt...
1: Ja, daar kun je van ver af als wij met de auto. Hè, het is een beetje... En er is geen maan of zo. Dan zie je dat echt. Ja. Maar het is gelukkig nog niet zo erg als in België. Want daar hebben ze alle highways, dus alle autobanen hebben ze in het neonlicht staan.
0: Ja,
1: dus
0: dat hebben ze in Nederland ook al veel. Als je van Den Haag naar Utrecht rijdt, heb je de hele weg langs lantaarns in de middenberm. Wat een verspilling.
1: Ja.
0: En dan te bedenken dat een tijdje geleden, hoeveel jaar is dat nou geleden, dat heel Nederland werd opgeroepen om alle lampen uit te doen als het maar even kon.
1: Spaarlampen.
0: En de overheid die zet zo de hele snelweg in het licht. Ik vind het echt belachelijk.
1: Ja, nou ja, ik heb pas geleden ook mijn elektronische handtekening gezet onder de milieudefensie. Want ik zag een heleboel mensen, onder andere Jos Brink, dan ben ik niet zo gek van Jos. Maar ik bedoel, hij bedoelt het goed. Ik bedoel, er wordt toch te veel gebouwd, vind ik. En er moet ergens toch wat groen overblijven. Ja. En zo. En dat moet ergens een keer gestopt worden. Dus daar ben ik wel met hem eens. En met hem een heleboel anderen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Nou Marga, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe, je wordt hartelijk bedankt voor dit gesprek in deze hele mooie omgeving. En ik denk dat er nog wel wat mooi werk van jouw hand zal verschijnen.
0: Graag gedaan, dank je.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Marga Kool, de dijkgraaf van het waterschap Rees ter Wien, die was van Billie Holiday, God Bless the Child, Tom Waits, Georgia Lee, Eric Clapton, Blues Before Sunrise en Marianne Faithfull, Strange Weather. We gaan verder met Harry's historie, we gaan weer naar zijn werkkamer en pakt een tekst bij de kop.
1: Ja, voor mij een exemplaar van Noorderbreedte. En Noorderbreedte, dat is een blad wat is een tijdschrift over het landschap, de cultuurhistorie en de natuur en het milieu van Friesland, Groningen en Drenthe. En dat is een heel mooi blad. Het ziet er fantastisch mooi uit. En in het midden, of bijna in het midden, staat vaak Atelier Six. En dan praten we over Ger Six, een bekende noordelijke kunstenaar. Die dan samen met Trudy Kramer en met Herman van Hoogdaal vaak portretten van mensen schildert die in het noorden enige bekendheid genieten. En dat hebben ze dus in dit geval ook met mij gedaan. Een prachtige tekening van Ger en een prachtige olieverf op paneel van Trudy en een aquarel van Herman. En dan moest ik er een tekst bij maken. En in dit geval vond ik het eigenlijk wel leuk om een tekst, wat Ger die lust ook nog wel een borreltje, om dus een bijpassende titel te maken of een bijpassend liedje. Niet speciaal voor Ger gemaakt hoor, maar meer voor mezelf. Dat heet Brother Booze. Nou, Booze, broer drank betekent het eigenlijk. En ja, Booze, hoe komt men daar nou aan? Dat was vroeger een eigen naam van Distillers from Philadelphia, of van Boston, daar wil ik even af. Ik dacht van Philadelphia. G.W. Booze. En de Amerikanen die hebben daar dan gewoon een eigen naam van gemaakt, of een neologisme, zoals men dat ook wel eens zegt. Een nieuw woord, zou ik maar zeggen. Maar het gaat dus eigenlijk over drank die mensen redelijk in de greep kan houden. En ongetwijfeld zijn er heel veel mensen die wel eens met het probleem geworsteld hebben. Het is namelijk een probleem wat over het algemeen toch meer geaccepteerd wordt als het innemen van, het zij daar, cocaïne of heroïne of andere schadelijke chemische substanties. Maar ik heb het een keer geschreven toen ik zelf een borreltje op had. Dus het is eigenlijk ook nog wel levensecht. En het gaat eigenlijk over dat iemand aan een, de tafel zit. Ik zal het even voordragen eigenlijk. Sitting at a table with my almost empty glass. Dus iemand zit aan een tafel met zijn wat leeg glas. I'm looking through the hole. Je kijkt door het gat van de fles. En daarin zie je eigenlijk je verleden terugkomen. Hè? Featuring my past. And in this lonely silence where the shadows reach the floor. En in deze eenzaamheid waar de schaduwen eigenlijk de vloer bereiken. Hè? I'm stuck with brother booze. Zit ik hier maar met. Ben eigenlijk vastgelopen met broer drank. Die steeds maar meer wil. En dan krijg je dat herhaalt zich, het refreintje. Brother booze, unhappy vision. Dat is een ongelukkige visie eigenlijk. Out of the darkness. Je kwam zomaar aansluiten met de donker. En brother booze, zonder enige aarzeling, kroop je in dit liedje eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk heel plastisch, hè. Het is koud in deze oude stad. It's freezing at last. Het vriest. Maar ik kijk door de fles heen, maar er zit niks meer in. No deal, I guess. Maar goed geluimd als wij waren, let's call for drinks and kick away these blues. Laten we de blues nou eigenlijk maar eens wegschoppen en de drank. Join the parade of time. There's nothing more to lose. Laat me maar achter iedereen aanlopen, er is toch niks meer te verliezen. En dan krijg je dus het refreintje weer dat het een happy vision was. Out of the darkness you have come. Brother Booze, without hesitation, you're softly sneaking into this song. En ja, dat staat in Noorderbreedte. Prachtig blad eigenlijk. Ik mag wel eens een keer reclame maken, hè, lijkt mij. Want dit is... Ja, toch een blad wat de Noordeling eigenlijk onder ogen behoort te krijgen.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een nummer van Burt Bacharach en in 1962 was het een single voor Dionne Warwick. Toen Tommy Hunt een album opnam, kwam producer Luther Dixon met het idee om dit nummer van hem op te nemen voor zijn album Your Man. En dat werd een doorslaand succes. En het werd vervolgens ook nog opgenomen door de Swinging Blue Jeans, Jennifer Warnes, Neil Diamond en Treintje Oosterhuis. Tommy Hunt, Don't Make Me Over. MUZIEK

Tommy Hunt, Don't Make Me Over. Dave Barry uit Sheffield begon als bluesband Dave Barry and the Cruisers. Dit is een cover van een oude hit van Chuck Berry en later scoorde hij hits met commerciële popnummers zoals This Strange Effect van Ray Davis. Dave Barry, Memphis, Tennessee.

Dave Barry, Memphis, Tennessee. Brooks O'Dell uit Philadelphia had in 1963 een hit in Amerika met Watch Your Step. Dit nummer werd geen hit en er zouden ook geen hits meer komen. En een hele serie platenlabels probeerden het met hem, maar Amerika toonde geen enkele belangstelling. En hij eindigde als songwriter bij Dynamo Records. Brooks O'Dell, Now You Are Gone.

Brooks O'Dell, Now You Are Gone. The Big Three, dat was een populair trio in het clubcircuit van Liverpool. Maar de plaatverkoop verliep teleurstellend. En toen basgitarist en zanger Johnny Gustafsson overstapte naar de Mercy Beats, was het voorbij voor de Big Three. Some Other Guy.

The Big Three, Some Other Guy. Freddie Scott uit Rhode Island werd bekend door zijn hit Hey Girl, een nummer van Carole King. Carole King schreef ook dit nummer, maar het werd geen hit. En toen stapte hij over naar songwriter Burt Burns. En met zijn Are You Lonely For Me had Freddie Scott vervolgens een nummer 1 hit in Amerika. Freddie Scott, Where Does Love Go?

0: Freddie Scott, Where Does Love Go? Brian Poole en de Tremolos, dat was een succesvolle band uit Londen. De band scoorde hit na hit, maar Brian Poole kreeg het hoog in de bol en ging solo verder. En dat mislukte hopeloos, terwijl de Tremolos gewoon hits bleven scoren. En Brian Poole eindigde als slager in het familiebedrijf in Dagenham. Brian Poole en de Tremolos, Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Brian Poole en de Tremolos, Do You Love Me? Garnet Mims had een nummer 1 hit met Cry Baby. En dan is de volgende single een probleem. Daarom werd er flink geïnvesteerd en de Sweet Inspirations werden naar de studio gehaald als achtergrondzangeressen. En er werd een beroep gedaan op de beste studiomuzikanten van New York. Maar het werd geen hit voor Garnet Mims. Anytime You Want Me.

Garnet Mims, Anytime You Want Me. Joe Brown uit Londen was vooral populair in de periode voor de Beatles en daarna werd hij veroordeeld tot het nachtclubcircuit. Hij is de vader van Sam Brown, de zangeres met de nummer 1 hit Stop. Joe Brown, That's What Love Will Do.

Joe Brown, That's What Love Will Do. Gene Burks uit New York was een onbekende soulzanger. Hij nam een nummer op van de Sims Twins, geschreven door Bobby en Kenneth Sims. Het werd geen hit, daarna nam hij nog wat singles op voor lokale labels, maar hij bleef zijn hele leven een onbekende soulzanger. Gene Burks, Can't Stand Your Foolin' Around.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Lost Albums van Bruce Springsteen is het album van deze week. En het zijn natuurlijk niet de beste nummers die jaren op de plank blijven liggen. Maar voor de echte liefhebbers van Bruce Springsteen is dit een leuk en onverwacht cadeau. Bruce Springsteen, Hi Sharra.

Bruce Springsteen, High Sierra. Johnny Kidd and the Pirates, dat was een topband uit Londen. De band had de nummer 1 hit met Shaken All Over. Maar Johnny Kidd overleed op jeugdige leeftijd aan gevolgen van een verkeersongeluk toen hij na een optreden naar huis reed. Johnny Kidd and the Pirates, I'll Never Get Over You.

Johnny Kidd and the Pirates, I'll Never Get Over You. Billy Watkins, dat was een jazzzanger die met big bands optrad. Hij nam een oud jazznummer op van Savannah Churchill uit 1947. En dat nummer stond 8 weken op nummer 1 in Amerika. Billy Watkins, I Want to Be

Billy Watkins, I Want To Be Loved. Cliff Richard en The Shadows, dat was de populairste band van Engeland, totdat de Beatles de macht overnamen. Maar dit nummer is 60 jaar oud en het klinkt nog steeds niet gedateerd. Cliff Richard en The Shadows, Lucky Lips.

Cliff Richard and the Shadows, Lucky Lips. De carrière van Sammy Stevens duurde precies 2 singles. En die singles waren helemaal niet slecht, maar de radiostations draaiden ze niet. De heren discjockeys vonden Sammy Stevens, Chubby Checker, light. Sammy Stevens, you are a lucky so-and-so.

Sammy Stevens, You Are the Lucky So-and-So. Herman's Hermits uit Manchester. Dat was de band met zanger Peter Noon. En de band scoorde opvallend veel hits met vriendelijke popdeuntjes in Amerika. En Peter Noon bleef daar ook jaren hangen. Hij werkte er als soloartiest en acteur in B-films. Herman's Hermits, There's a Kind of Hush.

Herman's Hermits, There's a Kind of Hush. Het is een nummer van songwriter en producer Burt Burns en hij was heel succesvol met Solomon Burke, The Isley Brothers, The Drifters en Benny King en Jimmy Radcliffe was zijn nieuwste ontdekking. Het nummer kwam uit de film Come to the Stable uit 1949 en het was al eens een keer opgenomen door Bobby Darin en Peggy Lee. Jimmy Radcliffe, Through a Long and Sleepless Night.

Jimmy Radcliffe, Through a Long and Sleepless Night. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Marianne Faithfull, dat was een hippie meisje uit Londen en ze had een verhouding eerst met Mick Jagger en later met Keith Richards. En die twee schonken haar dit nummer. Het is geen begenadigd zangeres, maar het werd wel een grote hit en later werd ze zelfs een cultartiest. Marianne Faithfull, As Tears Go By.

0: glorie money dat het een, wat je zegt, dat het wat te maken heeft met de zeven plagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht, hè? Die is in de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Die zieken, die bent er gewoon in gehad met levend materiaal, hè? Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. Daarvoor blijf ik deze keer dicht bij huis, in Drenthe. In Alteveer, onder de rook van Hogeveen. Daar loop je op een winderige dag op het land van Wesselbakker. Die is toch boer. Boer in spannende tien.
2: We loopt hier met Wesselbakker. En... Die is boer hier vlakbij Hogeveen in Alteveer. En we zagen zo net een bordje op de deur staan, of een plakkaat op de deur. Dat ging over de MKZ. Ik bedoel, je moet ontsmetten, moet je hier. En ik wou hem eigenlijk even confronteren met een gedicht van Aart van der Leeuw. En dat heet De Dieren. De landman gaat nu daar van de valt voor het laatst zijn hoeven rond. Hij keurt het werk der knechts in schuur en stal en als een schaduw volgt hem trouw zijn hond. Hij toeft bij het vee en luistert hoe de adem rondschoft en hoorn hangt een warme damp die met een geur van zomer hem bewademt en een nimbus nevelt om de lamp. Ik doe niet tillig het dicht, maar dat is een beetje een romantische kiek van Aart van der Leeuw op het boer zijn. Ja. Wat is daar van overbleven?
0: Het gevoel van die boer, denk ik, het gevoel wat als die Aart van der Leeuw in het gedicht beschrijft, denk ik dat die boer dat inzet nog wel in hem heeft. Daar ben ik van overtuigd. Alleen nog, die warme dame in die stal, die zal hij niet tegenkomen.
2: Nee.
0: Want die koeien die loopt in een hele luchtige en luchtige stal. Het haalt op de schoflengte, kunt u nog, want dat was dus toen nog in de slechte tijd van de koen, dat die koeien dus 6 maanden lang met de kop in de staart vast stonden. Nou, die tijd al had. De koen die loopt nog los en de bandmensen die beweren dat de boer nog vast zit, maar ik geloof dat niet.
2: Peren, heb je die nog?
0: Nee.
2: Die, want het volgende is, hij gaat dan naar de stal van de paarden, verwelkomd door een dreunend hoefgeklap.
0: Ja.
2: Nou, die heb jij niet.
0: Nee.
2: Wat, dit is alleen veeteelt, hè?
0: Ja.
2: Maar ik zeg dat je daar ook nog een beetje... wat aan is dit? Of wat,
0: ja,
2: wat is dat?
0: Wat is daar? Er staat wat boom. Ik heb een zeunen. Ik heb mijn zonen, die willen wel graag buiten werken, maar die heeft de pest aan de koeien. En die is dus nu bezig om een boomkwekerij op te zetten. Nou, we hebben wat ruimte, we hebben wat grond. En er is in wat opzetten. Al een paar jaar trouwens. Hij werkt nog 3 dagen in de week en 3 dagen in de week. We werken 6 dagen, hè?
2: Ja, ja.
0: 3 dagen in de week is hij voor hemzelf bezig.
2: Maar hij wil dus geen boer worden?
0: Hij wil boer worden, maar niet meer koeien. Geen veeboer.
2: Dus hij volgt je niet op daar als,
0: nee.
2: als veeboer?
0: Als veeboer niet.
2: Op dat bedrijf niet?
0: Nee.
2: Maar misschien wel?
0: Als boomkweker.
2: Als boomkweker, ja.
0: Dan ben je grond nodig, ben je ruimte nodig, lucht en water.
2: Je bent ook nog voorzitter hier van de LTO.
0: En LTO.
2: Ja. En is dat hier bij Hogeveen in de buurt?
0: Ja, Hogeveen, Zuidwolde, Runne, Pessen, Nieuwlanden.
2: Waar houdt het nou precies in, die NLTO?
0: En het staat voor de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie, dat was duidelijk, denk ik.
2: Ja.
0: Wat wij proberen is de belangbehartiging van de boeren, in de breedste zin van het woord, hier in het gebied. En dat vertalen wij dan ook naar de regio toe, de regionale NLTO-organisatie. En die moet dan onze belang ook bij LTO inbrengen en dus hoort het dan bij de minister terecht te komen.
2: Ja.
0: Dat is hem kort, hè?
2: Ja, ja.
0: Wij doen er normaal wat langer over.
2: Ja, goed, maar ik bedoel dat als je dat helemaal uit wil spitten, dan ben je nog wel even bezig.
0: Ja.
2: Hoe zit dat met de boeren? Ik kom bijvoorbeeld, ik heb jaren in Grol woon, in Grollo,
0: ja.
2: Vlakbij bij Rolde. Daar bent bijna geen boeren meer, daar bent nog 3 in Grol. Terwijl toen ik er woonde, waren er wel een stuk of 30.
0: Ja, dat is hier net zo.
2: Ja?
0: Ja. Als je vanaf hier, vanaf Hogeveen en naar Alteveer riet, dan is aan de rechterkade, neer in de linkerkade dan, daar zitten nog wat meer. Er zitten nu denk ik nog een stuk of 10, waar als de vroeger denk ik een stuk of 40 staat. En aan de andere kade er zitten nu nog een stuk of 6 die melkt. Nou, en waren er 20. En dan praat ik over vroeger een jaar of 10, 12 terug.
2: Is dat nou een gevolg van Mansholt, van dat spul toen in die tijd? Of?
0: Nee, een gevolg van de tijd. Ik bedoel, de Perine opvolgers die hebben vullen bij keuze natuurlijk.
2: Ja,
0: ja dat is Perine. En het is zo dat de traditie dat je bent.
2: Van vader op zoon.
0: Van vader op zoon, dat is natuurlijk achterhaald.
2: Ja.
0: Je wilt het of je wilt het niet.
2: Nee, precies.
0: En zo moet het ook weer. Nee. Ik denk dat hij met dit werk begon. Dan moet je een hart en zalig, ziel en zaligheid moet erin leggen. En als je dat niet van plan bent om te gaan doen, dan word je gegarandeerd een slaaf van een eigen bedrijf. En als je dat niet van plan bent om te gaan doen, dan word je gegarandeerd een slaaf van een eigen bedrijf.

0: 66.000 mensen, maar toen ik er woonde, toen waren het er 15 of zo, weet je wel. Toen ik geboren werd althans, en toen was dan liep je ook zo naar buiten en dan zat je ook in de boerenwereld natuurlijk. Ja. Bij Dries en zo, Dries was weg, die kanten op. Maar ik vond het ook een prachtig beroep.
1: Maar ja, Kiewer ziet over dat het was gezellig, hè?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een BDVB.
2: Het is de lucht achter Oudhoeven. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westpoor langs de diek. Het ben de meuns en de molen. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoeven, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de meuns, ben de moon, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doel vertillende opstroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boemplootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hover, het is het koolzood in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaans,

0: Kijk, toen als ik nou pak een beetje 20 jaar was, of 15, en de buurman die was aan het heulen, dan hoefde hij dus niet te vragen aan de buren of ze hem helpen wilden.
1: Nee,
0: dat deden ze.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
0: En als, zo was dat. Ik bedoel, er wordt het niet te vragen. Als er een koemer schalden, dan keken ze er achter het licht. Dat redden we alleen niet. En dan worden de buurman erbij gehaald. Ik weet zeker dat in 8 van de 10 gevallen hadden ze het wel alleen gered. Maar toch hebben die buurman erbij, want ja, dan spreken die man die hem drinkt een borrel en we gaan er nu.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, dat ken ik ook, ja. De, maar nou is het zo dat die boer is die, of het boerenleven, dat staat wel onder druk natuurlijk nou.
0: Ja.
1: Want we zitten nu in een tijd dat je denkt, van wat moet er heen? Eerst krijg je dan die varkenspest. Je hebt ook al die legionella rommel met die kippen en zo.
0: Ja.
1: Nou, de varkenspest, BSE. Nou, die mond en klaus hier en ik las. Pseudo-vogelpest, waar moet dat heen eigenlijk, zou ik zeggen. Ik bedoel, is dat ook niet een beetje een... Je kunt natuurlijk de zeep plagen, hè? Als je de Bijbel nog een beetje... Kijk, ik ben niet echt gelovig opgevoed, hoor. Maar daar denk ik dan wel eens over na, over dat soort dingen.
0: Ja.
1: Of de Ark van Noach.
0: Ja.
1: Dat je zegt van... Nou ja, die mensen waren toch allemaal fout. En Noach die was de enige die nog wel luisterde. En die kon dan met veel spullen opnieuw inladen.
0: Ja.
1: Zeg ik maar zeggen. En zodat er misschien dat allemaal misschien beter werd.
0: Ja.
1: Is dat ook niet een beetje de mensen hun eigen schuld?
0: Daar geloof ik niks van.
1: Nee?
0: Nee, ik denk dat die ziekte die je opneemt. Daar worden we nu mee geconfronteerd. Daar worden we voor 50 jaar terug mee geconfronteerd. En ik denk dat als ze er voor 100 jaar terug ook met geconfronteerd worden. Ik bedoel, er zal ook tien in de West hebben dat er overal mond en klaus in was. Dat kon de oudere mensen nog veel beelden vertellen dan zeggen. Maar de geschiedenis die zegt ook, dat is veepest in de West. Dat is door de mensen die kiepen, maar dan die wussen wat hij dus... wat voor soorten kiepenziekten zij kunnen kriegen. Mensen die varkens hadden, die wussen wat voor soorten varkensziekten zij kunnen kriegen. Die zullen er nu nog veel komen, maar die waren er toen en die zijn er nu ook. Ik geloof helemaal niet dat het een... wat je zegt, dat het wat te maken heeft met de zeven plagen, kon je bij die

0: dominee Stapels terecht. Hè? Die legt in de krant schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Wij moeten die zieken, die bunden gewoon in God met levend materiaal hebben. Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Ja. Aan de andere kant...
0: Mensen krijgen griep.
1: Ja, ja. Ja, ik ben bijna zo wiet, maar ik heb me in laten letten, dus... Ik kreeg het waarschijnlijk net niet.
0: Ja, denk ik.
1: Nee. Maar goed, kijk, als ik die industrie zie, zoals die varkensindustrie, daar in Brabant en zo, dat vind ik eigenlijk toch, eigenlijk op een gegeven moment, die mensen hebben toch weinig binding met die... Met, dat speelt zo weer voort, ja. Ik kan me voorstellen, je hebt dan een bedrijf liggen, hè? Met melkvee en zo, daar ben je jaren ben je daar mee bezig. Daar kun je enigszins met... Die ken je op een gegeven moment. Ja. Maar dat andere, dat is toch echt een industrie. Ik bedoel... Ik heb wel eens het idee dat... Dat het ook allemaal om geld giet en zo natuurlijk, hè. Ik bedoel, ze stappen maar rotzooi zoals die BSE. Er staat nog rotzooi in die rommel en zo. Ik weet wel dat de boer... Die krijgt bijna niks meer. Dus die moet wel goedkoop. Maar ik denk dan ook altijd, waarom gaat het altijd over geld en zo? Het gaat altijd over geld. En alles wordt opgeofferd aan de dans om gouden kalf, zou ik maar zeggen, zo ongeveer.
0: Ja, kijk, mijn zus, we bent net zoals muzikanten. Je kiest voor een beroep, wat hij mooi vindt, en je wilt ook leven.
1: Ja.
0: Je wilt genieten van datgene wat de wereld ons bad, toch? Je wilt eten, je wilt drinken en je wilt graag nog wel met vakantie, je wilt uit. Al dat soort dingen willen wij ook. Wat dat betreft zijn wij gewoon normale mensen van de wereld.
1: Ja, nou, ik heb het niet specifiek op mensen van zoals die mensen die dan met het melkvee bezig zijn, maar dat ik zit een beetje te denken aan het andere sfeertje en zo. En je hoeft natuurlijk niet altijd meer te hebben, maar het gaat hier vaak over meer. Steeds maar meer, meer en meer.
0: Is het zo?
1: Nou ja, die varkens, die
0: ja,
1: dat
0: ging
1: toch steeds over meer.
0: Je moet dus op een gegeven moment, als je met een bedrijf bezig bent, dan moet je dus een kostprijs bewaken ten opzichte van datgene wat opbrengt.
1: Ja.
0: En dat is ie. Nou, de kosten van een heleboel zaken die gaat met de inflatie gaat naar boven. En de opbrengstprijs ben je marktafhankelijk. Dus dat kun je niet bekijken hoe was dat zich ontwikkelt. Hij ook weinig aan de regel. Dus de enige wat zo'n boer, zo'n varkensboer met name ook, maar even een koeboer ook, het enige wat hij dus daadwerkelijk wil aan doen kan, dat is een kostprijs. En dat kan dus, een productieverhoging kan dus per product, per eenheid product wat je aflevert, een neerwaartse druk op een kostprijs geven. Ik bedoel, als je 300.000 liter melk levert, die heeft een kostprijs zeg maar, van pak een beetje 30 cent, terwijl een vaste kosten. Die aan rente en onderhoud en dat soort zaken betalen moet, opbrengen moet. Die blijft gelijk wanneer hij bijvoorbeeld 400.000 liter melk aflevert. Ja, dus die extra productiekosten met medrekening en die vaste kosten die blijft vlak.
1: Die blijft zelf.
0: Dus wat dat betreft zit er al wel een drang achter om meer te produceren.
1: Ja. Maar
0: je moet wel zorgen dat de markt dat verdragen kan.

0: wat vind jij er nou van als die mensen dus wat je dan, ik weet niet of het waar is, wat we pas geleden gelezen hebben, dat die berging 110 gulden kosten en dat ze dan met naar België gaan en dat voor 60 gulden voortgaan en zo.
1: Ja, dat is een noord, als dat zo is,
0: ja.
1: Stel dat ze zo weer, dan denk ik dat ze het niet naast doet. En Melennig, ze zit met vol hang. Ze, ja. ze kunt niet afleveren. Die bing, elke die bedrijf die produceert misschien in de weken 100 of 200 bing. En dan aan de morgen op slot zitten, dan zei die antenne van de morgen met 800 bing, waar je geen kader met op kunt. En die moet daar nog naartoe. Dat is een keuze. Of je moet ze buiten bladeren jagen, dat kan niet, dan gaat ze door. Of je zegt van ik probeer ze de kosten van alles, probeer ik ze af te zetten. Maar ik denk dat gerucht ben, want ze hebben dus het paasweekend, hebben ze de hele weekend hebben ze gecontroleerd.
0: Ja.
1: En ze hebben nooit een van die bing in de kar had.
0: Wat zal er nou van het gerucht waar wezen dat het virus via Chinees voedsel of weet ik veel in dat Engeland terechtkomen is? Ik bedoel.
1: Maar dat kan heel goed.
0: Ja?
1: Ja, als de mensen door dus Mondeklaus heeft dat virus, dat kan heel goed met voedselresten verspreid worden. Ook met alle organisch. Ik denk overal kan wordt het virus zich op enige manier aan vast dat kan hechten, kunt verspreiden. Nou, en de verplaatsing op deze wereld, die is zo enorm groot.
0: Zal ze dat ook niet wat beter in de hand moeten houden? Ik bedoel, Nederland kan toch produceren ongeveer wat Nederland nodig heeft.
1: Ja.
0: En dat gaat. Maar er wordt dus natuurlijk veel van overgeproduceerd, of niet?
1: Ja, er wordt veel geëxporteerd.
0: Ja, geëxporteerd.
1: 60-80%.
0: En dat mag dus nou. En daar gaat het natuurlijk in feite over. In verband met die MKZ. Ik bedoel, nou kunnen ze dat niet meer kwijt naar Amerika.
1: Naar links naartoe,
0: kijk.
1: Kijk, en daarom.
0: En die produceren gewoon hun eigen markten.
1: Ja. Ja, ik bedoel, Amerika, ik denk dat Amerika nog steeds vlees naar Europa exporteert. Kijk, Duitsland mag natuurlijk wel overal naartoe exporteren, omdat er nog iemand in klaar
0: is. Dat is er nog niet.
1: Dat is geen vastgesteld. Nee. Er zijn veel landen in Europa.
0: Ja, Ierland, Engeland, Frankrijk en Nederland.
1: Ja, dus die land die mag dus op dit moment niet exporteren. Nou, Engeland komt voor eerst niet weer aan exporteren toe.
0: Nee, want dat is een chaos ook daar.
1: En Ierland, denk ik, als Ierland niks meer mag exporteren, is door een ramp.
0: Ja.
1: Dat is voor de veelders, voor de melkveelders, is door een regelrechte ramp. Nou, en voor Nederland, als wij hier niet mag exporteren, dan is het in ieder geval voor de vleesvarkens. Voor het vlees in het algemeen is het hier ook een ramp, zeg maar. Het ligt een beetje aan met de zuivel. De zuivel die wordt nogal wat bewarkt.
0: Mooi.
1: Zodat het dus door ook vrij hard kunt maken. Dat hij door met het virus niet meer exporteert, hij het al gaat exporteren. Dus, ja. Maar verder, kijk, de stap is enorm in 90 dat hij zegt, je gaat niet meer vaccineren.
0: Ja.
1: En dat is al die goede gehouden.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de Nederlanders die brullen nog wel heel hard. En dat weet ik wel om te gaan vaccineren.
0: En?
1: Maar toen naar Engeland volmondig klaus is dat. En een week voordat het in Nederland een uitbraak vastgesteld is, een besmetting vastgesteld is, denk ik dat hij 80% van de boeren de vreugde van morgen in Nederland ook en dat ze 80% zijn van nee. Maar nu worden ermee geconfronteerd, eigenlijk bijna aan de leven. Ja, ik kan me goed voorstellen, ik bedoel, dat is ook zo, maar nou, is het een hot item om wel te gaan vaccineren. Er bent mensen die zegt, dan alleen maar in Nederland.
0: Maar voor, wat vind je er eigenlijk? Van, had ze dat besluit moeten nemen dan toen in die tijd? Of zeg je nou...
1: Ik denk dat het toen in die tijd wel een goed besluit was. Maar ik denk niet dat het de revenue afgewerkt heeft, dat het overbracht heeft, datgene wat ze van verwachten. Ze verwachten toen een exportstijging van, ik meen zoiets van 80 miljoen per jaar. En dat is er niet gekomen, volgens mij, als ik goed in de leg ben.
0: Hoe lang denk je dat zoiets nog kan duren?
1: Geen idee.
0: Want de incubatietijd is ongeveer 6 weken of zo, hè?
1: Ja, de eerste, toen in het begin was het een incubatietijd van een week, dan is het duidelijk.
0: Ja.
1: Nou, hebben we het al met gevallen constateerd dat het dus minimaal 14 dagen duurt. En kijk maar naar wanneer het in Oene geconstateerd is, vastgesteld is. 14 dagen later was het in Dokkum. En wanneer is het door terecht gekomen, dat weten we dus niet.
0: Nee.
1: En dat is het gevolg van het virus. We weten niet waar het zit.
0: Nee.
1: En we weten niet waar het heet. Want je kunt hem niet zien. Het is net iemand die zo in de rug aanvalt.
0: Ja, dat is wel duidelijk. Je hebt natuurlijk ook nou, je hebt natuurlijk geen weet van hoe lang zoiets kan gaan duren.
1: Nee. Je moet in ieder geval rekenen, een maand na de laatste uitbraak, na de laatste besmetting, leg alles naar stullen.
0: Ja, ja. En daar hangt natuurlijk heel veel aan vast, want ik bedoel, het is eigenlijk wel raar en zo. Hè? Want ik bedoel, of niet raar natuurlijk, ik bedoel, zo werkt het natuurlijk wel. Maar aan het hele gebeuren, daar hangt veel meer aan vast natuurlijk. Die spin-off is natuurlijk enorm groot.
1: Ja.
0: Ik bedoel, neem alleen maar mijn vriendin, die moest een examen doen in Barneveld. Nou, dat giet niet door.
1: Nee.
0: Zo bent het natuurlijk, keur net in Breda, heel grote festiviteiten, met
1: Peert.
0: Ook.
1: Gaat
0: ook niet door. Nee. Dus het heeft nogal wat consequenties ook voor de andere sectoren natuurlijk.
1: Ja. Je moet maar in juni nog een uurbraak krijgen bij Grollo.
0: Ja.
1: We moeten met de TT doen.
0: Ja, dan is het beurt.
1: Al een probleem.
0: Dat is beurt. Dan is het beurt. Ja.

0: boer is toch eigenlijk een hartstikke mooi beroep. Het is toch heel jammer dat het zo mag gaan natuurlijk. Hè?
1: Ja, hoe?
0: Hè?
1: Wat is jammer?
0: Nou ja, dat zoiets gebeurt.
1: Ja, ja, zoals iemand de kloos in.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is met elke tegenslag natuurlijk zo. Kijk, even goed kijkt, dan zie je dikke plaats in het water staan.
0: Ja.
1: Daar komen dus niks met. Op dit moment. Dat is een dikke tegenslag. Eigenlijk. Het is nu 17 april.
0: Het is te laat.
1: We hadden de mest en de kunstmest. Ja. En
0: je kunt het land niet op.
1: De akkerbouwers, de bouwboeren die aan de royaal aan het eerder besporen moeten weten.
0: Je kunt het land niet op.
1: Je kunt het vergeten. Ja. Dat is ook een tegenslag. Daar heb je dus mee te maken. En de weer vooruit. Je weet ook dat hij ziekte kunt krijgen. Je calculeert niet in dat hij dus een epidemie heeft zoals nu hebt. Dat geef ik direct toe. Maar je weet dus wel dat hij dus... Hij aan het vak begon, aan die roeping of wat we zo noemen.
0: Ja, nou ja, ik kan me wel. Het is in ieder geval je hobby ook.
1: Je
0: geeft, denk ik.
1: Ja, je geeft ook een stuk weg, hè? Ja. Ik bedoel, hij domme uit meisje zijn, een stapje voor 3-4 onder gewoon zorg in de grond. Je moet hem maar afwachten, uit werk hier.
0: Ja.
1: Hè, ik bedoel, een boer heeft natuurlijk altijd iets met grond.
0: Ja.
1: En dan moet je, ik heb eens hoort eens een keer iemand ermee zeggen, die boeren die vastelen net zo lang in de grond tot ze erin terecht komen.
0: Ja, dat is het al.
1: En zo is het eigenlijk ook wel
0: een beetje. Sipoor Oes later ook.
1: Ja.
0: Dat zegt zijn rol altijd, hè. Ze hebben gisteren poor.
1: Ja.
0: Weet je wel, achter de beuken.
1: Ik heb hier nog niet zo bar ervaren. Nee. Maar in ieder geval, ja, dat is gewoon zo. Maar, ja, dat is, de kiezen voor en de grond heeft natuurlijk ook wel wat.
0: Absoluut.
1: He? Ik bedoel, mensen die loopt er 40, 50, 60, 70, 80 jaar over.
0: Dit is de.
1: En dan giet er weer een nee over en dan stap je er weer af en die grond die blijft gewoon liggen. Die dacht gewoon.
0: Ja,
1: maar,
0: ja, dit is de derde generatie, zeg je?
1: Van mijn familie wel, ja. Mijn vader hier komt, was hij 6 gelukkig. Immigreerde in Friesland, naar Drenthe.
0: Hij de Noord-Omdaag dan immigreren?
1: Jazeker. Ja, zeker, absoluut. Dat is nog een jaar of 12 dat in de leden. Toen nakte hij de spullen staan te koop. Maar toen vonden we naar Nieuw-Zeeland toe. En dat is toen overgegaan. Omdat A, het duurde eigenlijk te lang die hele handel. En B, mijn gezin, mijn kinderen, die kregen zo'n beetje het gevoel van ja, wat zal er nog gebeuren? Zullen mijn vader moet nog wel doorheen gaan dan met me? Of wat blijf je toch?
0: Wat was daar de motivatie daarvan? Zeg je die niet meer zitten vanwege allerlei regeltjes of wat ook dan?
1: Kijk, we zaten toen net 4 jaar in de superheffing.
0: Ja. Oh ja, dat was toen ook, ja.
1: En toen waren er dus die productie en ik was zelf toen ook 15 jaar jonger, hè?
0: Ja.
1: Dat spreek ik ook
0: mee. Ja, dan spreek ik je natuurlijk wat meer aan. Nee, ja. Je had nog wel zin in.
1: Dus dan denk je denkt van, ik kan veel meer produceren dan vaak. Mijn productiemogelijkheden hier die waren toen veel groter. Of ik toen in principe kon, dus je moet dan twee dingen af. Je moet hier gigantisch investeren in melk en toestand. Nou, dat zou ook wel door. Of je zegt, ga je dan eens aanschieten. Nou, ik had nog wat familie in Nieuw-Zeeland zitten. En die lui die komt hier aan en die vertelt hoe verhaal nog toch is. Ik denk, daar wil ik toch eens meer van weten. Nog eens kijken. Ik denk, ja, ze hebben hier ruimte. Het klimaat is goed. En ik bedoel, want ze hebben een subtropisch klimaat. Ze hebben verschrikkelijk weinig regels. Dat doe. Nou, dan kom je weer en dan denk je er nog eens wat over na. En dan in het langere zeg je, ja, wie doet? Nou, dan ga je gekeurd worden. Moet je vieze man vragen, omdat je dat alleen mag. Dat vraagt allemaal niet altijd. Dan ging het toch net zo met ambtenaren als hier. En toen waren we ongeveer een jaar weer, toen hadden we de toestemming. Een dikke jaar waren we toen verder. Daar hadden we erin boven. En toen op een gegeven moment, dan zet hij de boel te koop. Dus een makelaar belt, die zaak bekeken. Die zegt, nou, zoveel kan ik ongeveer opbrengen. Zoveel belasting ging eraf, zoveel olie over. En dan kun je daarmee beginnen en dat was goed te doen. Maar dan moet je wel een koper hebben.
0: Ja, ja.
1: Nou, die bent er, kiekers bent er zat west. En we hebben hier één probleem, we zijn net bij het natuurgebied langs lopen. Dat ligt 250 meter bij mij de staldeuren.
0: Ja, dat is hier achterhoofd.
1: Ja. En daar word je dus met een milieuwetgeving word je door op afgerekend. Dat is ook weer een regelgeving, waar je mee geconfronteerd wordt,
0: ja,
1: dat
0: zou
1: je niet hebben. Kijk, maar er zijn die aspirant kopers, die zagen dat natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Die kwamen en die gingen inlichtingsvrouw bij gemeentehuis, bij de gemeente Zuidwolde toen nog. Wat voor mogelijkheden bent waar aan de Oosterveldweg? Nou, die bent zoals ze bent en dat is het wel ongeveer. Maar dat wist ik natuurlijk ook wel.
0: Ja, ja.
1: Dus toen ging dat over. Ik heb hem Ik heb hem verkocht had, of wij hebben hem verkocht had, Pieterspoor. En dat is bij de notaris van de tovel toen nog weer overgegaan. En dan kreeg je ook een krap. Maar ze hebben altijd mee, toen wel een woordschouw, die met een goede rekening met rollen. Je kunt vullen maken dat je een stuk grond koopt, maar een boerderij verkoopt. En dat is, ik wil het niet geloven, maar het is wel zo.

0: Nou, dat is door de tijd en doordat het zo lang duurde en doordat het niet opscheurt, is het eigenlijk overgegaan. Alleen het doorrummen.
1: Dus dat de ja, trage appelijke molens enzovoort enzovoort.
0: Ja, maar ook met het verkopen,
1: ook met
0: dat scheurt niet op.
1: Ja.
0: Het was te klein voor een uitkoper bij Schiphol,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: En het was, de beperking die als er dus worden in met geconfronteerd wordt die hier wel verder zullen willen, die waren gelijk als voor mij ook. Dus dat is toen overgegaan. Nou, dat doen we toen de bodem van afzien. En ik heb het ook niet weer geprobeerd.
1: Nee, nou, je bent ook wel aan die terugkomt, zoals je even van bent, die is alweer terug. Die heb nou net een boerderij bij jou gehaald, heb ik gekocht daar. Of was al van hem, of weet ik veel waar.
0: Ja.
1: Dat heb ik gehoord. Dus,
0: dat gelukt niks van, want ja, ik heb zolderhom nog op de radio hoor. Op de televisie hoor, voor die, kun je meer worden
1: die vrouw verwacht. Kunnen niet tegen, heb ik gehoord.
0: Oh? Huh?
1: Dat die, ik hoor het verhaal in Grollo.
0: Maar toen zei hij door nog dat hem door best bevond. Dat is nog niet zo lang alleen nodig omdat het op de radio zijn.
1: Ja, nou, ik heb voor de anderhalve week geleden in Grollo gehoord dat het terug was.
0: Huh?
1: Maar ja.
0: Maar goed, Nieuw-Zeeland is net ervoor.
1: Ja, dat is helemaal aan de andere kant. Dat zijn onze antipoden. En
0: dat kunt niet weer.
1: Nee, dat kun je. Je bent gelukkig 24 uur bij onderweg of zo.
0: 33 uur.
1: Ja, nog meer. Kijk eens aan.
0: Ja.
1: Dat is echt een einde voor, hè.
0: Ja, maar je kunt zitten doen, hè.
1: Ja, maar ik weet er alles van. Ik ben net naar Curaçao geweest, maar 11 uur dan ben je ook helemaal stief, hè. Al.
0: Ja.
1: Maar ja, dan kun je nog een paar keer uit, denk je. Je moet een paar keer een pitstop maken.
0: Ja.
1: Wat zal de toekomst bieden met deze MKZ? We moeten hopen maar dat het gauw overgiet. Hè? We kunnen hier verder ook niks aan doen, dacht ik.
0: Nee, op het moment niet.
1: Ik zei zo straks al, het giet zoals giet. En jij zei al heel toepasselijk skik.
0: Ja.
1: En nou ja, het is natuurlijk een visie, een cliché eigenlijk, maar eigenlijk komt het daar wel op neer.
0: Ja, komt
1: zo. We moeten maar kijken hoe het afloopt, hè?
0: Komt zo, komt.
1: Ja. Ja, wat is dit? Je hebt dit er ook nog met te maken.
0: Je wilt het niet geloven, maar dat is een matras die in twee stukken is neer en die zit vol smeringsmiddel. En de riem met de wielen van de auto over. Dan doen we drie keer
1: en dat moet je iedere keer doen.
0: En dan doen we niet met de rugspuiten erover.
1: Nee, want er was gisteren in Rolde die Amerikaanse markt. En toen vroeg ik me, toen hadden ze ook aan alle kanten van Rolde, alle ingang had ze voor de auto's zelfs.
0: Ja, ontsmettingsmaten.
1: Ja, van zo'n stuk van hier naar waar het sticky is ongeveer. Dat je daar overheen was.
0: Ja.
1: En de Lustra kan het niet zien, ik wies even een stukje aan, dat weet je wel kunt zien natuurlijk.
0: Ja. En past hem een paar meter uit.
1: Maar en daar kwam ook een koppel volgerbaar natuurlijk. En,
0: ja.
1: Dat moeten die...
0: Dat is ook een evenement naar deur gehad vandaag aan de dag, hè?
1: Ja. Voor mij hoeft het niet hoor. We hebben er ook nog spul.
0: Hoeveel volk komt er op zo'n rol de markt? 2000 man?
1: Ja, die Amerikaanse markt, daar komt een boel volk.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat daar komt wel 15.000 mensen komt daar wel, ja.
0: Dat moet eigenlijk die burgemeester van, wat is Rolde?
1: A en Hunze,
0: dat die burgemeester nog geen stokje heeft verstekken.
1: Ja, Munningsma is daar.
0: Ja.
1: Nou, dat kun jij dan mooi even vertellen, ja.
0: Dat is dat soort dingen in het buitengebied van Rolde. Rolde is toch een plattelandsgebied, of niet?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Plattelandsdorp, dat ze door zo'n soort dingen in deze tijd. Ja, dat begrijp ik niet hoor.
1: Nee, dat begrijp ik eigenlijk ook niet. Ik vind dat je dat niet moet doen.
0: Nee.
1: Nee. Maar ja, we hebben straks even de TT.
0: Ja.
1: Hé?
0: Ja.
1: Denk er eens aan.
0: Ja.
1: Wat er zal kunnen gebeuren.
0: In Dam, voor die tijd.
1: Ja. Dan hebben we het nog even.
0: Ja.
1: Maar zo lang heb je het ook niet meer.
0: Nee.
1: Nou Wessel, ik wil je bedanken voor het gesprek. En ik hoop van ganse harte. En dat zeg ik niet namens mezelf, maar natuurlijk ook... Vanuit Radio Drenthe en de VPRO dat dit hele gebeuren maar snel over mag gaan.
0: Dat hoop ik.
1: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Wessel Bakker, boer in Altevier, die was van Ede Staal, Het Hoge Laand, Fitz Domino, I'm Walking, Down South van Rob Hoeken, en Happy Birthday Fitz Domino van Bobby Charles. Wij gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar zijn werkkamer om weer een nummer uit het repertoire van Harry Musquet bij de kop te pakken.
1: We zitten hier weer voor de computer. Maar we kijken naar een scherm en we kijken weer naar een liedje. En we zullen daar weer een korte verklaring bij geven. Ik het woord analyse gewoon maar niet gebruikt, maar dat doet mij meer denken aan Hans Kraaij en Ronald Spelbos, die eigenlijk niks zeggen. Maar goed, dit liedje staat op de CD Dancing Bears. En de titel, het gaat in dit geval over twee titels, maar we behandelen eerst de eerste maat, dat is The Big Sleep. En de titel die is eigenlijk afgeleid van een film van naar een boek van Raymond Chandler. Dat was een echte hardboiled detective in de 40 en 50 jaar. En dat is diverse malen verfilmd. Onder andere met Robert Mitchum, geloof ik. In ieder geval dat soort mensen en zo. In dit geval is het de lange slaap en het gaat natuurlijk over moord. En dit is eigenlijk een beetje indirect een moord, zou je kunnen zeggen. En het gaat hoe de mensen omgaan met hun omgeving en met de wereld en met de grondstoffen die erin zitten. En dat allemaal opofferen aan geld. En je ziet ook de laatste jaren ook niks anders meer als reclame en op de televisie aan de wegen. Daar word je dus echt stronziek van. Ik bedoel, iedereen die wil maar alleen maar verdienen en die wil iets aan je kwijt. Nou, hier gaat dat eigenlijk ook over. En een klein stukje van deze tekst staat onder andere ook op de trap van in Sellingen ergens op een soort van gebeeldhouwde trap die de wolk in moet. En waar onder andere ook andere dichters aan meegewerkt hebben. Jean-Pierre Ravi en ook Rudy van der Hoofdakte, zou ik maar zeggen. Rutger Koblaal. Maar er staat een stukje van deze tekst op. Het gaat erover dat de dingen gaan veranderen. En ik geef het maar aan iedereen recht in hun gezicht. Dat je beter uit kan kijken. Want the time is running out at last. De tijd raakt bijna op, kun je wel zeggen. Natural sources beginning to fade. De natuurlijke grondstoffen worden steeds minder. En ze kunnen nooit meer opgewaardeerd worden. Dus er komt niks nijs voor in de plaats. Maar ze blijven maar in de grond vroeten. Tot ze niks meer kunnen vinden. En dan is het refreintje eigenlijk van, of de chorus zou ik maar zeggen, is I wish you well in your big sleep. Ik wens jullie allemaal eigenlijk wel goede nacht. Ik wens je het goede, al het goede in de lange slaap die je hebt. Where you may dream, daar mag je geloven, daar mag je dromen wat je belooft, of waar je in gelooft. En ik wish you well in your big sleep. En misschien ben je gelukkig. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, dromen lekker door. Jullie zien het gewoon niet en zo. Dus dat is eigenlijk waar dit over gaat. En ik ga verder. Je zit daar mooi op het strand, zou ik maar zeggen. Hè? Iedereen gaat maar met vakantie. De sun is shining bright. En je hebt een koude bier bij de hand. Dat wil toch ook iedereen vinden. Mensen leuk. Nee, er zijn geen wolken in de lucht. Je zaken die gaan goed. En de winst die is helemaal perfect. Je hebt een mooie vrouw bij je naast je liggen. En je toekomst die ziet er fantastisch uit. Maar I wish you well in your big sleep. Where you may dream what you believe. I wish you well in your big sleep and maybe you're happy. Dus je weet eigenlijk niet wat je boven het hoofd haalt. Nou komt eigenlijk de apotheose. Nou is er plotseling, alles is op, zou ik maar zeggen. Nou is er niks meer te verkopen. En er is niemand die het goede wenst. Want er is niks meer te wensen. Want er is alleen nog maar stilte. Je kunt met al je geld kun je niet uit de situatie komen. Je kunt wel proberen te kopen, maar je kunt niks meer kopen. En je krijgt geen rondje meer van het huis. Maar desondanks denk je dat het nog steeds niet te laat is, want je gelooft niet in het noodlot. Dus dat is eigenlijk de big sleep. Dus Men gaat, men neemt maar stappen de verkeerde kant op en men droomt maar door. En ik zeg dan in feite, nou jongens, droom maar lekker door. Maar voor mij, ik heb het eigenlijk wel gezien. Dus dat is een beetje cynisch van mijn kant misschien. Maar ik ben geen optimist. Alhoewel, ik moet zeggen dat ik niet op zou houden te zingen of zo. Ik zal dat allerlaatste doorgaan. Luther heeft ooit een keer gezegd van... Als morgen de dag des oordeels is, dan plant ik vandaag nog een boompje.

Ja, het volgende liedje heeft er ook iets mee te maken. Dat is een variant hierop. En dat liedje dat komt ook van die Dancing Bear CD. Dat gaat over een ontworpen mens eigenlijk. Je hebt met die DNA, weet je wel, dat is kunnen klonen en zo. Dat eigenlijk gaat daar een beetje over. En, ik zal even kijken waar ik hem heb staan. Het liedje heet een designer baby. Dus een ontworpen kind. Een ontworpen baby, zou ik maar zeggen. Hè? Dus designer baby. Dus direct vanuit het laboratorium nam ze de controle over. Ze had weliswaar geen vader en geen moeder. En she got no family, so. The angel of death was right after all. We mengelen. Was de Angel of Death, hè? Dus die man in, daar in NS-Duitsland, in het Nazi-Duitsland, die was al bezig om mensen om een bepaald ras te kweken. Hè? Dus the Angel of Death was right after all. Science has given us a Trojan horse, a modern dawn. Dus we weten niet waar we binnenhalen. Het Trojaanse paard kon je bijna zeggen, een modern dawn. Een moderne zonsondergang, zou ik maar zeggen. Dan krijg je het coupletje. Dat gaat van. Zij is een ontworpen baby. Zomaar uit het niets kwam ze, out of the blue. She can't tell a lie from it. Maar ze weet niet wat goed of wat slecht is. She is a designer baby, straight from the tube, uit het reageerbuis bezig. And boy, she ain't got no clue. Ze weet nergens van. Dan gaat het liedje gaat verder. Zij zei van, nou, ik ben ontworpen en ik heb het eeuwige leven. Ze wordt niet ouder. En ze is altijd in, weet je wel. Maar als je haar vraagt waar ze vandaan kwam, dan weet ze het niet te vertellen en schudt ze haar hoofd en begint te huilen. En dan krijg je weer het coupletje, zou ik maar zeggen. Designer baby, out of the blue. She can't tell a lie from the truth. She's a designer baby, straight from the tube. Boys, we ain't got no clue. Nou, dat is in het kort. Het is een beetje aansluitend op het vorige stuk, wat eigenlijk ging over de uitverkoop van de wereld. En dit is natuurlijk ook een soort van tendens die men tegenwoordig heeft van DNA-onderzoek, klonen. De stier Herman hebben we al gehad. straks kreeg de. Of Johan, de stier Herman was het, hè? En straks kreeg je de geit Herman of de bok Herman. En dan krijg je de. Dan krijg je straks misschien een mens of zoiets. De designer baby. Ja, daar gaat het eigenlijk over.

0: En dat was hem weer vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Barbara Lewis uit Michigan had in 1963 nummer 1 hit in Amerika met Hello Stranger. En daarna had ze nog 8 hits. Deze compositie van Burt Burns eindigde in 1965 5 in Amerika en 7 in Canada. En daarna scoorden meerdere artiesten opnieuw een hit met dit nummer. Peter & Gordon, 19 in Engeland. Jody Miller, 5 in Amerika, 8 in Canada. Cash Elliott, 18 in Canada. Linda Lewis, 33 in Engeland. Debbie Boone, 18 in Amerika. Tanya Tucker, 22 in Amerika. En Cher, 89 in Amerika. Barbara Lewis, Baby I'm Yours.

Barbara Lewis, Baby I'm Yours. The League of Gentlemen was een band uit Londen, maar de band speelde hoofdzakelijk in Hamburg. Terug in Engeland werd The League of Gentlemen de begeleidingsband van Amerikaanse artiesten. Ze toerden door Europa met Patti LaBelle, Don Covey, Lee Dorsey en Charlie en Ines Fox. Dit nummer werd geschreven door zanger Jonathan Kent, The League of Gentlemen. How do they know?

The League of Gentlemen, How Do They Know? Sam en Dave kregen in Amerika de bijnaam Double Dynamite. Maar Sam en Dave hadden een bloedhekel aan elkaar. Ze spraken 17 jaar geen woord met elkaar, maar ze waren als duo wel succesvol. En allerlei grote artiesten coverden hun nummers, zoals CG Top, Linda Ronstadt, Aretha Franklin, Bonnie Raitt, Rory Gallagher, The Band, Eric Clapton en The Hollies. Dit werd een hit in Amerika en Canada voor Sam en Dave. You don't know what you mean to me.

Sam and Dave, you don't know what you mean to me. The Trackers, dat was een Engelse band uit Hatfield, met organiste Angela Pancott en zanger Mike Simmons. En deze single werd heel veel gedraaid door Radio Londen, waardoor het een bescheiden hit werd. The Trackers, Please Go.

The Trackers, Please Go. Het komt van het album Down to Earth van Stevie Wonder. En het was de derde hit voor Stevie Wonder. Het nummer eindigde 3 in de Amerikaanse Hot 100. En het werd gecoverd door The Rascals, The Supremes samen met The Temptations, The Four Tops, The Staple Singers en Glen Campbell. Stevie Wonder, A Place in the Sun.

Stevie Wonder, A Place in the Sun. De Pathfinders, dat was een band uit Liverpool, uit Birkenhead, de wijk aan de andere kant van de rivier de Mersey, met Tom Ely en Billy May. Het nummer is geschreven door John Carter, de songwriter van de Ivy League, en de band toerde hoofdzakelijk in Frankrijk. De Pathfinders.

The Pathfinders. Love, love, love. Wilson Pickett coverde een nummer van Dyke en The Blazers uit Arizona. En het werd een nummer 1 hit in Amerika. En er verschenen nog covers van Jackie Wilson, Lowell Fulson, Don Bryant, Big Mama Thornton en The Blues Brothers. Wilson Pickett, Funky Broadway.

Wilson Pickett, Funky Broadway. The Rising Suns, dat was een legendarische Amerikaanse band met Ry Cooder en Taj Mahal. Maar dit zijn de Engelse Rising Suns, met een compositie van de Amerikaanse songwriters Barry Mann en Cynthia Weil. De band begon onder de naam The Plus Four, maar dat leverde weer protesten op van een andere band, The Unit 4 Plus 2. The Rising Suns, Talk to Me Baby.

The Rising Suns, Talk To Me Baby. Het nummer is geschreven door de Motown Records songwriters Barrett Strong en Norman Whitfield. En het werd in 1966 opgenomen door Smokey Robinson en The Miracles. En daarna verscheen hij nog covers van Marvin Gaye, The Temptations, Ike en Tina Turner, Creedence Clearwater Revival, Joe Cocker, Betty LaVette, Elton John, Michael McDonald en Garth Brooks. En dit is Gladys Knight and the Pips. I heard it through the grapevine.

Gladys Knight and the Pips, I Heard It Through the Grapevine. The Untamed, dat was de band van zanger en gitarist Lindsey Muir. Hij nam een nummer op van Pete Townshend van The Who. En dat nam hij op met een compleet nieuwe band. Want het was niet meer The Untamed, maar het was Ian Muir met bandleden van The Corncrackers uit Wales. Maar ze noemden zich nog steeds The Untamed. Kids Take Over.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Lost Albums van Bruce Springsteen is het album van deze week. En dit nummer werd opgenomen tijdens de Ghost of Tom Joe Tour in de periode tussen 1995 en 1997. En het nummer verscheen nooit op een album. Bruce Springsteen, Adelita.

Bruce Springsteen en Lita. Het is een compositie van Smokey Robinson en het werd een nummer 1 hit in Amerika voor The Temptations. En daarna werd het ook nog een hit voor Rita Coolidge, Hall & Oates en UB40. The Temptations, The Way You Do The Things You Do.

the Temptations, The Way You Do, The Things You Do. Wayne Gibson, dat was de zanger van de Dynamic Sounds uit Londen. En dat was de huisband van de tv-show bij de BBC Beat Room. Dit nummer komt uit de musical The Wizard of Oz met Jimmy Page als gitarist. Wayne Gibson, Ding Dong, The Witch is Dead.

Wayne Gibson, Ding Dong, The Witch is Dead. Het nummer is geschreven door Burt Burns en Solomon Burke nam het op in januari 1965, een paar uur nadat hij hoorde dat zijn goede vriend Sam Cooke was vermoord. Hij nam het op met de Sweet Inspirations als achtergrondzangeressen en het werd de nummer 1 hit in Amerika. Solomon Burke, Got to Get You Off My Mind.

0: Solomon Burke, Got to Get You Off My Mind. The Foremost, dat was een band uit Liverpool en de band zat bij hetzelfde management als de Beatles en daarom kregen ze nummers van John Lennon en Paul McCartney en dat was een garantie voor een hit. The Foremost, Hello Little Girl.
1: Hello.

De foremost Hello Little Girl. Benny King had grote hits met Stand By Me, Spanish Harlem en Play That Record. Maar deze single uit 1965 werd geen hit. Er verschenen wel covers van Cilla Black, Betty Everett en The Motions uit Den Haag, met gitarist Robbie van Leeuwen en zanger Rudy Bennett. Benny King, No Place to Hide.

0: Benny King, No Place to Hide. The Hollies was het antwoord op de Beatles uit Manchester. The Hollies met Alan Clark en Graham Ness als zangers. En zij zorgden voor messcherpe vocalen. The Hollies, Just Like Me.
1: Mary had a little lamb, his fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was...

The Hollies, Just Like Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Clyde McFadder uit North Carolina was de zanger van The Drifters. En later ging hij solo verder. In 1968 vertrok hij naar Engeland. 2 jaar later keerde hij terug in Amerika. Maar hij ging volledig ten onder aan drank en drugs en overleed, berooid, op 39-jarige leeftijd. Clyde McFadder, Lonely People Can't Afford to Cry.

0: Wijnstok Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. We besteden vandaag aandacht aan het overlijden van Harry Musquet op 26 september 2011, dus bijna 9 jaar geleden. Overleed hij op 70-jarige leeftijd. En uiteraard in het programma wat naar hem vernoemd is, Harry's Blues, aandacht aan Harry Musquet. Verder vult nee werk van Peter Parsiak, Ray Wiley Hubbard, Chris Kane en Savoy Brown. Maar we begonnen met de legende himself, de Musquet Gang, The Legend.

Een van de beste albums die Harry Musquet volgens mij in elk geval ooit gemaakt heeft. The Legend uit 1983. De muziek is ook gebruikt in andere muziek van deze cd, deze LP ook door Willem van der Linden, de maker van de prachtige film De Legende over Harry Musquet. Een film die elke liefhebber van Kiwi and the Blizzards van Harry Musquet een zien moet hebben. A must see, om het maar eens mooi uit te drukken. We gaan naar Peter Parsek, een man die al een aantal cd's gemaakt heeft. En nou u te komen is met een nieuwe cd, The Mississippi Suitcase. Het is een bluesgitarist uit Boston, uit Amerika. Mooie cd maakt, met allerlei bekende mensen die eraan midwerken. Spooner Oldham, Luther Dickinson, Mondharmonica, Mickey Raphael. Nou, zie je de muiten weer. Dit is een nummer trouwens van Bob Dylan, van de cd Together True Life uit 2009. Beyond Here Lies Nothing.

Peter Parsek. Hele aardige cd. De Mississippi Suitcase. Net goed wel uitgekomen in deze zomer. Het is zijn derde cd van deze gitarist uit Boston. We gaan naar Texas, naar Ray Wiley Hubbard. En de liefhebbers die kent die naam ongetwijfeld. Want hij was de man die ooit het nummer schreef Up Against the Wall, Redneck Mother. Dat schreef hij toen hij dacht ik voor Waylon Jennings. Die nam het op zijn LP Viva Terlinga. En daarmee ja, werd hij in één klap geweldig beroemd. Het werd een cultfiguur. Later een wat mindere ding. Maar de laatste jaren is hij hartstikke goed bezig. Nou, u komt met een nieuwe cd. De cd Co-Starring. En dat Co-Starring dat stiet dan voor allerlei mensen die metwerkt. Aaron Lee Tashian, Ronnie Dunn, Pam Tillis. En zelfs Ringo Starr die dat met. En de blues wortels van Ray Wiley Hubbard, die blikt ook wel een beetje, in elk geval u het volgende nummer. Dat heet Mississippi John Hurt.

Mooi nummer van Ray Wiley Hubbard samen met Pam Tillis. Duetje, ja, ze kunt min of meer zingen. Van de cd Co-Starring. Nou, dat klopt ook helemaal, want hij geeft andere mensen ook alle ruimte om mee te doen op deze nieuwe cd, deze Ray Wiley Hubbard. Straks nog een nummer van hem. Maar we gaan eerst naar Chicago, naar het label, het bekende label Alligator. Opgericht door Bruce Iglauer, omdat hij ding op wil nemen die op Delmark, het label van Bob Koester, niet uit kunnen komen. Dacht hij, ik ga zelf een label gaan. Het is een geweldig beroemd label geworden al met al. Veel groter dan Delmark. Chris Kane is ook een man die uitkomt op het Alligator label. Daar ben ze slim wies met bij Alligator. Want Chris Kane, dat is een bluesman die al vanaf 1987 actief is. Die nog met B.B. King en met iedereen eigenlijk speelde. En uiteindelijk komt hij nu ook op het Alligator label met een nieuwe cd, Raising Kane. En door van het stuk I Believe I Got Off Cheap.

Het is nog een single. Een single die vooruit loopt op de cd die uitkomt. De cd Raising Kane van Chris Kane. I Believe I Got Off Cheap. Savoy Brown, dan gaan we naar de Britse blues. Een man die al jaren, meer dan 40, misschien wel een kleine 50 jaar actief is. Hij is 73 ondertussen en dit is zijn 41ste cd, zijn 41ste album wat hij uitbrengt. En die is ook nog getiteld Ain't Done Yet. Savoy Brown met All Gone Wrong.

It's All Gone Wrong. Nou, dat valt wel een beetje mee voor Savoy Brown. Want de 41ste cd heb ik zo straks gezegd, volgens mij. Nou, kun je nog gewoon, hoe goed als het met hem giet. De cd Ain't Done Yet, dat is de meest recente. Savoy Brown, dat is de band eigenlijk van Kim Simmons. Die is er vanaf 1967 al bij. Later is er een afsplitsing geweest, dat werd de band Fogert. Maar de constante factor is altijd de zanger, de gitarist en ook de componist Kim Simmons van de Savoy Brown Blues Band. Het is blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van de Temptations. Van de Temptations, jawel. Een soul bluesband van Jordan terug uit 1974. Van de LP A Song For You. Daar is nog een heel verhaal bij, maar dat vertel ik straks. We beginnen met de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987. Van de LP Rimshots in the Dark. Dat was de LP die opgenomen is in de Nova Zembla studio van Jan-Willem Ludolf. En bij die gelegenheid, bij die opname in 1987... kwam het eigenlijk tot een definitieve breuk tussen Harry Muskee en Eelco Gelling. Het ging helemaal verkeerd bij die opname. Gedonden met drugs en al dat soort dingen. Spuiten in de studio. En Harry die wilde het niet meer. En het was gebeurd met Eelco. En dat betekende van dat er een nieuwe band eigenlijk ontstond. Een band die bestond uit David Cardeur op keyboards. Erwin Java. Vanaf 1987 er dus bij. Melle Kleinsma op gitaar. Gino Jansen op bas. Hannes Langkamp op drums. En Tom Barlage op de saxofoon. Van die cd Rimshots in the Dark. De compositie Shaky Grounds.

Shaky Grounds, de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987 van de LP Rimshots in the Dark, uitgebracht op het Nova Zembla label. En ik zat me ondertussen in mijn achtervrouw, heette die studio nou ook Nova Zembla? Ik geloof dat die anders heette, maar wil me niet meer te binnen schieten. De Muskeg Gang in haar geval, uit 1987. Het origineel, dat is van de Temptations, een rhythm and blues soul band uit Amerika, die al heel veel hits hadden en die werden eigenlijk allemaal geschreven door meneer Whitfield, Norman Whitfield, dat was de vaste schrijver en producer van de band. Maar ja, die had wat te veel succes, kregen wat te hoog in de bol, gewoon te veel zijn eigen gang, wel ook wat te veel de psychedelische kant op. Dus de band heeft toen gezegd van, wij stopten met. En wij schakelt Jeffrey Bowen in, een singer-songwriter die ja, ook mooie dingen maakt en die ook gewoon produceert. En die heeft dus het nummer Shaky Grounds origineel gemaakt. En dit is de uitvoering van de Temptations.

Het origineel van Shaky Grounds in de uitvoering van The Temptations uit 1974. De compositie en de productie dus van Jeffrey Bowen. Die een paar jaar later, nog 1974, in 1978, toen trad hij in het huwelijk met Bonnie Pointer van de Pointer Sisters. Trouwens, ondertussen schuurt met de binnenwarras die LP Rimshot in the Dark opgenomen is. Dat was in studio Spitsbergen. Dat was de naam van de studio. De derde versie van Standing on Shaky Ground die is van Delbert McClinton. Harry Musquet heeft hem één keer, zeker misschien wel twee keer, ontmoet bij de Blues Estafette in Utrecht. En die twee mannen die kunnen goed met elkaar overweg. Dit is een live versie van het nummer Live from Austin uit 1989. Delbert McClinton.

Geweldig, hè? Die blazers erbij. Bij Delbert McClinton live from Austin 1989. Standing on Shaky Grounds. En dat was de derde versie. Het origineel van de Temptations uit 1974. En de versie van de Muskeg Gang uit 1987. We gaan nog even naar die cd van Peter Parshak. Uitstekende gitarist. Een beetje miskende gitarist zelfs, denk ik. Mississippi Suitcase, titel van de cd. En het nummer is ook Mississippi Suitcase.

Een gitarist die er zeker mag wezen, Peter Parshak, titelstuk van zijn cd Mississippi Suitcase. Zoals beloofd nog een nummer van de nieuwe cd van Ray Wiley Hubbard, cd Co-Starring. Die Co-Starring die zit in het volgende nummer in Ringo Starr op drums, Don Was is erbij, Joe Walsh op gitaar en Chris Robinson. Bad Trick, Ray Wiley Hubbard.

Nou, ik vind het helemaal niet een slechte truc. Bad Trick, het nummer van Ray Wiley Hubbard met Ringo Starr. 80 jaar ondertussen op drums en met Joe Walsh op de geweldige slidegitaar. Geweldige cd, co-starring. Chris Stapleton, dat is de ene lesse die wij draait. Dat is een vuurproefje van de cd die nog uit moet komen. De cd Starting Over. Chris Stapleton, de man van de Steel Drivers en de Jumpson Brothers. En die in 2015 geweldig debuteerde als soloartiest met Traveler. Dit is Starting Over.

Titelstuk van de nieuwe CD van Chris Stapleton, Starting Over. We komen er ongetwijfeld nog op terug, deze muziek van deze mijnwerkerszoon uit Kentucky. Het eind van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Björn Brouwer. En we besluiten met eigenlijk een hommage, ik weet niet of je het zo goed zegt, aan die lege stoel hier naast mij, de stoel van Harry Musquet van de LP Rimshots in the Dark uit 1967. De Musquet Gang met Missing You.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Greg Elman en het staat op het album The Elman Brothers Band. 3 jaar later nam hij het ook nog een keer solo op en in 2014 verscheen er een versie van soulzanger Sam Moore. The Elman Brothers Band, Please Call Home.

The Allman Brothers Band, Please Call Home. Mick Stovers, Gentleman's Blues Band. Dat is de band van basgitarist Mick Stover uit Los Angeles. En het komt van het album The Sky on Fire. Zanger Benny Cortez was eerder actief bij de Jumping Jack Benny Band. Mick Stovers, Gentleman's Blues Club. Take time out to hear me some blues.

Mick Stover's Gentleman's Blues Club, Take Time Out to Hear Me Some Blues. John Mayer uit Connecticut begon met zijn John Mayer Trio. Hij heeft nu met drie ex-leden van The Grateful Dead de band Dead & Company. En hij toerde al door Amerika met de Maroon 5, Counting Crows, Sheryl Crow en Train. En de man heeft een flamboyant liefdesleven. Hij had een relatie met de filmsterren Jennifer Love Hewitt, Jessica Simpson, Minka Kelly en Jennifer Aniston. En met de zangeressen Katy Perry en Taylor Swift. Dit is echt een liefhebber, deze John Mayer. I'm gonna find another you.

John Mayer, I'm Gonna Find Another You. De Michael Packer Blues Band uit New York. Dat is de band van zanger Michael Packer. Hij was straatmuzikant in San Francisco. Hij ging terug naar zijn geboorteplaats New York. En dan begon hij de band Free Beer. En met die band stond hij in het voorprogramma van Dr. Hook, Johnny Rivers en The Atlanta Rhythm Section. Tegenwoordig heeft hij een eigen band en dit komt van het album Bleecker Brewery. En dat zijn twee straatnamen uit New York. De Michael Packer Blues Band, Going Away.

De Michael Packer Blues Band, Going Away. Cap Mo, dat is een singer-songwriter uit Los Angeles. Hij toert al jaren met zijn gitaar rond de wereld en opereert tegenwoordig vanuit Nashville. Hij speelde al bij Bobby Bland, Albert Collins en Big Joe Turner. En hij was gast op albums van B.J. Thomas, Bonnie Raitt, Otis Taylor, Marcus Miller en Buddy Guy. Cap Mo, Don't Try to Explain.

Cap Mo, Don't Try to Explain. Bob Dylan nam het nummer op met gitarist Michael Bloomfield uit de Paul Butterfield Blues Band. Zijn vaste studiodrummer Bobby Gregg, pianist Paul Griffin, hij speelde bij Steely Dan en Van Morrison, en organist Al Cooper uit Blood, Sweat and Tears. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 2 in Canada, 4 in Engeland, 7 in Australië en Nederland en 9 in Zweden en Ierland. Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Looks Like Rain van Mickey Newbury is het album van deze week. En Mickey Newbury was een geniale songwriter, maar geen hitzanger. De allergrootste artiesten namen zijn nummers op, zoals Elvis Presley, Tom Jones, Ray Charles, Nick Cave, B.B. King, Etta James, Linda Ronstadt, Roy Orbison, Betty LaFette en The Everly Brothers. Mickey Newbury, 33rd of August.

Mickey Newbury, 33rd of August. Robert Cray was al jaren bezig. Eerst met mondharmonica-speler Curtis Delgado als zanger en later werd hij zelf de frontman. En in 1986 had hij eindelijk een hit en brak hij door. En ook de volgende single, Right Next Door, werd een hit. De Robert Cray Band, Smoking Gun.

De Robert Cray Band, Smoking Gun. Cal King uit New York schreef als teenager van 17 jaar de megahit Will You Love Me Tomorrow voor de Shirelles. En dat was het begin van een waanzinnige carrière. Vervolgens schreef ze Take Good Care of My Baby voor Bobby V, The Locomotion voor Little Eva, Don't Bring Me Down voor The Animals en Chains voor The Beatles. En daarnaast was ze ook nog zangeres. Dit is een eigen compositie. Cal King, Hard Rock Café.

Carole King, Hard Rock Café. In 1959 was het een nummer 1 hit in Amerika voor blueszanger Buster Brown. Er verschenen covers van de Rolling Stones, de Righteous Brothers, de Steve Miller Band, Southside Johnny, Magic Slim, Coco Montoya, Elvin Bishop en Kent Heat, Fannie Mae.

Can't Heat, Fannie Mae. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Robbie Robertson schreef het nummer voor het album The Band en de cover van folkzangeres Joan Baez werd een top 10 hit in Amerika, Engeland, Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland en Nederland. Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. De reis die wij maakten hebben in Amerika van de katoenvelden van de Mississippi Delta naar de grote steden, naar de industrie in het noorden. Met de muziek mee. En daarin heeft de rivier de Mississippi ook een belangrijke rol gespeeld. Want dat was deels de verbinding. Stroom opwaarts naar Chicago toe wilden, de langste rivier van Amerika, de Mississippi. En bij Memphis in de Mississippi, daar ligt een prachtig museum.
2: Ja, er ligt een eiland hierin eigenlijk.
1: Ja.
2: En dat eiland, dat heet Mud Island. En op dat eiland, daar is een heel mooi museum. Is daar. En echt een prachtig museum. Want dat kunnen die Amerikanen wel. Die kunt op een gegeven moment. Je bent natuurlijk super commercieel, maar je kunt ook heel goed dingen opzetten. En dit museum, op dat eilandje in de Mississippi, dat was een prachtig museum wat een heel mooi overzicht gaf over wat er allemaal op die rivier gebeurd is. En eromtoe natuurlijk ook.
1: En op een hele rustige dag kwamen wij door zo. We kregen de hartelijke medewerking van de mensen van het museum.
2: Ja.
1: Met dank daarvoor dat wij door radioopnames mogen maken. Dat wij er ook met de cameraopnames mogen maken. En wij stapten door, ja, is eigenlijk heel rustig in dat museum rond. Eigenlijk ook niet precies wetende wat ons door allemaal te wachten stond.
3: In 1700 waren er ongeveer 1500 Choctaws in het zuidoosten van de Mississippi. En hun taal was similar to the neighboring Chickasha. Dat was een andere taal. Die bent toen later natuurlijk verdreven. Die bent richting Oklahoma gegaan. En daarna kwam dus. Then the state came in. Amerika, die ging ze ermee bemoeien. En daarna kwam. Oorspronkelijk waren het allemaal subtropische bossen waar die mensen in jagen en zo. En er waren er ook heel andere dieren, waren hier. Waren er in de Mississippi Delta. Zoals Kaoma County, dat betekent eigenlijk zoiets als, iets als panter of zoiets. Die dieren werden allemaal uitstorm. En die bossen werden allemaal kaapt. En toen kwamen de katoenvelden en de soja en al het andere. En ook de. De zwarte mensen, hè, die op de velden moesten werken. Dus dit waren de oorspronkelijke bewoners, de Choctaws. Ook een heleboel namen, ja, dat zei ik zo net al. Zoals Mississippi betekent natuurlijk de vader van alle rivieren. En dat is ook de Choctaw-taal.
1: De Fransen, die hebben hier ook nogal wat gedaan trouwens, hè?
3: Ja, dat waren de ergste slavenhandelaars van allemaal. De Engelsen die hebben als eerste ook die slavenhandel afgeschaft, hè? En de Nederlangers en de Fransen binnen langs de deur. Nederlanders hebben ook geen beste rol gespeeld daarin.
1: Er zat handel in.
3: Ja.
1: Mensen naar Blikbert, had die de neiging hadden om hun gebied uit te breiden of zo met koloniën, hè?
3: Ja, de Fransen en de Engelsen, die hebben hier ook jarenlang vochten, hè, om allerlei gebieden.
1: Daar staan we net bij, hè?
3: Ja.
1: Bij alle het wapentuig.
3: De eerste van de Spanjaarden hier natuurlijk, hè.
1: Het is niet erg drok hier trouwens.
3: Nee, je ziet hier niet meer. Mensen waren wel vriendelijk. We mochten, eigenlijk stond op het papier dat wij hier niet mochten filmen en radio maken. Nee. Maar wij moesten even zeggen dat dankzij de goedheid van het Mississippi.
1: Ja, museum, Mud Island
3: Museum van de Mississippi, dat, de courtesy dat wij hier dan. En dan was het goed. Nou ja, dat, bij deze.
1: Het is wel mooi voor elkaar hier. Ja. Dat valt me op dat bij zo'n educatief project als dit is, dat ze door wel een bulle geld insteekt. Ook al komt er dan weinig volk naar mijn idee.
3: Ja. Al die rivierboot, nee daar. De Ride.
1: Nou, door is hem kijken, ja.
3: En je hebt de President en de Natchez en de Mayflower. Nou ja, een heleboel natuurlijk. Brian's New Showboat, dat was natuurlijk zo'n boot waar je op kon gokken en zo. En waar ook bandjes speelden en zo. Kijk, showboat. Showboats brachten entertainment to the people, naar de mensen toe. Nu, er was niks te doen in die plaatsen waar ze leven. En dan kwam er zo'n boot voorbij, dan kon je opstappen.
1: Yeah.
3: En dan, nou, dan kon je feest vieren.
4: Een drijvend theater.
3: Ja, ja, precies.
4: Tja.
3: Gambling, everything.
4: De kolk.
3: Ja, de kolk te water.
4: Hollywood, kijk, die boot heet ook Hollywood of zo.
3: Ja, en er werd van alles gespeeld. Van, ik kon alles zien, een soort van... Madison shows liggen wel op het water. Kijk, van Shakespeare tot opera, comedy singing. Mm-hmm. En dan ook magic, goochel. Ja. De Robert E. Lee hier, jongens.

0: Lekkere riverboat sfeer uit de 30e jaren. Een opname uit 1931 van Duke Ellington en his Cotton Club Orchestra. The River and Me. Met onder andere Johnny Hodges op klarinet.
1: Ja, juist.
0: En Chick Bullock, dat was de man die voor de zang zorgde. De Mississippi en de rivier en de bodem en het museum. Het prachtige Mud Island Museum in Memphis.
2: Hele grote boden, Robert, zoals jullie weten, of zoals de luisteraar misschien niet weten, Robert E. Lee, dat was de aanvoerder, de generaal van de Zuidelijken in de gevechten tegen de Noordelijken.
1: De burgeroorlog.
2: In de Amerikaanse burgeroorlog, ja. Een hele geliefde man was dat, Robert E. Lee.
1: De Civil War.
2: Ja, de Civil War. Er is ook nog een trein naar hem nu die naar het zuiden loopt. En dus ook uiteraard ook een boot.
1: In wezen, die Civil War, dat was de strijd tussen de mensen die de slavernij vaste wilden houden en de mensen die dat niet wilden.
2: Lincoln,
1: die hebben toen afschaft.
2: Die hebben daar afschaft.
1: Officieel, ja. Verdeelde laat.
2: In 1859 of zo, om die rooi.
1: 63, ja. In die buurt, ja. 600.000 mensen zijn bij hem klim gekomen. Lassie. 600.000. In die tijd. In de
2: Amerikaan tegen Amerikaan.
1: Ja.
2: Ja. En dat allemaal hier aan de rand van de Mississippi. Waar ook nog een hele mooie boot ligt daar. Soms een rare boot. Ik weet niet. Ik moet maar eens kijken of we daarop kunnen.
1: Hier zijn nog hele andere boten trouwens. Misschien.
2: Maar wat ook wel even gezegd moet worden is dat die boten. Er waren ook vrachtboten bij. Die vervoerden katoen en voedsel en rijst en alles. En de rijdweer. Ze werden uitgeladen en ingeladen. Door negers. Ook door de slaven. En dat ging ook allemaal op ritme. Ook eigenlijk op dezelfde. Op de holler, hè? Dan kon je het langer volhouden. Dus die mensen die hebben niet alleen nog maar katoenpluk, maar die hebben ook die boden, dat waren de zogenaamde roosterbouwers. Die hebben ook dat, ja, rozers zouden wij zeggen, weet je wel. Dat was roeg werk. En die hebben dat spul allemaal daar.
1: Maar door eens lezen, je hebt ook nog hele andere soort boten gehad. Dat waren zeg maar de boten met een vlakke bodem,
2: ja,
1: de keelboots. Door even staan. The real problem often was protecting the citizens of the river towns from the keelboatmen.
2: Ja, en het waren roegelui. Als die aan land kwamen, dan.
3: Denk het ook.
2: Ja, platbodems.
1: Prachtig museum trouwens.
2: Ja, dit hebben ze hartstikke mooi in elkaar gezet. Het gaat steeds verder. Dus wij dachten dat het al afgelopen was. En toen kwam de juffrouw eraan en die zei: jongens, er bent nog zeurp die ruimtes. En op een gegeven moment kon je daarop. Kon je in een vertrek waar je het water stroomt en waar je precies alle geluiden hoort die op zo'n riverboot eigenlijk aanwezig waren. En je kon ook precies zien wat ze er allemaal met vervoerden en zo. De baal, katoen en ja, nou echt alles wat er maar. En nu ben we in de ruimte waar een man in een boot zit en er was een lightkeeper. En er waren mensen to guide dat het een goede reis was. Dus een soort van varende bakens. En je ziet hier ook allerlei mensen die. Hier zie je mensen die bezig zijn met verscholen van zakken. En aan de andere kant zie je mensen zitten die doen dan meer aan entertainment. Die zitten te gokken met een fles drank erbij en zo. Dat hebben ze wel heel mooi gedaan. Daar zit een man die misschien wel de boel regelt.
1: Hij wat van Memphis wilt weten, kan wel naar Beale Street gaan, maar dan vind je hier meer.
2: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Dit is hier dit is prachtig gedaan. Daar hebben ze echt goed over nagedacht.
1: Ja, dit is echt een magnifiek museum, ja.
2: Ja. Prachtige foto's erbij, kijk, de mules. Ja. Waar wil je het over hebben? Wil je vasten? Kijk eens, en hier die Levy workers.
1: Allemaal zwarte mensen.
2: Ja, allemaal zwarte mensen. Dus die de dijken eigenlijk. De Mississippi behoeden tegen al te overvloedige overstroming en zo.
1: In 1927 is er een hele grote overstroming geweest, hè? Als je hier de krantenknipsels leest.
2: Ja, dat is St. John Lee Hooker ook over. De Mighty Flood. Met een koppel, een heleboel mensen bij omkomen. Hoor.
4: Real about.

Wasn't that a mighty time? Wasn't that a mighty time?

0: Dit is John Lee Hooker op zijn beste, hè?
1: Ja, yeah, John Lee Hooker. En hier staat hij... dit is een LP die... John Lee Hook on the Blues. Dat is op een ander label, Frans label. Maar hij komt oorspronkelijk van de VJ recording... John Lee Hooker live at the Newport Folk Festival. En deed het toen een folk festival. Alleen bas, een voet en een gitaar... en een man die een verhaal vertelt... over een overstroming.
0: Yeah.
1: De overstroming. The mighty flood of Tupelo, Mississippi. Dat is de blues op zijn best, luisteraars.
0: Ja, want door is ook heel wat blues bij je maakt, denk ik. Bij die bedijking van de Mississippi. Hè?
1: Ja, ja. Op dezelfde LP staat trouwens ook nog een stuk over Natchez is Burning. Dat ging over een grote brand.
0: Oh, ja.
1: Dus het is eigenlijk de...
0: Water en vuur, hè?
1: Ja, water en vuur. Het is de orale... De mondelinge vertelling op muziek gezet. Yeah. Dus de real stuff is dit. Ik vind het prachtig. Ja, ja.
0: En dat allemaal in Mud Island Museum in Memphis.
1: Glory, glory, hallelujah. En ga je een roltrap op mensen en dan hoor je...
2: Overal speelt geluid weer een rol, ja. Hè?
1: En dan ga je naar de... Music. Het gedeelte waar de music eraan te pas komt.
2: Ik ben wel benieuwd wat ze door van de markt
1: heeft. Ja, ik hoop dat het niet te veel militaire muziek is. Dat is een blur natuurlijk, man.
2: Nou, heb je nu muziek toch ook wel eens een keer gebruikt, of niet?
1: Ja, ja, ja. Maar een heleboel die muziek uit New Orleans komt. Een heleboel militaire muziek natuurlijk. Civil War and Music Galleries.

0: hier hoor. Hier zie je zelfs een frissen en het donderen van de knonden. We staan naast een heel groot kanon.
1: Oh ja, kinderen, de schip waar we zo straks vandaan kwamen. Ja.
0: Ja, dat hebben ze toch al verschrikkelijk mooi gedaan. Want je staat hier naar boven, je kijkt op het schip en je hoort met geluid hoor je die knonnen. Ja, een prachtig museum hoor. Dat hebben die Amerikanen toch wel mooi gedaan.
1: Een dik aanraden wat dat ja, aangeeft. En je komt in Memphis, ja. Maar niet alleen nog naar Beale Street toe gaan.
0: Nee, hij wilt weten over de geschiedenis van de rivier en van de stad en van de omgeving en hoe dat tot stand komt. Dus dan zou ik zeggen, dan moet je naar dat museum toe gaan. Dat,
1: Mud Island.
0: Ja, ja.
1: Nou, laat die burgeroorlog maar een beetje vlot voorbij lopen.
0: Ja, dat is nou.
1: Dat doet die Amerikaan wel. Kijk, links. He started traveling even more after he made some records. We didn't see him much. Then we heard he met a woman named Bertha Lee and got married. Yeah, sharecropper, songstress. She was a blues singer too, and they used to go around to get up to those house parties and juke joints. Ja, dit is echt ook weer prachtig. Well, he stopped making records when the depression got. Eigenlijk moet je dit even. Hier hoor je gewoon een stem die de historie of de blues uitlegt. En dat komt gewoon boven ons weg in speakers. Dus ik zou wel even deur luisteren als ik was. But he wouldn't slow down now. In 34, he got a call to go up to New York City to make records. They recorded some blueses and some spiritual songs. Mooi, wat allemaal ontzettend mooi weer hem hier.
2: But just after they came back from New York, Charlie took real sick. He knew he was dying, so he started preaching. Charlie had tried to be a preacher years before. He could have made a powerful preacher, but he was always more on the blues side. Some of them say that the blues is the devil's music. But Charlie had a Christian heart. He went out praising God.
1: Charlie Patton, that's a dog.
0: It got over Charlie Patton, yeah. Yeah.
2: No, Charlie. I'll never forget him.
0: Ja, dit hebben ze ook weer heel mooi gedaan. Dat vind ik echt te gek. Nee, moet je kijken, een soort van. Een viool van, gemaakt van een sigarenkissie. Met vier snaren erop. Helemaal handgemaakt, dat is niet te geloven, zeg je. En dan zie je een oude bottleneck slide, dat zie je daar. En muzikale bones. Musical bones.
1: Ja, daar spullen ze met zeker, hè?
0: En hier een banjo. Kijk, nou hoor je de Field Hollers erachter. Dus, zo werd er vroeger in en uitgeladen en werd er op de plantage gewerkt. Dit ben de Field Hollers. Je hebt een Moors café en daarnaast heb je een Colored café. Daar mocht alleen de zwarte dus komen. Ja, dat is nauwelijks een café te noemen.

0: Ja, dat is mooi, mooi gedaan.
1: Hartstikke mooi hier. Honky Tonk.
0: Honky Tonk, ja. Yeah. Black musicians performed in honky tonks and juke joints. Honky tonks stond meestal op piano, hè? There was dancing, drinking, fighting, and the ever-present sound of the blues. Oftewel, er werd gedanst, er werd gedronken, er werd gevochten, en altijd was er de blues. Omstreeks 1900, ja, toen is het begonnen. Nou komt er in een.
1: Dan kom je in de honky tonk.
0: Terecht.
1: Ja.
0: Kijk, en daar hebben ze ook weer prachtig gedaan. Het echt een paar tafeltjes. En je ziet mensen de. En je ziet een klein podium met een alle piano's, wat ik al zei. Een gitaar erbij. En een soort bargie. Ja. Dit hadden wij niet verwacht, luisteraars. Dat het zo boos al werd.
1: Je rijdt W.C. Handy trouwens, hè?
0: Ja.
1: Je rijdt zijn boek.
0: Handy, die heb hier ook een ja, St. Louis Blues. Dat is dan zijn beroemdste nummer. Maar Handy, die is dus, daar heb je hier ook een park van.
1: Hij had ook een muziekuitgeverij.
0: Ja, het was een zakenman ook. Het was iemand die dingen op nood kon zetten. En daar keek men dan tegenop. Ja. Hij kwam dan ook naar Klaagsdeel om een orkest te dirigeren, weet je wel, met blazers. Dus dan als je. Dus, en toevallig kwam hij dan in Toewalen. Die man tegen en hoorde die muziek. En dan werd eigenlijk die muziek aan hem toekend. En ja, ze moesten natuurlijk ook een soort van in de geschiedenis een punt bepalen. Wanneer iemand deze muziek. Uit van hart eigenlijk. Want ja, je moet zeggen van toen is de blues geboren. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want Handy heeft de blues niet uitgevonden. Dat waren de onbekende mensen gewoon. Handy die heeft het gewoon gebruikt. Die had het nooit gehoord. Die heeft het op papier gezet voor grotere formaties. Ja, daar staat daar St. Louis Blues. En daar zie je dus. Hesitating Blues. Maar dan zie je ook meteen. Dat het in een heel andere sfeer terechtkomt. Van de gegoede negers, hè?
1: Ja.
0: Maar als zodanig vind ik.
1: De Memphis Blues.
0: En die is hier dan wel groot, maar het is volgens meer een ophangbord aan de geschiedenis van de blues. En als zodanig is het natuurlijk wel leuk, maar hij is niet de man die de eerste blues speelde. Dat heb ik niet duur van, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Qua muzikaal gezien heb je veel voor de verspreiding daar niet geweest, door het op papier te zetten.
0: Ja. Maar dan nog meer voor grote orkesten. Je had niet zoveel bij de country blues te maken, van mijn gevoel. Ja, dan heb je hier nog een prachtig. Ja, dan heb je hier nog een prachtig.

0: K-label, ja. Uit New York.
1: Ja, dat was ook een hele...
0: Oh ja, die hebben hierachter ook staan, de OK Race Records.
1: Ja. Ja, dat waren de platen voor de zwarte bevolking. Hier, Minnie Douglas.
0: Memphis Minnie,
1: ja. Begun a career on Beale Street. Popular throughout the 30s and 40s. A strong vocal style and guitar technique blended the sophisticated urban blues with the simplicity of the rural Delta blues. En daar is een mooie foto van haar nog. Dat is een mooie vrouw.

0: Memphis Minnie vanzelf. I'm not a bad gal. Lizzy Douglas, Memphis Minnie.
1: Ja, nou, ik denk ook niet dat ze een verkeerde vrouw West is. Ik denk dan dat het een hele goede vrouw West is.
0: Ja.
1: En als je ooit nog eens het boek van Nothing But The Blues, ook door een meneer Cohn samengesteld, die trouwens ook die prachtige cassette van Robert Johnson samenstelde heb. Die dubbelaar. En hij dat boek, dat is een prachtig fotoboek. Het kost een paar stuiver, maar dan heb ik wat moois. En daar staat de beroemde foto van Memphis Minnie in. Met een gitaar om mijn nek. En het is een prachtige vrouw, een prachtige foto trouwens ook. Het boek heet Nothing But The Blues. Dus luister, als je het ooit in de handen kunt krijgen, dan moet je het maar eens een keer proberen.
0: Die rivier, de Mississippi, die heeft trouwens wel heel veel betekenis, heel veel invloed gehad in de muziek en zo, hè?
1: Ja, dit komt op heel veel stukken voor.
0: Ja, ja. En ook dat de rivier de muziek van stad naar stad gebracht heeft natuurlijk.
1: Ja, het is natuurlijk een hele belangrijke verkeersader geweest door transport van goederen, van mensen, van dieren. En men noemt het niet voor niks de vader van alle rivieren, want dat betekent Mississippi eigenlijk in het Choctaw, in de Indiaanse taal. En dat blijkt ook duidelijk uit het aantal nummers wat daarover geschreven is. Het is een hele belangrijke, rivier eigenlijk toch wel.
0: Ja, en de samenhang tussen de staat Mississippi en de rivier Mississippi, dat is evident natuurlijk.
1: Dat is overduidelijk.
0: Ja, de staat die grenst van noord naar zuid aan de rivier.
1: Aan de rivier, ja.

0: Ja, met aan de Udijn, aan de ene kant New Orleans met een hele eigen muziekcultuur. En aan de andere kant in het noorden helemaal Chicago natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Het loopt helemaal deur. De Missouri die komt er op een gegeven moment ook nog weer bij in.
0: Ja, en dan wordt de rivier ook echt groot. Hè?
1: Ja, ja, ja, dat is een enorme stroom.
0: De komende uitzending, daar komen wij er uiteraard nog weer op terug. Want ook St. Louis, dat ligt aan de Mississippi.
1: Ja.
0: En even doorboven komt de Missouri komt in de Mississippi en wordt door een enorme brede rivier. Ik denk dat een van de meest bekende stukken die over de rivieren maakt is, dat wel Allman River is.
1: Ja, Allman Rivier, zou ik als bijna zeggen. Nou ja, vader van alle rivieren, dat is ook waarschijnlijk een Allman.
0: Ja.
1: Hier, dit stuk, dat heet de Allman River.

0: Klassiek stuk dit, hè? Paul Robeson met The Old Man River.
1: Ja.
0: Onvergetelijk, die prachtige rivier met dat eiland door zo. Mud River Island. Of Mud Island, Mud Island ja. Museum. Ja. Ja. Er zat nog meer in, want wij waren nog... we waren in de 30e jaren, de 40e jaren waren wij blij. Maar het wordt tijd om eens te kijken in de 50e jaren.
2: Ik kom nu in de eind 50 jaar, in de 60 jaar terecht, ook helemaal aanlegd. En dan zie je, wie komen hier opnieuw tegen? We komen opnieuw komen de studio eigenlijk van Sam Phillips tegen. Ja. Kijk, zie, de G&M Studios in New Orleans en Sam Phillips, Memphis Recording Service. Recording Service, hè? Een recording dienst als het ware. Je kon gewoon. Hij nam gewoon ook mensen voor geld op me rekenen. Ja, nou, dat is wat we zo straks hebben gezien in Sun. Hier zie je dan de jukebox staan. En de basgitaar kwam toen binnen, andere microfoons, de Fender, Stratocaster toen al. En de soul music heb je hier, van Stax, hè? Van Jim Stewart en Estelle Axton, Stax Records. Die eigenlijk de soul muziek hier introduceren en die... Waar Memphis vooral bekend om worden is, vind ik ook. De echte sound van Memphis ook, hè?
3: Mooie microfoon hier, hè? Die.
2: Ja, prachtig. En dan komen we bij de afdeling Elvis natuurlijk. Waar een hele afdeling aan gewijd is. Hoe kan het ook anders? Want Elvis vertegenwoordigt natuurlijk nog steeds een belangrijk financieel aspect van Memphis.
3: Ja.
2: Een van de barokke kostuums die Elvis aanhaalt, die zien we hier. En we zien de Shotgun House daar in... In Tupelo, waar hij geboren is.

0: Ja, zo bent wij het museum weer uit, hè?
1: Ja, mooi museum, Mud Island. En ook mooie muziek van Preston Shannon, Midnight in Memphis.
0: Dat is een van de nieuwlichters,
1: hè? Ja. Ja.
0: En zo heeft Memphis al een enorme muzikale historie natuurlijk.
1: Ja, Stax, Sun, Elvis, hoeveel mensen hebt daar niet gespeeld, werkt,
0: ja,
1: zwoegt.
0: Ja. Tot aan de dag van vandaag aan toe.
1: Tot aan de dag van vandaag.
0: En steeds maar weer die rivier die op de flanken van de stad Mississippi voor het decor zorgt.
1: Ja, we hebben er nog een avond, hebben we daar zitten eten. En dan kun je zo over de rivier heen kijken. Over de prachtige plek. Daar kon je vis en zo eten. Ja, wat wil je er anders eten bij de rivier? Hè?
0: Mooie plek, Memphis. Een stad met waar het hart een beetje uithaald is.
1: Ja.
0: Een stad in opbouw eigenlijk weer.
1: Ja, helemaal dat achter dat Peabody Hotel een heel groot stuk braakliggend terrein was er weer. Allerlei nieuwe grote gebouwen neerpoort.
0: Maar ook een stad met een hele geschiedenis. En soms ook een hele gewelddadige geschiedenis. Maar door over een andere keer meer. We hebben het boek er weer bij liggen. Het boek Muddy Waters, The Mojo Man van Sandra B. Toews. En vandaag, Harry, pakken wij de Priesner is een beetje bij. Dat past ook wel bij een museum. Want Muddy Waters is, zoals in het boek te lezen valt, ook geregeld in de Priesner vallen.
1: Ja, ik zie dat hij de W.C. Handy Award kregen heeft.
0: Dat is specifiek op bluesgebied, denk ik,
1: Specifiek op bluesgebied in 1983 voor de Single of the Year.
0: Ja, ja.
1: En voor Rock Me Muddy kreeg hij de Grammy Award in 1978.
0: Ja, en die heeft volgens mij, als ik de lijst van de Grammys erbij pak, dan heeft die wel.
1: Heb je vaker gehad?
0: Ja, die heeft hij vaker gehad. Er een heel aantal heeft die kring, zie ik hier in 1979 voor de LP Muddy Waters. 1978 voor de LP I'm Ready. 1977 voor Heart Again. Hij had bijna een abonnement op. 1975 voor de Muddy Waters Woodstock album. En in 1972 heeft hij hem voor de eerste keer gekregen voor de London Muddy Waters session. Nou, laten we maar beginnen met Got My Mojo Working, part 1.
1: Ja.
0: Want doorvoor kreeg hij
1: In 83
0: de Grammy.
1: W.C. Handy Award.
0: Ja.
1: Single of the Year. Mojo Working.

Just don't work on you.

0: Het nummer waar hij later de WC Handy Award voor kreeg. 1983, Single of the Year. Dit was een opname uit 1969. En dit was al met blanke mensen erbij.
1: Ja, ja, ja. Mike Bloomfield.
0: Op gitaar, ja. Paul Butterfield.
1: En Paul Butterfield. Een van de meest... vind ik een van de beste mondharmonica spelers die vooral qua soul... die ik ooit gehoord heb, eigenlijk.
0: Ja. Donald Dunn op bas.
1: Ja, later ook in de Blues Brothers.
0: Ja. Ja. En dan denk ik de Otis Spann uiteraard op piano.
1: Ja.
0: Sammy
1: ja.
0: Lee op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zelf. Ja, dat is wel een straat naar hem genoemd, hè?
1: Ja, in Chicago heb je de Muddy Waters Drive. Dus, ja.
0: En zo wie heb jij het nog niet schupt in Haasen of in Grollo?
1: Nee, maar ja, god. Doe maar.
0: Kan dat komen, Harry?
1: Ah, nee, ik heb al een beeldje. Dus,
0: Nou, daarom. En in 1992, toen kreeg Muddy Waters een Lifetime Achievement Grammy Award. Er is ook een bij de Willie Dixon Foundation is een beursnorm vernoemd.
1: Ja, een scholarship.
0: Ja, de Muddy Waters Scholarship. En dan is er één keer in het jaar op 21 april, sinds 1988, is er in Clarksdale de McKinley Muddy Waters Appreciation Day. Dus hij heeft toch wel een beetje de eer kregen die hem wel toekomt.
1: Ja, zeker. En,
0: ik vond het wel grappig trouwens, positief terug is dan er in de VARA-gids. Er is zo'n discussie over de artiest van de eeuw, want die moet nou natuurlijk ook verkozen worden. Hè?
1: Oh ja, in het kader van. Ja, daar word je ook
0: niet goed van.
1: Nee.
0: Maar ik vond het wel grappig dat er een ingezonden brief op steun. Want van iedereen die noemde van alles en nog wat, maar van iemand die zei van ja, maar denk eens aan een van de grondleggers van de hedendaagse popmuziek, aan Muddy Waters.
1: Nou, ik vind dat Muddy Waters dan de artiest van de eeuw moet worden. Als het dan toch zo moet.
0: dan nomineren wij die voor de artiest van dit millennium, Harry.
1: Ja, vind ik een heel goede keuze.
0: Goed, we draaien nog een stuk van een LP die genomineerd is, of die een Grammy gekregen heeft. Vorige was de WC Handy Award. Deze LP die heeft in 1978 een Grammy gekregen. De LP I'm Ready. En door van het stuk Rock Me.

0: Rock Me, compositie van McKinley Morganfield.
1: Ja, en ik ken hem weer van Otis Spann.
0: Ja.
1: Maar ja, dat Big Joe Williams schreef Baby Please Don't Go, die stiet hier ook alweer met zijn eigen naam onder. Dus het is
0: een paar woorden
1: veranderd en het is van hun.
0: Ja. Met de bezetting van Pinter Perkins op piano, Jimmy Rogers op gitaar, Bob Margolin op bas, Willie Smith op slagwerk en Jerry Portnoy op de mondharmonica.
1: Ja, ja, ja. Hele boel tremolo's, boel zelfde noten. Maar het is sound, hè? De sound.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De stad heeft niet alleen nog zien mooie kanten, maar heeft ook zien donkere kanten. En dat heeft Memphis ook zeker erkend.
1: Ja, denk maar eens aan dominee Martin Luther King en de plek waar hij doodgeschoten is.
0: Vermoord in Memphis, in het voormalige Lorraine Hotel. En doorin is het Civil Rights Museum gevestigd. Het museum wat alle aandacht vestigt op de burgerrechten in Amerika. En met name dus de rechten van de zwarte bevolking. In Harry's Blues, volgende week in The Way Up North, de Civil Rights Museum. Harry's Blues vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En zoals altijd met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Wat ons betreft, tot aan de week.

0: Vienna tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Begin jaren 70 was QB and the Blizzards meer een bluesrockband met Applenocker Slophouse, Midnight Mover, Night Train en Evil Woman.

Cuby and the Blizzards, Evil Woman. Vince Gill uit The Eagles en Eric Clapton zijn goede vrienden. Als gitarist wordt Vince Gill de Eric Clapton van de country genoemd. Dit is een compositie van Vince Gill. Dochter Jenny Gill is de achtergrondzangeres en Eric Clapton is de gitarist. Vince Gill, Wait Till Your Daddy Gets Home.

Vince Gill met Eric Clapton, Wait Till Your Daddy Gets Home. En toen Eric Clapton toch in de Masterling Studio in Nashville was, nam hij zelf ook maar een nummer op. Het is een compositie van singer-songwriter Willis Allen Ramey uit Alabama. Eric Clapton, Positively. One more.

Eric Clapton, Positively. Willis Allen Ramey uit Alabama begon zijn carrière met een rol in de musical Carousel. Later ging hij verder als singer-songwriter en in de jaren 80 verhuisde hij naar Engeland. En hij schreef al nummers voor Jerry Jeff Walker, Waylon Jennings, Jimmy Buffett en Jimmy Dale Gilmore. Willis Allen Ramey, Sympathy for a Train.

Willis Allen Ramey, Sympathy for a Train. Richard Feldman, dat is een songwriter, producer en studiomuzikant uit Tulsa, Oklahoma. Hij werkte daar jaren in de Church Studio van Leon Russell. Vervolgens vertrok hij naar Los Angeles en daar werkt hij nu voor Shelter Records. Hij schreef nummers voor de Pointer Sisters, Joe Cocker, Belinda Carlisle en Shakespeare's Sisters. Richard Feldman, Promises.

Richard Feldman, Promises. Tony Joe White uit Louisiana had de bijnaam de Swamp Fox en hij werd beroemd met zijn composities Pork Salad Annie, Rainy Nights in Georgia en Steamy Windows. Dit is een compositie van J.J. Cale, Tony Joe White, Magnolia.

Tony Joe White, Magnolia. Bonnie Bramlett werd bekend met de band van haar echtgenoot Delaney Bramlett. De band Delaney en Bonnie met Eric Clapton en Dwayne Elman. En daarvoor was ze achtergrondzangeres bij Albert King, Little Milton en Fontella Bass. Bonnie Bramlett, Make Your Move.

Bonnie Bramlett, Make Your Move. Wiley Hunt, dat is een singer-songwriter uit Tulsa, Oklahoma. En hij is de songwriter voor de band The Tractors. De Tractors zijn heel populair in het clubcircuit van Zuid-Oklahoma en Noord-Texas. Dit is een eigen compositie van Wiley Hunt, Shotgun Shack.

Wiley Hunt, Shotgun Shack. Peter Frampton, dat is een Engels gitarist die al jaren in Amerika woont. We kennen hem van The Hurt, Humble Pie en David Bowie. En solo had hij een wereldhit met Show Me The Way. Peter Frampton, Sending Me Angels.

Peter Frampton, Sending Me Angels. Ray Benson uit Philadelphia is de frontman van de band Asleep at the Wheel. En hij produceerde al albums voor Susie Bogus, Carolyn Wonderland, Willie Nelson, Aaron Neville, Merle Haggard en Vince Gill. Ray Benson, Time to Boogie.

Ray Benson, Time to Boogie. Steve Pryor, dat is een gitarist uit Oklahoma. Hij begon bij de Mighty Kingsnakes. Hij heeft tegenwoordig zijn Steve Pryor Band. Maar hij toerde ook al met de Fabulous Thunderbirds en de Paul Butterfield Blues Band. Steve Pryor, Can't Find My Way Home.

Steve Pryor, Can't Find My Way Home. Taj Mahal, dat is een bluesveteraan uit New York. Hij speelt in het universiteitencircuit en doseert daar de historie van de blues. Dit is een oude hit van Lloyd Price, Taj Mahal, Stagger Lee.

Taj Mahal, Stagger Lee. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Singer-songwriter Ellen Felsky toert met haar echtgenoot Joe Felsky als gitarist door Amerika, en het echtpaar bewerkte een compositie van Leon Russell. Dat deden overigens 235 artiesten. Ellen Felsky, Song for You.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin, blijkbaar.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad gaat en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur is hij deze keer in Rotterdam. Om te praten met een zangeres die in het Engels begunde en op het Nederlands overgestapt is.

0: Frederik Spicht, dan lopen we hier aan de Matenesselaan.
1: Ja.
0: En jij bent natuurlijk een echte Rotterdamse.
1: Ja.
0: Enkele weken geleden spraken we met Carrie, die kwam uiteindelijk uit Utrecht.
1: Ja, precies.
0: Dus we hebben nu een echte Rotterdamse.
1: Ja, je hebt
0: pakken.
1: Nou de goede te pakken. 1957, Eudokia ziekenhuis. Het bestaat niet meer trouwens.
0: Nee. En wat voor gezin kwam jij?
1: Nou ja, mijn vader.
0: Arbeiders, of?
1: Ja, mijn vader was echt uit een arbeidersgezin. Maar dan zich een beetje opgewerkt. Maar had nooit echt de ambitie om nou flink door te stoten, zeg maar. Als hij maar een beetje. Hij werkte voor een grote oliemaatschappij. Hij deed inkopen voor de schepen. Dus de bevoorrading en dergelijke, dat organiseerde hij altijd.
0: Ja.
1: En mijn moeder werkte ook. Heeft allerlei soorten werk gedaan voor een. Ja, bijvoorbeeld een cosmetica bedrijf, zo'n web, weet je wel, met dames met koffers, die dan bij dames met koffers langs gaan. En dan,
0: huisbezoeken of zoiets?
1: Ja, dat soort parties, zeg maar.
0: Van die Tupperware-parties.
1: Nou, maar dan ging dat over make-up.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar zij had ook nog wel wat andere dingen. Ze heeft ook naailessen gegeven en ze heeft braaienboeken vertaald. Ze had wel, ze heeft wel het een en ander gedaan. Ze waren niet veel thuis, laat ik het zo zeggen.
0: Met hoeveel waren jullie thuis?
1: Ik heb één volle broer van mijn vaders kant. En mijn moeder is daarvoor nog een keer getrouwd geweest. En die. Uit dat gezin is één dochter en twee zonen gekomen. Dus ik heb twee halfbroers en een halfzus.
0: En begon de muziek een grote rol te spelen in jouw leven? Al vroeg, zou ik maar zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet? Nee?
1: Nou ja, één van mijn broers die draaide jazz. Take 5 en dat werk. En Dave Brubeck.
0: Deelder, hè?
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld. Hoe heet ze ook weer?
0: Ella.
1: François Zardy.
0: Oh ja, de Franse.
1: Dat hoorde ik naast mij in de kamer dan, weet je wel, dat soort werk.
0: Tous les garçons et la vie.
1: Fille de Monage. Je promène dans la rue de Paris.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, en die singeltjes weet ik wel, die, toen hij wegging, heb ik die allemaal genomen. Want ik had zo'n klein pick-upje. Maar mijn andere broer, Jaap, dus zeg maar degene, mijn volle broer, die ging de Golden Earrings kopen.
0: Ja.
1: En de Beatles en de Stones. Dus zo ben ik te lang. En dan ging ik singeltjes overkopen, kan ik me wel herinneren, voor een kwartje of zo. Dus ik kreeg zo langzaam maar zeker wel wat muziek. Maar ik ben eerlijk gezegd, heb ik zo een brede interesse gehad altijd, dat ik me daarna nooit echt op toegespitst had om dat te gaan doen. Het is me eigenlijk allemaal een beetje overkomen.
0: Want ik herinner me jou van heel veel van vroeger, van I've Got The Bullets.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ik bedoel.
1: Toen zat ik.
0: Was dat een Rotterdamse band eigenlijk?
1: Ja.
0: Echt allemaal Rotterdamse.
1: Ja. Ik zat zelf op de kunstacademie en toen was ik eigenlijk al een beetje begonnen met muziek te maken. En toen. Weet ik wel dat er was. Exit had je hier vroeger natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: het Paradiso van Rotterdam als het ware.
0: Ja.
1: Het is jammer dat het er niet meer is, vind ik nog steeds. Het is altijd wel een goed sfeertje.
0: Bij de Euromaster.
1: Eendrachtstraat was het. Nou ja, daar kwam ik heel veel. En ik kende een paar mensen, waren vrienden van me. Die hadden een band met Paul Vink bijvoorbeeld. Die zat erin, de Health Band. En toen weet ik wel dat ik op een dag zei van, nou wil jij met mij tegen Peter van Gameren. Toen de tijd ook de gitarist geworden van de Bullets. Wil je met mij niet een band beginnen? Daarvoor had ik al wat andere dingetjes gedaan. Een soul cover bandje gezeten. En toen ben ik zelf gaan schrijven met Peter samen. En toen kregen we vrij snel eigenlijk een top 40 notering. Nou, toen was het gebeurd, hè, zeg maar.
0: Ja, een andere band. Je hebt nog een andere band gespeeld ook. Girl Named Johnny.
1: Girl Called Johnny, ja. Dat is dan weer daarna geweest.
0: Ja.
1: Met Erwin van Lichten.
0: Oh ja, Erwin. Erwin die met Julia Logo.
1: Juist.
0: Aardige jongen. Dus.
1: Aardige jongen.
0: Ja.
1: En, maar ja, dat was in de tijd dat net die dance en die house hele erge opkomst had. Dus dat betekende natuurlijk ook dat je. Ja, het was moeilijk. Dat hele clubcircuit lag op zijn gat toen de tijd, weet ik nog wel. Dan was het geen duppie. En toen dacht ik, nou, ik stop er maar weer mee. Toen dacht ik, ga ik solo. Dat was eigenlijk toch al iets wat solo project. Maar ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin blijkbaar.
0: Ja, dat kan ik me wel weer voorstellen.
1: Last van.
0: Dat heb ik ook, ja. Een soort van, mijn band is eigenlijk mijn huis of zo.
1: Ja, dat heb ik ook. Het is enorm fijn als we dan weer weg zijn met elkaar. Dan ben je eindelijk thuis, denk ik dan altijd.

0: Hoe kwam je erbij om in het Nederlands gaan zingen? Want het is natuurlijk wel een trend, hè, op het ogenblik. Iedereen zingt in het Nederlands.
1: Ja, ik weet het. Ik was eigenlijk ook nooit van plan geweest, eerlijk gezegd. Maar wat er gebeurde was dat Huub van der Lubbe mij belde. Want er was zo'n Konamis. Konamis had iets georganiseerd met teksten van bekende tekstschrijvers. En dan mochten allerlei componisten muziek opmaken. En één liedje, dat hart kan dat niet aan, dat was dan blijven hangen ergens bij hem. En dat vond hij toch wel goed geworden. En toen zou het op het Songfestival gaan doen. Maar die hadden net hun eerste cd uit. En toen had hun management geloof ik gezegd dat misschien toch geen slim plan was. Want ja, het Songfestival is natuurlijk toch ook een beetje gekker.
0: Ja, ik zag je nog in een jury zitten.
1: Ja.
0: Hoe kom je in zo'n jury terecht eigenlijk?
1: Word je voor gevraagd.
0: Ja? Ja?
1: Ja, en als je dan vraagt wie er nog meer zijn en als dat gezellig is, dan wil ik daar wel gaan zitten.
0: Ja, Bart zag Boudewijn de Grote daar zitten.
1: Ah, heel serieus was die.
0: Ja, die had het vroeger volgens mij ook nooit gedaan en zo. Want ik ken Boudewijn heel goed.
1: Het is camp geworden, hè? Het is lachen, het mag weer of zo.
0: Ja, ja.
1: Maar ik ben toen dat liedje gaan doen omdat Huub het aan me vroeg. Want ik zei, nou ja, wat moet ik daar nou? Ik vond het zo'n onzin. Maar ja, ik had daar bepaalde voorwaarden aan. Namelijk dat ik het helemaal op eigen manier mocht doen. En ik had toen de tijd ook alweer een contract bij Peer Music, kan ik me herinneren.
0: Oh, bij Jacques van Dijl.
1: Juist.
0: Ja, daar zat ik ook bij, maar daar ben ik inmiddels al lang weg.
1: Daar ben ik inmiddels ook weg?
0: Ja, ja. En die steken alles in hun eigen zak, weet je. Ja, dat weet je ook al lang.
1: Nou natuurlijk. Ja, dat is bij mij ook niet helemaal gegaan zoals ik had gehoopt. Maar goed, ik heb toen bedacht van... Ik had nog één platencontract namelijk bij hem. En toen dacht ik, wil ik helemaal doen wat ik zelf wil. En ik wilde altijd heel graag in mijn leven een keer met een strijkkwartet werken. Want ik vond dat zo'n mooi gegeven. Ik vind het namelijk zo'n puzzeltje. Van vier van die trillerige apparaatjes. Dat intrigeerde me wel. Dus toen had ik een Engelstalige.
0: Viool, alviool, cello.
1: En tweede viool natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat heb ik het toch gedaan. Dat heb ik gemogen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat plaatje deed wel een beetje. Niet echt dat je nou zegt, nou, het gaat helemaal geweldig, maar...
0: Dat was Engel, of niet?
1: Nee, dat was een Engelstalige cd.
0: Was, ja?
1: Die heette Con la Piccola Orchestra.
0: Oh, met het kleine orkest, ja.
1: Ja, ja, je bakte wat van, ja. Nou, en dat, toen in diezelfde periode dat die uit was, of daar een tijdje daarna, toen kwam ik met dat Songfestival gedoe. En dat ging... Ik kreeg gelijk een platencontract, maar dan weliswaar of ik het in het Nederlands wilde doen. En omdat ik het best aardig gedaan had, vond ik, en op mijn eigen voorwaarden mocht doen, namelijk met het kwartet, was ik ook een vreemde eend in de bijt, was ik opgevallen, wat natuurlijk eigenlijk het hele opzet van het hele verhaal geweest is. Want ik had nooit moeten winnen natuurlijk, want dan had ik in een jurk naar Birmingham gemoet.
0: Dan ben je de lul geweest, zou ik
1: zeggen. Ja, dat bedoel ik. Kortom, het is voor mij heel goed gegaan. Want toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven en ik moet je eerlijk zeggen, het gaat alleen maar beter. Want ik heb nu net die Edison natuurlijk te pakken. En dat vind ik toch ook wel weer leuk dat ik die niet postuum gekregen heb.
0: Nee, nee, nee, nee.
1: Dat had
0: nee.
1: ook nog kunnen gebeuren.
0: jij zit...
2: En Giorgio, jij...
0: Ja, oké, okay, man.
2: Tresca, dat is goed.
1: Feest. Ja. Goeie stap.
0: Hey, jij bent ook het theater ingegaan. Wij doen dat al een jaar of vijf. Wat vind je daar nou van?
1: Nou, ik zal je zeggen, ik vond het was een beetje noodzaak. Om te beginnen, als je met een strijkkwartet gaat werken, nou, dan kan je er vergif op innemen dat het een zootje wordt. Als het niet een beetje gestructureerd en rustig is. En ik had dan ook echt klassieke strijkers, dus dan...
0: Dat kun je in de clubs gewoon niet doen.
1: Kan eigenlijk niet, nee. Dus het moest er ook wel een beetje heen. Ja. En daarbij vond ik het ook, mijn naam in het clubcircuit, het liep niet echt goed. Dus ik moest een soort nieuwe carrière beginnen, dacht ik. En ik kon toch niet zonder muziek. Dus toen ben ik de theaters gaan doen en het ging elk jaar veel beter, steeds beter. Maar toen kreeg ik pijn. Toen kwam ik terug naar pijn in mijn kont van het biervat. Weet je wel waar je op zit, in de bezemkast. En nu ben ik, zeg maar, ik heb er nu drie gedaan. Nighttown, Paradiso en Leeuwarden iets, maar ik ben vergeten welke plek. En het gaat hartstikke lekker.
0: En
1: blij ik terug ben.
0: In het circuit, ja. Maar jij je hebt nu gewoon weer een band, dus...
1: Ik heb weer een band, ja.
0: Zit Pieter van Boogaard daarin?
1: Nee. Die zit in... Pieter-Jan Kramer van de Boogaard.
0: Ja?
1: Ja, die zit erin.
0: Speelt die piano toevallig?
1: Ja, toevallig, ja.
0: Is het jongen van Double Brown of zo?
1: Dat weet ik niet. Hij komt een beetje uit de jazz, komt hij.
0: Waar komt hij vandaan eigenlijk?
1: Want in de soundcheck krijg je dan altijd toch nog...
0: Speelt hij ook helemaal de orgel?
1: Nee.
0: Oh nee, dan heb ik een ander voor. Dat is...
1: Nee. En er zit Henry van Bergen zit erin. Eigenlijk speel ik altijd met Hein Offermans op bas, maar die doet nu een tournee met Orkater. En ja, dat zijn 80 voorstellingen en ik wilde toch niet op mijn gat zitten. Dus nu is Ivo Severijns van Herman bij ons. En dat was ook nou juist net weer even dat kleine stukje extra dynamiet wat er voor nodig was, denk ik. Want het gaat echt hartstikke leuk. En Jan van der Meij natuurlijk, niet te vergeten.
0: Ja, ja, Jan zat vroeger in Powerplay of zo, ja. Meen ik me dacht te herinneren.
1: En Vitesse natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. En het bevalt je wel. Heb je niet, kijk, wij hebben wel vaak het idee van, omdat wij gewoon toch een soort van een eigen QB muziek spelen, weet je wel.
1: Ja.
0: Krijg je toch vaak van, ja jongens, maar die muziek wordt toch in de kroeg thuis en zo. En, ja, dat gebruikelijke clichés natuurlijk. Hè, van,
1: ja, maar volgens mij is er echt een hele grote omwenteling gaande. Hè, omdat dat popcircuit natuurlijk toch moeilijk is. Er zijn geen zalen meer. Steeds meer schouwburgen staan er voor open om bands te nemen. De Ering doet het tenslotte ook al, ik weet niet hoe lang. En dat is een pokkenherrie, dat is niet gewoon. Dus het kan best. En waarom zou je dat soort zalen exclusief houden voor...
0: Voor cultuur.
1: Voor cabaret.
0: Waar toch steeds maar geld bij moet en zo.
1: Ja. Dus ja, ik ben daar heel erg blij. Maar ik moet zeggen, nu ik vond het heel leuk om te doen. En nu ik terug ben, was er maar één puntje waarvan ik dacht, oh ja. Ik ben er dan toch om 4 uur om een beetje goed te soundchecken. Je zit allemaal nog niet goed in het zadel.
0: Kunnen we hier ook door?
1: Daar gaan we in.
0: Ja.
1: En dan moet je toch tot 11 uur wachten. Met een volle ijskast.
0: Ja, ja, ja. Dat is
1: toch een minpuntje hoor, vind ik.

0: café, die dikke juffrouw die draagt zo, die is heel aardig en zo.
1: Nou, ik vind sowieso, die juffrouw is in de theaters achter de balie is altijd heel aardig.
0: Ja.
1: Het is niet verkeerd. Alleen, ja, ze moeten af en toe eens wat weggeven, vind ik.
2: Want, ja, maar...
1: ja, zie je, een pauzedrankje krijg je dan hier en daar nog wel. Maar ik vind dat ook niet meer dan normaal. Je bedoel...
2: Nee, in theater, daar zijn ze niet erg schuldig. Je krijgt, als je binnenkomt, één kopje koffie, meestal. En dat is dan wel. De rest moet je zelf in voorzien.
1: Nou, we hebben dan wel nog één jaar een catering meegenomen. Maar die was zo goed. Dat moet je ook niet hebben, snap je? Dus dan begint het al met drankje vooraf. En dan een amuse hadden ze zelfs. En dan een soepje. En dan krijg je nog een voortje. En dan krijg je een hoofd. En dan... Daarna ook nog een toetje en dan nog weer een drankje. Nou, we gingen als van die opgezette skippieballen.
2: Dan val je in slaap op de mail, man.
1: Ja, is niet te doen.
2: Dat wel alles.
1: Dus dat we, en daarbij, het kostte ook nog wel wat ook, natuurlijk. Dus dat hebben we geskipt. Nu wordt het wel eens een pizzaatje of een... Ja, je blijft toch een beetje zoekende dan, hè. Maar nu zit ik natuurlijk in de popcircuit weer. Dan krijg je weer fijn nasi uit een afwasstijl.
2: En
1: dan
2: zijn we... En dan zijn
1: ook geweldig.
2: En er zijn weer ijskasten die gevuld zijn.
1: Ja, natuurlijk. Dus ook weer wat minder eten.
2: Ja.
1: En de sambal zelf meenemen.
2: Ja.
1: Nee, het is echt een feest was het. Ik heb in Paradiso gespeeld. Ik voelde me gewoon ineens weer gewoon... Ik leef of 10 jaar terug in de tijd ging. Of misschien nog wel langer. Ik heb mijn gitaar kapot gegooid. Want die deed het niet. Nou, heerlijk. Ik was de hoe op mezelf.
2: Ja.
1: Helemaal alleen de hoe gedaan heb ik.
2: Nou, jij bent echt een Rotterdammer. Waar lopen we hier eigenlijk?
1: Ja, nou, hier zijn we ingegaan omdat het hier iets rustiger was.
2: Ja.
1: Ik weet ook de straat naar de Jozeflaan of zoiets.
2: Ja.
1: En dan lopen we weer terug naar de nieuwe binnenweg. En dat is dan wel weer, toch wel weer wat fijner buurtje.
2: Ja, daar heb ik heel vroeger nog in Tudor ooit.
1: Wow, ik ook.
2: Bij Theo Kloen.
1: Ja, en dat was een goede club.
2: Ja.
1: Dan kwam je ook om een uur of pak weg, 7, 8 thuis.
2: Wij zouden daar een maand spelen, maar we hebben 3 dagen volgehouden. En die man die zei iedere keer onze versterker, zegt, doe was meteen afgelopen natuurlijk.
1: Ja, ik begrijp het. Nee, ik geloof dat die nog wel bestaat, maar het zal alweer inmiddels wel 5, 6 keer van eigenaar veranderd zijn. Nou, en ik ben ook zo veel weg, dat ik kom ook bijna niet meer in de kroeg eigenlijk. Laten we zeggen, als je veel speelt, dan...
2: Ja.
1: Heb je al genoeg geconsumeerd voor de hele rest van de week, vind ik, in zo'n weekend. Je bent ook een dagje ouder geworden.
2: Ja, ik weet er alles van. Ik heb,
1: meestal moet ook weer iets wat inkrimpen, natuurlijk.
2: Ik ga tenminste nooit een avond voordat ik moet spelen naar de kroeg. Want dan heb ik het dan de dag niet meer.
1: Ja. Nee, dat heb ik ook, hoor.
2: En als ik 2 dagen moet spelen, drink ik die dag daarna ook niet te veel, weet je wel. Want dan wordt het...
1: Nee, dan moet je het langzaam opbouwen.
2: Een leidensweg, vooral in auto's met een kater. Dat vind ik heel veel.
1: Ja, dat is zo. Maar ik heb toch ook wel last van stemverlies als ik te veel drink. En als ik in popcircuit helemaal, want alles staat toch 2 keer zo hard.
2: Ja.
1: Dus je moet het een beetje in de gaten houden dan. Maar zonder gaat niet, vind ik. Er moet ook wel wat bij gedronken worden.
2: Ja, ik vind ook wel, het maakt wel een beetje de boel los.
1: Beetje gezelligheid.
2: Ja.
1: Oh. Ja.
2: Nou, jij bent een echte Rotterdamse. Hoe is Rotterdam op dit moment? Ik bedoel, ik ken Rotterdam van heel erg lang geleden. Maar jij weet natuurlijk...
1: Ik kan je niet anders zeggen dan dat het alleen maar leuker geworden is. Want er is ook een beetje een eetcultuur ontstaan. Vroeger kon je eigenlijk nergens een leuk hapje eten of zo. Dat is nu toch wel veranderd. En er zijn ook... Ja, nog een aantal leuke cafés. Maar ja, ik zeg het al eerder tegen je. Ik heb toch weinig de neiging om er naar binnen te gaan. Laten we zeggen, ik heb de neiging wel. Maar om mezelf een beetje...
2: Woon jij midden in de stad? Of...
1: Nee, ik woon in Spangen.
2: Oh, in de Sparta?
1: Ja.
2: Uiteraard.
1: Om de hoek van het kasteel woon ik.
2: Daar waren mijn opa en mijn ooms altijd fan van. Daar heb ik ooit Stanley Matthews nog een keer gezien.
1: Ja.
2: Dat is in de oertijd. Je bent geen voetballiefhebber.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
1: En zeker niet hoe dat tegenwoordig gaat.
2: Nee, dat vind ik echt
1: uit de hand gelopen gedoe is. Het gaat alleen maar over geld. En jongens van 18 jaar die multimiljonair zijn. En dat ze dan ook nog voetballen. Dat schijnen dan in India gemaakt te worden, die ballen.
2: Ja.
1: Dat het zo lekker goedkoop is. En dan denk ik, joh, als je nou een beetje vent bent, dan koop je toch voor een heel jaar ballen.
2: Ja.
1: Hè? Voor veel geld. Dat hebben ze zat tenslotte. Ik vind het een beetje een nare...
2: Ja,
1: snaars aangekleefd.
2: Het is niet meer de sport die het was, gewoon. Nee. Voor gewone arbeidersmensen, makkelijk betaalbaar en een volkssport waar iedereen gewoon met plezier naartoe ging. Het is nou gewoon toch echt een, inderdaad een geldsport geworden.
1: Ja, dat is toch zonde eigenlijk.
2: Ja.
1: En al die jonge kereltjes die veel te veel geld hebben, dat gaat nooit goed.
2: Maar in Spangen, je woont niet boven het café zoals Carrie dus ongeveer?
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
2: Dat zou de kat op spek binnen zijn.
1: Ja, dus. Nee, maar overal waar ik wel in de buurt van een café gewoond heb, ging ik nooit naar dat café. Want ja, ik vind dat is te dicht bij huis, weet je wel. Ja. Daar moet je niet aan wennen, aan zoiets.
2: Nee.
1: Nee, want dan kom je waarschijnlijk nooit meer boven.
2: Nee, Carrie die kan dan naar boven kruipen, zei ze.
1: Ja, nou, je bent wel lekker dichtbij, ja.
2: Ja. Rotterdam, culturele hoofdstad, merk je daar nog wat van? Merk jij persoonlijk daar
1: nou,
2: wat van?
1: Nou, ik heb er wel wat van gemerkt. Ja? Want ja? Ik heb dan de openingsavond mogen doen. Want Paul de Leeuw zou dat eigenlijk doen, maar er is iets misgegaan wat betreft zijn uitnodiging daarvoor. Ik weet niet meer, ik geloof niet dat de BVD het er helemaal mee eens was of zoiets. Maar misschien klop ik nou iets op wat niet waar is, hoor, want je hoort er allerlei verhalen over. En ik had op mijn cd een liedje staan over de stad. Dus ik was in één keer de afsluiter van de avond.
2: Ja, ik had de stad op je...
1: En het was leuk, want het zat helemaal vol met ambassadeurs en politici. En de koningin natuurlijk, en de president van Portugal. En het was de koningin ging dan weg. Want eerst denk je, wat een onzin, zo'n koningin. Wat betekent dat nou, waar ze de staat is dan toch wel grappig. Je ziet dat gelijk waar ze zit, want die grote helm. Zie je dan zitten, weet je. Nou, en die ging dan weg en dan moet iedereen blijven staan, want dat is dan protocol. En dan hoorde ik daarna nog een lied. Nog een lied.
2: Van
1: ik vond het geweldig, vond ik het. Echt grappig.

0: Nee, het was heel leuk. En het is natuurlijk, het is altijd zo lastig als je niet een klein beetje televisie mee hebt af en toe. Dan denken ze dat je eruit gestapt bent.
1: Ja, dat is...
0: En als je dan ineens weer televisie krijgt, dan denken ze dat je weer opnieuw begonnen bent ook. Terwijl je bent niet weg geweest.
1: Nee, dat is het. De tijd gaat zo snel wat dat betreft dat als je niet af en toe je kop laat zien, dan...
0: Ja, en dat is moeilijk, want er is niet echt veel op muziekgebied natuurlijk.
1: Nee, dan kun je gewoon af en toe bij Maart Smeets, heel, daar zijn wij geweest. En
0: ja, wij ook.
1: Barend en Van Dorp een keertje en dan... Dan zijn er misschien...
0: Ja, Barend en Van Dorp, die hebben mij niet gevraagd. Daar ga ik toch eens wat over...
1: Nee, vraag mij ook nog wat, maar goed. Als ze...
0: Van Dorp, die hebben mij niet gevraagd. Daar ga ik toch eens wat over
1: Nee, vraag mij ook nog wat, maar goed. Als ze...

0: Een beetje te scheve been geweest, dat zou kunnen natuurlijk. Waar lopen we naartoe?
1: Nou, we lopen een stukje die kant op nog en dan lopen we zo even terug straks. Hoe we hier, kunnen we gewoon oversteken volgens mij.
0: Ja, dat hadden we gewoon moeten doen. Gaan we alsnog?
1: Uiteindelijk.
0: Het zou wel mooi het einde van een mooie uitzending zijn, hè?
2: Ja, onder de auto.
0: Als je er nou onder ligt met z'n allen. Nee, ja, en wat ik al zei, het is toch, want je vroeg wat is Rotterdam, het is gewoon leuk. Je kan nu overal een beetje leuk, gezellig gaan eten.
1: Ja, en de kroegen zijn weer lang los, hoor ik. Ja. Want Peper die had toen een beetje toch de gewoonte om het wat sneller
0: te
1: dicht te doen.
0: Ja, ja. Het is weer open.
1: Ja.
0: Dus je kan ook als het wat later is hier nog gezellig wat nemen. Maar ja,
1: zoals jij al zei.
0: Behoed u!
1: Ja. En jij doet... Hoeveel theater doe je nou nog? Of is het bijna...
0: In september begin ik weer.
1: In september?
0: Wordt nu voor geboekt. Dan doe ik een stuk of 30.
1: Ja.
0: Meer is er niet uit te halen, geloof ik, toch? Alhoewel het in het begin iets minder was. En het leuke is nu wel dat die zalen dan ook vol zijn.
1: Ja, weet je.
0: In elk geval een aantal uitverkopen, weet je.
1: Wij doen het 5 jaar. En het rare is dat de ene jaar wat meer is dan de ander. Als je een keer gehad hebben, dan is het vol dat jaar erop weer iets minder.
0: Ja, dat is dan misschien toch weer tekort voor mensen. Daar willen ze er nog even over nadenken, een jaar of twee.
1: Ja, maar die theaterdirecteur die nemen nooit elk jaar hetzelfde programma. Want er is natuurlijk zo verschrikkelijk veel aanbod.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Want ook zelfs normaal zit in het theater.
0: Ja, even zitten. Ja,
1: je hebt ook iets met Benny gedaan. Hoe was het
0: eigenlijk? Ja, dat was verschrikkelijk leuk. Ja, ik moet je zeggen, ik was eigenlijk altijd al fan van hem, maar... Ik werd gevraagd om dat duet te doen, want Ilse de Lange wilde niet. Ik weet dat zij eerder gevraagd is dan ik, dat snap ik ook wel. Achterhoekers onder elkaar. En ik vond het een enorme eer. Ik vond het heel erg leuk om hem te leren kennen. En ik heb verschrikkelijk gelachen met hem. Ja. En we hebben nog steeds contact.
1: Ja, hij doet ook op mijn laatste daddy mee. Dat is 35 jaar ons en zo. En ik ken Benny natuurlijk al heel lang. Ik vond het ook heel grappig.
0: Een goede gozer, hè? Ja, toch? Ja. Echt mijn gouden hart. Ja. Een enorm gevoel voor humor.
1: Ja.
0: Want er zit ook... sommige mensen denken dat het normaal plat is, hè? Dat het gewoon alleen maar heuken is. Heuken, ik zeg het ook niet goed natuurlijk. Dat kan ik niet. Maar dan is er zo'n theatertournee, heet dan bijvoorbeeld Even Zitten.
1: Ja.
0: En dan hebben ze allemaal boevenpakken aan.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is gewoon toch altijd iets meer dan plat, vind ik. Het is leuk bedacht.
1: Een soort van Dalton-achtige...
0: Ja, heel grappig.
1: Manier. Ja, nou ja, Benny is natuurlijk ook... want dat weet een heleboel mensen niet. Die is natuurlijk wel decorschilder geweest vroeger voor Appel of zoiets, voor het Amsterdamse.
0: Ja.
1: Maar hij werd daar niet serieus genomen op een gegeven moment, omdat hij dialect praatte.
0: Ja, dat krijg je.
1: Heeft hij een jaar daar gezeten en toen is hij dus weer opgekruist. En toen, want hij komt eigenlijk van de Aki, hè?
0: Wat is dat?
1: Dat is de kunstacademie in Enschede.
0: Oh ja, daar zat hij, ja. Ja, nou, hij schildert natuurlijk nog steeds zijn eigen hoesjes en alles.
1: Ja, precies. En dat deed hij eigenlijk heel goed. Want Huub van der Lubbe die vertelde mij dat hij toen al dingen van Benny zag die heel erg goed waren gewoon.
0: Ja, zeker.
1: En dat is eigenlijk wel grappig en zo.
0: Ja, ik heb hier zelf ook nog kunstacademie gedaan in Rotterdam. Netjes afgemaakt.
1: Hier zo ergens links. Wat is dit, Frederik?
0: Dit is... Nou, het is een goede architectuurmuseum, is het.
1: Oh.
0: Ja, was het ook heel erg architectonisch.
1: Bij de Schravendijk wel in de buurt. Ja, die is daar, hè, volgens mij. Of?
0: Nou, de Schravendijk wel is als je dit daar uitloopt rechts. En hier is de Martenesselaan natuurlijk.
1: En daar heb je dingen, toch? De Boijmanse Beuning, of niet?
0: Dat zit daar.
1: Dat zit daar, hè?
0: Ja. Ja. En Dijkzicht, Erasmus Universiteit.
1: Ja.
0: Ja. Het is mooi, die skyline natuurlijk, hè?
1: Dit ken ik dus niet. Dit is...
0: Daar zit Boijmans van Beuningen, het bruine gebouw.
1: Ja, daarachter. Ja, daar.
0: Ja, dit is nieuw.
1: Ja.
0: Maar we hebben nu natuurlijk aan de overkant van het water, waar je normaal nooit kwam als Rotterdammer. Want dan moest je geld wisselen en je paspoort meenemen.
1: Ja.
0: Maar dat is nu ook heel leuk aan het worden natuurlijk. Hè? Want daar heb je dat Hotel New York en Hotel Rotterdam of Café.
1: De oude gebouw van de hal.
0: Ja, dat is nou heel erg leuk opgeknapt.
1: Ja.
0: Fantastisch gezellig. Je kan er alles eten. En ook voor iedereen betaalbaar. Dat vind ik leuk. Je kan er helemaal uit je bol gaan met veel geld. Je kan er ook een klein hapje nemen en dat is voor iedereen leuk. Dus het is een, ja, sympathiek vind ik dat, als dat kan, snap je? En het ziet er mooi uit, al die grote gebouwen. Het Manhattan van Nederland, hè, wordt het al genoemd. Dus we zijn goed bezig hier.
3: Het speeksel plakt steeds in mijn keel.

0: Dus jij bent wel een beetje trots op Rotterdam.
1: Jawel, ja. Dat hoor je wel, toch. Ja. Maar ik heb ook niet dat bovennationalistisch, hoor. Ik vind de reden waarom je van je stad houdt, is omdat je er geboren bent. Ja. Dat het heel erg veilig voor je is. En het is natuurlijk een stad waar gewoon, er was natuurlijk niks meer van over na de oorlog. Dus dat heeft tijd gekost om dat weer een beetje cultuur te geven, denk ik.
0: Ja, want ik heb hier rondgelopen. Toen was ik wel heel klein, hoor. Maar ik heb het gezien en ik weet het nog. Dat het echt in puin lag en zo. Behalve Stadhuis stond er nog en een stukje van de Laurenskerken.
1: Ja.
0: Dat was het. En mijn vader, die zei, voor de oorlog schijnt het een beetje zoals Amsterdam geweest te zijn.
1: Ja, met grachtjes. Ja, natuurlijk. Ja. Dus daarom de stad zonder hart. Hè.
0: Ja. Zatking, hè?
1: Ja.
0: Mooi beeld trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: Nee, maar goed, die trots, dat is dan natuurlijk iets, omdat je hoort hier thuis en je vindt het ook fijn om te zien dat het goed gaat. Het is leuk om te zien dat het mooi wordt. Daar heb ik wel gevoel voor. Ik vind het leuk dat het er leuk uitziet. Dat het niet, dat is natuurlijk niet overal zo. Er zijn wijken waar je niet doorheen durft bijna van verdriet. Want ik woon al zelf in Spangen, dat zijn ze ook wel leuk aan het opknappen. Maar ja, het blijft toch wel een beetje, kan veel erger, hoor. Op Zuid zijn nog een paar van die wijken waar echt wat aan moet gebeuren. Maar goed, het is
0: maar
1: toch
0: dit is echt een oude volksbuurt, hè, Spangen.
1: Ja, precies. Maar goed, dan gaan dan toch de meeste arme mensen, die komen daar terecht. En ook de etnische minderheden, nou, dat wil ook wel eens misgaan natuurlijk. Die cultuurverschillen.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog niet echt, ik zou best weg willen, maar ik heb er geen tijd voor. Want wanneer doe je dat, wanneer ga je dan weg? Dan moet je eerst wat anders zoeken en dan moet je weer tijd.
0: We moeten daar lang in hebben gedaan.
1: Ja. Maar ik heb het er hartstikke naar mijn zin. Ik heb een best groot huis. Helemaal vijf hoog, weliswaar. Dat is wat minder als je met iets zwaars naar boven wil.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het houdt je wel in conditie.
0: En je hebt niet van ik moet hier weg of zoiets?
1: Nou ja.
0: Soms?
1: Ik zou een huis met een tuin willen.
0: Ja.
1: Dat je de straat niet op hoeft als je naar buiten wilt. Want je hebt gelijk, ben je dan, weet je wel, dan moet je toch ineens je mond open doen. Als iemand iets tegen je zegt of je moet iets kopen. Of,
0: ja,
1: zo met een eitje in de tuin. Zo'n beetje zoals een zonnetje, zo'n zonnestraaltje. 'S morgens, als je een beetje aan het bijtrekken bent. Dat zou ik wel willen. Makelaars, bel mij.
0: Nou ja, we zullen het. Hoeveel dingen ga je dan nog doen in het andere circuit? Ik bedoel, dat is wel jammer, hè? Dat er eigenlijk zo weinig van die podia's meer zijn en zo.
1: Ja, dat is doodzonde.
0: Ja.
1: Maar wat wel weer heel veel beter gaat, en dat is ook de reden waarom ik toch dat circuit weer even in wilde, dat schijnen de festivals te zijn. Die zijn allemaal heel goed georganiseerd, geloof ik.
0: Ja.
1: Heb ik van horen zeggen. En de meeste zijn er nog. Die zijn veel groter geworden, dus dat loopt heel erg goed. En ik vind festivals spelen rete gezellig.
0: Ja, dat is prachtig, ja. Ja.
1: Ook als het regent. Ja. Lekker in zo'n tent met z'n allen. Wachten, vernikkelen. Ja, ja, het gaat nooit meer over, hè. Als je er een keer aan geroken hebt, ben je gewoon de klos.
2: Je doet ook radio, hè?
0: Oh ja, hebben we dan niet over gehad? Was ik al een beetje.
1: Ik doe twee programma's.
0: Zijn dat muziekprogramma's?
1: Nee, helemaal niet.
0: Niet?
1: Nee, en dat vind ik ook wel prettig.
0: Of is het meer human interest, of wat is het?
1: Nou, het ene programma heet Spicht zich, dat is wel een beetje human interest. Dan ga ik je kan het zo gek niet bedenken, dan weer naar misschien naar een museum of naar een hospice. Of naar een opening van een zeeaquarium. Of naar de aquariaten, dat zijn dan jongens die van vissen houden, maar die zitten alleen maar bier te drinken. Nou, dat vind ik toch wel weer heel erg komisch. Naar een boksschool ben ik geweest, waar mannen van 60, 70 jaar elkaar nog steeds elke twee keer in de week helemaal.
0: Een laserslaaf?
1: Ja, nou, vreselijk.
0: Ik heb me nog herinneren, een Odeon in de Couvernestraat.
1: Daar werd ook gebokst?
0: Daar werd gebokst, ja.
1: Oh, ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het er zat.
0: Het ongeveer tegenover het venster daar, weet
1: ja,
0: je wel.
1: Ja, ik ken het gebouw, ja.
0: Ja, ja. Dat was vroeger al het boks. Bert van Klaver en zo, Jules Deel, die weet daar alles van.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Van Klaver, die bokste overigens ook op die school waar ik dat programma gemaakt heb.
0: En het andere programma?
1: Het andere programma is een inbelprogramma, dat ga ik vanavond doen. Dat heet Met Wie. Nou, dan gooi je wat onderwerpen tegen de muur en dan mag iedereen steen en been klagen. Want daar gaat het over het algemeen wel over, hoor. Dat kunnen ze goed hier in Rotterdam.
0: Ja, heel Nederland. Het was die talk radio ook. We hebben Willem de Ridder een keer geïnterviewd. Die zei, nou, het was niks anders dan elkaar uitschelden en klagen. Ja, fantastisch.
1: Ja, dat is toch lekker.
0: Hij zegt, zet maar open en ze lullen wel.
1: Ja, dat was goed. Ik heb het met plezier gedaan ook, heel lang. Samen nog een keer met Theo van Gogh.
0: Ja.
1: Heb ik nog net 3 jaar volgehouden, voordat we elkaar echt gek gemaakt hadden. Nou, dat was heftig ook hoor.
0: Nou, achter de hinkende hond aan.
1: Ja.
0: We zijn bijna weer aan het uitpunt van onze wandeling gekomen hier in Rotterdam. We zijn vlakbij Radio Rijnmond, waar Frederik Spicht ook werkt.
1: Dat moet
0: en dat allemaal ook nog naast de drukke bezigheden in de muziek.
1: Ja, maar ik moet het er toch ook nog steeds bij doen. Dat is natuurlijk.
0: En dat is een financiële kwestie of wat?
1: Ja, dat is een financiële kwestie. Ja. Mensen denken, want nu met zo'n beeldje gekregen en die koningin.
0: En je bent op de televisie geweest, nou die zal wel schatten verdienen.
1: Ja, en als je dan naar het café gaat, dan is het ook, staren ze hier allemaal hongerig aan.
0: Ja,
1: en dan ben ik ook nog niet te lullig om het niet gelijk te doen, maar het is, het blijft toch op een of andere manier als muzikant in Nederland. Is het, of je moet helemaal bovenin zitten als een Borsato of zo. Of zoals nu dat
0: ik weet er alles van, de blues is ook niet echt een.
1: Ook niet een vetpot, hè?
0: Een major music. Nou goed, ik ben al zo lang bezig dat ik me er wel van kan redden. Maar goed, het zal nooit echt. Maar dat vind ik niet erg. Ik bedoel, ik vind het de moeite waard.
1: Als,
0: en daar
1: maar,
0: gaat het om.
1: Als je maar door kan gaan.
0: Als je de moeite maar waard vindt. Als je er achter staat.
1: Ja, dan ben je toch gelukkig. Ja. Als je mag doen waar je zin in hebt.
0: Op het moment dat je er geen zin meer in hebt, moet je eigenlijk toch onmiddellijk stoppen. Vind ik dan altijd maar.
1: Vind ik ook. Ja. Maar volgens mij doen de meeste mensen dat ook, hoor. Want voor het geld hoef je het ook niet te doen. Dus. Is wel een liefhebberij nog steeds.
0: We zijn er weer bij Radio Rijnmond. Frederik Spicht, ik bedank jou heel hartelijk dat je ons, dat je jouw oor en jouw woord aan ons hebt gegeven voor de VBRO.
1: Nou, het was een aangenaam.
0: En Radio Drenthe. Ja. En ik wens jou natuurlijk heel veel succes.
1: Ja, ik jou ook.
0: Dan dacht je het maar om. Zo maar zeker.
1: Goed. Ja. Veel succes, jij ook, hè?
0: Dankjewel, Frederik.
1: Jij ook, bedankt.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met zangeres Frederik Spicht, die was van I've Got the Bullets, de eerste band van Frederik Spicht, Riding the Same Road. Mijn hart kan dat niet aan, van Frederik Spicht, het Songfestivalliedje uit 1998. Van de Leicester CD Droom, Rotterdam en Drinken. Tiet umme wieder te gaan met Harry's historie. En daarvoor weer een duik in het repertoire van Cuby en de Blizzards.
0: Goed, we zitten weer naar een tekst te kijken van een van de nummers van C+B, QB, tegenwoordig ook genoemd. Je kunt het met een Q en een B doen, hè? Dat is heel modern, zegt ze. Maar waar ik het over wil hebben is over een paar teksten die ik geschreven heb. De eerste is Geronimo Weeps, dat is van de LP The Legend. En dat behandelt een beetje de thematiek van de Indianen. En daarop aansluitend eigenlijk Wondering Where the Indians Gone. En dat staat op de laatste cd uit Hotel Grollo. Waar het in Geronimo Weeps eigenlijk over gaat, is eigenlijk een Indiaan die naar de grote stad gaat. En die daar eigenlijk een beetje verdwaalt. En die daar allerlei dingen ziet die in de vrije natuur in Utah of zo niet voorkomen. Of ergens in Nevada of zo. En daar eigenlijk mee geconfronteerd wordt. En Ik leg het dan een beetje uit naar aanleiding van dat hij op een gegeven moment zijn deken, zijn rijdeken kwijtraakt. En want de Indianen rijden altijd zonder zadel, reden altijd zonder zadel. En met een deken op het paard. En als een Indiaan die deken niet meer heeft, dan raakt hij de kluts kwijt. Of er kan geen paard meer rijden, zegt ze dan. Nou, naar aanleiding daarvan zet ik hem een beetje in de grote stad neer. En ik noem hem dan eigenlijk Geronimo, dat was een grote chief van de Apaches. Hè? En het kind moet een naam hebben, in dit geval in het verhaal. En die man die komt eigenlijk verkeerd terecht, hè? Daar gaat het eigenlijk over.

Nou, en nou daarop aansluitend, waarom zijn die mensen verkeerd slecht weggekomen? De titel Wondering Where the Indians Gone. En de tekst gaat een beetje zo van, toen ik op school was, toen zag ik wel eens plaatjes van Indiaan, weet je wel. De Proud Ones, de Geronimo en Sitting Bull, zou ik maar zeggen. De mensen die zich trots voelden, een trots volk, zou ik maar zeggen. En ik vond de veren van die pakken zo prachtig. En de boog en de pijl en zo. En vroeger speelde je wel eens in de jaartje. Ja, dat was fantastisch. En they used to live in the Delta. In de Delta, daar had je de Choctaws. En bij Chicago, waar eigenlijk Chicago van afstand, het land van de uien. Ja, op een gegeven moment, dat zag je in die geschiedenisboekjes en zo. En daar zag je ze. Maar nu hoor ik eigenlijk niks meer van ze. Ik zie geen smoke, geen rooksignaal meer. En je leest niks meer over ze. En de grote vlaktes, daar zie je ze ook niet meer. En je ziet geen buffalo's meer bijna. Geen stampede, geen tomahawk en geen wigwam. Ik vraag me dus uiteindelijk af, in dat coupletje, waar de Indianen gebleven zijn. Hè? En waarom ze eigenlijk er niet meer zijn. Aan het eind wordt eigenlijk wondering where the Indians gone. They must have seen better days. Ze hebben waarschijnlijk betere tijden gekend. Hè? En als je dan in de geschiedenisboeken kijkt, dan is er niks meer te vinden over die cultuur. Die is eigenlijk helemaal verdwenen. Geen rook, geen signaal meer, geen geluid. Maar het komt dan waarschijnlijk toch weer, of waarschijnlijk met alle zekerheid. En wij en de huidige Amerikanen die noemen dat het land van de Founding Fathers. Zij vinden eigenlijk dat zij dat land gesticht hebben, maar het waren natuurlijk de Indianen. Hè? Dus de witte mensen die hadden ze een heleboel beloofd. En die hebben voor de zoveelste keer hun woord gegeven en gebroken. Zoals ze zo vaak doen. En de Apaches en de Sioux, de Sioux. Die zijn eigenlijk opgeborgen in achteraf plekken en vergiftigd met alcohol en hebben niets meer te vertellen. En toch waren dat eigenlijk de mensen aan wie het land toebehoren. En daar gaan die twee liedjes eigenlijk over. Hè? Daar zie je maar weer in van hoe het op een gegeven moment door de blanke mensen verruineerd is, zou ik maar zeggen.

0: Wat je dan ook nog kunt zeggen van dat er toch nog wel een heleboel mensen zijn die tegenwoordig er wat aan doen. Wij zijn toen in 1993 op een festival in Kerrville geweest in Texas. Waar een heleboel singer-songwriters en alternatievelingen mensen opriepen om iets voor de Indianen te doen. En er zijn er een aantal lui, Boots Hancock en zo, meende ik. En, nog wat, en ook mensen als Eric Taylor en Ian Matthews, die zich toch, in Austin heb je zo'n scene die zich daarvoor inspant. Om die mensen daar wat beter te laten hebben. Want hier is onder andere Egbert Meijers daarmee bezig geweest, die er nog mee bezig is. En een beetje ondersteuning zou die mensen wel kunnen gebruiken. Want het is toch eigenlijk een grof schandaal dat er nooit meer een woord over gerept wordt. En dat deze mensen maar tot in de verste uithoeken van de Verenigde Staten zijn verdreven, zou ik maar zeggen. Daar gaan deze twee liedjes, Geronimo Weeps en Wondering Where the Indians Gone, die gaan daarover. En ik heb me dat lot wel eens aangetrokken, want ik vind het niet juist, laat het maar zo zeggen.
1: Kun je een beetje de vergelijking trekken met de Aboriginals bijvoorbeeld?
0: Ja, zoals in een heleboel plaatsen. Ik bedoel, de ellende in Afrika, dat komt toch ook grotendeels voort uit de onbedwingbare domesticering van dat soort mensen. Of kolonisatie van de blanke mensen in de kerk en zo. Dat soort dingen gebeurd zijn. Men heeft gewoon hun landen ingepikt en het voordeel daarmee gedaan.
1: Geronimo Weeps was dat van de LP The Legend en Wondering Where the Indians Have Gone. En dat was van de CD, de laatste CD, Hotel Grollo. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
3: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
4: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Millie Jackson uit New York coverde een nummer van Philip Mitchell. Dat was een goede zanger, maar hij scoorde nooit hits en daarom begon hij zijn nummers te verkopen aan collega's. Millie Jackson nam doorgaans op in New York, maar voor dit nummer reisde ze helemaal naar Muscle Shoals in Alabama. Millie Jackson, It Hurts So Good. MUZIEK

Millie Jackson, It Hurts So Good. Tommy Young, dat is een gospelzangeres uit Dallas. En ze coverde een oude hit van Percy Sledge uit 1968. Maar het was ook al gedaan door Ossie Smith, Jody Miller, John Hyatt, John Mooney, David Allan Coe en Sven Satterberg. Tommy Young, Take Time to Know Him.

Tommy Young, Take Time to Know Him. Niemand weet waar Chet Davenport is gebleven en of dat hij nog leeft. Het is een opname uit 1974. Hij nam het nummer op in de Widget Sound Studios in Sheffield, Alabama. Maar ruim 50 jaar later werkte er niemand meer die zich nog herinnert wie ooit Chet Davenport was. Take One Step.

Chet Davenport, Take One Step. Tommy Tate schreef nummers voor James Carr, Johnny Taylor, Luther Ingram, Bobby Bland en Little Milton. En hij was de leadzanger van de band The Nightingales. Dit is een solo-opname, hij schreef het nummer zelf. Tommy Tate, If You Got to Love Somebody.

Tommy Tate, If You Got to Love Somebody. In 1972 was het een grote hit voor Albert King en er verscheen een cover van Geeter Davis. En Geeter Davis, dat was een zogenaamde blues soul zanger. En voor dergelijke zangers bestond een grote doelgroep, want de singles werden zowel gekocht door bluesliefhebbers als door soulliefhebbers. De zanger overleed op 38-jarige leeftijd. Geeter Davis, I'll play the blues for you.

Gito Davis, I'll play the blues for you. Betty LaVette uit Michigan nam een nummer van Ellen Toussaint op in Miami, want daar had platenbaas Jerry Rexler haar heen gestuurd omdat ze in Miami een fantastische studioband hadden, de Dixie Flyers. Betty LaVette had op 16-jarige leeftijd al haar eerste grote hit met My Man, He's a Lovin' Man. Betty LaVette, Nearer to You.

Betty LaVette, Nearer to You. Het was de eerste single die Bobby Bland opnam in zijn hometown Memphis met gitarist Reggie Young. En het gebeurde allemaal in de legendarische Royal Sound Studios. Bobby Bland werd groot in de bluesclubs van Beale Street als zanger van de band The Beale Streeters. Bobby Bland, A Touch of the Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way Home van Danny Vera is het album van deze week. En Danny Vera runt zijn carrière helemaal alleen. Voor liveconcerten kan hij geboekt worden met zijn band, maar ook met het Dutch String Collective en de Aristo Horns. Hij schrijft zijn nummers zelf, hij heeft een eigen platenlabel en hij is zijn eigen producer, Danny Vera, Temporary.

Danny Vera, Temporary. Platenbazen uit Los Angeles en Chicago stuurden in de jaren 60 en 70 steeds vaker artiesten naar Memphis en naar Musselshoals, want daar zaten de beste studiomuzikanten in de studio's. Atlantic Records stuurde Dee Sharp naar Memphis om daar een nummer op te nemen van Isaac Hayes en David Porter. Dee Sharp, This Love Won't Run Out.

Didi Chop, This Love Won't Run Out. Sam Baker, dat is een soulzanger uit Nashville. En na een lange carrière moest hij leven met het feit dat hij nooit een hit scoorde. Hij zong altijd over maatschappelijke problemen als alcohol, drugs en prostitutie. En dat bleek niet altijd even commercieel. Sam Baker, Sugar Man.

0: break it down and fill it full of that.
1: Sam Baker, Sugar Man. Jeannie Green was achtergrondzangeres in de studio's in Tennessee, Alabama en Mississippi. Dit nummer is geschreven door haar echtgenoot, producer Marlon Green, samen met gitarist Eddie Hinton. En zij was de belangrijkste achtergrondzangeres van Elvis Presley. Maar ze hunkerde naar solosucces. En dat lukte haar nooit. Jeannie Green, Sure as Sin.

Jeannie Green, Sure as Sin. Joe Simon uit Louisiana was de crooner onder de soulzangers. Dit was zijn achtste hit in Amerika, geproduceerd door producer Willie Mitchell. Maar Joe Simon ging uiteindelijk ten onder aan de overmacht aan bluesshouters en deep soulzangers, want de mensen wilden emotie. Joe Simon, Message from Maria.

Joe Simon, Message from Maria. Bill Cody uit Mississippi nam een eigen compositie op in 1971... en dat werd gezien als een blues-soul meesterwerk. De productie was in handen van de zangeres Denise LaSalle, want zij was de eigenaresse van het platenlabel Cajun Records. Het werd een top 20 hit in Amerika. Bill Cody, You're Gonna Want Me.

Bill Cody, You're Gonna Want Me. Joe Tex uit Texas nam in New York een eigen compositie op. Maar hij moest zich in 1961 nog bewijzen in Amerika, want hij werd door radiostations getypeerd als een Little Richard-imitator. Later ontwikkelde hij pas een eigen stijl. Joe Tex, The Only Girl.

0: Joe Tex, The Only Girl. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John Fred en his Playboys, dat was een held in het danszalen circuit in Louisiana. En plotseling had de band de nummer 1 hit in Amerika met Judy in the Sky with Diamonds. En dat leverde heel veel werk op, maar het leverde geen nieuwe hits op. John Fred en his Playboys. Love comes in time.
1: Darling,

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Was actief in de VARA, hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar Koeven, de oldste stad van Drenthe. Vroeger de zetel van de drost van Drenthe. En hij praat met iemand die geboren en getogen is in Koeven en tegenwoordig in Assen woont. En eigenlijk de drost van Drenthe is. Rillis de Beek.

0: We zijn hier op het Tuindorp. Niet in het Tuindorp, maar op het Tuindorp. En we staan hier zo'n beetje bij Tuindorp 18. De plek waar ik 57 jaar geleden geboren ben.
1: En wat voor buurt was dat? Dit zit er nu waarschijnlijk veel anders uit.
0: Ja, nou ja, het Tuindorp had dus, toen ik daar geboren werd, 100 woningen, arbeiderswoningen, gebouwd zo begin 20e jaren. 100 woningen, een beetje buiten de stad, gegroepeerd rondom het pleintje. En het waren ontwikkelde, maatschappelijk bewuste arbeiders. Maar op het Tuindorp daar had je dus ook eigenlijk van alles. Je had er een bakker, je had er een groenteboer, je had er een levensmiddelenbedrijf. En je had er bijvoorbeeld, en daar komen we nou in de buurt, op Tuindorp 100, daar woonde schoenmaker Krijns. Dus ook het Tuindorp had zijn eigen schoenmaker.
1: Dus dat was toch al wel al een vooruitziende blik, dat men al allerlei dingen, allerlei voorzieningen had en zo.
0: Ja, dat had men ook, maar dat kwam natuurlijk ook omdat je, als je je boodschappen anders wilde doen, dan moest je elke keer naar de stad.
1: Ja, ja, ja.
0: En over het spoor.
1: Ja, ja.
0: En dan, dat was toch een dikke kilometer. Dus voor alle dagelijkse dingen kon je op het Tuindorp zelf terecht.
1: Wat was de familie Ter Beek voor een familie? Hoeveel mensen waren daar?
0: Nou, toen ik in 1944 geboren werd, toen was mijn vader al 59. En hij ging dus, toen ik naar de lagere school ging, met pensioen, trok van Drees.
1: Van Drees, ja. Trok van Drees.
0: Ja, mijn trok van Drees. En en mijn moeder, die was 19 jaar jonger. Ja, die moest allerlei bijverdiensten doen. Die maakte schoon in de huizen van de leraren waarvan ik les kreeg. Die deed naai- en verstelwerk. Mijn vader deed er ook van alles en nog wat bij. Ja, het was echt een beetje sappelen geblazen thuis. Om kleine Relucy naar school te kunnen laten gaan. Want ik heb twee oudere broers. Maar de een is 8 jaar ouder. En de ander is 16 jaar ouder. En ik weet nog wel dat toen mijn oudste broer trouwde, toen hebben ze nog een tijdje bij ons op het Tuindorp, op Tuindorp 18, ingewoond. En toen werd er nog een extra gasfornuis in de gang gemaakt. De voorkamer, de zondagse kamer. Daar konden zij dan een beetje leven. Want ja, het voorzieningenniveau, dat was natuurlijk niet geweldig. Ik ben geboren met een tonnetje, om het zo maar te zeggen. Een tonnetje dat geleegd werd.
1: Ja, ja.
0: En dat stond een beetje achter het huis. En dat tonnetje werd dan geleegd door de achterbuurman die bij de gemeentereiniging werkte. En die had dan ook prompt de bijnaam Strontappie. Want zo had iedereen een koe voor een bijnaam. En een douche was er ook niet. En ik herinner me nog altijd dat zaterdag was het vaste prik. Dan kwam het teltje. En dan werd
1: was geen badhuis toen nog in Koevoort.
0: Ja, dat kwam later. Ja. Dat kwam later aan de haven.
1: Dan moest je daar naartoe en dan bonnetje en dan zoveel.
0: Ja,
1: dan klopte er iemand en dan moest je wegwezen.
0: Ja, precies. Oh, precies hetzelfde. Maar in mijn jongste jeugd, toen was er nog geen badhuis. Dus toen inderdaad in het teltje en dan schoongebond op de zaterdagavond. En dan met elkaar naar de radio luisteren. Want televisie was er toen natuurlijk ook nog niet. Maar het Tuindorp, ik bewaar er alleen maar het echte.
1: Was dat een hechte buurt? Ik bedoel, en was dat ook een arbeidersbuurt? Want ik, dat is toch een grote parallel. Ik kom dan ook over het spoorweg en dan aan de rand van het Rode Dorp, Aanleverstraat, Witterdorp. En daar was iedereen, was PvdA. En dat hing dan ook allemaal voor de ruit.
0: Ja. Oh ja.
1: En er was één, dat was de verschillende familie Geers, maar er was CPN. Die waren nog een graadje. Hadden, maar dat was een grote.
0: Een rode familie.
1: Ja, en het was heel veel cohesie zo. Je kon overal naar binnen lopen.
0: Ja.
1: Hoe was dat hier?
0: Nou, dat was hier net zo. Ik bedoel, de mensen van het Tuindorp, die hoorden bij elkaar, die deden heel veel met elkaar, trokken met elkaar op, kwamen ook voor elkaar op, hielpen elkaar. Er was echt een sfeer van, een warme sfeer van saamhorigheid. Hoewel, dat is toch ook weer grappig. je toch ook nog wel wat verschillen had. Wij woonden dan voor aan het Tuindorp. Maar achter op het Tuindorp, de achterstraat waar we nou zo'n beetje lopen. Ja, dat was toch net weer een slagje minder. Dus ook al die sociale verschillen had je toch ook nog weer binnen die gemeenschap.
1: Ja, dat had je dus in Aarsendorp. Het Witte Dorp, dat was dan iets beter. Het Rooie Dorp, dat was wat meer samen. Het was dan... Dan nog weer iets beter als Blauwdorp. En helemaal achteraan Blauwdorp, daar had je het Traandal, zo noemen ze daar. De Valley of Tears.
0: Oh ja.
1: En dat waren dan de allerarmste mensen.
0: Ja. Nou ja,
1: was dat hier ook zo?
0: Dat had je hier ook wel. Maar we komen hier nou op het pleintje, zo heette dat dan. Een beetje het centrum van het Tuindorp. Hier wonen bijvoorbeeld weer erg veel mensen die ook actief waren in de politiek. Gemeenteraadsleden en wethouders. Je had Ten Hoonte en Donker en noem maar op. En we hadden trouwens ook een katholieke wethouder, Hemel, die woonde hier zo'n beetje.
1: Ja, ja.
0: En als je hem dan vroeg waarom die van de KVP was, dan zei hij van ja, omdat ik katholiek ben. Dus gewoon in feite een katholieke arbeider. En over hem is nog wel een mooi verhaal dat Mertens, de voorzitter van de katholieke arbeidersbeweging. Die zei eens een keer over Hemel. Van, ja, die Hemel, daar hadden ze het zo arm. Zijn vrouw die moest altijd slapen onder de blote hemel.

0: We zijn zo even door een straatje gekomen waar bijvoorbeeld Henne Kruk woonde. Henne Kruk was raadslid voor de Partij van de Arbeid. En ja, die kreeg wat ruzie en die scheidde zich af. En ging met een eigen lijst meedoen aan de verkiezingen. En hij werd nog gekozen ook nog. En Henne Kruk had natuurlijk ook een bijnaam, zoals iedereen in Koevoorne. En die heette De Bukken. En hij had dus toen als leuze in zijn verkiezingscampagne... zal wel lukken met de bukken.
1: Ja. Maar je kon waarschijnlijk ook overal naar binnen lopen. Want de deuren waren ook altijd geopend.
0: Ja.
1: En je fiets en zo, daar kon je rustig laten staan. Dus,
0: zeker.
1: Dat is nou anders. Maar
0: nee, maar je liep achterom, hè?
1: Ja.
0: Achterom, want de voordeur die was eigenlijk altijd wel dicht. Want die grenst ook aan de nette voorkamer.
1: Ja.
0: Maar de achterdeur, ja, dat was het schuurtje. En... ja, kijk, nog een echte tuindorper die nog eventjes zwaait. Ja. en ja, dan kwam je dus in de achterkamer. En daar zat ook de keuken in. En ja, je liep bij elkaar binnen. En je deed ook heel veel dingen samen.
1: En zoals het bij ons was het waarschijnlijk... Je had de mooie kamer, de veurkamer.
0: Ja, precies. Daar mocht je alleen zondags.
1: Daar kon je zondags in en dan kreeg je soep vooraf. Dat was niet elke dag.
0: Nee, zeker niet. En soep met vla.
1: Ja.
0: Ja, want het eten natuurlijk, dat zul je helaas dan ook wel hebben gehad. Dat je ook paardenvlees en zo had. En van de vrijbank, hè. Dan kwam er iemand rond, vrijbankvlees. En dan, nou ja, daar kon je dan goedkoop vlees krijgen. En, maar goed, het is... ik weet niet, het zal je ook ervaring ook wel wezen. Die warme nestgeur die je dan met elkaar had, ja, dat was toch heel, heel bijzonder.
1: Ja, ik bevaar er ook hele goede herinneringen aan. Ik verloochen dat ook nooit, dat ik daar uit zo'n buurt kom. Dat vind ik eigenlijk toch op een of andere manier wel een pre ook. Maar ja, de mensen naar het arm, want mijn ouders waren natuurlijk ook de 50e jaren. Het was een beetje die tijd dat er weinig te doen was. Het was reveriaan, zeg ik altijd maar. Het boek van de avond, dat geeft die sfeer toch wel fantastisch weer, vind ik altijd.
0: Ja.
1: Maar wat was er voor een opgroeiend iemand te doen in Koevoorne?
0: Ja, nou, je had hier een speeltuin. Een actieve buurt- en speeltuinvereniging. En ja, je had natuurlijk het voetballen. En wat...
1: Germanicus.
0: Ja, Germanicus. En de katholieke club Raptim. En dan in Steenwijk Smoer.
1: Raptim, ja.
0: Ja, en, precies. En in Steenwijk Smoer had je Protos. Maar wat we hier nog wel eens deden, dat waren van die jeugdwielerwedstrijden houden. Dat is een beetje begonnen met wilde rondes. Die werden dan, over de 50 jaren praat ik nu. En dat hebben we ook relletjes gehad. Want die rondes die mochten niet. En echt relletjes met agent Jopie Achterstraat. Die dan in de zijspan gezeten. Daar het centrum van Koevoorne probeerde schoon te vegen. En dat soort dingen. En daar is dan uit voortgekomen een echte jeugdwielerronde. En ik kan me nog altijd herinneren dat ik als 10-jarig jochie daaraan deelnam. Want ik was toen net teruggekomen van uit Egmond aan Zee. Daar was ik als bleekneusje naar een kindervakantiekolonie geweest. En toen was ik weer terug. En er werd de jeugdwielerronde gereden. Voor de Koevoordenaren. Dat ging dan over de Aleida Kramer Singel, de Aleida Kramerstraat. En dan bij de HBS langs. En dan door de Koevoordenstraat weer terug naar de Aleida Kramerstraat. En ik had natuurlijk geen racefiets of zo. Ik had een oud damesfietsje. En met zo'n remblokje dat bovenop de voorband drukte. En die moest ik ook precies goed vasthouden, anders dan deed die rem het niet. Maar dan had ik nog een probleem. Het kamrad was een beetje scheef. Dat als ik door de bocht ging, een beetje scheef, dan mocht ik absoluut niet doortrappen. Want dan liep die ketting eraf. Nou, bij de eerste de beste bocht was ik dat natuurlijk prompt vergeten. Dus ketting eraf. Dus de eerste doorkomst betekende dat de renner met rug nummer 4, dat was ik, al ongeveer met een half of een ronde achterstand doorkwam. Maar ik begon toch zo langzaam maar zeker wat achterblijvers in te halen. En toen kwam ik, Zwierty de Lange haalde ik in. En toen kwamen we weer bij over start en finish. En toen werd er geroepen van wie van deze twee renners zometeen als eerste weer doorkomt, heeft een chocotip verdiend. En dat was een chocotip van een kwartje van Esco Wessel van de Markt. En die chocotip heb ik nog gewonnen. Maar toen gebeurde het. Toen haalde ik weer iemand in. En volgens mij, ik hou het nog altijd 47 jaar later, hou ik het vol dat het zijn schuld was. Want in ieder geval was het zo dat ik in een bocht met mijn voorwiel tegen zijn achterwiel aankwam, over de kop sloeg en met een hersenschudding naar huis werd gedragen. En toen al, Harry, toen al leerde ik dat je de krant niet altijd kunt vertrouwen. Want we hadden hier Van Herpes krantje.
1: Ja.
0: Dat kwam elke vrijdag kwam dat uit. En in het verslag van Van Herpes krantje was ik geëindigd als nummer 4. Terwijl ik toch overduidelijk de bocht was uitgevlogen. Maar hoe kwam dat? Omdat mijn startnummer, rugnummer, was 4.
1: Ja.

0: op een gegeven moment, je wordt ouder en dan moet er toch iets gebeuren. Nou, ik hoorde dat je ouders er hard aan getrokken hebben om jou te laten studeren.
1: Ja.
0: Ja, dat was natuurlijk wel wat in die tijd. Hè? Ik bedoel maar, want die mensen hadden het niet breed. Ik bedoel, ik weet het dan van mijn eigen moeder. Dan, die stopte nog sokken met zo'n maasbal.
1: Oh ja.
0: Ging er zo in en dan
1: zeker.
0: Werd dat heel keurig. Werd dat, nu ga je naar de supermarkt of weet ik veel, je koopt weer nieuw. Maar ja. Toen was het heel anders en die mensen hadden het niet ruim natuurlijk. Nee. Nee. En om je te laten studeren kostte natuurlijk geld.
1: Ja, nou ja, ik was dus de eerste uit ons gezin die naar de HBS ging.
0: Ja, en dat was natuurlijk heel waar.
1: Ja, en dat ben ik eindelijk ook nog met een truc op de HBS gekomen. Want met dank aan de nu nog steeds levende schoolhoofd Zwitsers. Een jaar of 90 is die inmiddels. Nou, ik was dus op de lagere school, de parschool. Dus ja, kon redelijk goed leren. En ze vonden dus dat ik door moest leren. En toen had Zwitsers al gauw tegen mijn ouders gezegd van die jongen die moet naar de HBS. Maar daar zagen ze toch wel een
0: hij
1: beetje tegenop.
0: Ja,
1: precies. Ja. Ja, precies. Maar daar zagen ze toch wel een beetje tegenop. Want dat was toch eerst nog een jaar brugklas. En dan 5 jaar HBS. Nou, of ze dat wel konden opbrengen allemaal. En dus zeiden mijn vader en moeder, maar is het dan niet beter dat die jongen naar de ULO gaat? Want dat is maar 3 jaar. En toen zei Zwitsers van, nou ja, kijk, als u het 3 jaar wilt, dan kan hij eigenlijk toch net zo goed naar de HBS. Want dan heb je ook een 3-jarige opleiding bij de HBS. En toen al had die Zwitsers in zijn achterhoofd van, nou, als ik die jongen maar 1 keer op de HBS heb, dan wordt die 3 jaar ook wel 5 jaar.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Zo is het gegaan ook. Hè. Maar ja, het betekende wel dat ik toch een 7 gemiddeld moest halen. Want dan had je de boeken vrij. Hè? En dan kreeg je ook nog een uitkering uit het gemeentelijk studiefonds van 250 gulden per jaar. En ja, en dat was bij ons natuurlijk allemaal wel nodig.
0: Dat was groot geld.
1: Ja, maar kijk, die periode die heeft me wel gevormd. Omdat ik ging natuurlijk naar de ABS. En daar zaten de anderen, de zoon van de dokter en de zoon van de dominee en de zoon van de notaris en zo.
0: Die op hockey zaten en zo.
1: Precies, en die er, ja, en allemaal van die dingen waar die het allemaal wat breder hadden bij ons thuis. Maar dat heeft mij nooit een gevoel van afgunst of jaloezie of zo bezorgd. Maar wel al vrij jong het gevoel van, is dit nou allemaal rechtvaardig? Het maatschappelijk bewustzijn van jongens, het klopt toch niet helemaal in de wereld. Ja, dat heb ik al meegekregen. En daar komt natuurlijk bij dat bij ons thuis, want je vroeg een tijdje geleden naar hoe het bij ons thuis was. Ook bij ons thuis werd veel over politiek gepraat. Mijn vader was actief in de VARA. Tot aan zijn dood toe is hij secretaris van de VARA geweest. Zat in de VARA Verenigingsraad. Hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat. Dus ja, in die nestgeur van de rode beweging, van de rode familie, daarin ben ik opgegroeid. En, en het feit dat vergeet je ook nooit, dat mijn moeder maakte de huizen schoon van de leraren waarvan ik les kreeg.
0: Ja,
1: dat geeft je allemaal het gevoel van jongens, wat, hè? Dus het heeft mij, die periode heeft me echt gevormd. En jij zult het herkennen, denk ik.

0: We staan hier bij een buste van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. De heer Van Heuts, 60e jaren, wat gebeurde er toen?
1: Nou, hier is eigenlijk de eerste happening van Nederland georganiseerd. Want in 1964 was heel Nederland in rep en roer vanwege het feit dat een oude nazi, de generaal Christiansen, die was ereburger geworden van het Duitse eiland het Sylt. En daar sprak heel Nederland schande van. En toen waren er een paar middelbare scholieren hier in Coevorden. Oh nee, toen al studenten. Allard van Lente en ikzelf, die dat eigenlijk een beetje hypocriet vonden. Want wij zeiden van ja, kijk eens, hier in Coevorden, daar wordt de generaal Van Heuts en met een buste geëerd, omdat die in Coevorden is geboren. Maar die generaal Van Heuts, die heeft toch een behoorlijk huis gehouden in Atje. En dus besloten we om een happening te organiseren. En dat is allemaal heel vreedzaam gegaan, hoor. Want ik ben later in
0: de krant... Het was geen Joska Fischer?
1: Nee. Ik ben later nog wel eens in de kranten tegengekomen dat we het beeld besmeurd zouden hebben enzovoort. Nee, niks van dat alles. We hebben een spandoek voor het beeld neergezet. En daar stond dus op dat Van Heuts bepaalde dingen had gedaan in Atje en dat het toch allemaal niet zo fraai was. Maar wij hadden dat spandoek daar neergezet. Ja, en toen gebeurde er eigenlijk verder niks. En dat was toch wel vervelend. En toen kwam dus op een gegeven moment wachtmeester Bergenvoet op zijn fiets, kwam die eraan. En die zei van, wie heeft dat spandoek daar neergezet? Nou, zeiden Allard van Lente en ik, ja, dat hebben wij gedaan. Ach jongens, haal dat nou even weg, zei Bergenvoet. Ja, einde actie. Maar toen werden we gered door wethouder van de Hof, van de CHU. Die kwam toen langs, ook op de fiets. En die zei toen tegen Bergenvoet dat er toch wel wat moest gebeuren. Nou, toen zijn Allard en ik samen met Henk Berenboom uit Westerbork, maar die was hier op de kweekschool in Coevorden, die was er ook bij betrokken, zijn we naar het politiebureau gegaan. En toen is er een proces-verbaal gemaakt. En hebben we eerst nog een complimentje gekregen, dat was ook keurig tussen de begonia's door waren gelopen. Dus ook helemaal niks vernield hadden en dat soort dingen. En nou, proces verbaal gemaakt, dus publiciteit. Maar toen bleek Van Heuts nog een 80-jarige kleindochter te hebben, Tilly van der Weijden van Heuts. En die heeft toen een aanklacht ingediend wegens smaad.
0: Of zo, ja.
1: Dus zijn wij voor de politierechter in Assen verschenen. En daar hebben we onze eigen verdediging gevoerd. Dat ging niet helemaal goed. Want Henk Berenboom, die was dan de getuige deskundige namens ons. En die wilde graag uitleggen welke schandalen Van Heuts allemaal verricht had in Atje. Maar voor smaad of smaadschrift word je niet tot het bewijs van de waarheid toegeladen. Dus Henk werd onderbroken door de politierechter toen hij antwoord ging geven op onze vragen, raakte wat van streek, gooide de papieren door elkaar en begon vervolgens de verkeerde antwoorden op de juiste vragen te geven. Zodat later in Vrij Nederland nog een stukje stond van de hand van Martin van Amerongen, die schreef dat niet geheel duidelijk was geworden waarin getuige deskundige Berenboom zo deskundig was. Nou, wij hadden wel een echte deskundige, professor Nagel, J.B. Charles, de schrijver.
0: Ja, ja. Ja.
1: En nou goed, uiteindelijk zijn wij veroordeeld tot 50 gulden boete. Maar op een of andere manier zat de handelsgeest toen... Hallo?
0: Ze weet het ook nog allemaal.
1: Ja.
0: Mooier kun je niet als een neer.
1: Hebben jullie dit georganiseerd?
0: Nee, echt niet.
1: Maar goed, de handelsgeest zat toen toch wel een beetje in ons. Want wij hebben toen, Allard en ik, een brochure uitgegeven over de hele affaire van Heuts. En die hebben we voor 1 gulden per stuk verkocht. En na aftrek van alle kosten hielden we 154 gulden over. Nou, daar ging de 100 gulden boete van ons tweeën af. En toen hielden we de man 27 gulden over. Nou, dat was mijn ervaring met Van Heuts.

0: Ja, het was een strenge man. Ik bedoel, ik weet eigenlijk niet zoveel van hem af. Behalve dan dat hij daar een behoorlijk huis woonde.
1: Het was een echte ijzervreter.
0: Ja,
1: echte ijzervreter. En, maar ja, in 64 kon ik natuurlijk niet vermoeden dat ik ooit nog eens in mijn leven...
0: Ja, dat is eigenlijk toch wel een zeer ambivalent.
1: Ja, dat ik ooit nog eens minister van Defensie zou worden. Ja. En onder andere maken zou krijgen met de Van Heus Beveiligingscompagnie.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een
1: onderdeel van
0: een
1: Nederlandse krijgsmacht. Ja.
0: Maar, om daar even op terug te komen... Word je dan gevraagd voor zo'n functie? Ja. Ik bedoel, was het kabinet Lubbers of wat?
1: Ja, dat was het derde kabinet Lubbers in 89. Nou, ik zat toen al een jaar of 18 in de Kamer. En had me altijd bezig gehouden met buitenlandse politiek, veiligheidspolitiek. Echte defensiepolitiek, zeg maar de ijzerwinkel van defensie. Daar wist ik bitter weinig van. Maar goed, in de tombola die zo'n kabinetsformatie vaak is, viel de post Defensie aan de Partij van de Arbeid ten deel. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van Wim Kok of ik eens even met hem wilde praten. En die, hij zei me, ja, er zijn ook allemaal journalisten voor de deur. Ik moet niet hebben dat ze ons samen zien. Want dan worden daar weer allerlei conclusies uitgetrokken. Nou, toen zijn we op een stiekem plekje bij elkaar gekomen. En toen zei Wim opeens van, god, Relis, zou jij wel minister van Defensie willen worden? En toen weet ik nog wel dat ik gezegd heb van, Wim, ik weet wel dat als je in dit soort situaties terechtkomt, dat je ergens voor gevraagd wordt, dan moet je altijd wat bedenktijd vragen. En je moet wat voorwaarden stellen enzovoort. Maar zei ik, achter heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ga vragen en je moet wat voorwaarden stellen enzovoort. Maar zei ik, achter heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zeg gewoon rechtstreeks,

0: werd het helemaal een beetje tasten en zoeken. Want wat gebeurde er? 7 november 1989 werd ik minister. En 2 dagen later, 9 november 1989, viel de Berlijnse muur.
1: Ja.
0: Einde Koude Oorlog. Dus kwamen we opeens in een totaal andere situatie gezet. Ja. Ik zeg trouwens wel altijd van, tussen 7 november, mijn aantreden als minister, en 9 november, de val van de muur, daar bestaat geen causaal verband tussen. maar zo is dat toen gegaan.
1: En, ja. Hoe gaat zoiets? Ik bedoel, dat weten wij dus niet. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een aantal ambtenaren die daar al jaren zitten en die zulke dingen voorbereiden. Ik denk niet dat je dan precies moet weten hoeveel versnelling een Leopard tank heeft of zoiets.
0: Nee. Ik heb wel eens geprobeerd in dat ding te rijden, ja. Maar ik heb ook al geen normaal rijbewijs. Dus ik bedoel, dus kwam ik toch niet vooruit. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk ook niet een minister voor. Ja, je krijgt je adviezen van je medewerkers. Maar uiteindelijk is het toch die minister die beslist. Ja. En dan kan het ook verdraaid eenzaam zijn aan de top. Want dan komen ze met dit en met dit en met dat. En dan is het van, heer minister, u zegt het maar. U beslist maar. Ja, en uiteindelijk ben jij natuurlijk ook altijd verantwoordelijk voor wat je gedaan hebt. Maar ik heb het nou fantastisch naar mijn zin als commissaris van de Koningin. Ik heb het ook altijd zeer naar mijn zin gehad als Kamerlid. Maar als je mij nou vraagt wat waren echt nou je mooiste jaren. Ik weet dat mijn gezin daar, vrouw en kinderen, wat anders over denken. Maar als je mij vraagt wat waren nou jouw mooiste jaren. Ja, dan waren dat toch die 5 jaren van het ministerschap. Ik woon nu met heel veel plezier in Assen. Maar ik zeg altijd van, met alle respect, Assenaar zal ik nooit worden. Ik woon echt heel gelukkig in Assen, maar ik ben en blijf een Koevoordenaar. En de blues. Ach ja, goed, daar gingen we een eindje verderop, hè. Oosterhesselse brug, ja. Welgelegen.
1: Bij Van Daan, ja.
0: Want als ik dan over Tuindorp heb, daar werd ook muziek gemaakt. Maar dat was toch minder de blues en meer de mandoline en de accordeon.
1: Ja, ja. Ja, ik wil eigenlijk eindigen met die prachtige, want dat vind ik heel toepasselijk, met wat je zei over de toekomst en het verleden. Dat je zeg het nog een keer.
0: Nou ja, kijk, het is erg belangrijk om te weten waar je heen wilt. Ja. Maar je moet nimmer vergeten waar je vandaan komt.
1: Mag ik je heel vriendelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek?
0: Ik vond het leuk.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Rillus de Beek, commissaris van de Koningin in Drenthe. Die muziek die was nou zijn eigen keus. Van The Four Non Blondes, What's Up, Window of My Eyes van QB and the Blizzards. The Road Ahead van City to City en Bohemian Rhapsody van Queen. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Een paar kleine straatjes en op de hoek daarvan een café.
1: Goed jongens, we lopen hier in Assen, in de Singelpassage. En daar waren vroeger een paar hele mooie cafés. Ik memoreer even de Grot van Sjoerd Brouwer, die is er nou nog. Daar wil ik het ook ooit een keer over hebben. En je had Café de Witte Bal. En dat was vroeger het café van Lucky Dekker. Ik weet niet hoe lang die erin zitten heeft. En ook nog heb een tijdje voor Lucky werkt Bertus de Vrom, en dat was een roadmanager van ons. Tegenwoordig is het een heel goed muziekcafé waar hele mooie dingen gebeurt. En wij wilden ze even naar binnen toe hier bij de Witte Bal, bij Tieme van Veen, die daar al een aantal jaar de scepter zwaait. En zo, komen wij jullie even bezoeken.
3: Hoi.
1: En even een praatje houden voor Radio Drenthe. Tieme, dat kan, hè?
3: Natuurlijk, jongen.
1: Dus, wij lopen even naar het muziekgedeelte. Kijk eens. Dit is nu natuurlijk een heel mooi muziekcafé geworden. En de mensen die hierin zitten, Tieme van Veen, die heeft zich heel erg hard gemaakt voor de wat betere luistermuziek in Assen. En dan praat ik over singer-songwriters, over bluesmuziek, over andere soorten van rootsmuziek. En hij is ook samen met Johan Kleine, een man die overigens niet ver van Piet Kleine afwoonde.

maar geen familie is. Is hij het festival Take Root begonnen. En het festival wat van jaar voor de derde keer gehouden is en wat langzamerhand geaccepteerd wordt door veel mensen en ook veel publiciteit krijgt door onder andere de VPRO. Jan Donkers presenteert het al bij andere mensen en ook langzamerhand hier door de staat Assen geaccepteerd wordt. Wat mooie vind ik dat hier een heleboel, als je die foto's ziet, ontzettend veel mensen hier gespeeld hebben waar wij onder andere in Harry's Blues ook cd's van draaiden hebben. En ik moet het team er zo maar eens even bijhalen om eens even verteld wie er dan op in, want ik ken hun muziek wel, maar de gezichten die ken ik allemaal niet. Ik weet wel dat wij daar op de lapsteel Kelly Joe Phelps zien. Een van de geweldige lapsteel gitaristen die uit Oregon komt, de Portland geloof ik, en wat een van de allerbesten is op zijn gebied. Dit was vroeger. Dat kunnen we ook nog wel even zeggen. Dat biljart stond hier vroeger niet. Hoewel, ja, heel vroeger wel, want vandaar de witte bal. Dat is later weggaan. En hierachter zat vroeger een soort van cafetaria, een soort van ruimte. Waar aan die kant, op een gegeven moment, door Lucky Dekker nog dingen verkocht werden. Gehaktballetjes en, nou, je kent het wel, cafetaria gedeelte. Nou, Tieme die heeft dat. In de loop van de tijd heb je dat erbij getrokken. En die heeft dit vergroot, want vroeger stond de bar namelijk zo. Hij staat nog zo. En dit is erbij gekomen. Dit is dus het muziekgedeelte. Je kunt zien, hier kunnen ze dus licht op hangen, hierboven. En het biljart kan dan weg, daar kan zakken mee. Kijk, hieronder staat de monitors. En de hele installatie stort eigenlijk onder het biljart. Kijk, dat is heel handig. Dus als je heel compact gedaan, zie je wel, op wiel is biljart voor, installatie opzetten. Dus. Ik weet nog dat het vroeger een café was waar ook veel journalisten kwamen. Van de Drentse Krant. Ik herinner me Fouke Arema, Wout Jansen, André Java. En ook veel mensen uit de middenstand die hier dan een bolletje drongen. Echt een heel leuk café was het toen. Lucky Dekker die runde daar toen in de tijd met Roet, met zijn vrouw. En op een gegeven moment was het hun te veel. En is Bertus de Vrome hierheen gekomen met zijn vriendin. Of zijn vrouw, zijn voormalige vrouw Ali. Maar die is op een gegeven moment is die eruit gegaan en heeft Tieme dit gekocht. Kocht dus en die zit hier inmiddels alweer een jaartje of 20 geloof. Nou ja, je ziet hier, wat er nog meer aan de hand is, is dat ze elk jaar ook naar Austin gaan met z'n allen. Dat organiseert Tieme dan ook naar het fameuze festival South by Southwest geloof ik. North by Northwest. En dat ze daar ook heel veel, kennis hebben opgedaan. Kijk, je kunt hier zien dat ze ook bij Austin's Record Shop in West. En verder Julian Sass, nota bene. Ja, een heleboel mensen die ik eigenlijk wel herken, maar niet precies weet wie dat is. Oh, Rod Piazza is daar. En uiteraard hebben we hier weer de affiches van de Blues Night die alweer West is. En wat ook, waar het team dus ook in het bestuur heeft gezeten, en dat is toch eigenlijk wel goed dat, ik heb zelf ook nog even in het bestuur gezeten, er zijn nog brieven van voorwoord waar ik geschreven heb, maar dat bestaat ook alweer 15 jaar en er komt een boekje over uit van wat er allemaal gebeurd is, maar daar heeft Tieme zich na een aantal jaren ook sterk voor gemaakt met Johan Kleine en een aantal andere mensen. Op het laatst ben ze dus overgegaan in Music Matters, om alle schijn van nepotisme te voorkomen, zou ik maar zeggen. En dat is een hele goede zaak geweest, ook dat het festival van de grond gekomen is. En het zijn eigenlijk de enige mensen en het enige café in Assen waar dus een beetje fatsoenlijk muziek wordt gemaakt. Heeft het natuurlijk ook een boel geld kost in verband met de hinderwet.
alles is geïsoleerd. Je hoort van buiten helemaal niets. Dus ja, dat is een... Dat moet je maar zien dat je dat weer gebeurt. Dat moet je gewoon investeren. Maar nou, hij heeft het ervoor over gehad. En ja, het is een heel leuk café eigenlijk.

0: En jezelf bij spult?
1: Ik heb hier, ja, gewoon qua sessie, maar nooit als band of zo. Nee. Nee, daar is het dan weer te klein voor. Dat is dan weer te klein dan, zou ik maar zeggen.
0: Ook wel kunnen nog met vergelijking met andere cafés in de landen bijvoorbeeld?
1: Je zou het kunnen vergelijken met, hoe heet het in Groningen nog weer? In de Peperstraat.
0: Spiegel?
1: De Spiegel, maar dat is wat groter. Maar dat wordt ook, dat is op eenzelfde manier wordt het een beetje gerund. En je hebt een aantal cafés in Amsterdam waar ook nog een beetje sessies worden gespeeld. Maar ja, je hebt Aalten bijvoorbeeld, waar wij dan wel kunnen spelen. Dat is weer wat groter. En zo zijn er nog een aantal cafés die hier in Nederland van dat soort dingen doen. Maar eigenlijk niet zo gek veel hoor. Maar dit is, ja, de Aam, maar dat is dan weer anders. En het mooie is dat je hier ook allemaal mensen krijgt die die muziek leuk vinden. Waardoor toch een soort van sfeer ontstaat van ons kent ons. Maar ook een sfeer van mensen die echt voor de muziek komen. En hier komen ook geen mensen die niet van die muziek houden. Dat is het prachtige. Dus je hebt altijd een goed publiek waar niet geouwehoerd wordt en die geen moeilijkheden veroorzaakt, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk ook prachtig. Je kunt hier dus de muziek horen die je het leuk vindt en je kunt daar ook nog een leuk bolletje bij drinken. En die atmosfeer is hier altijd uitstekend. En ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. Hij is een echte liefhebber, want toen hij begon, toen vertelde hij mij en je denkt dan altijd, nou daar zal wel niks worden, van dit en dit zou ik graag willen. Maar uiteindelijk heeft hij dat toch voor elkaar gekregen, dus hij heeft zijn ideaal verwezenlijkt en is eigenlijk nog verder gegaan als dat, samen met Johan dan, door dat festival op te starten. En dat is natuurlijk een hele goede zaak.
2: Muziek die is ook wel een spul dus, in het café, Café de Witte Bal, van Kelly Joe Phelps. See that my grave is kept clean. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei, Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Het nummer is geschreven door Tom T. Hall en het werd opgenomen door Bill Haley, Bobby Bear, Scott Walker, Lee Hazelwood, Roseanne Cash, Kelly Wills, Solomon Burke, Eric Church en Tim Knoll. En dit is singer-songwriter Buddy Miller. That's how I got to Memphis.

Buddy Miller, That's How I Got to Memphis. Smokey Robinson schreef het nummer voor de Temptations, maar zij weigerde het nummer op te nemen. En toen mocht Marvin Gaye het opnemen. En dit werd zijn eerste nummer 1 hit in Amerika. En de Miracles zijn de achtergrondvocalisten. Marvin Gaye, I'll Be Doggone.

Marvin Gaye, I'll Be Doggone. Mark Wills is een countryzanger uit Georgia. Als jongen van 17 jaar won hij een talentenjacht en hij werd demozanger in Atlanta. Vervolgens werd hij demozanger in Nashville en uiteindelijk kreeg hij een contract bij Mercury Records. Hij heeft intussen 20 hits, waaronder 3 nummer 1 hits. Dit is een nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigt weer 4 in Canada. Mark Wills, Wish You Were Here.

Mark Wills, Wish You Were Here. Bob en Earl, dat was een duo uit Los Angeles met Bobby Day en Earl Nelson. En ze kwamen uit de band The Hollywood Flames, dat was de begeleidingsband van Barry White. Bobby Day ging al snel verder als soloartiest en toen werd Bobby Ralph zijn opvolger. Maar de single wilde maar geen echte hit worden. In 1963 eindigde het nummer 44 in Amerika. In 1969 werd het nog een keer uitgebracht en toen eindigde het 7 in Amerika. Bob en Earl, Harlem Shuffle.

Bob en Earl, Harlem Shuffle. Eric Taylor, dat is een singer-songwriter uit Austin. Een echte klassieke storyteller. En hij schreef nummers voor zijn ex-vrouw Nancy Griffith, Lyle Lovett en Peter Cooper. Hij overleed in 2020. Hij werd 70 jaar. Eric Taylor, Louis Armstrong's Broken Heart.

0: Armstrong's broken heart. It's Louis Armstrong's broken heart.
1: Eric Taylor, Louis Armstrong's Broken Heart. Het nummer is geschreven door Clarence Carter. Hij had een bescheiden hit mee. Het nummer eindigde op 35 in Amerika. En op dat moment werd Etta James door Chess Records naar Muscle Shoals gestuurd in Alabama, omdat Aretha Franklin, Wilson Pickett en Percy Sledge daar aan de lopende hit hits opnamen. En ook deze opname van Etta James, de cover van Clarence Carter, werd een top 10 hit in Amerika. Etta James.

Etta James, Tell Mama. Michael de Jong had een Nederlands en een Amerikaans paspoort. Hij is geboren in Frankrijk, hij groeide op in Grand Rapids in Amerika. Hij was muzikant in Detroit, New Orleans en Los Angeles. En hij was jarenlang de gitarist bij Jimmy Reed. En na de dood van Jimmy Reed kwam hij via Parijs, Londen, Bremen en Kopenhagen in Amsterdam terecht. In 2018 overleed hij in Dordrecht. Michael de Jong, Time Will Pass Like Rain.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Live to be This van de Bone Shakers is het album van deze week. En gitarist Randy Jacobs kiest voor ieder album een nieuwe vocalist uit. Hij maakte al albums met Sweet Pea Atkinson, Melford Milligan, Mindy Bear. En dit album wordt gedragen door de zangeres Jenny Langer. De Bone Shakers, Cake and the Candle.

The Bone Shakers, Cake and the Candle. De Randy Rogers Band, dat is een southern rock band uit Texas. Het is het huisorkest in Cheatham Street Warehouse in San Marcos. De band is heel populair in Texas, maar de nationale doorbraak is er nog niet. De Randy Rogers Band, She's Acting Single.

The Randy Rogers Band. She's acting single. Charlie Robinson, dat is een singer-songwriter uit Texas. Hij speelde in de bands Chaparral en Millionaire Playboys. En daarna ging hij verder als singer-songwriter. Hij was jaren getrouwd met Emily Irvin uit de Dixie Chicks. En ze hebben samen 3 kinderen. Hij overleed in 2023 op 59-jarige leeftijd. Dit was een hit in Amerika voor Charlie Robinson. Barlight.

Charlie Robinson, Bar Light. Jason Boland en de Stragglers, dat is een Americana-band uit Oklahoma. De band werkte met producer Pete Anderson, dat is de man die Dwight Yoakam groot maakte. De band is intussen razend populair in Austin en vooral in het Red Dirt Texas gebeuren, want dat is een opmars. Jason Boland en de Stragglers, Drinking Song.

Jason Boland. En hij is klaar. En de Stragglers, Drinking Song. The Lost Trailers, dat is een country rockband uit Atlanta met zanger Ryder Lee. De band werd ontdekt door Blake Cheney, dat is de producer van de Dixie Chicks, en Waylon Jennings. The Lost Trailers, Crossroads.

The Lost Trailers, Crossroads. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Honey Brown, dat is een band uit Texas met zanger en songwriter Fred Andrews. Zijn vader was pianist en gitarist, zijn grootvader was violist en het begon allemaal als een studentenband met veel wijzigingen in de bezetting. Maar tegenwoordig heeft hij een goede, degelijke band om zich heen. Honey Brown, Juliet Barr.

0: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Bij New Orleans mondt de Mississippi uit in de Golf van Mexico. Langs de boorden van deze grootste rivier van Amerika bloeiden in de vorige eeuwen de grote plantages. Daar werkten de slaven op het land en woonden ze in hun schamele hutten. De eigenaars woonden in prachtige landhuizen, gebouwd naar Europese voorbeelden. Rosedown is daar een voorbeeld van. In het noorden van de staat Louisiana, aan de Mississippi, ligt de Louisiana State Prison, qua omvang en inwonertal vergelijkbaar met een gemiddeld Drents dorp. In deze, bij de plaats Tunica gelegen gevangenis, zaten verschillende blueszangers gevangen. Bijvoorbeeld Huddy Ledbetter en Robert Pete Williams. Van deze laatste zanger zijn unieke opnamen in de gevangenis gemaakt door Alan Lomax. Komend van het Cajun platteland, op weg naar grote steden als New Orleans en Baton Rouge, gaan Harry Musquet en Albert Haar over de Muddy River. Op zoek naar bluesclubs en andere muzikale activiteiten. En voor het eerst slaat de eenzaamheid toe.

0: En nog even en dan gaan we een hele grote brug over. En het is de brug over de vader aller wateren, oftewel de Mississippi River. De op één na grootste rivier van de wereld. En voor mij is dat de allereerste keer. Het is en ook voor John. We gaan hier langzaam naar boven over een enorme brug. Ik kan het water nog niet zien, maar dat kan elk moment gebeuren. En aan de overkant ligt Baton Rouge, de rode paal. En nu gaan we de Mississippi River over. Aan de overkant zien we grote torens, flatgebouwen van Baton Rouge. En nu komen we onder de stalen constructie, die met twee bogen naar de andere kant toe gaat. En aan de overkant links, daar zien we een grote petrochemische industrie. En nu zitten we echt midden op de Mississippi. Te gek.
1: Historisch moment.
0: Ja, ja, voor mij, ja. Je komt hier niet elke dag over, dat is duidelijk.
1: Vaak van gehoord, veel over zongen.
0: Veel over zongen, vaak gehoord, nooit geweest. En nou was het moment daar. We zien hier een splitsing van allerlei interstates, de 10 en de 12. We moeten maar even zien waar wij naartoe gaan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we vinden vast wel weer wat.

Ja, dus hier zitten we in een waffelhuis. En wat het precies inhoudt, daar ben we nog niet achter. Want de wafels hebben we niet gezien, maar het zal wel iets te maken hebben met sandwiches. Gisteravond zijn wij met een aantal Nederlandse mensen. Mieke uit Delden. En Aldo Prins uit Holsloot. Beide nu woonachtig te Baton Rouge. En hun respectievelijke echtgenoten of vriend op stap geweest. En we zijn terechtgekomen in New Lads. Dat is een befaamd eethuis. Zowel in Brobridge als in Baton Rouge. Daar speelde een Cajun band. En het zat stampvol. Wij moesten echt even wachten voordat we een plaats kregen. Maar toen we die één keer hadden, hebben we ook uitgebreid gegeten. En we zitten... Dat was dus gisteravond. We zitten nu dus in het Waffelhaus. En de zon die straalt weer volop. En vanavond zijn we van plan om de Blues Box, dat is een blueszaak, hier te bezoeken. Samen met Aldo Prins en zijn vrouw. Verder is Albert nog van plan om een gevangenis te bezoeken. Als dat in... Even als het mogelijk zou zijn. En ik voel mezelf even niet zo best. Ik ga even iets rusten.

0: We staan hier op dit moment bij de Louisiana State Penitentiary in Angola. En dit is de plaats waar een van de blueszangers een lied over heeft gemaakt, Sander.
1: Ja, dat was Robert Pete Williams. Die heeft hier gezeten vanwege een vergrijp. Daar kreeg hij dus levenslang voor.
0: Hij had iemand om zeep geholpen, neem ik aan.
1: Ja. Ik weet niet of dat inderdaad wel zo is of niet. Maar goed, daar ga ik niet over. In ieder geval, hij is wel eerder eruit gekomen. Maar hij heeft hier een vreselijk mooie opname gemaakt. En dat heet State Prisoners Talking Blues.
0: Louisiana State Penitentiary is een heel groot terrein. Dat ligt eigenlijk een beetje aan het uiteind van de wereld bij het plaatsje Tunica aan de Mississippi. Helemaal in het noorden van Louisiana. Het is 18.000 acres groot. En er wonen op dit moment, vertelde de bewaker, maar die wilde dat niet voor de microfoon zich. Er wonen ongeveer, er verblijven ongeveer 5.000 gevangenen hier. En wij staan op dit moment bij de poort waar het een af- en aanrijden is. Niet van gevangenen, neem ik aan, maar wel van bezoekers en personeel. En iedereen die wordt keurig gevisiteerd. De kofferbak gaat open. En dan gaat de slagboom omhoog en dan mogen ze verder rijden. Het personeel is een beetje nurks hier. Veel medewerking kregen we hier niet. Dus we kunnen twee dingen doen, John. We kunnen naar binnen gaan. Maar dan moeten we iets doen.
1: Moeten we een vergrijp plegen.
0: Waardoor je binnen kunt komen.
1: Ja. Het zal lastig worden om
0: En we kunnen weer verder gaan.
1: Kijk, ja, het lijkt me zo gezellig. Lijkt me hier binnen nou ook weer niet. Om dat allemaal voor over te hebben. Dus,
0: Ik denk dat de keus niet zo moeilijk is.
1: Eigenlijk is er geen keuze.
0: Laat maar verder gaan.
2: Laura had a fall.

like me down. They tried me for my life. April 6,

all menu. Yeah, you gotta send me to your pen.

beat it long. Oh, yeah, USA.

won't be along. December day, but let's see.

0: Robert Pete Williams. Met een nummer wat over diezelfde Angola prison gaat. En ook nog eens een keer daar opgenomen. Dus authentieker kan dat niet. Daarvoor hoorde u Muskeg Gang met I've Always Been Lonely. Joe Sample nummer. En daarvoor Paul Rodgers met Muddy Water Blues. U hoorde ook een gesprek wat gevoerd werd door Albert. Ik was er die dag niet bij. En met onze mondharmonica speler John LeGrand. Wat ze daarna zijn gaan doen, ik weet het niet.
1: Ik loop hier op dit moment op de oprijlaan. De prachtige oprijlaan van Rosedown Plantation. Prachtig mooie plantage. Plantation, planterswoning. Een oprijlaan met allemaal vreselijke, oude, dikke Amerikaanse eiken. En het is een van de vele planterswoningen die aan de Mississippi staat. Eigenlijk het hele benedenstroomgebied van de Mississippi. Van Natchez tot aan New Orleans. Daar staat er heel wat. En als je dan de situatie in de vorige eeuw bekijkt, dan woonde de helft van de Amerikaanse miljonairs, die woonden dan ook in dit gebied. Mensen waren allemaal stinkend rijk geworden. De vruchtbare grond waarop de katoenplantages hier gevestigd waren. De suikerrietplantages, de indigo en de tabasco. Rosedown ligt vlakbij St. Francisville in Louisiana. En het was eigendom van David Turnbull en zijn vrouw Martha. En die stamde uit een belangrijke familie, een dynastie eigenlijk, van de Barrows, de Barrow-familie. Het eerste gebouw dateert uit 1834. En het is eigenlijk opgezet en de hele omgeving die is opgebouwd naar het voorbeeld van de paleizen bij Versailles. Want de familie Turnbull die is in 1828 naar Frankrijk geweest, naar Parijs geweest en heeft door Versailles bekeken. En dat hebben ze eigenlijk tot voorbeelden genomen om hun landgoed hier in te richten. Het is een prachtig landgoed met van die mooie geschoren hagen. En je kunt je hier voorstellen dat de plantersfamilie dat die hier vroeger gewoond heeft. En dat die omringd werd door tientallen, misschien wel honderden slaven. Zowel op het gebouw zelf, maar ook met name uiteraard op de plantages die erbij huurden. Het groot wit gebouw, twee verdiepingen hoog, met twee galerijen er veel langs. Met een zestal zuilen op elke galerij. Twee schoorstenen op elke hoek. En op de veranda, daar staat nog de schommelstoelen, waar als vroeger de Turnbull-familie zitten heeft en uitkeek over het zeer rijke bezit. En in de omgeving waar wij net langs gereden bent, door zie ja, de toch armzalige behuizingen waar als de zwarte bevolking woont heeft en nog steeds woont. Maar met name woont heeft in de tijd van slavernij, die ervoor gezorgd hebben dat al deze rijkdom van de Turnbull-familie en van vele andere families, dat die tot stand komen is. En geen wonder dat die mensen vanuit hun achterstelling, vanuit hun armoede, dat die de muziek aangrepen om aan de ene kant een stukje vreugde doorin te vinden, een stukje gezamenlijkheid, maar aan de andere kant ook om hun, ja, hun ellende, om die onder woorden te brengen in de muziek. Muziek die later de blues is gewoon heten.

0: hier vlak voor een heel groot gebouw. Met op de achtergrond de Mississippi Bridge. Waar wij pas overgekomen zijn. En het sfeertje is fantastisch. Goeie band, Van Broussard. En wat mij erg opvalt is dat ook de oude mensen hier op die rock'n'roll dansen. Dat is dan heel wat anders dan bij ons in Holland, op die stuffige partijtjes. Hier gaat het echt los. Heel ongecompliceerd. Iedereen heeft fun. En die band is echt fantastisch. Een wat oudere blazersectie. Met een bariton, twee tenors en een trompet. Echt te gek.
1: En dat zomaar hier op een podium in Baton Rouge, waar vanavond op zaterdagavond ook nog Wayne Toops en Tideco Cajun Band speelt. En morgenavond, zondagavond, Jerry Jeff Walker. Zomaar op een gewone deurdeweekse braderie eigenlijk. Wat voor soort muziek, hoe zou je dit soort muziek nou omschrijven, Harry?
0: Nou, dat eerste nummer wat ze deed, dat deed mij iets denken aan country western, waar ze zo New Orleans tegen aangeplakt hadden. Met die blazers, maar het gaat nu langzamerhand meer naar de echt naar de rock'n'roll toe. Je hoort wel dat good old rock'n'roll music op de achtergrond. En ja, ik denk dat dat de naam voor zelfspeed de Van Broussard Boogie en Cajun Band.
1: Het is een beetje een mengeling, heb ik het idee,
0: tussen
1: Texas muziek, Louisiana muziek en wat Tennessee muziek.
0: Ja, New Orleans ook, hè, die blazers.
1: Ja.
2: Y'all know we ain't finished.

0: very lovely.
1: You've been dancing up the storm out there.
2: Yeah, you guys way too fancy. Today. It's great. So much energy.
1: Yes.
3: Good legs.
2: No.
3: So they'll go back. Nou, hoe klinkt dit?
4: Ja, fantastisch.
3: Ja?
4: Ja, eigenlijk fantastische band.
5: Hey, Tubes, come on!
4: Yeah! Wayne Tubes, u hoort het. Fantastische band, een kruising tussen Cajun en rock'n'roll. Eigenlijk meer rock'n'roll dan Cajun, fantastische band. Meer heb ik er niet aan toe te voegen.
5: Yeah, Wayne Tubes!
4: Ja, die spreekt voor zichzelf.

0: We hoorde Gonna Put You Out of My Misery van Kenny Neal van de CD Bayou Blood.
1: Dit is nou een echte bluesclub in Baton Rouge, Harry, hè?
0: Nou, dat lijkt er wel op hier zo. Ja, dit is dus echt het echte werk, hè? We hebben even moeten zoeken en het is hier een zeer gevaarlijke buurt. Het is vlakbij Planks, is dat. De zwarte buurt. En vanmorgen zag ik dus ook op nieuws dat hier in een tijdbestek van 5 maanden 37 personen bent vermoord.
1: Nou, maar toch moet ik zeggen dat het volk er hier niet bargevoorlijk uitzit.
0: Nee. Ik bedoel, als je die mensen hier een pilsje geeft en je doet een beetje met, dan vinden ze dat fantastisch mooi.
1: En niet, wat, als ik hier zo aan denk, niet alleen maar zwarte mensen hier, hè?
0: Nee, het is heel lekker op een schoolklas die hier bezig is te swingen. Net examen gedaan hebben voor... die staan hier te swingen voor het bandje van... daar zijn we, bij Debbie's Blues Box. En Debbie Thomas is de eigenaar ervan. En die zag ik zelf hier net de kaartjes afscheuren.
1: Ja. Ja, alleen toen John het podium opwol, toen mocht dat niet. Toen moest het er wel af.
0: Ja, John die...
1: Wat is je blind trouwens?
0: John die vond dat zo swingde. Ik dacht ik wil even Mottenmonica met speel. Maar hij kon de PV niet aan de loop dik. En toen is de man weer afstapt.
1: Kun je je nou voorstellen, toen we vanmiddag met Aldo Prins overleggen om hier naartoe te gaan, dat hij zei, nou ja, zullen we dat nog wel doen?
0: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Maar ja, zij hoort natuurlijk zo vaak daar in die plaats waar ze woont, Baton Rouge, dus dat er rotzooi aan de knikker is, dat je een beetje bang wordt. Hè. En, ja, voor ons, wij staan er wat aanstekend over, zeg.

0: Tot besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Tabby Thomas met C.C. Rider van de CD More Louisiana Swamp Blues. Harry die houdt net eens in mijn doosje op. Als je nou nog terugdenkt aan deze stad, aan Baton Rouge. En dan ook aan deze dag. Dat jij toch een beetje even een kleine dip had in de tocht.
1: Ja, ik was wel snel weer... Door deze muziek werd ik wel snel weer opgewerkt.
0: Ja. Het is wel een dag geweest die ook nog wat noorden heeft. Van, je hebt er zelfs nog een nummer aan overhouden.
1: Ja, ik heb een nummer geschreven dat heet Broadcast Blues. En dat wil ik eigenlijk op een nieuwe cd zetten. En het gaat een beetje over... ik lag toen naar het nieuws te kijken de hele tijd. En daar werd ik op een gegeven moment toch helemaal niet goed van. Want ik vind de televisie in Amerika dat is echt abominabel slecht. En vandaar het nummer dat... dat ik dan geschreven Broadcast Blues. Ik hoop dat binnenkort de cd staat.
0: Deze aflevering van Harry's Blues... die we samenstellen door Harry Musquet en Albert Haar... en ook door die twee presenteert. En de techniek die was in hand, als altijd... zeer vertrouwd van Paul Meeldijk.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana... Een gewelddadige stad met tientallen moorden per maand. Daar woont en werkt Aldo Prins, afkomstig uit Drenthe, getrouwd met een Cajun woman. Drenthe en Amerika, overeenkomsten en verschillen.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Harry Musquet en Erwin Java maakten voor het album Musquet... gebruik van de gastmuzikanten Bertus Borgers op saxofoon... en John Legrand op mondharmonica. Het nummer is geschreven door gitarist Lonnie Mack. Musquet, te van me, te van you.

Muske, te van me, te van you. Will Hoke, dat is een voormalige leraar aan een high school in Nashville. En hij maakt al jaren steengoede albums, maar hij treedt nog steeds op in kleine clubs. Het is een groot talent en ik begrijp niet dat die man nooit is doorgebroken. Het komt van zijn album Draw the Curtains, Will Hoke, When I Can Afford to Lose.

Will Hoke, When I Can Afford to Lose. Het komt van het album Journeyman van Eric Clapton en het werd opgenomen meteen nadat hij afkikte naar zijn drugs- en alcoholverslaving. En hij nam het op met Alan Clark uit Dire Straits, Jeff Beva uit de band van Michael Jackson, de twee gitaristen Robert Cray en George Harrison, en hij gebruikte zelfs drie drummers, Phil Collins, Steve Verrone en Jim Keltner. En de achtergrondzangeressen waren Chaka Khan en Katie Kissoon. Eric Clapton, Old Love.

Eric Clapton, Old Love. Het komt van het album Starlight van de Engelse zangeres Joan Armatrading. En zij leverde een unieke prestatie door alle instrumenten zelf te bespelen in de Bupkin Studios in Engeland. Joan Armatrading, Back on Track.

Joan on the Trading, Back on Track. Het is een nummer van soulzanger Howard Tate. En B.B. King nam het op voor zijn album B.B. King in Londen. Het nummer eindigde 42 in de nationale hitparade. En er bestaat ook nog een mooie cover van Bonnie Raitt. B.B. King, Ain't Nobody Home.

B.B. King, Ain't Nobody Home. Tim Barry, dat is een singer-songwriter uit Richmond, Virginia. Dit komt van zijn album Lost and Rootless. En hij neemt zijn albums altijd op met een hele kleine bezetting. Hij speelt zelf gitaar en verder hoort u louter Caitlin Hunt als violiste. Tim Barry, No News from North.

Timberry, No News from North. Het komt van het album Still Got the Blues van Gary Moore. En dat was een heel succesvol soloalbum na zijn tijd bij Skid Row, Thin Lizzy, G-Force, Greg Lake en Colosseum. En als gastmuzikanten doen Albert King, Albert Collins en George Harrison mee. Gary Moore, As the Years Go Passing By.

Gary Moore, As the Years Go Passing By. Gitarist Eric Gales had een broer die zich Little Jimmy King noemde, omdat Albert King zijn grote held was. Hij heette eigenlijk Manuel Gales en hij overleed op jeugdige leeftijd. En Eric Gales maakte een tributealbum voor zijn overleden broer. Tribute to Little Jimmy King. Eric Gales, Something Inside.

Eric Gales, Something Inside Me. Het is een compositie van Dickie Betts en als gitarist was hij de opvolger van de overleden Duane Ellman bij de Ellman Brothers Band. Dit was de enige nummer 1 hit voor de Ellman Brothers Band in Amerika. De Ellman Brothers Band, Ramblin' Man.

The Allman Brothers Band, Ramblin' Man. Het is een prachtig nummer van John Mayall. Harry Musquet had een hekel aan het zingen van covers, maar voor dit nummer maakte hij een uitzondering. Hij nam het op voor zijn album Musquet. Dit is de originele versie van John Mayall and the Bluesbreakers, Broken Wings.

John Mayall en de Bluesbreakers, Broken Wings. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Wanda Jackson uit Oklahoma is intussen 88 jaar, maar ze is nog steeds actief. Dit komt van haar album Unfinished Business, opgenomen met producer Justin Townes Earl, de intussen overleden zoon van Steve Earl. Dit is een cover van de Rolling Stones. Wanda Jackson, It's All Over Now.

0: Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben, is dat mijn eigen zwarte mensen, die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is hij deze keer in Twente, in Hengelo, bij de voetbalvereniging Tubantia. En hij praat door met een man die 43 jaar geleden vanuit Zuid-Afrika naar Nederland kwam om te voetballen. Maar hij deed nog veel meer.

0: Ja, wij lopen hier in Hengel, zoals je hier zegt, Hengelo.
1: Ja, in Hengel.
0: Ja, met Darius Dlomo. En Darius, we zijn hier bij de velden van?
1: Van Tubantia.
0: Van Tubantia.
1: Mijn oude club.
0: En Tubantia, die voetbalde op het ogenblik in wat voor afdeling?
1: In derde klasse.
0: KNVB.
1: KNVB, ja.
0: Ja, dit is de club waar jij jouw laatste jaar als voetballer hebt gesleten, neem ik aan.
1: Dat klopt, dat was mijn laatste profclub. Toen was Tubantia
0: profclub. Dat was toen tweede divisie of zoiets?
1: Ja, tweede divisie.
0: Nou, dat had je toen nog, hè? Tweede divisie.
1: Ja, en
0: eerste divisie.
1: Ja.
0: En dan, maar jij bent natuurlijk heel lang geleden, en de luisteraar die weet het waarschijnlijk, ben jij uit Zuid-Afrika hier naartoe gekomen?
1: Ja, in 1958, 11 november, dat weet ik nog. Toen was het hartstikke koud.
0: Wat dacht jij toen jij in Nederland aankwam?
1: Nou, ik dacht nog, wat heb ik nou gedaan? Ja. Ik laat in een warme land en kom in de kleren.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, ik kwam voor voetbal eigenlijk.
0: Jij kwam voor voetbal, maar natuurlijk had het ook andere redenen. Ik bedoel, het was in Zuid-Afrika natuurlijk niet zo prettig op dat moment.
1: Nee.
0: Op zijn zachtst uitgedrukt, zou ik zeggen.
1: Ja, de apartheid was echt brutaal. Brutaal, echt. En ik was blij dat Heracles mij uitgenodigd heeft. Alleen wat ik mee vroeg is, hoe komen ze aan mij?
0: Ja.
1: Zo ver is Durban van Nederland. Ja. Maar ze plukte me uit.
0: Maar was jij de eerste of de tweede? Was Steve McConnor die was hier?
1: Ja, Steve was eerder weggegaan van Zuid-Afrika naar Engeland.
0: Ja,
1: hij heeft eerst gespeeld. Maar ik kwam hier en toen was Steve uitgeleend door de Engelse club. Om eventjes voor een half seizoen te spelen bij Heracles. Toen hebben we samen gespeeld.
0: Je hebt elkaar goed gekend.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Ik was zijn captain in
0: Zuid-Afrika. Maar jullie komen van dezelfde vereniging dan daar?
1: Ik was van de City Blacks, dat was mijn club.
0: Ja.
1: En hij was van Union Jacks. Net als Feyenoord Ajax.
0: Ja. Uit verschillende plaatsen.
1: Ja, verschillende plaatsen, maar in dezelfde stad Durban.
0: Ja. Oh, het was dus echt de derby.
1: Ja, het is een derby. Het was wel spannend.
0: Ja. en dan komen jullie elkaar in Almelo weer
1: in
0: tegen.
1: Almelo, van alle plaatsen. Ik had nooit van Almelo gehoord.
0: Nee.
1: Wel Amsterdam en Rotterdam. Maar Almelo, ik wist niet wat het was.
0: Ja, dat worden ze straat, het oude stadion. Dan.
1: Oude stadion.
0: En dat was jouw eerste
1: profclub. Ja, want ik kwam van hier. Het was in het begin van betaald voetbal. De meeste jongens die speelden semi-prof. Was net in het begin van betaald voetbal. Maar ja, goed, ik kwam als onderwijzer van beroep uit Zuid-Afrika. En mijn diploma's werden niet in die tijd
0: niet
1: erkend.
0: Nee.
1: Nou, toen, ik moest ook werk hebben. Toen hebben ze gezegd, dan word je eerst even prof. Maar dat werd allemaal bekrachtigd door het KNVB. Mijn salaris was bepaald door KNVB op ambtenarenschaling.
0: Maar van jouw voetbal ben jij jouw studie gaan betalen, hè?
1: Ja.
0: Wat ben je toen gaan doen?
1: Ik had 7,5 jaar profvoetbal. Ik zei, ik kan niet tot met pensioen blijven voetballen.
0: Nee.
1: Ik zei, ik moet iets doen. Ik mag graag met mensen iets doen. Ik vind ze altijd prettig om met mensen te werken. En toen heb ik toen speelde ik hier bij Tubantia. In de tijd dat Tubantia nog betaald voetballen. Ik zei, ik ga het combineren. Ik ga voetballen en studeren. Wat heel zwaar voor mij.
0: Ja.
1: Zware tijden. Ja. Als de jongens is zondag naar die dansen gingen, ik ging achter mijn boek aan.
0: Ja.
1: Ik heb gezegd, je moet een keus maken. En ik ben blij dat ik dat doorgezet heb. Toen heb ik een nieuw beroep voor mezelf gecreëerd.
0: Je hebt toen later de sociale
1: academie afgestudeerd.
0: Ja. Ja, dat is toch een geen kleinigheid.
1: Ja, want ik zat ook met de taal erbij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik zat ook met die taal erbij.
0: Is dat dan een groot verschil? Ik bedoel, Het Zuid-Afrikaanse en het Nederlands, het lijkt toch wel wat op elkaar. Maar...
1: Ja, gelukkig dat ik geen Zuid-Afrikaans van de boeren dan.
0: Nee.
1: Dat lijkt op Nederlands.
0: Ja.
1: Nooit geleerd
0: niet
1: heb.
0: Niet geleerd?
1: Nee.
0: Wat spraken jullie daar? Gewoon,
1: Ik kwam uit een Engels sprekende gedeelte van Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En ik ben blij aan de ene kant dat ik de Zuid-Afrikaanse van de taal van de boeren niet geleerd. Anders was het moeilijk voor mij om Nederlands, goed Nederlands te leren.
0: Ja, ja.
1: En want ze hebben al van de geknipte woorden, waar ik zei, dat slaat nergens op. Nu dat ik Nederlands goed ken.

0: Je bent ook niet alleen maar, dat zou je toch ook een beetje sociaal werk kunnen noemen, maar je bent ook een enorme liefhebber van muziek.
1: Zeker, zeker. Ja. Want ja, muziek bij ons is onderdeel van het leven.
0: Ja.
1: Als we verdrietig zijn, zingen we. Als we blij zijn, zingen we ook.
0: En wat voor soort muziek, waar kun je dat het beste mee vergelijken als je naar onze soort muziek kijkt?
1: Blues.
0: Toch wel, ja?
1: Ja, blues. Ja. Blues. Dan ben ik altijd een fan van jou. Ja. Nee, ik bedoel...
0: Is er
1: in Zuid-Afrika...
0: Heb je daar muziek van thuis?
1: Ja, ik heb... mijn lievelings... muzikant was altijd Louis Jordan natuurlijk.
0: Aha, ja, ja.
1: Want Louis Jordan was in Zuid-Afrika in mijn tijd, toen ik nog een jonger was, was heel, heel populair. En we kenden alle liedjes van Louis Jordan uit de hoofd.
0: Ja, die jump music.
1: Ja, jump music. Ja, jump blues.
0: Ja. Maar ja, je hebt ook hier natuurlijk zelf muziek gemaakt, hè?
1: Nou, ik zal altijd muziek blijven. Ik hoop dat als ik sterf, dan sterf ik op het podium.
0: Ja.
1: Ja, ik heb altijd, ik vind het leuk om te doen. In de eerste plaats voor mezelf, is ontspanning. Maar ik vind het leuk als ik de mensen naar huis stuur die blije gezichten hebben.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Dat vind ik prachtig als ik zie dat die mensen met blije gezichten naar huis stuur. Nou, dan heb je het toch goed gedaan. He, dat heb je ook, dat doe je ook.
0: Ja, ik wil er wel wat van maken. Ik wil wel applaus natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, dat kreeg je. Ja. Op het moment dat je de mensen blij maakt, dan kreeg je applaus ook gewoon. Ja. Als waardering.
0: Ja, ik ben ook... ja, je weet wel.
1: Ja, ik weet het wel.
0: Je 35 jaar geleden, of hoe lang ben je nou weg daar?
1: 42 jaar.
0: 42 jaar. Ja. Op een gegeven moment ben je weggegaan, niet alleen maar omdat jij wilde weg. Jij kon daar niet langer.
1: Ja, voor mij was het een geluk dat ik een uitnodiging kreeg toen, in die periode, vanuit Almelo. Want ik gaf les op hogeschool, high school, in Durban. En toen kreeg ik ineens een uitnodiging van Almelo om te komen voetballen. En dat was juist op het moment dat ik wilde stoppen met onderwijs geven, omdat die regering had die kwaliteit van zwarte onderwijs zodanig verlaagd, dat ik zei, ja jongen, dat wil ik niet.
0: Je kon je daar niet meer mee...
1: Nee, ik wilde ook niets geven aan de kinderen, waar ik van tevoren weet, hebben ze niks aan. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik gaf verschillende lessen. Onder andere aardrijkskunde. Van de hele wereld. Maar die regering, aparte regering, zei nee. Zwarte kinderen moeten geleerd worden alleen aardrijkskunde van Zuid-Afrika. Dat beperken van kinderen.
0: Ja, dat is...
1: Ja. Ja. Ja. Toen hebben ze, nou dat wil ik niet doen.
0: En toen, je bent toen naar Nederland gegaan.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk geen kleinigheid om...
1: was
0: om,
1: heel, heel moeilijk afscheid te nemen van mijn kinderen.
0: Van je...
1: En van die familie.
0: Van alles wat je eigenlijk had.
1: Ja, ja.
0: Gewoon weg en de banden als het
1: want
0: ware.
1: Ik deed ook veel in Zuid-Afrika, wat ik nou ook hier doe. En ja, dat moest je dan achter, is een kwestie van keus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voelde je niet ontheemd toen je hier kwam eigenlijk?
1: Ja, nou, dat
0: gevoel... Je hebt natuurlijk een vrij optimistische natuur.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: En jij bent iemand die gaat er wel in.
1: Ja. Ik bedoel,
0: als je apathisch blijft zitten, en dan
1: wordt het niks.
0: Dan gebeurt het natuurlijk
1: niks. Dan wordt het niks. Nee. Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben, Harry, is dat mijn eigen zwarte mensen, die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur. Zo hebben ze mij beschouwd. Nou, dat geeft je een kick. Zeg nou, ik ga niet voor mezelf, maar voor mijn volk ook. Ik ga ze in Holland laten zien dat die zwarte mensen kan ook wat.
0: Ja, ja. Nou, en inderdaad, want als je hebt ook nog in Enschede in de raad gezeten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Twee periodes. En boksen gedaan.
0: Oh, dat heb je ook nog gedaan?
1: Ja, zeker weten.
0: dat was mij onbekend.
1: Nee, nou, och jong, ik heb ontzettend veel gedaan in Zuid-Afrika. En dat heb ik ook hier gedaan. In Zuid-Afrika heb ik cricket, heb ik tennis gespeeld. Ik had talent voor boksen. Ik ben Zuid-Afrikaanse kampioen geweest. En voetbal natuurlijk was captain van de Zuid-Afrikaanse elftal. Nou, dat heb ik meegenomen. Ik zei, nou goed, ik ga mijn eigen volk vertegenwoordigen op alles wat ik in Zuid-Afrika gedaan heb. Dat heb ik gedaan.
0: Ja. En daar kun je dus ook mee zien dat het niet helemaal uitzichtloos hoeft te zijn voor mensen die hier komen.
1: Nee, je moet ook dit wiel hebben.
0: Ja, want jij bent natuurlijk toch, als je in de raad komt en zo, dan, ja. En je hebt al dat sociaal werk gedaan, dan moet dat toch een stimulans wezen voor andere mensen dat het toch wel mogelijk is.
1: Daarom bleef ik hen ambassadeur.
0: Ja, ja, ja.
1: Bleef ik ook hen ambassadeur.
0: Dat is te gek, man.
1: Ja, maar ik zou je vertellen even een klein verhaal. Toen speelde ik bij Heracles, hè, want dat was mijn eerste club. Natuurlijk, ja, als boksfan, ja, dat zat er gewoon in. Want thuis heb ik altijd gecombineerd met verschillende sportactiviteiten. Nou, toen Huizenaar, dat was de promotor in Rotterdam.
0: Oh, Theo Huizenaar.
1: Theo Huizenaar, ja, dat die activiteit. Nou, toen Huizenaar, dat was de promotor in Rotterdam.
0: Oh, Theo Huizenaar.
1: Theo Huizenaar, ja, dat die

0: Ik zei, nou ja, ik vind het best hoor. Hè? Maar ja, toen de eerste wedstrijd, toen bokste ik tegen een Duitser. Hè? Nou, die had ik wel plat kunnen gooien, plat kunnen slaan in die eerste, tweede ronde. Maar ik wilde mee aan het publiek van Rotterdam bewijzen wat ik kan.
1: Ja.
0: Dat andere was makkelijk. Toen heb ik met hem gestoeid en ik heb op punten gewonnen. Zei, nou, en die mensen die zeiden, och, die jongen die kan wel wat. En het mooiste, Harry, is dat Theo Huisner bij mijn eerste bokswedstrijd in Rotterdam...
1: Waar was dat? In Odeon of zo?
0: In Odeon.
1: Ja, aan de Couvernes daar.
0: Exact. Ja. Exact. Had me niet verteld wat hij achter zijn bedoeling is.
1: Ja.
0: En hij wist dat ik ook zanger was. Zanger ben. En de wedstrijd was afgelopen. Ik werd verklaard de winnaar. Ik had mijn jas aan. Ik wilde zijn. Toen stapte een accordeonist in de ring. Ik was nog dreefnat.
1: En dan moest je zingen.
0: Ja! En ik zei, nou goed, ik heb de accordeonist ben gehaald. Wil je even een liedje zingen? Nou, ik zei, ja jongen. Ik zei tegen die accordeonist, wat speel je allemaal? Nou, hij zei, nou, dat. Ik zei, nou, oh, ja. Ik zei, nou goed, speel maar I Can't Give You Anything But Love.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, toen heb ik dat gezongen. Nou, ik vond het achteraf wreed. Ik had die jongen bont en blauw geslagen. Ik had, I Can't Give You Anything But Love.
1: Ja.
0: Ik vond het een beetje vreed. Achteraf maar
1: naar Frans.
0: Ja, maar die mensen vonden het prachtig.
1: Ja.
0: Want het is nooit eerder gebeurd dat iemand die net gebokst heeft, zo gaan zingen.
1: Nee, dat is heel bijzonder.
0: Heel bijzonder.

0: Maar hoe lang heb je dan heb je door?
1: Ben je tegen? Ja, ik heb 5 jaar gedaan.
0: En gecombineerd met voetballen?
1: Zondag, dan was ik voetballen. 100%, want dat was mijn beroep. En s'avonds, dan kreeg ik een massage naar de voetbalwedstrijd. Pakte ik een trein, ging naar Rotterdam. In een hotel daar slapen. En dan de volgende dag dan eventjes warming up. En dan ga ik wegen. En dan was ik klaar voor de wedstrijd.
0: Wat voor drie.
1: Ja, jongen, ik had

0: Den kracht van twee Belgische paarden.
1: Nou, je lijkt me nog steeds niet helemaal versleten overigens. en dan ook nog een soms gewoon, want ik ken jou dus ook als zanger en ja. Vooral in het jazz genre.
0: Ja. Ja.
1: Ook nog vaak spelen. Onder andere, want je hebt ook een tijdje in Drenthe gezeten, ja. In Emmen.
0: Ja. Emmen.
1: Met de Old Fashioned Jazz Group,
0: waar ik
1: heel erg lang geleden hoorde op bas ben begonnen.
0: Ja, dat vertelde me toen ik daar ging zingen. Zei, nou, we zijn begonnen met Harry. Ja. Zei, nou, dat is leuk.
1: Ja, ja. En in Emmen heb je daar ook heel erg geïnteresseerd voor die armoede daar in de Zuidoosthoek. Hè?
0: Ja, ja, ja. Ik had me verdiept over de situatie van die Turfperiode om de Zuid-Drentenaar dus te begrijpen. Anders wordt het moeilijk als je die mensen niet begreep wat hun voorgeschiedenis is geweest.
1: Precies.
0: Ja, ja. En dat. Nou, ik heb prachtige 8,5 jaar gewerkt in Drenthe. En vooral het Zuid-Drenthe, dat bleef mijn lievelingsgebied.
1: De Zuidoost-Drenthe?
0: Ja, Zuidoost-Drenthe, de Veengebied.
1: Het Veengebied.
0: Vind ik nog de mooiste.
1: De woeste grond die er nog is,
0: ja,
1: een beetje.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: En nu ben je hier. Werk je eigenlijk nu nog?
0: Nee, ik ben nog gepensioneerd.
1: Ben je eruit?
0: Ik ben. Oh ja, jongen. Ik heb dat sociaal werk 28 jaar gedaan. Zeg, nou, dan heb ik genoeg gedaan. Nu ben ik al bezig met.
1: Maar jij lijkt me niet iemand die stil kan zitten.
0: Nee, nee.
1: De geranium zo. Nee. Is.
0: Nou, het enige moment dat ik stil zou zijn als ik plat ben.
1: Ja, ja.
0: Nee, maar ik heb veel gegeven en veel gekregen van de Nederlandse samenleving. Ik wil nou gewoon iets doen voor mijn eigen volk in Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Die in een heel moeilijke situatie zit. Daarom ben ik begonnen met een stichting in Enschede. De stichting Enschede Alexandra. Dat is de township. Waar we hulpprojecten proberen te doen. Op sportgebied, op woning en materieel en immaterieel.
1: Jij bent natuurlijk toen ook weer teruggegaan. Jij mocht weer terug, hè? Jij mocht helemaal niet terug.
0: Nee, 35 jaar. Ja. Vanaf 58 was ik geband. Omdat ik had veel te veel verteld over de situatie van apartheid in Zuid-Afrika. En de regering vond het niet leuk. Toen hebben ze gezegd, nou goed, als je hier komt, verdwijn je in de gevangenis. Dus 35 jaar heb ik gewoon niet naar Zuid-Afrika gekund.
1: En geen contact met familie, alleen via
0: brieven.
1: Maar waar jij van wist dat ze ook wel.
0: Ja, die werden geopend door die brieven, dat weet ik.
1: Ja.
0: Die rotzakken.
1: Ja.
0: Ja.
1: En toen Mandela.
0: Toen Mandela vrijkwam in 1990 en zei: nou, nog ga ik naar Zuid-Afrika. Was voor mij heel emotioneel. Na 35 jaar ik had mijn broers en zusters nooit meer gezien. Nou, ik heb gehuild.
1: Dat
0: ik heb gehuild gewoon.
1: Ja,
0: en andersom ook.
1: Ja.
0: Ja, want ik had gezegd, nou jongens, we zien elkaar niet misschien in een andere wereld. Maar ja, goed. Toen Mandela vrijkwam, zei nou goed, dan ben ik bevrijd. Dan ga ik terug. Nu ga ik om de 2 jaar daar naartoe.
1: En Mandela is nou weg. Dat is natuurlijk wel een rolmodel geweest. Hè?
0: Ja, rolmodel. En hij moet ook niet meer doen dan dat.
1: Nee.
0: Hij heeft zijn job gedaan, hij moet naar vakantie nemen.
1: Ja. En hoe, ik bedoel, het gaat langzaam natuurlijk met Mbeki en zo. En
0: ja, nou, ik zeg ook bij vele mensen, mensen, jullie moeten geen wonderen verwachten.
1: Nee, dat kan natuurlijk nooit zo snel.
0: We hebben een halve eeuw apartheid gehad. Hè? Ik heb mij in de eerste jaren dat ik hier ben me betrapt dat ik nog slachtoffer ben van apartheid. Mijn reacties waren allemaal afgestemd op de situatie van apartheid. He? En dan praat ik over mezelf, maar er zijn ook miljoenen die hetzelfde hebben.
1: Ja.
0: En dit zal gewoon tijd nodig zijn om dat echt weg te krijgen.
1: Nou, dat zie je toch ook een beetje in het Oostblok. Die
0: exact.
1: 65 jaar communisme. Ja. Ja, ik bedoel
0: Oost-Duitsland.
1: Ja. Ik bedoel, dat poets je niet zomaar even.
0: Nee, nee, nee.
1: Mensen denken dan wel van, nou jongens, nou gaat het.
0: Ja.
1: He, halleluja. Ja,
0: dat is de fout die ze maken.
1: Dat kan natuurlijk nooit zo snel.
0: Ik waarschuw ook de mensen. Nou jongens, niet denken dat nu dat we een zwarte regering hebben, alles. Ik zeg maar, dat kan niet. We zitten met een erfenis van apartheid die in een korte tijd niet kan wegwerken. He? Maar het moet wel aangewerkt. En daarom ben ik begonnen met de stichting om een beetje hulp te geven. Dat materiële en immateriële hulp. Want die know-how is belangrijk. Ik zeg nou goed, we kunnen wel kijken, als iemand honger heeft, en je wil praten over democratie, je moet zorgen dat hij iets in zijn buik heeft.
1: Ja.
0: Ja? Anders gaat het...
1: Wordt mij ontevreden. Ja.
0: Ja. En daarom zijn we luisteren. Als de mensen zeggen, nou, we willen dat, hebben dat nodig, dan geef ze het dan. Maar niet als één doel. Dat is een middel. Maar het belangrijkste vind ik altijd, zeg ook tegen de stichtingsbestuur, ik zeg, nou, het belangrijkste is de kennis.
1: Absoluut.
0: Ja, want tijdens de apartheid hebben we die kennis niet kunnen krijgen, was afgesloten voor zwarte mensen. Ja? Ik zeg, nou, kennis is wat die mensen het meest nodig hebben. Ik wil niet zeggen dat als mensen honger hebben, moet je niets geven, maar geef ze, maar het moet niet een één doel. Hè? Moet geen één doel. Eén doel moet zijn, het moet geleerd, hoe kan je zelf helpen? Ja? Ja. Hoe kan je zorgen dat je eten krijgt, je familie ook eten krijgt, noem maar op. Dat is belangrijk, want het is duurzamer. I want to tell you a story from way back. Truck on down.

0: Ik heb ook tegen mijn stichtingsbestuur gezegd, nou, het is wel goed een keertje iets materieels te geven, maar het moet geen eindpunt zijn. Het eindpunt is die know-how, die kennis.
1: Ja. Ik wou mijn ouders vroeger nooit geloven. Die zeiden, jongen, je moet beter je best doen op school.
0: Ja, nou.
1: Achteraf, dus, achteraf is het, hebben ze natuurlijk gelijk gehad.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, als qua jongen, dan heb je
0: ja,
1: altijd...
0: Tuurlijk.
1: Je wilt, nou, ja, alles, ja, ah, dat zal wel, weet je
0: dat
1: wel.
0: Merk ik ook in, maar, als ik in Zuid-Afrika ben. Precies dezelfde houding.
1: Maar ja, is ze hebben wel gelijk, natuurlijk.
0: Ja, dat gelijk, maar ja, goed, als jongen, dat heb ik ook gedaan. Zeg, oh ja, jullie kunnen me wat vertellen.
1: Ja.
0: Hè? Maar achteraf dan, ontdekt, verdomd, hebben ze toch gelijk.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Een goede opvoeding en onderwijs.
0: En daarom praat ik ook in Zuid-Afrika over meer... Tegen mijn jongeren van mijn familie. Ik zeg, nou, jongens, niet vergeten, ga naar school. Hoe moeilijk dat ook is, ga jullie zelf ontwikkelen.
1: Ja.
0: Want als jullie dat doen, die ander die bleef gewoon op de plek die hij gekregen heeft tijdens apartheid. En jullie bleven doormodderen onderaan.
1: Dat is ja? Exact waar, ja.
0: Ik zeg, nou, daarom vind ik dat jullie, kost wat het kost, moet scholen. Beroepen... Ja, kijk, wat die neiging, wat ik ook zie, daar ben ik ook kritisch over, is dat vele jongeren die denken, nou goed, als ik naar de universiteit ga, dan is het wel. Ik zeg maar, moet luisteren. Als iedereen naar de universiteit gaat, dan is het overvol. En dan, als na afloop van de studie, is geen werk. Omdat er zijn te veel van de universiteit.
1: Yeah.
0: Ik zeg maar, er zijn ook praktische beroepen. Dan zeg ik nou, moet luisteren. En straten maken.
1: Yeah.
0: En schilder. En timmerman. Je kan een boterham verdienen.
1: Ja, ik bedoel, als je een goede handwerker bent tegenwoordig, dan verdien je ook 75 gulden. In de,
0: exact. In de, ja. Exact. Dat probeer ik ook, de alternatief van denken te geven. Zeg nou jongen, sta je niet blind aan het universitaire graden die jullie kunnen krijgen. Maar er zijn ook andere beroepen, praktische beroepen, waar je ook even een dikke boterham kan verdienen.
1: Absoluut. Ja,
0: ja, ik was in Durban, mijn eigen stad. Ik liep met een paar van die jongeren van mijn familie. Ik zei, nou, hey, zien jullie wat ik zie? Ze zei, wat? Ik zei, nou, er was een flat van 10 hoog in de stad. Ik zei, maar zien jullie wat ik zie? Nee, wat? Ik zei, maar de verf die bladert. Ik zei, maar men die doet toch niks aan?
1: Nee.
0: Ik zei, nou, als jullie nou slim zijn, ga jullie even schilderdiploma halen. Hebben jullie werk zat? Rijen van die flats allemaal gewoon met bladeren. Ik zei, nou, hebben jullie werk? Jullie kregen zelf eigen werk. Jullie kunnen ook andere mensen werk geven.
1: Ja. Ja, dat moet allemaal geleerd worden,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: En daarom praat ik over die know-how. Het uitbreiden van mogelijkheden. Niet het nauwe.
1: Want Zuid-Afrika heeft natuurlijk ongekende mogelijkheden.
0: Het potentieel is groot.
1: Ja.
0: Alleen, doordat de apartheid in de halve eeuw... alles gereserveerd heeft voor de blanken,
1: ja, ja. Dus is de opening de mensen voor... gewoon dom gehouden.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Natuurlijk. Natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik op mijn eigen manier toch te attenderen. Er zijn meer mogelijkheden om aan een boterham voor jezelf en voor anderen te creëren. Hè, met simpele andere, gewoon praktische beroep.
1: Ja, absoluut.
0: Ik heb ooit tegen die kende van mijn familie gezegd, ik hoop dat één van jullie in zijn kop krijgt om voor begrafenisondernemen te beginnen. Misschien vonden ze het een beetje eng.
1: Ja,
0: ik zeg maar, dit is een beef die doorlopend is.
1: Ja, ja. Je hebt altijd werk.
0: Ja, je hebt altijd werk. Ik zeg, dit is doorlopend.
1: Ja.
0: Ik zeg nou, want ik zag gewoon dat als een en ander gestorven is, dan komt een begrafenisauto uit Johannesburg. Ja, die zitten van de blanke concern. Ik zei, nou, waarom zou je zelf geen begrafenisonderneming beginnen? Gaan jullie studeren daarvoor? Heb je werk zat? Ja. Elke dag sterf wat.
1: Ja, ja, zeker weten. Ja,
0: ik zei, elke dag sterf wat. Nou, proberen een heel andere wending te geven aan beroepsmogelijkheden.
1: Ja, want als je een beetje creatief bent, is er natuurlijk genoeg te doen.
0: Oh. Dus elke dag sterven tientallen mensen naar een vette boterham.
1: Maar misschien hebben ze mensen ook, die zijn in een bepaald stramien beland en die zijn platgemurf.
0: Exact.
1: En ze kunnen niet meer.
0: Nou, maar dat proberen een beetje te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Dat men niet te hoog moet maken, maar ook simpele situaties, die kan je ook werk van maken.

0: 42 jaar in Nederland.
1: Dat is de leeftijd.
0: Dat is geen kleinigheid.
1: Nee.
0: Heb je nooit het gevoel van, nou, aan het eind van mijn leven wil ik toch terug naar Zuid-Afrika? Of denk je van,
1: nou, nee.
0: Mijn grootste deel van mijn leven ligt in Nederland, ik blijf hier.
1: Nou, dat is mijn tweede moederland geworden.
0: Ja.
1: Nederland is het. Ik zou je zeggen waarom, Harry. Omdat toen ik voor het eerst kwam in Almelo, hebben de Almeloers mij fantastisch opgevangen. Komen van een aparte situatie. Ik kom in Nederland. En ik werd zo menselijk ontvangen, dat ik zei, nou moet luisteren, daar hoef ik verder niet te kijken. Ja? Nou, we zaten bij het bestuur van Schiphol in de auto in november. Hartstikke koud. Ik had alleen mijn zomerkleding. Maar het was zomer toen ik wegging. En we reden helemaal. De eerste vraag wat ik stelde toen we Utrecht gepasseerd waren, zei, nou, waar zijn die bergen hier? Toen zei ze, waar ben ik in bergen?
0: Nee,
1: ik zei, nou, ik vond het een beetje vreemd. Nou, toen kwamen we in Almelo. Ik wacht me af wat op mij afkomt. En we kwamen daar in het centrum van Almelo. Het was helemaal wit van mensen. Want er was de enige zwarte.
0: Ja.
1: Ja, helemaal wit.
0: Ja.
1: Honderden mensen die stonden daar te wachten. Ik vroeg aan de bestuurslid, wat doen die mensen allemaal hier? Hij zei, nou moeten ze wachten op je. Ik zei, ik ben geen koning. Ja, goed.
0: Zo ging dat, ja.
1: Zo ging dat emotioneel, want ik kreeg een cultuurshock.
0: Ja.
1: Hè, waar hij zei, ja jongen. Ik zei, het zal wel zijn. Ik stapte de auto, ik wil mijn koffertje pakken. Nee, zegt de ober, ik neem het voor jou. In Zuid-Afrika was het onmogelijk geweest.
0: Ja.
1: Dat een blanke voor mij mijn koffer pakte.
0: Ja.
1: En ik wilde die deur open dan. Nee, die ober die deur, de deur open. Ja. Dat blanke Zuid-Afrikaan hadden we achterover gevallen. Nou, zo hobbelde ik van ene cultuurshock naar de ander. Op een prettige manier.
0: Ja, en dus uiteindelijk zul je dus waarschijnlijk niet weer teruggaan.
1: Nou, nee. Ik zeg het ook eerlijk tegenover mijn familie. Zeg namelijk, ik vind het leuk om op visite, maar echt settelen op dat moment niet. Ik bedoel, ik ben geen 24 jaar meer om te zeggen, nou, ik doe het
0: toch. Ik ga daar weer heen.
1: Ja.
0: Volle kracht tegenaan. Ja.
1: Nee, dat doe ik niet. Ik vrees dat als ik zo besluit om terug naar Zuid-Afrika permanent, dat ik niet gelukkig zal zijn. Niet gelukkig niet ten aanzien van mijn volk en de situatie. Nou, omdat ik zo dan tegen muur, opgetrokken muren door zwarte officieels en blanke officieels. Omdat dan heb ik een heel andere kijk dan hun.
0: Ja, ja.
1: En dan werken ze me tegen. En dat vrees ik. Bedoel, ik weet dat ik dit zal krijgen gewoon. Want mensen die hen plekje hebben gecreëerd, willen ze niet vrijlaten. Terwijl miljoenen mensen gewoon nog arm zijn.
0: Ja.
1: Ja, en daar ben ik bang voor dat ik zou, nou, ja, stuiten tegenover, ja, weerstand.
0: Ja, dat zit er dik in natuurlijk.
1: Ja, dat zit er dik in, want iedereen die wil zich verbeteren en verrijken ten koste van.
0: En Nederland, ik bedoel, je bent nu heel lang in Nederland.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan op dit moment?
1: Nou, als ik terugkijk naar 42 jaar, ik zei, nou, het wordt niet beter met Nederland. Moraal.
0: Materieel gezien
1: materieel, wel. Maar ethisch, sociaal.
0: Ethisch gezien zaken ze
1: heel moeilijk. Heel moeilijk. Echt, ik zie het grote verschil na zoveel jaren. Ja. Nee. Er is niet de Nederlander die ik.
0: Nee, vooral ethisch vind ik het.
1: Ja, ethisch is niet zo.
0: Het
1: hoe is het mogelijk, Harry? Dat elke dag in de krant, dan lees ik, dan is een en ander mafkees die heeft een tas van een vrouw van die 80 jaar weggeritst. Ja. Ik zei, hoe is het mogelijk? Ik zei, nou, oké, dat kan gebeuren, maar wat doen de anderen?
0: Ze doen niks.
1: Ze doen ook niks.
0: Nee.
1: Dan zei, ja, maar 42 jaar was onmogelijk geweest. Dan had je een rambam van iedereen.
0: Ja.
1: Ik zei, maar ja, tegenwoordig, ja, iedereen die schrikt, die doet maar niks. Zijn een vrouw van die 80 jaar die wordt, die tas wordt afgeritst door een en ander mafkees. En niemand die doet wat. Niemand die rent achteraan.
0: Het is allemaal een beetje ikke en de rest kan stikken.
1: Ja, maar dat is het punt. En daarom vind ik, ja, tenminste van mijn situatie.
0: Ja, zo.
1: Is achteruitgang.
0: Ja, ja, dat ben ik met je eens.
1: Is achteruitgang. Ik vind het een verarming.
0: Ja.
1: Want Nederland is een mooi land.
0: Ja.
1: Is een mooi land. Maar als die ethiek zo achter het hoofd, dan ben ik bang dat... Ja,
0: men moet er wel wat aan doen, vind ik.
1: Ja, men moet wat aan doen. Men moet menselijke prioriteiten geven.
0: Ja.
1: Hoe is het mogelijk dat iemand in een flat waar zoveel mensen wonen, 2 weken dood kan liggen?
0: Ja. Ja, dat is... Dat...
1: Ja, hoe is het mogelijk?
0: Dat was vroeger niet mogelijk, want dan paste men nog een beetje op elkaar.
1: Exact. Ik zeg nou, hoe is het mogelijk? Dat betekent, de interesse voor de buren is er niet meer.
0: Nee. Darius Dlomo, 42 jaar geleden,
1: ja,
0: uit Zuid-Afrika,
1: ja,
0: hier aangekomen. En eigenlijk als een muzikale, sportieve...
1: Ja.
0: En ook sociale duizendpoot in Nederland toch helemaal gezetteld.
1: Ja.
0: Jij wordt heel vriendelijk door de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor jouw fantastische woorden.
1: Nou, ik ben blij om je te ontmoeten, Harry. We zullen ook een keertje een bluesavond organiseren.
0: Ja.
1: Dat we gewoon een aantal mensen vermaken.
0: Ja, dat is heel goed, jongen.
1: Ja.
2: De muziek die je hoorde in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Darius Dlomo, de old voetballer. Die muziek die was nou zijn eigen keus. Van Louis Jordan, Let the Good Times Roll. Van B.B. King, Key to My Kingdom. Nog een stuk van Louis Jordan, Five Guys Named Mo. En Ray Charles met Hallelujah, I Just Love Her So. We gaan verder met Harry's historie, Harry's muzikale historie. En doorvoer een nummer van de Eno Lesser CD... Dancing Bear.

0: stuk waar ik eigenlijk wel als dierenliefhebber wel trots op ben, is Dancing Bear Blues. Ik heb dat wel eens gezien in Griekenland, hoewel dat een van de laatste dingen was in Griekenland, waar mensen dus die beren aan zo'n ketting hadden met zo'n ijzeren band om dinges en een ring door hun neus. En die ze dan opvoeden op hete platen om ze te laten dansen. Hè. Dat doen die dieren dan, want die kunnen dan niet staan en zo. Dus zo werd, dat is de mens die dingen dan zo doet. En op een gegeven moment ben ik lid geworden van een club die heet de World Society for Protection of Animals. En die mensen die hebben ontzettend veel voor die beren gedaan. Het is nou zover dat in Griekenland en Turkije dat bijna voorbij is. En ook in allerlei andere landen ben die mensen bezig. Niet alleen maar met beren hoor, ook met andere dieren om daar opvang voor te vinden. Je ziet gewoon dat de dieren die eigenlijk je naasten zouden moeten zijn, het boeddhisme zegt dat onder andere, dat die gewoon door de mensen eigenlijk maar behandeld worden als tweederangse wezens. Wat dat betreft is de Bijbel ook niet zo. Tenminste, mensen, het wordt vaak verkeerd uitgelegd. Men zegt dan, heb je broeders lief zoals uw naasten. Maar met die naasten zou ook bedoeld kunnen worden de bomen en de dieren. Nou, we hebben nu op het ogenblik hebben we die hele wond- en klauwzeertoestand de BSE, we hebben de Legionella, de varkenspest hebben we gehad. Als je de natuur zo behandelt en als het alleen maar om gewin gaat, want vaak gaat dit alleen maar over dingen, mensen die dan voor het gewin het meest goedkoop rotzooi maken en dat weer in die dieren stappen. Ja, dan krijg je dat soort dingen. En de mensen hebben dus geen respect voor de dieren. En dat liedje, dat gaat hier eigenlijk ook een beetje over. Dat is dat men absoluut geen respect heeft voor dieren. En het gaat allemaal over poen. Alles gaat in dit geval over poen. Kun je gewoon regelrecht kun je dat afleiden. Het gaat allemaal over geld. En wat dat betreft halen de mensen met dieren de raarste dingen om aan hun geld te komen. En af en toe denk ik ook wel eens, ik moet vegetariër worden. Ik eet ook eigenlijk niet zoveel vlees meer. Maar deze Dancing Bear Blues, dat is eigenlijk een beetje dat gaat daar ook over. Want deze mensen die moesten met die beer geld verdienen. En in die zin hebben ze die beesten eigenlijk bijna gemarteld. Hè? En de tekst is eigenlijk vrij eenvoudig. Down in Turkey, I saw the poor dancing bears. Looked them in the eyes and all I saw was fear. Je keek die beren in de ogen en je zag alleen maar angst. Ze werden geslagen met stokken en opgesloten met kettings. En dat weer een criminele act of the human race, zou ik maar zeggen. Gebroken jawbones, weet je. Rings through the nose, ringen door de nose. En zo zou het in dat leven van die beren eigenlijk niet zo moeten wezen, weet je wel. Dus zou ik zeggen, please free the bears and give them a place. Geef ze een plaats waar ze een beetje gelukkig kunnen zijn in een natuurlijke omgeving. En daar gaat eigenlijk deze Dancing Bears over. En het leuke is dat ik ook een reactie uit Italië kreeg van misschien kunnen we het wel ordenen, dan moet ik weer op internet. Dus, maar dan van een meneer van Comet Records. Dat is het aparte van internet. Je komt soms hele rare dingen tegen. Die vond dat dan ook dat meer mensen daar iets aan moesten doen. En dat alleen maar door zo'n dingetje op te nemen. En Gianni Pizionello of zo was dat. Kom je ook weer met zo'n man in contact. En die had dan ook weer een catalogus. En je stuur maar eens wat van je materiaal op. Weet je wel, en wie weet. En zo. Maar in ieder geval, dit ging over het dierenleed van de beren. Maar eigenlijk ook min of meer dierenleed in het algemeen. En ik denk dat het op het ogenblik heel erg van toepassing is.
1: Volgens mij voel je meer aangetrokken tot dieren dan tot meest noos.
0: Mensen verknallen dat vaak. Hè. Ik heb er wel eens vaker over dingen over geschreven. The Big Sleep. Ik heb een liedje in petto dat gaat een beetje over die George Bush. Een figuur à la George Bush. Heet Cowboy Bum. Mensen die terwijl ze weten dat al die dingen gewoon eigenlijk min of meer, dat je min of meer aan een ondergang toe werkt, het toch maar het tegenovergestelde bleef doen. Dat begreep ik dus niet. En ja, dat de wereld is wat dat betreft crazy volgens mij. En het zal ook niet lang meer duren. En ik heb niet zoveel verduzie in dat het echt goed zal gaan. Maar ik zal, om wenen als het misgaat. Misschien sta ik wel te juichen aan de kantlijn. Dat is misschien een morbide uitspraak, maar doe maar. Ik wist het al langer. Je hoeft er niet zo intelligent voor te wezen om dat te snappen, man.

0: Dancing Bear, uiteraard van de gelijknamige cd. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: De jaren 60 begonnen nog met de klassieke popidolen Cliff Richard, Paul Anka, Neil Sedaka en Ricky Nelson. Totdat de Beatles vanuit Liverpool de British Invasion begonnen. En toen grepen de Engelse bands de macht. En werden de hitlijsten beheerst door The Animals, Manfred Mann, The Scorpions, The Yardbirds en The Fortunes. Dit is een nummer geschreven door musical componist Lionel Bart. En in 1959 opgenomen in de EMI-studio's in Londen door Cliff Richard en The Drifters. En The Drifters gingen later verder als The Shadows. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Zweden, Noorwegen en in Ierland. 2 in Nederland, 9 in Australië, 10 in Spanje, 11 in Finland, 16 in België, 19 in Duitsland en 30 in Amerika. Cliff Richard, Livin' Doll.

Cliff Richard, Living Doll. Het is een eigen compositie van de Canadese zanger Paul Enka en het werd in 1958 opgenomen in de Bell Sound Studio in New York. En Paul Enka zong het nummer ook nog in de film Girls Town. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het eindigde 2 in Canada. Paul Enka, Lonely Boy.

Paul Anka, Lonely Boy. Niels Sedaka uit New York schreef het nummer over zijn schoolvriendin, singer-songwriter Carole King. Het werd de nummer 1 hit in Nederland. Het nummer eindigde 2 in Italië, 3 in Engeland, 4 in Canada, 8 in Amerika. En Carole King reageerde met de single O'Neill. In 1972 werd dit nummer van Niels Sedaka opnieuw een top 20 hit in Engeland. Niels Sedaka, O Carole.

Neil Sedaka, Oh Carol. Het is een compositie van Gene Pitney, maar hij gebruikte het nummer slechts als albumtrack. De cover van countryzanger Johnny Duncan deed helemaal niets en vervolgens nam Ricky Nelson het nummer op. En toen werd het de nummer 1 hit in België, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Nederland en Noorwegen. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 9 in Amerika en er verschenen nog covers van Bobby Lewis, Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin en Queen. Ricky Nelson, Hello Mary Lou.

Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Dion nam het nummer op als albumtrack en hij zag geen single in deze compositie van Carole King. Maar Bobby V bewees het tegendeel in 1961. Toen werd het de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Ierland en 6 in Australië. Bobby V, Take Good Care of My Baby.

Bobby V, Take Good Care of My Baby. Dion DiMucci uit de Bronx in New York nam het nummer op als opvolger voor zijn nummer 1 hit Runaround Sue. Het nummer eindigde 2 in Amerika achter Duke of Earl van Gene Shandler. Het werd wel een nummer 1 hit in Australië en het eindigde nog 2 in Nieuw-Zeeland, 6 in Canada en 10 in Engeland. Dion.

Dion, The Wanderer. Gene Pitney was een goede songwriter, maar dit nummer is geschreven door Burt Bacharach. Het eindigde 2 in Amerika en 5 in Engeland. En er verschenen covers van Jay and the Americans, Dusty Springfield, Ian and Sylvia, Tommy Graham, Timmy Euro en Randy Barlow. Gene Pitney, 24 Hours from Tulsa.

Gene Pitney, 24 Hours from Tulsa. Het is een traditioneel Amerikaans volksliedje over iemand in New Orleans die werd gekweld door problemen. En Eric Burdon zag het in zijn woonplaats Newcastle in Engeland zingen door folkzanger Johnny Handel. En dezelfde week namen de Animals het nummer nog op in een studio in Londen. En het werd nummer 1 hit in Amerika, Spanje, Finland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Nieuw-Zeeland en Australië, 4 in Zweden en België, 5 in Nederland en Japan, 8 in Denemarken, 9 in Duitsland, 10 in Ierland en Frankrijk en 16 in Engeland. We mogen dus wel spreken van een echte hit voor The Animals. House of the Rising Sun.